De psalmen. Psalm 98, versen 1 tot en met 9. Een zangstuk. Zing voor de Heer een nieuw lied, want wonderlijke dingen heeft Hij gedaan. Zijn rechterhand bracht Hem de zegen, zijn eigen machtige arm. De Heer heeft zijn zegen geopenbaard. Zijn rechtvaardigheid onthult voor de ogen van de volken. Zijn liefde en trouw was Hij indachtig, ten gunste van Israëls huis. Zelfs de uiterste grens van de aarde heeft de redding van onze God aanschouwd. Heel de aarde, juich voor de Heer, breek uit in jubelen en zingen. Zing voor de Heer en speel om Hem te eren. Speel op de lier, zing met luide stem. Onder het schallen van ramshoren en trompet, juich voor het aanschijn van de Heer, onze Koning. Laat de zee bulderen met alles wat erin is, de aarde dreunen met al haar bewoners. Laat onder handgeklap van rivieren de bergen samen met hen juichen voor het aanschijn van Hem, van de Heer die komt om over de aarde te heersen. Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volken besturen naar rede en recht.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De psalmen. Psalm 99, versen 1 tot en met 9. De Heer is koning, de volken sidderen. De aarde beeft, nu hij op de Kerub stroomt. Groot is de Heer op de Sion, hoog verheven boven alle volken. Zij loven uw naam, zo groot en gevreesd. Hij is heilig. U, machtige koning, kiest voor het recht. U bevestigt een rechtvaardig bestel. Recht en gerechtigheid dankt Jacob aan u. Hoog zal de Heer geprezen zijn, onze God. Werp u neer voor zijn voetbank. Hij is heilig. Mozes en Aaron zijn priester. En Samuel, vereerder van zijn naam, riepen de Heer aan en hij antwoordde hun. Uit de wolkenzuil sprak hij tot hen. Zij hielden zich trouw aan zijn wetten, aan de voorschriften die hij hun gaf. Heer, onze God, u hebt antwoord gegeven. Een God van vergeving was u voor hen en een God van vergelding als zij misdeden. Laat de Heer, onze God, geprezen zijn. Werp u neer voor zijn heilige berg. Ja, heilig is Hij, de Heer, onze God.

de psalmen. Psalm 100, versen 1 tot en met 5. Een zangstuk bij een dankoffer. Heel de aarde, juich de Heer toe. Wees de dienaar van de Heer in blijdschap. Verschijn voor zijn aanschijn met een feestelijk lied. Erken toch, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt, wij behoren hem toe. Wij, zijn volk en de kudde, door hem gewijd. Ga zijn poorten binnen om hem te danken. Ga zijn voorhof binnen om hem te loven. Dank hem, prijs zijn heilige naam. Want de Heer is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Zijn trouw gaat van generatie op generatie.

De psalmen. Psalm 101, versen 1 tot en met 8. Op naam van David, een zangstuk. Ik zing een lied van liefde en recht. Een psalm, Heer, om u te eren. Het is mijn zorg om de zuivere weg te gaan. Wanneer komt u dan naar mij toe? Een zuiver hart bepaalt mijn gangen, zelfs binnen mijn eigen huis. Niets heb ik voor ogen wat heilloos is. Ik heb een afkeer van alles wat verkeerd is. Daar laat ik mij niet mee in. Een misdadig hart houd ik op afstand. Van kwaad wil ik niets weten. Wie zijn medemens heimelijk lastert, zal ik tot zwijgen dwingen. Hooghartige blikken en verwaande harten verdraag ik onder geen voorwaarde. Ik zoek in dit land de betrouwbare mens. Ik wil dat die bij mij woont. Wie zuivere gangen gaat, mag mijn dienaar zijn. Maar geen bedrieger woont in mijn huis. Geen leugenaar houdt het uit onder mijn ogen. Elke ochtend breng ik opnieuw iedereen tot zwijgen die schuldig is in dit land. Zo wordt de stad van de Heer gezuiverd van iedereen die onrecht bedrijft.

De psalmen. Psalm 102, versen 1 tot en met 29. Smeekgebed van een arme wanneer hij dreigt te bezwijken en zijn klacht over de Heer uitstort. Heer, aanhoor mijn gebed. Laat mijn roepen tot u doordringen. Verberg uw gelaat niet voor mij, nu ik in nood verkeer. Luister naar mij. Laat uw antwoord niet wachten, nu ik met luide stem naar u roep. Want mijn dagen vervliegen in rook. Mijn gebeente gloeit van koortsvuur. Mijn hart is gekweld en dor als gras. Om eten geef ik niet meer. Ik heb zo hard gekermd. Ik ben nog slechts vel overbeen. Ik lijk een vogel in de woestijn, een eenzame uil in een bouwval. Ik ben slapeloos en ik blijf wakker als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden spotten voortdurend met mij. Mijn spotters gebruiken mijn naam als een vloek. Ja, as is mijn brood. Mijn drinken is met tranen vermengd. Dit alles vanwege uw bittere woede. U beurde mij op, daarna liet u mij vallen. De schaduw van de nacht valt over mijn leven. Gras ben ik, gras dat verdort. Maar u, Heer, zit voor eeuwig op de troon. Uw naam blijft staan van generatie op generatie. Sta op. Heb medelijden met Sion. Het is tijd om genadig te zijn, de allerhoogste tijd. Zijn stenen bouwsels zijn uw dienaren zo lief, en het grieft hen zo dat hij in puin valt. De volken krijgen ontzag voor de naam van de Heer, alle koningen van de aarde voor uw glorie. Want de Heer, ja, hij bouwt Sion weer op. Zijn heerlijkheid komt in hem aan de dag. Hij richt zich naar de roep van thuislozen en wijst hun gebeden niet af. Dan wordt dit te boek gesteld voor de komende generatie. En zijn herboren volk zal de Heer loven. De Heer keek neer vanuit zijn heilige woning. Keek neer op de aarde vanuit zijn hemel. Hij hoorde het kermen van gevangen mensen. Aan ten dode gedoemden bracht hij bevrijding. Zo zal men in Sion de naam van de Heer verkondigen en zijn lof in Jeruzalem. Als volken en koningen samenkomen om eer te bewijzen aan de Heer. Hij heeft mijn kracht halverwege gebroken, mijn levensdagen besnoeid. Daarom bid ik, mijn God, vaag mij niet weg halverwege, u die alle generaties in jaren overleeft. In de voortijd hebt u de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen. Zo zij al vergaan, u blijft bestaan. En als het heelal al verslijt als een mantel, dan vervangt u hem. Zijn tijd is voorbij. U blijft nog altijd die u bent. En uw jaren nemen geen einde. Laat dan de kinderen van uw dienaren hier wonen. En voor uw aanschijn ook de generaties na hen blijven.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De psalmen. Psalm 103, versen 1 tot en met 22. Op naam van David. Prijs de Heer, o mijn ziel. Zijn heilige naam uit het diepst van je hart. Prijs de Heer, o mijn ziel, en vergeet zijn weldaden nooit. Hij vergeeft al je misgrepen. Hij geneest al het leed dat je leidt. Je leven koopt hij vrij van het graf en kroont je met liefde en erbarmen. Hij overstelpt je bestaan met geluk. Je jeugd herleeft als een arend. De Heer maakt waar wat hij heeft beloofd. Hij komt op voor het recht van de onderdrukten. Hij openbaart zijn wegen aan Mozes, maakt aan Israëls kinderen zijn daden bekend. Barmhartig de Heer en genadig, geduldig en in liefde groot. Hij blijft ons niet altijd schulden verwijten. Hij staat niet voor eeuwig op zijn wraak. Hij behandelde ons niet naar onze zonden. Hij vergold ons niet naar onze misgrepen. Nee, als de hemel boven de aarde, zo hoog, welft zijn liefde boven degenen die hem vrezen. Als van oost naar west, zo ver heeft hij onze misdaden van zich afgeworpen. Zoals een vader zich over kinderen ontfermt, zo ontfermt de Heer zich over hen die hem vrezen. Hij kent ons, hij weet waarvan wij zijn gemaakt, indachtig dat wij gevormd zijn uit stof. Als gras zijn de dagen van een mens, hij bloeit als een bloem op het veld. De wind waait en weg is de bloem, en niemand weet waar ze heeft gestaan. Maar van oudsher is de liefde van de Heer. Zij duurt eeuwig voor degenen die hem vrezen. Zelfs hun kleinkinderen ervaren nog zijn rechtvaardigheid. Dit geldt voor wie zijn verbond bewaren en zijn geboden metterdaad onderhouden. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Hij regeert als een koning over het heelal. Prijs nu de Heer, jullie, zijn boden, die met macht zijn bevelen uitvoeren, gehoorzaam aan wat hij jullie opdraagt. Prijs nu de Heer, al zijn legioenen, dienaren die aan zijn wensen voldoen. Prijs nu de Heer, al zijn schepselen, overal waar hij regeert. Prijs nu de Heer, o mijn

de psalmen. Psalm 104, versen 1 tot en met 35. Prijs de Heer, o mijn ziel. Heer, mijn God, u bent machtig groot, met pracht en met verhevenheid omkleed. Hij gaat gehuld in een mantel van licht. Hij heeft de hemel als zijn tentdak gespreid, zijn zalen op het water gebouwd. Hij maakt van de wolken zijn wagen en beweegt zich voort op de vleugels van de wind. Hij maakt de stormen tot zijn boden en zijn dienaren de laaiende bliksems. Op pijlers heeft hij de aarde gegrond. Zij wankelt niet, nooit of te nimmer. Als een kleed hebt u de oerzee over haar heen gelegd. De wateren stonden tot boven de bergen, maar zij vluchten weg op uw dreigend bevel. Op de roep van uw donder weken zij haastig. Langs bergen en dalen stroomden de wateren en vonden de plaats die u voor hen had bestemd. De grens die u schreef, zullen zij nooit overschrijden. Zij zullen de aarde nooit weer bedekken. U leidt het bronwater naar de dalen. Daar vindt het zijn loop tussen bergen door. Het geeft drinken aan de dieren in het veld. Het lest de dorst van woudezels. De vogels in de lucht nestelen daar hoog en zingen hun lied onder het bladerdak. Vanuit zijn zalen bevloeit hij de bergen. Door zijn toedoen wordt de aarde gedrenkt. Gras voor alle vee laat hij groeien. En gewas waar de mens hard voor werkt om voedsel te winnen uit deze aarde. En wijn die het hart van de mensen verheugt. En olie die zijn gelaat doet glanzen. En brood dat het hart van de mensen versterkt. De machtige bomen door de Heer geplant en de ceders van de Libanon krijgen volop drinken. Daar bouwen de vogels hun nest. De ooievaar woont in hun kruinen. De steenbok heeft zijn hoge bergen. De kliptas zijn rots om in te schuilen. Omwille van de getijden schiep hij de maan en de zon die het uur van ondergaan kent. Als u duisternis aandraagt, wordt het nacht. De dieren van het woud sluipen dan rond. Leeuwen roepen brullend om prooi en vragen God om hun voedsel. Rijst de zon, dan verdwijnen ze en leggen zich neer in hun leger. Nu trekt de mens naar zijn dagtaak uit om hard te werken tot de avond. Hoe veelzijdig is wat u doet, o Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt. De aarde is vervuld van uw kunstenaarschap. Zo is daar de zee, groot en wijd gespreid. Ze krioelt van ontelbare dieren, van zowel grote als kleine. Daar kruisen de schepen rond. En daar leeft Leviathan, die u gevormd hebt om mee te spelen. Zij allen verwachten van u dat u op de juiste tijd voedsel schenkt. En als u het geeft, eten ze gretig. U opent uw hand en zij krijgen wat ze verlangen. Als u uw gelaat verbergt, vergaan zij van schrik. Ontneemt u hun de adem, dan snakken ze naar lucht en keren tot stof terug. Maar geeft u uw adem, dan worden zij herschapen. U maakt de aarde weer helemaal nieuw. Glorie, zei de Heer, voor immer en altijd, dat hij vreugde zal beleven aan alles wat hij gemaakt heeft. Hij hoeft maar te kijken en de aarde beeft. Hij hoeft maar te wijzen en de bergen roken. Ik zing voor de Heer zolang ik leef. Ik speel voor mijn God zolang ik besta. Mijn lied zal hem bevallen en ik vind mijn vreugde in de Heer.
Laat de zondaars van de aarde verdwijnen. Laat geen boosdoener nog langer bestaan. Prijs mijn ziel de Heer. Halleluja.

de psalmen. Psalm 105, versen 1 tot en met 45. Prijs de Heer, roep luid zijn naam. Verkondig zijn daden onder de volken. Zing voor hem en speel voor hem. Spreek over de wonderen die hij verrichtte. Stel uw roem in zijn heilige naam. Wees blij, u die de Heer zoekt. Blijf uitzien naar de macht van de Heer. Houd niet op zijn gelaat te zoeken. Denk aan de wonderen die hij verrichtte, aan zijn machtig woord van tekens vergezeld. U, kinderen van zijn dienaar Abraham, u, kinderen van Jacob, die hij verkoos. Die Heer is onze God. Zijn woord is beslissend voor heel de aarde. Indachtig blijft hij zijn verbond. Voor 1000 generaties geldt zijn belofte. Dat verbond, gesloten met Abraham, die eed aan Isaak gedaan. Voor Jacob heeft hij deze bevestigd. Voor Israël als een verbond dat blijft. Hij zei, u geef ik het land van Kanaan, als eigen gebied u toegemeten. Toen zij nog gering in aantal waren, met weinigen en vreemdelingen daar, toen zij nog van volk naar volk zwierven, van het ene rijk naar het andere volk, liet hij niemand hen tyranniseren. Zelfs koningen strafte hij voor hen. Raak mijn gezalfden niet. Doe mijn profeten geen kwaad. Hongersnood riep hij uit over het land. Hij brak hun stok met broden doormidden. Toen zond hij een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Zij sloegen zijn voeten in boeien, zijn hals werd in ijzer geklonken. Tot het moment dat zijn woord uitkwam, het woord van de Heer zijn onschuld bewees. Toen liet de koning zijn boeien losmaken. De heerser van de volken liet hem vrij. Hij stelde hem aan tot heer van zijn hof, tot beheerder van al zijn bezit. Op eigen gezag kon hij rijksgroten binden en oudsten aan zijn wijsheid verplichten. En daarna komt Israël naar Egypte, wordt Jacob gast in het land van Chaam. Hij maakte daar zijn volk zeer vruchtbaar, groter in aantal nog dan zijn vijanden. Hun hart liet hij omslaan in haat, zodat ze zijn dienaren belaagden. Mozes, zijn dienaar, zond hij uit en Aaron, die hij had uitverkoren, om tekens te stellen daar in Egypte, wonderen te doen in het land van Chaam. Hij zond duisternis uit en het werd duister, maar ze sloegen geen acht op zijn woord. Hij veranderde daar het water in bloed en liet hun visbestand sterven. Het land krioelde van kikkers tot in de koninklijke kamers toe. Hij sprak en zwermen, muggen en muskieten verschenen over heel hun gebied. Hagel zond hij in plaats van regen en bliksemvuur sloeg neer op het land. Hij teisterde hun wijngaarden en vijgenbomen. De bomen werden verbrijzeld door heel hun land. Hij sprak en sprinkhanen verschenen die veel vraten ontelbaar. Al het groene land vraten zij kaal, en kaal werden hun vruchtbare akkers. Hij trof in dat land alle eerstgeborenen, de stoere vruchten van hun mannelijke kracht. Met zilver en goud leidde hij Israël daarna weg, geen stam die een kreupele kende. Egypte zag hen met vreugde vertrekken, zozeer waren zij bevangen van schrik. Hij spreidde een wolk boven hen als een scherm en 's nachts een vuur om hen bij te lichten. Zij baden en hij zond kwartels en brood uit de hemel om van te eten. De rots brak hij open en water welde op tot een stromende rivier in een uitgedroogd land. Indachtig bleef hij zijn heilige woord aan Abraham, zijn dienaar, gegeven. Hij liet zijn volk met gejuich vertrekken.
Met gejubel vertrokken zijn uitverkorenen. Hij schonk hun het land van andere volken als blijvend bezit, waar anderen voor hadden gezwoegd, opdat zij zijn geboden in ere houden en leven volgens zijn wetten. Halleluja.

Beste luisteraars, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases.
1: We waren aangekomen aan hoofdstuk 5 in Jezus voetspoor. Ondertussen, zo schrijft Ignatius in zijn autobiografie, naderde het tijdstip dat de pelgrim had bepaald voor zijn vertrek naar Jeruzalem. En zo ging hij begin 1523 op weg naar Barcelona om er scheep te gaan. Hij wilde naar Rome, waar de paus met Pasen verlof gaf voor pelgrimsreizen naar Jeruzalem. Dat jaar viel Pasen op 5 april. Waarschijnlijk verliet Inigo Manresa op 18 februari 1523. Hij kwam Barcelona binnen via de Nieuwe Poort en ging vandaar naar het Marcusplein om er bij het beeld van Maria lijfsvrouwe te bidden. Ook ditmaal vond hij onderdak bij een weldoener die hem al eerder had gesteund. Bedelend in Barcelona. Inigo verbleef slechts een 20-tal dagen in Barcelona, enkel de tijd om zijn overtocht naar Rome te regelen. Maar ook hier kon hij niet stilzitten. Zoals in Manresa zocht hij er mensen met wie hij over geestelijke zaken kon spreken. Uit de processtukken weten we dat hij vaak het klooster van de Hieronymus-zusters bezocht, dat in die tijd op het Padroplein stond en aan de heilige Massias was gewijd. Buiten de stad, tegen de hellingen van de Collesorola, lag het klooster van de Hieronymus-monniken. Er zijn er nog enige sporen van over. Steeds weer met hetzelfde verlangen ging hij ook naar hen toe, zoals hij ook naar de kluisenaars ging die niet ver daarvandaan op verspreide plaatsen in de streek van San Gines dels Agudeles leefden. Maar zijn verlangen naar geestelijk contact werd even weinig bevredigd als in Manresa. Op een dag zat hij met kinderen op de trappen van San Justo te luisteren naar een preek. Isabel Ferrer, een voorname dame, echtgenote van Francisco Roser, zag het gezicht van de heilige als het ware een glans uitstralen. En tegelijk hoorde zij een inwendige stem zeggen: "Roep hem, roep hem." Haar huis lag tegenover de ingang van de kerk. Toen zij daar na de preek weer terug was, vertelde zij haar man wat zij gezien had. Ze besloten de pelgrim bij zich aan tafel te nodigen. Toen de maaltijd was afgelopen, vroegen zij hem om hen over God te spreken. Van toen af vatte Isabel een zo grote genegenheid op voor de pelgrim dat zij zijn grote weldoenster werd in Barcelona, Parijs en Venetië. In de loop van het gesprek vertelde Inigo over zijn voornemen om naar Rome te gaan en dat hij zich daarom op een tweemaster wilde inschepen. Maar het echtpaar beval hem een groter schip aan. Iemand uit hun familie zou daar ook meegaan. Inigo volgde deze raad op en dat bleek providentieel. Want even buiten de haven van Barcelona verging de tweemaster. Inigo had zich voorgenomen tijdens zijn pelgrimstocht af te zien van alle menselijke hulp. Hij zou alleen en zonder geld reizen. Velen meldden zich om hem te vergezellen, maar heel hoffelijk wees hij hun aanbod af. Een van hen zei dat hij het lichtzinnig van hem vond te willen reizen zonder Latijn of Italiaans te kennen en zonder metgezel. Inigo's antwoord was dat hij zelfs de zoon of de broer van de hertog van Cardona als reisgezel zou afwijzen. Want hij wilde de 3 goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde beoefenen. Als hij met een ander was, zou hij bij honger zich tot hem wenden en ook van hem verwachten dat hij hem op de been zou helpen, mocht hij komen te vallen. Maar hij wilde zich geheel op God en niet op de mensen verlaten. Om dezelfde reden wilde hij ook geen mondvoorraad aan woord meenemen. Maar op dit punt moest hij, althans gedeeltelijk, toegeven. Want de kapitein bood hem wel kosteloze overtocht aan, maar stelde als voorwaarde dat hij voor proviand moest zorgen en wel zoveel als voor zijn levensonderhoud nodig was. Anders was er geen sprake van dat men hem zou meenemen. Hij raakte in heftige tweestrijd. Is dat nu de hoop en het vertrouwen dat God je niet in de steek zal laten? Hij wist niet wat hij moest doen. En omdat hij maar niet tot een besluit kon komen, liet hij zijn biechtvader beslissen. Deze gaf hem de raad om wat nodig was voor de reis bijeen te bedelen en dat mee te nemen op het schip. Een vrouw die hij om een aalmoes vroeg, wilde weten waarheen de reis dan wel ging. Inigo aarzelde met antwoorden, ten slotte zei hij enkel dat hij naar Rome wilde. Waarop de vrouw antwoordde, wilt u naar Rome? Nou, ik weet niet hoe zij die daarheen gaan ervan terugkeren. Ze bedoelde daarmee, merkte de heilige op, dat wie naar Rome gaan er weinig geestelijke baat bij vinden. De reden waarom hij niet graag over zijn reisplannen sprak, was dat hij in die tijd geplaagd werd door bekoringen en ijdelheid, waaraan hij niet wilde toegeven. Zo durfde hij ook niet zeggen waar hij vandaan kwam of uit welk geslacht hij stamde. Kennelijk waren de Loyola's ook buiten Baskenland vermaard. Toen hij voldoende bij elkaar gebedeld had, begaf Inigo zich naar de haven om zich in te schepen. Maar daar merkte hij dat hij nog een paar blancas in zijn zak had. Hij legde deze munten op een bank en ging aan boord. Op weg naar Rome en Venetië. Omstreeks 20 maart verliet Inigo de haven op weg naar Gaeta. Met de wind achter legde het schip de overtocht af in 5 dagen. Zware stormen hadden de reizigers te doorstaan, maar aan land werden ze geconfronteerd met een ander probleem. Er dreigde in die streek de pest. Wegwezen was de boodschap. Inigo ging onmiddellijk op weg naar Rome. Onder de passagiers die met hem meegingen, was een vrouw met haar 2 kinderen, een jongen en een als jongen verkleed meisje. Ze overnachten in een herberg vol soldaten. Deze gaven hen overvloedig te eten en te drinken, zodat het duidelijk was dat ze hen dronken wilden voeren. Daarna verwezen ze de vrouw en haar dochter naar een bovenverdieping om te slapen en de pelgrim met de jongen naar de stal. Omstreeks middernacht klonk door het huis het luid gegil van de 2 vrouwen die zich verweerden tegen de indringers die hen wilden verkrachten. De pelgrimstellen snelde de vrouwen te hulp, schreeuwend: kan dit zomaar? Zijn optreden was zo effectief dat de aanvallers inbonden en er verder van afzagen. Dezelfde nacht nog trok de pelgrim met de vrouwen verder. De knaap was al weggevlucht. Zij kwamen aan bij een naburige stad, waarschijnlijk Fondi, maar de stadspoorten waren gesloten en niemand wilde hun een aalmoes geven. Zo ging een hele dag voorbij. De pelgrim kon niet verder, verzwakt en uitgeput als hij was door de reis. De dag daarop hoorde hij dat de meesteres van de stad, Beatrice Appiani, echtgenote van Vespasiano Colonna, verwacht werd. Hij slaagde erin haar aan te klampen met het verzoek om toelating tot de stad. Nadat hij daartoe verlof had gekregen en een paar dagen had uitgerust, zette hij zijn reis voort en kwam op Palmzondag 29 maart in Rome aan. Zonder dralen diende hij bij de paus een verzoek in om voor een pelgrimstocht naar het heilig graf en de andere heilige plaatsen. De toestemming draagt de datum 31 maart 1523. De Goede Week en het paasfeest met Octaaf bracht Inigo in de eeuwige stad door

zijn reisgenoten niet bijhouden. Tegen de avond lieten ze hem daarom achter op een groot veld. En toen hij daar alleen was, verscheen hem Christus, zoals hij hem gewoonlijk verscheen en boven reeds verteld is, en gaf hem goede moed. De verschijning leek op die in Manresa. Daarna ging alles goed. Zijn reisgenoten omzeilden het probleem van het betreffende document door het te vervalsen. Maar de pelgrim werd er nooit naar gevraagd. En hij kwam zonder medisch attest Venetië binnen. Bij de controle op het schip was hij de enige die werd overgeslagen. In Venetië leefde Inigo van Aalmoezen. Hij sliep onder de zuilengangen rond de Piazza San Marco. Op een dag kwam hij in contact met een rijke Spanjaard. Deze vroeg hem waarheen hij op reis was en waarom. Bij het horen van zijn plannen nodigde hij hem uit om in zijn woning te verblijven tot hij zich zou kunnen inschepen. Inigo's gedragslijn was dezelfde als in Manresa. Onder het eten sprak hij weinig, maar luisterde aandachtig naar de gesprekken om dan naar aanleiding daarvan over God te spreken. En als de maaltijd was afgelopen, deed hij dat. Deze rechtschapen man, die hem onderdak had verleend, vatte met zijn gezin zo'n genegenheid op voor de pelgrim dat ze hem niet meer wilden laten gaan.

als zij dan zo graag in Jeruzalem begraven wil worden. In de 15e en 16e eeuw, meer nog dan in de daaraan voorafgaande eeuwen, gingen talrijke gelovigen op bedevaart naar het Heilige Land, met op zak de pauselijke toestemming, opgesteld door de paus zelf of door een gevolmachtigd prelaat. Alles was tot in detail geregeld. De tijd van het jaar, de kleding van de pelgrim, wat hij te betalen had, waar hij moest overnachten. De Turken waren heer en meester in het nabije Oosten. Daarom mocht de Signora van Venetië maar één bedevaart per jaar organiseren. Vanuit alle windstreken kwamen de pelgrims tegen Pinksteren in Venetië samen en liepen toen mee in de sacramentsprocessie. Eenmaal in Palestina vielen zij onder de geestelijke rechtsmacht van de Franciscanen, aan wie de bescherming van de heilige plaatsen sinds 1342 was toevertrouwd. Zij zorgden voor onderdak en een reisschema. Wij zijn goed geïnformeerd over Inigo's reis dankzij de dagboeknotities van twee medereizigers, Peter Fusli, een klokken- en wapengieter uit Zürich, en de uit Straatsburg afkomstige Philip Hagen. Deze laatste begint zijn verslag met de opmerking: als je het heilig graf wil bezoeken, moet je zorgen voor drie buidels. Eén met dukaten, Marcelli en Marchetti, Venetiaanse munten. Een tweede met geduld en de derde gevuld met Gods vertrouwen. Inderdaad bleek er op de pelgrimstocht veel geld nodig te zijn voor de bootreis, levensmiddelen, overnachtingen, gidsen enzovoort. Maar nog noodzakelijker was dat men over voldoende gemoedsrust beschikte om de ontberingen onderweg en vooral het treiterend gedrag van de Turken en Bedouinen te kunnen verdragen. Alleen een groot godsvertrouwen maakte het mogelijk om al deze moeilijkheden te doorstaan. Inigo zorgde niet voor de eerste buidel, maar wel voor de twee andere. Geld voor de bootreis had hij niet, en voor zijn levensonderhoud verliet hij zich geheel op God. Gewoonlijk was de groep pelgrims zeer talrijk, maar in 1523 waren velen die naar Venetië gekomen waren om zich in te schepen, weer naar huis teruggekeerd. Toen zij hoorden dat een jaar daarvoor Rhodos in handen van de Turken was gevallen, slechts 21 gingen op weg, 4 Spanjaarden, 3 Zwitsers, 1 Tiroler, 2 Duitsers, 11 Vlamingen en Hollanders. Inigo noemt er slechts één bij naam, de Spaanse edelman Diego Mañez, commandeur van de Johannitenorde, die vergezeld werd door een knecht. De andere Spanjaard was een priester, de vierde was Inigo. Allereerst moest Inigo een schip vinden dat hem gratis wilde meenemen. Hij wilde zich geheel op God verlaten en daarom niet om hulp vragen aan de keizerlijke gezant in Venetië, Alonso Sanchez. Maar de Spanjaard bij wie hij logeerde bezorgde hem een audiëntie bij de pas gekozen doge Andrea Gritti. Deze hoorde hem welwillend aan en gaf opdracht hem mee te nemen op het schip de Negrona, waarmee de nieuwe gezant van Venetië, Niccolo Dolfin, naar Cyprus zou gaan. 7 van de pelgrims gingen met Inigo aan boord van dit schip. De andere 13 voeren op het eigenlijke pelgrimsschip dat eerder vertrok. Kort voor de afvaart werd hij zwaar ziek en kreeg hoge koorts. Wel week de koorts na een paar dagen weer, maar op de dag dat het schip zou uitzeilen had hij juist een purgeermiddel ingenomen. Zijn huisgenoten vroegen aan de dokter of hij in die toestand de zeereis naar Jeruzalem kon maken. Het antwoord luidde: ja, als hij dan zo graag in Jeruzalem begraven wil worden. Toch ging Inigo aan boord en vertrok nog diezelfde dag. Hij moest zo hevig overgeven dat hij zich helemaal opgelucht voelde
en geleidelijk weer op krachten kwam. Op 14 juli koos Nigro naar zee en meerde na een niet al te voorspoedige reis op 14 augustus af in Famagusta, een haven op Cyprus. De kapitein van het eigenlijke pelgrimschip bleek bereid de passagiers van de Negrona voor 20 dukaten per persoon naar Jaffa te brengen. Overland gingen ze daarom van Famagusta naar Salinas, het tegenwoordige Larnaca, de vertrekhaven. Zoals op de Negrona nam Inigo ook hier niets anders mee voor zijn levensonderhoud dan zijn vertrouwen op God. Te midden van al zijn wedervaardigheden verscheen Christus hem herhaaldelijk. Daaruit putte hij veel troost en bemoediging. Op 19 augustus uit Larnaca vertrokken, kwamen ze op de 25e in Jaffa aan, maar kregen pas op de 31e verlof om aan land te gaan. Per ezel trokken zij naar Ramla, 20 kilometer ten zuidoosten van Jaffa, waar ze overnachten. 2 mijl voor Jeruzalem zei de Spanjaard Diego Mañez dat het goed zou zijn als allen zich innerlijk zouden voorbereiden en daarom verder niet meer zouden praten. Toen ze dan eindelijk Jeruzalem in de verte zagen liggen, verging het hun, als alle pelgrims op dat moment, een grote opgetogenheid maakte zich van hen meester. Inigo spreekt van een bovenaardse vreugde. Aan de poort van de stad kwamen de Franciscanen hun met het processiekruis tegemoet. Het was vrijdag 4 september. Zijn droom: in Jezus geboorteland blijven. Het is niet moeilijk te raden wat er in Inigo omging. In Loyola had hij bij het lezen van het leven van Christus tot de pelgrimstocht besloten. Nu was die droom eindelijk werkelijkheid geworden. Maar hij bedoelde meer dan een bedevaart, waarvan je weer naar huis terugkeert. Hij was van plan te blijven. De pelgrims volgden het gebruikelijke programma. 5 september 's morgens werd begonnen met een heilige mis in het klooster op de Sionsberg. Daarna gingen ze in processie met brandende kaarsen in de hand naar de cenakelzaal om het laatste avondmaal en de nederdaling van de Heilige Geest te gedenken en vervolgens naar de kerk van Maria ten hemelopneming. In de middag bezochten ze het heilige graf en brachten daar de nacht wakend door. Bij het aanbreken van de dag gingen ze te biecht en te communie. De kerk werd om 6 uur gesloten en daarom gingen de pelgrims naar hun logies om uit te rusten. In de middag volgden zij de weg die Jezus met zijn kruis was gegaan en waarvan de verschillende staties duidelijk waren aangegeven. Deze kruisweg voerde van de Anatonia-toren naar de Calvariberg en het Heilig Graf. De volgende dag gingen ze naar Betanië en de Olijfberg. Op 8 en 9 september waren ze in Bethlehem. Op 10 en 11 september trokken ze door het dal van Jozafat, staken de Cedronbeek over naar de hof van Gethsemane. De nacht van de 11e doorwaakten ze opnieuw bij het Heilig Graf. 12 en 13 september waren rustdagen. Op de 14e gingen ze naar Jericho en de Jordaan langs een moeilijk begaanbare stenige weg. Graag zouden allen een bad genomen hebben in de Jordaan, waarin eens de verlosser gedoopt was. Maar de Turkse gidsen gunden hun daarvoor niet de tijd. Daardoor konden ze alleen hun gezicht en handen wassen. Op de terugweg naar Jeruzalem kwamen ze voorbij de berg waar Jezus 40 dagen gevast had en door de duivel bekoord was. De Zwitsers en Spanjaarden wilden naar boven, maar moesten ervan afzien omdat hun gidsen daar het geduld niet voor hadden. Van 16 tot 22 september waren zij in Jeruzalem. Inigo besteedde die dagen aan de voorbereiding van zijn plan om in Jeruzalem te blijven
teneinde daar steeds weer opnieuw de heilige plaatsen te bezoeken en daarnaast de zielen te helpen. Hij ging naar de Sionsberg om er de gardiaan van zijn voornemen in kennis te stellen en zijn aanbevelingsbrieven te laten zien. Deze vertelde hem in wat voor armoedige omstandigheden de monniken leefden. Iniguo's antwoord hierop was simpelweg dat hij alleen maar van het klooster zou vragen om er van tijd tot tijd te mogen biechten. Dit maakte de gardiaan minder afwijzend, maar hij zei er wel bij dat de provinciaal, die op dat moment in Bethlehem was, het laatste woord hierover had. De pelgrim waande zijn wens al vervuld. In afwachting van de terugkeer van de provinciaal begon hij brieven te schrijven aan zijn vrienden uit Barcelona, onder andere aan Inés Pascual. Helaas is die brief niet bewaard gebleven. We zouden er iets meer uit te weten zijn gekomen over zijn reis en zijn emoties daarbij. De beslissing van de provinciaal viel anders uit dan Inigo gehoopt en verwacht had. Hij had, zo zei hij, over het verzoek van Inigo nagedacht en meende het niet te mogen inwilligen. Het lot van andere pelgrims in Jeruzalem hadden willen blijven, speelde bij deze afwijzing de hoofdrol, want sommigen van hen waren gevangen gezet en anderen gestorven. Maar een vastberaden iemand als Inigo werd door dat soort risico's niet afgeschrikt. De provinciaal was echter al zijn aandringen ten spijt niet te vermurwen en dreigde hem met excommunicatie als hij zonder toestemming toch zou blijven. Hij wilde hem wel de bulle laten zien die hem daartoe machtigde. Er zat niets anders op dan zich gewonnen te geven. Blijkbaar was het Gods wil dat hij met de andere pelgrims de thuisreis zou aanvaarden. Maar eerst wilde hij graag nog eenmaal de olijfberg bezoeken. Zonder iemand iets te zeggen en zonder gids ging hij alleen daarheen, maar de bewakers wilden hem niet toelaten. Hij gaf hun een mesje cadeau uit het schijfgerei dat hij bij zich had. Na een innig gebed op die plaats kreeg hij het verlangen om naar Betfage te gaan. En toen hij daar was, schoot het hem te binnen dat hij op de olijfberg er niet op gelet had waar de rechter en waar de linkervoet stond. Hij ging dus weer terug en gaf aan de wachters een schaar, naar ik meen, om binnen te mogen. Toen de monniken merkten dat hij verdwenen was, gingen ze op zoek en stuurden ook een knecht erop uit. Toen deze Inigo vond, zwaaide hij dreigend met een stok, greep hem woedend bij de arm en bracht hem terug naar het klooster. Onderweg dacht Inigo voortdurend aan Jezus, die, naar het hem voorkwam, voortdurend bij hem was. Hieruit putte hij grote kracht en bemoediging.

Het barre avontuur van de terugreis. Op 23 september gingen de pelgrims uit veiligheidsoverwegingen om 10 uur 's avonds en niet langs de hoofdwegen naar Ramla, waar ze de volgende morgen tegen 11 uur aankwamen, hongerig en oververmoeid door gebrek aan slaap. Maar daarmee was het leed nog niet geleden, want de plaatselijke gouverneur eiste van elke pelgrim een ducaat en een kledingstuk. De pelgrims waren gedwongen verschillende dagen in Ramla door te brengen, in een ongezond klimaat en, wat nog erger was, zonder goed drinkwater. Enigen werden ziek. Op 1 oktober gaf de gouverneur hun de opdracht te vertrekken. 2 dagen later vertrok het pelgrimsschip uit Jaffa. De kapitein had niet voor voldoende proviandering gezorgd en windstilte verlengde de reis. Zodoende was er steeds minder te eten, er waren zieken aan boord en een van hen stierf. Pas op de 14e konden ze in Larnaca aan wal gaan. Maar nu kwam het probleem een schip te vinden naar Venetië. De Negrone was al 10 dagen daarvoor vertrokken zonder op de pelgrims te wachten. Er lagen nog 3 schepen, een groot schip, eigendom van de Contaccio's, rijke reders uit Venetië. De kapitein hiervan vroeg 15 ducaten per persoon. 2 Spanjaarden, Diego Mañes en zijn knecht, gingen hierop in. Diego drong er bij de kapitein op aan Inigo zonder betaling mee te nemen omdat hij geen geld had, maar dit hem gegund moest worden omdat hij een heilige mens was. Spottend antwoordde de kapitein dat, als hij zo heilig was, hij maar moest oversteken zoals de apostel Jacobus het had gedaan. Andere pelgrims, onder wie Fuseli en de Zwitsers, vonden een goedkoper gelegenheid op een ander schip, de Malipiera. Wij weten niet met welk schip Inigo de reis maakte. Hij zegt alleen dat het erg klein was. De tijd dat de onderhandelingen duurden, besteden de pelgrims aan een verkenning van het eiland. Onder andere bezochten ze de kerk van de Franciscanen in Nicosia. De 3 schepen kozen begin november zee. Inigo duidde het ene aan als het grote, het andere als het Turkenschip. Bij hun vertrek was het mooi weer. Maar 's avonds stak er een hevige storm op, waardoor het grote schip niet ver uit de kust van Cyprus verging. Alleen de passagiers werden gered. Het Turkenschip verging met man en muis. Maar het kleine schip waarop Inigo voer, wist met veel moeite de storm te doorstaan en meerde eind december af in een haven in Apulië. Het was een koude winter met veel sneeuw en de pelgrim droeg enkel een broek van ruwe stof die tot aan de knieën kwam. Hij had blote benen, maar wel sandalen aan de voeten, verder een wambuis van zwarte stof met veel scheuren aan de schouders en een tot op de draad versleten manteltje. Midden januari kwam hij in Venetië aan. Daar trof hij de Spanjaard die hem voor zijn reis in zijn huis had opgenomen. Deze gaf hem 15 of 16 julio's, geldstuk ter waarde van 1/10 ducaat en genoemd naar paus Julius II, en een stuk doek. Inigo vouwde deze lap verschillende keren samen en bond die om zijn middel tegen de koude. Zo ging hij op weg naar Genua om vandaar naar Barcelona over te steken. De tocht leidde door het gebied van Venetië, door Emilia, Lombardije en Ligurië. In Ferrara hield hij zijn eerste wat langere rustpauze. Hij vertelt daarover de volgende anekdote. Toen hij op een dag in de kathedraal aan het bidden was, kwam een bedelaar op hem af. Hij gaf hem een marchetto, een muntstuk dat een paar quadrini waard was. Na deze kwam een tweede bedelaar, aan wie hij een groter muntstuk gaf. Aan de derde gaf hij een julio, omdat hij geen kleinere muntstukken meer had. De stoet armen werd steeds langer, totdat de pelgrim moest zeggen dat hij niets meer had om weg te geven. In Lombardije moest hij langs de kampementen van de keizerlijke en van de Franse troepen. De strijd om het gebied rond Milaan was in volle gang en zou het jaar daarop eindigen met de slag bij Pavia, waarbij koning Frans I gevangen genomen werd. De Spaanse soldaten gaven hem de raad een omweg te maken om niet tussen de 2 strijdmachten terecht te komen, maar hij gaf daar geen gehoor aan.
Bij het vallen van de avond kwam hij aan voor de muren van een stadje. De soldaten zagen in hem een spion en onderwierpen hem aan een streng verhoor. Toen dat niets opleverde, brachten ze hem bij de aanvoerder. Op weg daarheen zag hij weer voor zijn geest, zoals toen in Palestina, hoe Christus bij de aanvang van zijn lijden gevangen genomen werd, maar naar zijn eigen woorden ging het niet om een visioen in eigenlijke zin. Toen hij voor de kapitein stond, wist hij niet goed of hij hem met uw hoogmogendheid moest aanspreken. Maar het betonen van een dergelijke onderdanigheid beschouwde hij als een bekoring, waaraan hij niet mocht toegeven. Daarom nam hij zelfs niet zijn muts voor hem af. Op de vragen van de officier antwoordde hij met spaarzame woorden, gevolgd door langdurige stilten. De kapitein dacht dat hij niet goed wijs was en liet hem gaan. Inigo trof het dat een daar wonende Spanjaard hem gastvrijheid verleende voor de nacht. De volgende dag zette hij zijn reis voort tot 's avonds hetzelfde tafereel zich herhaalde, maar nu in het Franse kamp. Ditmaal had hij meer geluk, want toen de kapitein hem vroeg waar hij vandaan kwam en hoorde dat hij uit Guipuscoa afkomstig was, gedroeg deze zich voorkomend. Hij zei dat ze bijna landgenoten waren, want hij zelf kwam uit de buurt van Bayonne. De soldaat kreeg de opdracht hem goed te behandelen en hem te eten te geven. Zo bereikte hij Genua. Daar trof hij Rodrigo Portuondo, volgens Ribadeneira de bevelhebber van de Spaanse galeien, maar in feite belast met de taak om de schepen te beschermen, waarmee de troepen in de haven aankwamen. Toen hij Inigo zag, herinnerde hij zich dat ze samen aan het hof van Castilië hadden verkeerd. Daarom gaf hij hem alle medewerking voor zijn reis naar Barcelona, waarbij ze het gevaar liepen in handen te vallen van Andrea Doria, die op dat moment aan de kant van de Franse koning stond. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde, geschreven door Candido de Dalmases. Morgen gaan wij verder met het volgende hoofdstuk 6. Tot dan!

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes uit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In vorige edities van Mystieke Lectuur hebben we verder geprobeerd om de realiteit van ons geestelijk leven van nabij te bekijken. Daarbij eindigden we met het spirituele dagboek van Lucie Christine, waarin we gelezen hebben dat ze zich bij haar gebed en meditatie liet helpen door het boekje De Navolging van Christus van Thomas à Kempis. In heel deze tocht hebben we gezien dat de hele leerschool van het gebed erin bestaat om in niets de werking van God in ons te belemmeren. We kunnen zelf niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden of koorden door te knippen die ons vasthouden en ons belemmeren om op te stijgen, om een waar kind van God te worden in eenvoud en nederigheid van hart. We stonden dus stil bij Sint Jan van het Kruis, die het beeld van een koortje gebruikt dat volstaat om een vogel te beletten te vliegen. Meer dan het koortje doorknippen is niet nodig, opdat de vogel weer zonder moeite kan vliegen. Wanneer we de geboden bekijken die God ons heeft gegeven, dan zien we dat de positieve geboden, die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, enzovoorts. Al de rest zijn negatieve geboden, dat wat we niet moeten doen. Het zijn enkel de positieve geboden die men zelf moet verlangen en met een positieve actie verrichten. Het is namelijk God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen, enzovoorts. We stonden eveneens stil bij het geheim van de kleine Theresia van het kind Jezus, dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. Want als we hier spreken over de actie waarvan het menselijke deel de contemplatie is, dan is dat inderdaad de bovennatuurlijke actie. Om dat bovennatuurlijke deel van de mens verder te doorgronden, gaan we nu een hele reeks teksten van Thomas van Kempen lezen en bespreken. Thomas was geboren te Kempen, ten noorden van Keulen ergens, in de buurt van 1379, maar daar van die datum zijn we niet heel zeker, en overleed in 1471. Hij bracht zijn adolescentie door in Deventer, bij de broeders van het gemene leven, rond Gerard Grote en Florens Radewijns. Het was een kerncentrum van de moderne devotie. In de lijn van Rusbroek de Wonderbare, in 1381 overleden, cultiveerden de broeders van het gemene leven daar de innerlijkheid die later verder tot bloei zou komen bij de Spaanse mystiekers. Ze gingen zich vooral toeleggen op de studie van de grote auteurs van de traditie. Later zou dit bijvoorbeeld via Erasmus en Ignatius van Loyola verder ontpoppen tot een manier om het opkomende protestantisme het hoofd te bieden. Rond 1400 trad Thomas binnen bij de reguliere kanunniken van de Sint-Agnietenberg nabij Zwolle, een van de huizen van de zeer belangrijke Windesheim-congregatie. Ook Deze realiteit situeert zich in de geestelijke afstamming van Rusbroek binnen de moderne devotie. Daar schreef Thomas als novicemeester duizenden bladzijden met meditaties voor de novicen die hij in opleiding had. Deze bladzijden munten uit door een sterke innerlijke pedagogie. Het werk, De Navolging van Christus, is jarenlang een echte bestseller geweest, niettegenstaande het enkel bedoeld was voor de novicen die Thomas onder zijn hoede had. Dat bevestigt dan ook dat hij door zijn werk heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om hun spiritueel avontuur op het spoor te komen, verder te ontdekken en het goed te beleven. Deze dagen wijzen velen zijn teksten af als te zeer gedateerd en niet meer de moeite om zich erin te verdiepen. De vier pastorale domeinen waar rond men deze dagen vooral aandacht heeft, in parochies en pastorale eenheden, zijn catechese, liturgie, diaconie en evangelisatie. Belangrijke aspecten uiteraard. De catechese of geloofsverdieping en onderricht voor alle leeftijden is veelal zeer beperkt en raakt onze innerlijke, intieme relatie met God amper of soms helemaal niet. Laat staan dat die echt ter sprake komt. De liturgie, het samen vieren van het geloof, met eucharistievieringen en gebedsmomenten binnen de geloofsgemeenschap, poogt in vele gevallen met beelden, uiterlijke emoties en gevoelens te bespelen. Het mysterie van deze liefdevolle God die zichzelf heeft overgegeven aan ons en ons oproept om onszelf volledig aan Hem over te geven, is veelal ver te zoeken. De vieringen lijken soms meer op opvoeringen die de showbusiness proberen na te bootsen, maar waar weinig of geen vruchten uit voortkomen. Met de diaconie of de zorg voor de medemens, de naastenliefde en de solidariteit met kwetsbaren en armen, wordt geprobeerd om het evangelie in praktijk te brengen in de samenleving. Dat is een edel doel en iets wat zeker moet worden verricht, maar het verwordt al te gemakkelijk tot iets waarbij we goede punten proberen te krijgen om de mensen te laten zien hoeveel goeds we dan wel doen. Dit omdat we ons hart niet hebben verankerd in het voorbeeld van de zelfvergetende gave van onze Heer Jezus Christus en van allen die in zijn spoor zijn willen treden. Met de evangelisatie willen we uiteraard de blijde boodschap uitdragen en missionair werk verrichten. Daarbij proberen we zo zichtbaar mogelijk te zijn voor de bredere omgeving en mensen mee te trekken in het geloofsverhaal. Maar Jezus heeft zich eigenlijk zoveel mogelijk proberen terug te trekken en heeft radicaal de weg van de nederigheid bewandeld. Wanneer Hij ons vraagt om Hem te volgen, dan is dat niet door zijn materiële voetsporen te betreden, maar door die weg van radicale nederigheid te bewandelen. Wie de eerste wil zijn, moet de laatste of de dienaar of slaaf van allen zijn. Dat lezen we in onder andere het Matteüsevangelie, hoofdstuk 20, versen 26 en 27, en in het Markusevangelie, hoofdstuk 10, vers 44. Onze aandacht gaat dus vooral, jammer genoeg, naar de buitenkant, daar waar die aandacht gefundeerd moet zijn op een innerlijkheid, onze liefde met degene die in het diepste van ons mens zijn, in het hart van onze ziel aanwezig is. In het boek van de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 3, vers 20, horen we de Heer zeggen: "Zie, ik sta voor de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal dan bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij." dat is aan de deur van ons hart. Van het maaltijd met ons houden krijgen we reeds een prachtig voorproefje in de Eucharistie. Maar wanneer we in de Eucharistie de communie ontvangen hebben, worden we snel daarna gezegend en gezonden om als nieuwe mensen, zoals Jezus, of beter gezegd, omgevormd in Jezus, zijn menswording in deze wereld verder te zetten. Thomas van Kempen spitst zich toe op deze binnenkant. Niet om van ons wereldvreemde mensen te maken, maar om ons juist op een echtere, menselijkere, spirituelere of, mogen we misschien ook zeggen, goddelijkere manier in de wereld te staan. In zekere zin kunnen we dit proces vergelijken met het bouwen van een goede fundering, een fundering op de rots, om van daaruit een stevig huis te kunnen bouwen, een huis dat stand houdt bij storm en noodweer. De tekst komt dus uit dit samengestelde werk en is grotendeels afkomstig uit Thomas' jeugd en doordrongen van een bijbelse en traditionele cultuur. De navolging van Christus is een verzameling kernachtige, gemakkelijk te onthouden spreuken, bedoeld om het voortdurende herkauwingswerk van de geestelijke of godzoekende mens te voeden.

gedrukte boeken uit de geschiedenis van het boek een beslissende invloed heeft gehad op de verdere ontwikkeling van de christelijke spiritualiteit. Laten we dan toch even door die tekst gaan. We lezen in kleinere stukjes die we dan ook telkens wat gaan toelichten. Dus het stukje dat we lezen is genomen uit de Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 7. Als titel van dat stukje distilleren we: De genade is bescheiden. We moeten ons in dit stukje voorstellen dat het de Heer is die tot ons spreekt. En gezien het opgemaakt is voor novicen van reguliere kanunniken, zegt het: Mijn zoon. Maar Lucie Christine en vele anderen met haar hebben dat zonder problemen weliswaar als mijn dochter gelezen of geïnterpreteerd. Luister maar. Mijn zoon, het is nuttiger en veiliger voor jou om de genade van de devotie verborgen te houden, om je hoofd niet hoogmoedig op te steken voor haar en om er niet te veel over te praten of er te veel belang aan te hechten, maar in plaats daarvan jezelf te verachten en te vrezen onwaardig te zijn om het te ontvangen. Je mag niet te sterk gehecht zijn aan deze affectie die zich te snel kan omdraaien in het tegenovergestelde. Laten we in dat eerste stukje van de tekst even stilstaan bij twee belangrijke elementen die we vandaag misschien eerder anders zouden begrijpen dan bedoeld werd. Bij de genade van de devotie vat het woordje devotie het evenwichtspunt samen van de spiritualiteit die zich in Noord-Europa ontwikkelt en die zal leiden tot het devotionele leven van een heilige Franciscus van Sales bijvoorbeeld. En het beschrijft de innerlijke waarneming van degene die zich zonder voorbehoud aan Christus geeft en die eenmaal de spirituele volwassenheid bereikt, een diepe en kalme samenhang vindt, namelijk die van een ziel die zichzelf beheerst terwijl zij volledig in overeenstemming is met Gods wil en dat in een wereld die dat niet is. Het woord affectie behoudt hier nog zijn oude monastieke betekenis van een gevoelde gehechtheid aan de wil, aan wat zij wil. Het is juist als gevoelde gehechtheid en niet als devotie zelf dat Thomas ons hier waarschuwt tegen de gehechtheid aan de genade van de devotie. Want deze heeft slechts waarde voor zover zij onze wil in overeenstemming brengt met die van God en niet noodzakelijk onze gevoelens bespeelt. En we lezen nog een stukje verder uit dat hoofdstukje van de navolging. Wanneer de genade aanwezig is, denk er dan aan hoe ellendig en arm je bent zonder de genade. De vooruitgang in het geestelijk leven bestaat er niet alleen in dat je de genade van de vertroosting ontvangt, maar ook daarin dat je haar ontbering nederig verdraagt, met zelfverloochening en geduld, zodat je dan niet verzwakt in de beoefening van het gebed en jezelf geen enkele verslapping toestaat in de rest van je gewone praktijken. Doe integendeel van harte alles wat van jou afhangt zo goed als je kunt en begrijpt en laat je niet volledig meeslepen door de dorheid of de innerlijke onrust die je ervaart. Velen namelijk vallen wanneer de dingen hun niet lukken. Meteen vallen ze ten prooi aan ongeduld en luiheid. Maar de weg van de mens ligt niet altijd in zijn eigen macht. Het is aan God om te geven en te troosten, wanneer Hij wil, zoveel Hij wil en aan wie Hij wil, zoals het Hem behaagt, en niet meer dan dat. In dit tweede deeltje zien we dat het noodzakelijk is om
voorzichtig te zijn.

vooral in de beginfase. De waarheid van een spiritueel leven ligt in deze overeenstemming, die hoe dan ook verloopt via onze trouw aan het gebed en aan de plichten van onze levensstaat. Al het overige behoort tot de soevereine vrijheid van God. En we lezen nog twee paragraafjes verder uit dat hoofdstukje van de navolging. Sommige onvoorzichtigen zijn door de genade van de devotie ten val gekomen omdat zij meer wilden doen dan zij konden. Zij hielden geen rekening met hun kleinheid, maar volgden veeleer de aandrift van het hart dan het oordeel van de rede. In hun vermetelheid streefden zij hoger dan het God behaagde, en meteen verloren zij de genade. Ze hadden hun woonplaats in de hemel gevestigd en vonden zich terug in ellende en verachting, om door vernedering en ontlediging te leren niet op hun eigen vleugels te vliegen, maar te hopen onder de mijne. Vaak is een dergelijke beproeving voor jou nuttiger dan een voortdurende voorspoed overeenkomstig je eigen wil, want de verdiensten van iemand worden niet afgemeten aan het aantal visioenen of vertroostingen, noch aan zijn kennis van de schrift, noch aan het aanzien van zijn positie, maar daaraan dat hij geworteld is in ware nederigheid en vervuld van goddelijke liefde, dat hij altijd zuiver en volledig de eer van God zoekt, dat hij zichzelf als niets beschouwt en zich waarachtig veracht, en dat hij zich er meer over verheugt door anderen miskend en vernederd te worden dan door hen geëerd.

In deze twee laatste paragraafjes zien we dat de beste spirituele levens niet de meest schitterende zijn, maar wel diegenen die het meest aandachtig zijn voor de actuele wil van God. En toch, wanneer wij door vermetelheid ten val komen, moeten we niet wanhopen, maar deze val begrijpen als een uitnodiging om de weg van het vertrouwen in God en in God alleen opnieuw te vinden. De nadruk op nederigheid, zelfverachting en het vluchten van zelfs religieuze schijn is weliswaar gericht op novicen, maar ze bepaalt eveneens de fundamentele toon van elk christelijk leven dat zich in een ernstige institutionele crisis bevindt en dat zich voortaan in vele opzichten alleen zal moeten opbouwen. In die zin blijft de navolging van Christus het referentiewerk van de moderne spiritualiteit. Laten we nog eens alles op een rijtje zetten van wat deze passage ons op het hart drukt. De tekst raadt dus een houding van terughoudendheid en nederigheid aan tegenover geestelijke vertroostingen. Bij de terughoudendheid wordt men afgeraden zich door de ontvangen genade te laten opwinden of er te veel over te spreken om te voorkomen dat men er zich overdreven aan hecht. En wat de nederigheid betreft moet de gelovige zichzelf beschouwen als iemand die een dergelijke gunst in feite niet verdient. Ten slotte moeten we waakzaam zijn en ervoor oppassen de genade niet als een blijvend bezit te beschouwen dat we voor altijd hebben, want zij kan snel in haar tegendeel veranderen. De schrijver benadrukt tevens dat geestelijke vooruitgang niet alleen blijkt uit het ontvangen van genade, maar ook uit de manier waarop men de afwezigheid ervan doorstaat. De gelovige moet zijn gewone praktijken, gebed en dagelijkse plichten met volharding voortzetten, geduldig zichzelf verloochenend, ook in tijden van dorheid of angst. Omdat de weg van de mens niet geheel in diens eigen macht ligt, moet hij zich aan Gods wil overgeven. De tekst benadrukt dat God alleen volgens zijn welbehagen geestelijke vertroosting geeft, onthoudt of wegneemt. Daarbij waarschuwt hij voor het gevaar van ongeduld. Velen vervallen namelijk in luiheid of ongeduld wanneer het hun niet lukt en tonen daarmee dat zij hun eigen kleinheid niet inzien. In de tweede helft van de tekst waarschuwt Thomas tegenover geestelijke hoogmoed, die op eigen kracht wil handelen of zich eerder laat leiden door de emotionele gevoelens van het hart dan door het verstand, is onvoorzichtig en vervalt in ellende omdat hij uit aanmatiging heeft gehandeld. De ware maatstaf van verdiensten wordt ons hier ook voorgehouden. De verdienste wordt niet afgemeten aan visioenen, kennis van de schrift of aanzien, maar aan werkelijke nederigheid, goddelijke liefde en het verlangen Gods eer te zoeken. Zelfverachting en vernedering door anderen worden voorgesteld als heilzamer voor de gelovigen dan succes of eer bewijzen. Beproevingen zijn echter niet altijd makkelijk te dragen, maar ze zijn toch wel nuttig om ons een juiste houding te helpen aannemen, een juiste houding van nederigheid. En laten we nog even vermelden dat we Thomas à Kempis moeten situeren in het centrum van de Devotio Moderna, die ontstond rond Geert Grote en Florence Radewijns, die zich geïnspireerd hebben op het voorbeeld en de geschriften van de zalige Jan van Rusbroek. Deze beweging legde sterk de nadruk op innerlijkheid. De navolging van Christus is een belangrijke bron geworden voor de moderne spiritualiteit. Het biedt een structuur
voor een christelijk leven dat is opgebouwd rond innerlijkheid en vertrouwen op God, vooral in een tijd van institutionele crisis. Misschien moeten we toch nog een paar van deze elementen herzien vanuit onze hedendaagse leefwereld. Sommige dingen die Thomas ons aanreikt, kunnen we vreemd vinden of ongepast zelfs. Aan het begin van deze bijdrage stonden we reeds stil bij de manier waarop we doorgaans in onze pastorale bezigheden de kern van onze christelijke roeping wel eens voorbij lopen en uiteraard met de beste bedoelingen van de wereld verzanden in uitwendige betrachtingen, onszelf zoeken te profileren en in de schijnwerper te zetten. Als we onszelf niet wegcijferen, dan staan we God in de weg, in plaats van Hem door ons te laten werken. Hij wil steeds werken met en door ons, maar daarvoor moet ons hart zuiver zijn en aan niets anders gehecht dan aan Hem die ons het leven gegeven heeft en ons elk moment in leven houdt. Bij het lezen van de teksten van Thomas van Kempen worden we met een eerder klassieke taal geconfronteerd, waar veel mensen vandaag niet altijd goed weten hoe ermee om te gaan. Vandaar dat de bestseller van vroeger nu niet meer een even grote bestseller gebleven is. Wat betekent dat voor ons? Hoe kunnen we helpen dat mensen er weer de rijkdom van in kunnen zien? De geestelijke ervaring erachter moeten we proberen te vertalen naar herkenbare situaties. We mogen zeker niet denken dat de mens zichzelf moet kleineren of zijn geloofservaring moet verbergen, maar dat hij leert te leven uit genade, in nederigheid, met onderscheiding en volharding, ook en vooral wanneer hij weinig voelt of geen erkenning ontvangt. Thomas spreekt over de genade van de devotie of godsvrucht. Daarmee wordt niet alleen een religieuze gewoonte bedoeld, maar een innerlijke gerichtheid op God. Het hart wordt ontvankelijk, het gebed wordt levendiger en men verlangt ernaar Christus te volgen. We kunnen dit verbinden met ervaringen zoals een onverwachte vrede tijdens het gebed, ontroering bij de Eucharistie, een diep geraakt worden door een Bijbeltekst, het verlangen om opnieuw te beginnen, de ervaring van vergeving, een sterkere bereidheid om te dienen, het bewust worden van Gods aanwezigheid in een moeilijke situatie. Het is belangrijk deze ervaringen niet te bagatelliseren. Zij kunnen werkelijk een genadevolle beweging zijn van God. Tegelijk waarschuwt Thomas voor een andere valkuil, dat we deze genade die God ons geeft niet als een geestelijk eigendom mogen beschouwen. De mens kan bijvoorbeeld denken, nu heb ik het geloof eindelijk begrepen. Ik sta verder dan anderen. Of mijn gebedservaring bewijst dat ik een bijzondere roeping of genade heb. En dan vervallen we weer zonder het goed te beseffen in een hoogmoedige houding. Het initiatief ligt bij God en de genade komt van Hem. Maar het menselijke antwoord blijft uiteraard nodig. Gebed is gave en opgave. Het vraagt om aanvaarding, oefening en volharding. Thomas waarschuwt niet noodzakelijk tegen ieder getuigenis, het geven van getuigenis. Het probleem ontstaat wanneer de verkondiging van Gods werk, zonder dat we het goed beseffen, onszelf in het centrum van de belangstelling zet. Dan wordt een geestelijke ervaring gebruikt om erkenning te krijgen of een bepaalde identiteit op te bouwen en dan vallen we weer in die hoogmoed. In plaats van God te dienen en de eer en glorie te geven die Hem toekomt, dienen en verafgoden we onszelf. Een getuigenis richt de aandacht op God. Is
eenvoudig en dankbaar, laat ruimte voor het geheim van Gods handelen, dient de bemoediging van anderen en erkent ook onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid van God. De zelfverheffing richt de aandacht uiteindelijk op zichzelf, wil bewonderd of bevestigd worden, doet alsof alles duidelijk en beheersbaar is, schept een beeld van geestelijke superioriteit en verbergt zwakheid achter religieuze taal. De sociale media, die meer en meer onze maatschappij en ons leven binnendringen, worden voor velen een leefomgeving waarin waarden, overtuigingen en het verlangen naar erkenning worden gevormd. Daarom is ook onze digitale aanwezigheid een geestelijke kwestie. De kerk spreekt over een gewetensonderzoek met betrekking tot drie dimensies, namelijk onze relatie met God, met de naaste en met de wereld om ons heen. De nederigheid moeten we niet begrijpen als een zelfverachting of een manier om jezelf als niets te beschouwen. De klassieke katholieke traditie verbindt nederigheid daarom met waarheid. Men moet nog groter, nog kleiner over zichzelf denken dan overeenkomt met de werkelijkheid. Nederigheid betekent niet ik ben waardeloos, maar het betekent veeleer mijn waarde is geschonken door God. Ik hoef haar niet voortdurend te bewijzen. De eer die ik door die genade ontvang, komt God toe en het is mij een eer hiertoe bij te dragen. Thomas herinnert er ons aan dat God genade schenkt wanneer hij wil, zoals hij wil en aan wie hij wil. Dit betekent niet dat God willekeurig of wispelturig is, maar dat genade nooit een menselijke prestatie of een recht op geestelijke troost wordt. Ze blijft een vrije gave, een geschenk. Je kunt Gods genade dus niet afdwingen, maar je kunt wel de deur openhouden door gebed, trouw, waarheid, sacramenteel leven, liefde en beschikbaarheid. Een belangrijk aspect van de geestelijke groei bestaat niet alleen uit het ontvangen van troost, maar evenzeer uit het verdragen van het ontbreken ervan. Veel mensen beoordelen hun geloof aan de hand van hun innerlijke ervaring. Ik voel niets meer bij het gebed. De mis raakt mij niet meer zoals vroeger. Ik kan niet meer bidden. God lijkt afwezig, enzovoorts. Thomas nodigt ons uit tot een onderscheid tussen geloof en gevoel, tussen Gods aanwezigheid en de ervaring van die aanwezigheid, of tussen trouw en enthousiasme, het gebed en de onmiddellijke beloning die we soms van het gebed verwachten. De geestelijke dorheid bestaat en wordt ervaren als een moeilijkheid waarin het hart geen smaak of troost in het gebed meer ervaart. De gelovige wordt dan uitgenodigd, in plaats van het allemaal maar achter zich te laten, te verlaten, zich juist in diep geloof aan Christus vast te houden, zich speciaal daarin te verenigen met zijn lijden, verlatenheid en graf. Een droog gebed is niet noodzakelijk een mislukt gebed. Het drukt precies een eerlijke vorm van vertrouwen uit, omdat je volhardt zonder dat je iets ontvangt wat je onmiddellijk prettig vindt. Moeder Teresa van Calcutta is hierin een heel sterk voorbeeld geweest, maar veel meer mensen dan zij alleen hebben deze strijd doorgemaakt en hebben zij willen en kunnen volharden daarin. De tekst van Thomas blijft aanmoedigen: laat de afwezigheid van troost niet automatisch leiden tot het verlaten van iedere vorm van goedheid, gebed of geloof. De blijvende actualiteit van Thomas en teksten liggen voornamelijk hierin dat het geloof niet wordt bewezen door de intensiteit van onze ervaringen, maar door de liefdevolle trouw waarmee wij, gedragen door Gods genade
blijven antwoorden en antwoorden aan zijn roeping. Hij roept namelijk iedereen van ons tot heiligheid.

ziezo, het wordt weer tijd dat we deze bijdrage afsluiten. We moeten dit alles zo goed mogelijk proberen te begrijpen en te beleven. Moge de Heer ons daarin bijstaan. Volgende keer gaan we verder met andere teksten van deze inspirerende auteur, die zoveel mensen in het diepst van hun hart en ziel geraakt hebben en geholpen hebben om die universele roeping van God naar heiligheid te beantwoorden. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit onze rijke schat van christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze vrijdag in de 23e week door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne, bladzijde 716. De psalmen vindt u terug op bladzijde 1070. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk, hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade. O eenheid der drievuldigheid, die heerst op aarde wijd en zijd, hoor hoe ons vroege lied u prijst, ons psalmgezang u eer bewijst. Vroeg in de nacht reeds opgestaan, roepen wij u in stilte aan. O Heer, wilt gij het medicijn voor alle pijn en wonden zijn? Als ons de boze in de nacht verleid heeft en tot kwaad gebracht, o Heer, dat dan uw majesteit ons reinigt en van kwaad bevrijdt. Ons hart is, Heer, tot u gericht, vervul ons met uw heerlijk licht, zodat vandaag geen zondeval ons werk en wezen schaden zal. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Doodmoe ben ik van het roepen, terwijl ik uitzie naar God. Mijn God, kom mij haastig redden. Het water stijgt tot mijn hals. Diep zink ik weg in de modder. Mijn voet vindt geen vaste grond. Ik ga in de golven onder. De stroom sleurt mij weerloos mee. Doodmoe ben ik van het roepen. Rauw en schor is mijn keel. Mijn ogen zijn moe van het turen, terwijl ik uitzie naar God. Zo talrijk als haar op mijn hoofd zijn zij die mij zonder grond haten. Zij die mij kwellen zijn machtig. Zij eisen onrecht van mij. Zou ik terug moeten geven wat ik nooit heb geroofd? Mijn God, gij kent mijn onwijze daden. Mijn zonden zijn niet verborgen voor u. Stel niet door wat mij overkomt hen teleur, die hopen op u, Heer der hemelse machten. Mijn lot mogen hen niet beschaamd doen staan, die u, God van Israël, zoeken. Om u heb ik iedere smaad verdragen, al steeg mij het schaamrood naar het gelaat. Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten. Mijn eigen broers kennen mij niet meer. De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd. Op mij kwam de hoon neer van hen die u honen. Ik heb mijn ziel gekastijd met vasten. Zij hebben er mij om bespot. Een boetegewaad deed ik aan als kleding. Zij lachten er mij om uit. Er wordt over mij gepraat in de poorten. De wijndrinkers zingen een spotlied op mij. Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade. Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt, en trouw in het hulp verlenen. Red mij uit de modder waarin ik verzink. Bevrijd mij van hen die mij haten. Geef dat ik niet in de diepte verdrink, niet meegevoerd word door de stroom. Zorg dat de afgrond mij niet verslindt, de mond van de put niet boven mij dichtslaat. Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen. Sta mij met heel uw barmhartigheid bij. Verberg uw gelaat toch niet voor uw dienaar. Ik voel mij rampzalig, verhoor mij met spoed. Kom nader, mijn God, en verlos mij. Mijn vijanden sluiten mij in. Gij kent mijn beschaming, mijn schande. Gij ziet wat mijn kwellers doen. De smaad heeft mijn hart gebroken. Ondraaglijk is het geschimp. Ik wachtte vergeefs op deernis, op troost, maar ik vond ze niet. Zij deden vergif in mijn voedsel. Zij lesten mijn dorst met azijn. Ik ga gebogen onder mijn smart. God, laat uw hulp mij beschermen. Gods naam zal ik loven in mijn gezang. Hem dankbaar overal prijzen. Dat zal God behagen meer dan een stier, een dier met horens en hoeven. Ziet toe, geringen, en weest verheugd. Schept moed, gij allen die God zoekt. God luistert naar wat een arme hem vraagt. Vergeet zijn gevangenen niet. Laat hemel en aarde hem prijzen. De zee met al wat daar leeft. Want God zal Sion verlossen. Hij bouwt Juda's steden weer op. Zijn dienaren zullen er wonen en leven op eigen bezit. Hun kroost zal het land weer erven. Gods naam zal in ere zijn. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doodmoe ben ik van het roepen, terwijl ik uitzie naar God. De Heer zal ons leren zijn wegen te gaan. Wij zullen zijn paden volgen. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Vrienden, wanneer alles zo vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een heilig leven en innige vroomheid, de komst verwachtend en verhaastend van de dag Gods, waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed? Maar volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor hem te verschijnen, in vrede met God. Beschouwt ook het uitstel dat de Heer u in zijn langmoedigheid gunt als een genade ten heil. In deze geest heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de hem verleende wijsheid, evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin komt het een en ander voor dat moeilijk is en waarvan de betekenis door onwetende en onstandvastige lieden tot hun eigen bederf wordt verdraaid. Hetzelfde doen zij trouwens met de overige geschriften. Vrienden, gij zijt dus gewaarschuwd. Past op dat gij u niet laat meeslepen op de dwaalwegen van die goddelozen. Geeft uw standpunt niet prijs. Neemt toe in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid.

Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vreugde ga ik voor u scheppen en jubel voor altijd. Zie, ik maak alles nieuw. Ik maak van Jeruzalem een verrukking en een heerlijkheid van zijn volk. Zie, ik maak alles nieuw. Uit de verhandeling over de dood van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago en gestorven in het jaar 258. Omdat wij sterven, gaan wij door de dood naar de onsterfelijkheid. Het eeuwig leven kan niet volgen als wij niet van hier heen gaan. Wanneer onze aardse reis is afgelopen, gaat het dus niet om een weggaan, maar om een overgaan, om een overtocht naar de eeuwigheid. Wie zou zich niet willen haasten om iets te verwerven dat beter is? Wie zou niet wensen nog sneller veranderd en omgevormd te worden tot gelijkvormigheid met Christus, om te komen tot de waardigheid van de hemelse genade? De apostel Paulus verkondigt immers: ons vaderland is in de hemel, en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Ook Christus, de Heer, belooft dat wij zo zullen zijn, wanneer Hij voor ons tot de Vader bidt, dat wij met Hem mogen zijn en met Hem in de eeuwige woning en het hemelse rijk mogen genieten. Vader, ik wil dat zij die Gij mij gegeven hebt met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die Gij mij gegeven hebt voor de grondvesting der wereld. We horen het in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 17, vers 24. Hij die zal komen naar Christus' woonstede, de heerlijkheid van het Rijk der Hemelen, moet niet rouwen en weeklagen. Hij dient zich veeleer te verheugen bij zijn vertrek en bij zijn overgang uit dit leven, overeenkomstig de belofte van de Heer en overeenkomstig zijn geloof in de waarheid. De wereld haat de christen. Waarom bemint gij dan de wereld die u haat? Waarom volgt gij niet veel eer Christus na, die u niet alleen verlost heeft, maar u ook lief heeft? Johannes roept het in zijn brief uit. Hij zegt het ons en spoort ons aan niet onze vleeselijke verlangens te volgen en deze wereld lief te hebben. Hij zegt: verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, het begeren van de lust en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld, het komt niet van de Vader, maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid. Maar wie de wil doet van God, blijft in eeuwigheid. De eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 2, versen 15 tot 17. Laten wij, broeders en zusters, met een zuiver hart, met vast geloof en vastberaden moed, bereid zijn aan elke uiting van Gods wil gehoor te geven. Laten wij de angst voor de dood uitbannen en aan de onsterfelijkheid denken. Geliefde broeders en zusters, wij moeten overwegen en bedenken dat wij de wereld afgezworen hebben en intussen als gasten en pelgrims hier verblijven. Laten wij de dag omhelzen waarop ieder van ons zijn woonplaats krijgt toegewezen en waarop wij terugkeren naar het paradijs en naar het koninkrijk, zodra wij aan dit leven ontrukt en van de strikken van deze wereld bevrijd zijn. Wie haast zich niet
als hij in het buitenland verblijft om naar zijn vaderland terug te keren. Wij beschouwen het paradijs als ons vaderland. Daar wacht op ons het grote getal van onze dierbaren. Daar verlangt naar ons een talrijke, omvangrijke menigte, ouders, broers, zusters en kinderen. Zij zijn reeds zeker van hun redding en tevens bezorgd om ons heil. Hoeveel gezamenlijke vreugde verschaft het zowel aan hen als aan ons voor hun aangezicht te verschijnen en hen te omhelzen. Welke vreugde is daar in het Rijk der Hemelen, zodat men er geen angst voor de dood meer hoeft te hebben? Wat is het een geweldig en blijvend geluk om eeuwig te leven? Daar is het roemrijk koor der apostelen, daar is het getal der jubelende profeten. Daar is de ontelbare stoet der martelaren gekroond vanwege de overwinning in hun strijd en in hun lijden en dood. Daar zijn de zegevierende maagden die de lichamelijke lust bedwongen hebben door de kracht van de onthouding. Daar zijn zij die voor hun mededogen de beloning ontvangen hebben. Daar zijn de mensen die door voedsel te verschaffen en hun rijkdom te schenken aan de armen, de werken van gerechtigheid beoefend hebben. Daar zijn allen die, door de geboden van de Heer te onderhouden, hun aardse erfgoed overgebracht hebben naar de hemelse schatkamers. Laten wij, dierbare broeders en zusters, ons vol brandend verlangen daarheen haasten. Laat God deze gedachte in ons zien. Laat Christus dit voornemen van ons hart en van ons geloof aanschouwen. Naarmate mensen immers meer naar Christus verlangen, zal hij hen ook een groter loon van zijn liefde geven.

Ons vaderland is in de hemel, en uit de hemel verwachten wij onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Wanneer Christus verschijnt, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.
1: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen.

0: eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Bei Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We staan vandaag aan het begin van een gloednieuwe pelgrimstocht. Deze keer heeft de trein ons naar de richting van het bisdom Gent gebracht. En bevinden we ons in een stad die beroemd is omwille van zijn wandtapijten. Jawel, dat gaan we vandaag zeer zeker ontdekken. Zo brengt het verkennen van de stad ons in de richting van een heiligdom dat hier niet zo heel ver vandaan terug te vinden is, een uurtje te voet ongeveer van hieruit, namelijk onze Lieve Vrouw van Kerselare. Vandaag de dag wordt in een zeer moderne kapel die in de jaren 60 werd gebouwd in de stijl van het brutalisme, een bijzonder beeldje bewaard waar vele mirakels worden aan toegeschreven en waar vele mensen gedurende vele eeuwen op bedevaart naar gingen met hun intenties, met hun noden, met hun zorgen. En dat gaan wij vandaag ook doen. En we nemen natuurlijk uw intenties mee, zoals we dat steeds doen op ieder van onze pelgrimstochten. Elk gebed is met u in gedachten, dierbare medepelgrims. En we zijn heel blij dat u er vandaag opnieuw bij bent. En u hoort het. Nee, geen opname met treinen op de achtergrond. Het was nogthans wel de bedoeling. Na enige vertragingen te hebben opgelopen, het is toch een eindje reizen, zijn we uiteindelijk aangekomen. Klaar om op te nemen. We nemen de microfoon ter hand en komen tot de conclusie dat de geluidskaart een technisch probleem heeft. Ja, zo zal het niet lukken om enige opnames te maken. Het eerste wat we dus moeten doen is even voorzien in het nodige om het technische mogelijk te maken. We zetten koers naar een elektrowinkel, een beetje een valse start, zeg maar, van onze pelgrimstocht, maar we gaan op zoek naar een gepaste geheugenkaart, zodat we ook deze tocht opnieuw tot bij u kunnen brengen.

Het moet gezegd worden, dierbare luisteraars. We werden fantastisch geholpen door de zeer vriendelijke medewerker van de elektrozaak waar we op zoek zijn gegaan naar de gepaste kaart. En we zijn er weer helemaal bij. Dat wil zeggen dat wij van hieruit, niet zo heel ver van het station verwijderd trouwens, aan zullen zetten in de richting van het Kasselrijhuis. Dat is de eerste historische locatie van de stad Oudenaarde, die wij vandaag aandoen. Laat u gerust meevoeren door de boeiende geschiedenis van deze stad. We gaan richting het Kasselrijhuis.

En zo staan we ondertussen in het midden van Oudenaarde, waar we zo net zijn aangekomen. En een beetje, ja, op een tiental minuten wandelen van het station, vinden we het Kasselrijhuis. Een prachtig gebouw waar momenteel de Bernardusscholen hun thuis kennen. Bovenaan staat de titel van het Onze Lieve Vrouw College, wat al verwijst natuurlijk naar de functie die het gebouw, nadat het zijn oorspronkelijke functie verloor, heeft gekregen. En die functie waar we het over hebben, dat is niet het minste. Het is namelijk zo dat de kasselrij de zetel en de vergaderzaal was van de feodale vertegenwoordigers van de graaf van Vlaanderen in de kasselrij Oudenaarde. Na de Franse revolutie dus werd de kasselrij opgeheven en herbestemd tot onderwijsgebouw, wat het vandaag de dag nog steeds is. Opvallend zijn ook de drie bouwfasen die men in het gebouw kan herkennen. Het oudste deel, aan de linkerzijde, werd gebouwd in de 16e eeuw in eenvoudige renaissance-stijl. Het middendeel is daterend uit 1702 in Lodewijk de 14e stijl opgetrokken. En dan het rechterdeel werd toegevoegd in 1906. Momenteel dus de thuisbasis voor het Sint-Bernardus College hier in Oudenaarde. Zo meteen kunnen we nog een beetje verder gaan over de geschiedenis van het huis zelf. Maar het is ook de gelegenheid om de geschiedenis van Oudenaarde een beetje beter te leren kennen. Het is namelijk zo dat de term Oudenaarde een Germaans toponiem is. Dat betekent oude weide. Voor het eerst vermeld in 1038. Het bevestigt ook de opvatting dat het ontstaan van de stad niet teruggaat op een vroeg middeleeuwse site of een agrarische nederzetting. Oudenaarde zou ontstaan zijn na de teloorgang, zo rond 1050, van de vroeg middeleeuwse portus van Ename, als een nieuwe nederzetting stroomopwaarts aan de Schelde. Op de plaats dus waar de graaf zo rond het jaar 1000 een burcht had gebouwd. De gunstige ligging aan de Schelde stimuleerde de handelsactiviteit en de ontwikkeling van een nederzetting op beide oevers tot een stedelijk gebied. Als het gaat over de geschiedenis van de stadsversterking, daar is eigenlijk onder historici nog onduidelijkheid. Reeds eind de 12e eeuw had Oudenaarde een vesting met verscheidene poorten. Onder meer de Hoofdeloze Poort, de Beverpoort, de Eijnenpoort en de Oude Meerspoort. In 1214, na de slag van Bouvines, is men verplicht om de stadsvesten te slopen. Door het verdrag van Melun in 1227 kreeg de graaf echter toestemming de poorten herop te bouwen. Tussen 1230 en 1260 werd de vesting opgeschoven naar het westen en een nieuwe meerspoort werd gebouwd. De stadsvesten werden dus zeker reeds voor 1253 door de heer van Pamelen verder uitgebouwd, rond het gebied van Pamelen. In 1290 dan werd de stad Oudenaarde met stenen muren in plaats van wallen omringd. En het stadsdeel ten noorden van het stadhuis was reeds binnen de muren opgenomen. Het is in 1415 dat Jan zonder vrees vestingsmuren versterkt door middel van 24 torens zal oprichten. Rondom de stad ter verdediging van de aanvallen van de Gentenaars. Dat leert ons het oudst gekende stadsplan van Oudenaarde van Jan van Deventer, daterend uit het midden van de 16e eeuw. De Eindries, een extra muros, gelegen ten noordoosten van de stad, werd door de graaf van Vlaanderen en Henegouwen in 1241 geschonken aan de stad Oudenaarde. Maar bleef tot het interbellum een landelijk gebied buiten de stadsmuren. En de eerste bastions aan deze versterking werden dan uiteindelijk gebouwd door de Franse Calvinist Delanoux
op het einde van de 16e eeuw. Als we even Oudenaarde van bovenaf bekijken, dan zien we dat de plattegrond van de stad werkelijk wordt bepaald door het oorspronkelijk kronkelend verloop van de Schelde en haar thans grotendeels gedempte zijarmen, de Brugschelde en de Grachtschelde. Men vermoedt ook dat de Brugschelde gegraven is in de 11e of 12e eeuw als een afsnijding van de eerste grote Scheldebocht, in functie van een castrum. Zij vormde dus de administratieve grens en de grens tussen de rechtsgebieden van de stad Oudenaarde en de baronie van Pamelen. Aan beide uiteinden van de hedendaagse Krekelput op de Brugschelde en Grachtschelde bevonden zich vroeger de Tweemolen en de Grachtmolen, opgericht nog voor de 13e eeuw. Die oudste brug over de Schelde was oorspronkelijk van hout gemaakt, later van steen. In 1275 staat ze al gekend als de Steenbrug en later Hoge Brug of als de Hoge Steenbrugge gekend. De ontstaansgeschiedenis van de stad Oudenaarde begint eigenlijk bij dus de oprichting van wat men noemt een borg, burcht van Oudenaarde, versterking of een donjon die mogelijk werd opgericht in opdracht van de graaf Boudewijn de Vierde rond het jaar 1000. Het brengt ons op het spoor van de oude geschiedenis van Oudenaarde, die burcht dus die door de graaf van Vlaanderen werd veroverd. En die we ook in de loop van onze tocht vandaag, waar we de geschiedenis van Oudenaarde beter zullen leren kennen, nog zeker zullen tegenkomen. Zoals beloofd geef ik u graag ook nog iets mee over de geschiedenis van het kasselrijhuis dat we hier kunnen bewonderen. Het is zo dat de oudste kern, en als u voor het gebouw staat de 7 linkse traveën, oorspronkelijk als herenwoning werd gebouwd in de tweede helft van de 16e eeuw, door de heer van Mullem. Zijn dochter verkocht het pand omstreeks 1600 aan ene P. de Schrijvere. En deze verhuurde dan het huis in 1603 aan de hoogpointers van de kasselrij van Oudenaarde, die reeds sinds het einde van de 12e eeuw bestond. Zij waren immers op zoek naar een geschikte vergaderzaal. In 1611 ging het kasselrijbestuur over tot de aankoop van het pand. Het gebouw diende wel aangepast te worden aan de noden en de eisen van een goed functionerende administratie. En in 1613 werd een bakhuis, een brouwhuis en ook een stal opgetrokken. Er zijn ook aanwijzingen dat in die periode de voorgevel werd aangepast. In 1649 werd de achtergevel van het pand afgebroken en een beetje verder terug opgericht. En tevens werd toen een volledige nieuwe kamer met kruisgewelf opgericht, naast de vergaderzaal dus. In 1696 kwam er een nieuwe uitbreiding tot stand ten gevolge van de aankoop van de rechtsaanpalende brouwerij De Katten. En in 1702 werd de brouwerij met de grond gelijk gemaakt. In de plaats werd het gebouw, dat we vandaag zien, in de Lodewijk de 14e stijl opgericht. Er kwam vooraan een ontvangstzaal en een nieuwe vergaderzaal achteraan. Een 26 jaar later gingen ze over tot de aankoop van opnieuw een aanpalende brouwerij, de Fonteine, om daar de griffie in onder te brengen. Een nieuwe uitbreiding dus in rond 1730 met een aansluitende, haast identieke gevel met grote koetspoort, zoals we hier kunnen zien, de hoofdingang van het Sint-Bernardus College. De aankoop van het gebouw gebeurde in 1850 door de priesters van de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Dendermonde. Zij hadden reeds in 1844 een school opgericht in de Eijnenstraat en maakten van het hotel een school met internaat. Het kreeg dus erkenning als bisschoppelijk college in 1860.
Een beetje geschiedenis dus van dit mooie, indrukwekkende oude gebouw ook te midden van de stad Oudenaarde. Voor ons is het de aanzet, dierbare medepelgrims, om verder te gaan. Op naar onze volgende halte in onze pelgrimstocht die ons naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare brengt. Alvorens wij koers zetten naar een prachtig gebouw van Oudenaarde dat zeer zeker verbonden is met haar geschiedenis, willen we nog even stilstaan bij de ontstaansgeschiedenis van de stad. We hadden het dus al gehad over die fameuze burcht, de Turris Aldenardensis. Die wordt voor de eerste maal vermeld in 1064. En deze burcht bevond zich aan de strategische Scheldebocht. En mogelijk was die zelfs helemaal door een gracht volledig door water ingesloten. In de 13e eeuw werd deze donjon, die voor 1127 reeds in steen was gebouwd, vervangen door een feodaal omgracht kasteel met uitspringende torens. Het was de verblijfplaats van de heer en gouverneur van Oudenaarde, ook baron van Pamele, en gelegen vlakbij de eerste burcht midden de Rote Scheldebocht, die door de Burgschelde is afgesneden. Iets verder op de westoever van de Schelde ontstond dan een handelsnederzetting en een woonkern vlakbij de Sint-Walburgakerk, die we zeker ook nog gaan bezoeken in onze pelgrimstocht. Opgericht nog voor 1027, vermoedelijk eveneens op initiatief van graaf Boudewijn de Vierde. Aan de oostoever van de Schelde ontstond dus eind 11e eeuw de nieuwe stad Pamele, horend tot de heer van Pamele Oudenaarde. Pamele zal in 1593 zijn stedelijk statuut verliezen en vervolgens ingelijfd worden bij Oudenaarde. En we zullen zien dat de betrokkenheid van de baron van Pamele met dit gebied ook heel veel te maken had met zijn zielenheil. Namelijk om ervoor te zorgen dat er genoeg mensen zouden zijn die ook na zijn overlijden zouden bidden voor zijn ziel. Zo werd bijvoorbeeld de parochiekerk van Pamele, er is een oprichtingsakte van Odo, de bisschop van Kamerijk, van 1110, om dus een bedehuis op te richten in de nieuwe burg bij Oudenaarde. En die parochie werd genomen uit de Kamerijkse parochie van Volkegem. Maar een nieuwe, de huidige kerk van Pamele, die werd gebouwd in opdracht van Arnulf de Vierde, dus de baron van Pamele. De aanvang van de werken aan de oostzijde in 1234 onder leiding van de oudst bij naam vermelde architect in Vlaanderen, namelijk Arnold van Binche. Nog in de 13e eeuwbouw van toren, transept en schip. De Onze Lieve Vrouwkerk van Pamele, opgetrokken uit Doornikse kalkhardsteen en breuksteen, is volledig opgericht in Doornikse gotiek of Schelde-gotische stijl, met uitzondering van de laatgotische zijkapellen in Balegemse zandsteen. Maar die gaan we nog zeker ontdekken wanneer we aan haar voordeur zullen gaan staan. Arnulf de Vierde zal eveneens in 1233 gronden schenken aan de oostelijke Scheldeoever in de Ham Pamele aan de Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendale voor de bouw van een abdij die dezelfde naam droeg. En ook daar gaan we nog op bezoek. We merken dus dat die levensgeschiedenis van Arnulf de Vierde sterk verbonden is ook met de uitbouw van een aantal van die mooie oude gebouwen die Oudenaarde kent en die zeker de moeite maken om deze pelgrimstocht zelf eens te ondernemen. Dat rijke religieuze leven van Oudenaarde zullen wij zeker op een later tijdstip in onze pelgrimstocht verder opnemen. Maar wist u dat Oudenaarde gekend is omwille van een hele bijzondere ambacht, namelijk het maken van wandtapijten?
tapijten. En dat over een hele periode. Ze zijn namelijk bijzonder gekend omwille van hun groenwerk in de tapijten, de zogenaamde verdures. Maar dat heb ik mij laten vertellen door experten van dienst. We gaan namelijk naar het Mouwmuseum Oudenaarden. Het Mouwmuseum is gevestigd in een prachtig gebouw, namelijk het oorspronkelijke stadhuis van Oudenaarden. En daar mocht ik getuige zijn van een indrukwekkende collectie van wandtapijten, zilverwerk en veel meer. We ontdekken het samen op weg naar het Mouwmuseum Oudenaarden, het oorspronkelijke stadhuis en lakenhallen van deze mooie stad.

0: En alvorens we hier gaan binnentreden, wel, dan gaan we nog even handig gebruik maken van de informatie die Vlaanderen ter beschikking stelt van het onroerend erfgoed, om iets te weten te komen over dit mooie gebouw. Het is zo dat het huidige gebouwencomplex van de 14e eeuwse Lakenhal en dan de 16e eeuwse stadhuis met deels behouden oud schepenhuis in het noordwest-zuidoost lopende grote as ligt die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de markt de aanzet is. Het oudste nog bestaande gebouw is de Lakenhal, vermoedelijk uit het begin van de 14e eeuw, opgetrokken uit baksteen met een parament van doornikse steen, met twee bouwlagen. Hiervoor stond op de plaats van het huidige stadhuis, dwars op de hal, het oude schepenhuis, vermoedelijk oorspronkelijk één geheel vormend met de Lakenhal, eveneens daterend dus uit de 14e eeuw. De oostgevel van dit gebouw bleef bewaard en kan men zien in de Nederstraat. De hoofdtoegang van dit gebouw was vermoedelijk te vinden aan de Hoogstraat en een belfort, mogelijk van hout, zou uitgekeken hebben op de markt. Vier huizen flankeerden toen reeds het gebouw. Rond 1481-1482 vinden we reeds een eerste allusie op de oprichting van een nieuw schepenhuis en in 1506 een vraag naar ontwerp van een nieuw belfort aan de bouwmeester Jan van der Eken, die toen aan het werken was aan de Sint-Walburgatoren. Naar het model van het Brussels schepenhuis wilden ze dus dat laten bouwen, maar het ontwerp werd niet aanvaard. Er volgt de oprichting van een raadkamer aan de Nederstraat in een hoek, zeg maar, van het oude schepenhuis en de Lakenhal in 1510. Uiteindelijk zal het bouwproject van de Brabantse bouwmeester Hendrik van Bede en steenhouwer-aannemer Willem de Ronde zorgen dat een deel van het oude schepenhuis in 1525 wordt gesloopt. De eerste steen van het nieuwe gebouw in prachtige Brabantse gotiek werd op 15 mei 1526 door de stadsgouverneur gelegd, Philippe de Lalain. En voor zij die geïnteresseerd zijn in de materialen die in die tijd werden gebruikt, het gaat onder meer over baksteen, Brusselse kalkzandsteen, wat men witte arduin noemde. Bij vroegere restauraties is het vervangen door uvielsteen en vandaag de dag door blauwe arduin voor maaswerk, zuilen, treden en borstwering en avennesteen voor het fijne sculpteerwerk. In 1816 werden dan ook nog gewelven aangebracht in de benedenverdieping van de Lakenhal en de Lakenhal zelf werd in 1818 ingericht als een theater voor de Rederijkerskamer. Er werd een huis in de Hoogstraat aangekocht in 1821 om het te kunnen voorzien van een portaal in klassicistische stijl. Het is voor ons een uitnodiging om binnen te gaan in, ja, een van de mooiste stadhuizen van het land, dat mogen we toch wel zeggen, en zo kennis te maken met het Mouwmuseum Oudenaarde. We melden ons aan en worden met open armen ontvangen door Kim en Shirin, die ons graag te woord stonden over hun werk binnen het museum, wat het museum zoal te bieden heeft, we ontdekken het samen. En nadat we even voorbij het Kasselrijhuis hebben gewandeld, op amper 3 minuten vinden we het ongelooflijk indrukwekkende stadhuis van Oudenaarde, dat zeer indrukwekkend is, maar ook een heel mooi museum herbergt. En ondertussen zit ik aan tafel met de twee mensen die ik nodig heb om mij iets duidelijk te maken over het museum, Kim en Shirin. Kim, kan je jezelf misschien even voorstellen aan onze luisteraars en iets vertellen over het museum, wat de mensen hier kunnen verwachten als ze hier binnen wandelen?
1: Ik ben Kim, ik ben medewerker onderzoek en tentoonstellingen bij het Mouwmuseum Oudenaarde. Het Mouwmuseum Oudenaarde is gevestigd in het historische stadhuis en de Lakenhallen van Oudenaarde. Het historische stadhuis bestaat het jaar 500 jaar, dus het kent al een heel lange geschiedenis. Ook de Lakenhallen kent al een bijzonder lange geschiedenis. En daar werd al historisch gezien textiel verkocht en getoond. En het museum nu kent ook eigenlijk een nauwe band met textiel, namelijk door wandtapijten die er in grote mate werden geproduceerd in Oudenaarde en de Ruimenregio. Naast de wandtapijten omvat de collectie ook voornamelijk een belangrijke collectie zilverwerk. Mm-hmm. Namelijk zilver uit Oudenaarde enerzijds en anderzijds echt wel topstukken uit de Europese productie. En het zilverwerk beslaat de periode van ongeveer de 16e tot de 18e eeuw. En er zit zelfs één topstuk bij dat erkend is als topstuk als zodanig door de Vlaamse overheid. Namelijk een liggend hert in feite met een prachtig gewei. En dat kunnen jullie allemaal hier in het museum ontdekken. Omdat het stadhuis dit jaar 500 jaar bestaat, is het een bijzonder open tijdens Open Monumentendag op zondag 13 september. Iedereen is welkom om dan het stadhuis en het museum gratis te bezoeken. Er zullen allerlei workshops, demonstraties zijn en er zullen ook mensen aanwezig zijn om uitleg te geven. Daarnaast zal er een tijdelijke tentoonstelling over wandtapijten, over een Oudenaardse ondernemer eigenlijk in wandtapijten, plaatsvinden vanaf 23 oktober 2026 tot en met 28 maart 2027. En ook daar is iedereen van harte welkom.
0: Het is dus geen toeval hè, dat we hier vlak zeg maar, op de valreep voor het bijzondere weekend dat we hier langskomen. Dat is ook de mogelijkheid om alle mensen die nog niets in hun agenda hebben staan dit weekend naar Oudenaarde te laten komen. Ja, u vermeldt het al, de wandtapijten. Ik heb daarnet al even een glimp kunnen opvangen. We gaan straks daar nog wat meer gaan bewonderen. Shirin, welke functie vervult u in het museum? En dat heeft ook iets heel specifiek te maken met die wandtapijten?
2: Ja, ik ben textielrestaurateur en dus gespecialiseerd in wandtapijten. En wat wij hier dus doen is zowel actieve als preventieve conservatie van de collectie van de Oudenaardse wandtapijten. We hebben dus een collectie ongeveer van het 50-tal Oudenaardse wandtapijten vanuit verschillende periodes. Het hoogtepunt hier in Oudenaarde was 16e eeuw, dan was er een hele grote productie hier in de stad. Dus het is ook wel belangrijk om die wandtapijten goed te bewaren en goed te conserveren, zodat iedereen die goed kan bewonderen.
0: Nu moet je toch even uitleggen, hoe wordt men restaurateur van wandtapijten uit de 16e, de 17e eeuw? Hoe bent u op het spoor gekomen van die passie, van dat beroep?
2: Ja, ik had altijd al een grote passie voor textiel. Ik heb dan ook textielontwerp gestudeerd op het KASK in Gent. Wel al een tijdje geleden, maar ook de grote interesse in het historische en alle materiaaltechnische verschillen hebben er eigenlijk mee toegebracht om dan eigenlijk ook nog een opleiding restaurateur textiel te volgen. En die passie blijft nog altijd, waardoor dat ik hier nog altijd mijn ding kan doen en me gepassioneerd met textiele objecten bezig zijn. Mm-hmm. Dus het is een combinatie tussen historisch en materiaaltechnische interesse.
0: Hoe moeten we ons dat eigenlijk voorstellen? Waaruit bestaat die restauratie bijvoorbeeld? Gaat dat dan echt over beschadigingen? Hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk?
2: We hebben twee grote luiken. Ten eerste een preventieve conservatie. Dat wil zeggen dat we dus goed voor de objecten gaan zorgen zolang ze nog in goede staat zijn. Dus dat is vooral de museumwerking dan. Dat is klimaat op zaal, pestcontrole, geregelde controle van de objecten, de conditie. Maar het actief restaureren doen we hier dus ook. En dat wil zeggen de wandtapijten die dus eigenlijk grote slijtage hebben opgelopen, gaan we terug gaan conserveren volgens de richtlijnen van de ICOM. Gaan we die conserveren om eigenlijk terug langer te laten kunnen ophangen op zaal en bewonderd worden door het publiek.
0: Kunt u een concreet voorbeeld geven van een herstelling van het beginpunt tot het eindpunt? Wat omvat het eigenlijk? Wat moet u eigenlijk allemaal doen om zo'n herstelling mogelijk te maken?
2: Ja, er zijn er drie grote fases in. Het eerste is het eigenlijk het reinigen van een wandtapijt. Dat kan droog reinigen zijn of nat reinigen, naar gelang de conditie of de staat. Dat is heel belangrijk, want dat brengt de flexibiliteit van de vezels terug, waardoor dat object veel meer terug zijn originele staat kan aannemen. Een volgende fase is eigenlijk het gaan ondersteunen van het weefsel. Dus eigenlijk gaan we gaan onderzoeken hoe werd dat geweven en hoe kunnen we dat ondersteunen, waardoor dat eigenlijk die, ja, vooral de zwaartekracht en de trekkracht op dat stuk zal verminderd worden. Dus we gaan eigenlijk een weefsel aan de achterkant van het wandtapijt gaan aannaaien. Met heel veel steken, er liggen daar duizenden steken achter, maar gans het wandtapijt wordt eigenlijk ondersteund door een conservatieweefsel of een steunweefsel noemen wij dat, waardoor het eigenlijk in veel betere conditie kan ophangen en dus minder snel zal degraderen. En het laatste fase is het voeren van een wandtapijt. Dat is belangrijk voor het beschermen van vuil en stof die in de ruimte aanwezig is. En ook daar wordt er een ophangsysteem aan voorzien, waardoor het dus ook volledig wordt ondersteund bij ook ophanging. Dat we dus weten als het op zaal hangt, dat eigenlijk wel een hele goede ondersteuning terug ophangt. Ja.
0: Heeft u een favoriet stuk in de collectie waar u ooit hebt moeten aan werken, dat voor u een bijzondere betekenis heeft?
2: Ik werk hier nu 2 jaar. Ik ben eigenlijk nog altijd bezig aan hetzelfde wandtapijt. Dus hier in de collectie is het moeilijk te zeggen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook bruiklinnen die van andere musea's naar hier komen voor expo's. Bijvoorbeeld ook voor de expo in oktober komen er wandtapijten van Luik naar hier. En dan is het wel heel leuk om ook die expertise naar die bruiklinnen te kunnen uitwisselen. Mijn favoriete stuk is een Mille Fleurs. Dat is een heel klein wandtapijtje. En ik hoop die ooit wel nog hier te kunnen aanpakken. Dus dat staat zeker op mijn to-do-list om die er toch wel bij te nemen. Hè.
0: Die gaan we straks misschien toch even moeten bewonderen. Hangt die uit of is die ergens in de coulissen te vinden?
2: Ja, de Mille Fleurs die zit voorlopig in het depot. Het is ook wel belangrijk dat de objecten niet continu worden tentoongesteld. Dan die dus in een opstelling af en toe ook in rust in het depot gaan. Dus voorlopig zit die daar.
0: Ja. We zullen nog even moeten wachten tot die naar boven komt. Dus met andere woorden, is er ook echt een soort van beurtrolsysteem bijna aan de wandtapijten in de vaste collectie ook?
2: We proberen wel, dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk, want we hebben echt wel bijvoorbeeld, we hebben een reeks van Alexander Farnese, dat is echt wel een topstukkenreeks en ja, de mensen willen die ook wel komen bezoeken, dus die hangt bijna altijd op zaal. Dus we gaan die wel dan extra in de gaten houden en extra die preventieve conservatie daar naar boven halen. Het is niet zo gemakkelijk om een wisselende, omdat dat wel grote stukken zijn en ja, de topstukken willen de mensen wel komen bekijken, dus dan moeten we dan een beetje alternatieve mogelijkheden zoeken. Maar we proberen wel zo met de wandtapijten af en toe in rust en af en toe terug op zaal. Ja.

0: Kim, ik ga terug over naar jou. Werken in een plaats als deze. Ja, hoe kom je ertoe om dit als beroepskeuze te maken? Maar ook ja, hier in Oudenaarde, is er een bepaalde band met de stad die je hebt? Ben je van hier afkomstig? Waarom ben je uiteindelijk hier terechtgekomen?
1: Eigenlijk wist ik al in het zesde leerjaar dat ik graag geschiedenis wou studeren. En dat heb ik toen ook gedaan. Daarbij heb ik me eigenlijk gespecialiseerd wel in moderne en hedendaagse geschiedenis. Dus eerder 19e en 20e eeuw. Ik heb dat ook een tijd beroepsmatig dus gedaan bij een archiefinstelling in Gent. Onderzoek gedaan naar voornamelijk 19e en 20e eeuw. En toen zag ik hier een positie verschijnen ook. En eigenlijk wou ik ook al heel lang bij een museum werken. Omdat bij een archiefinstelling, dat is ook heel bijzonder interessant voor onderzoek. Maar ik wou nog meer richting een publiek werken eigenlijk. En daar had ik daar al wat stappen toe gezet. Maar zo'n collectie is toch iets minder aantrekkelijk voor een publiek. En in een museum is het wel interessant dat je echt met de objecten kan bezig zijn. Ook met materiaal van de objecten, met verhaal dat objecten vertellen. Het is aantrekkelijker voor een publiek. Het is gemakkelijker om daarmee een publiek te bereiken en een verhaal te vertellen. En ik wou meer die richting uitgaan. En hier bood die kans zich aan eigenlijk in Oudenaarde, in het Mouwmuseum. En bovendien ben ik zelf afkomstig van de Vlaamse Ardennen. Woon ik nu ook al enige jaren hier in Oudenaarde. En dan was het wel bijzonder om op deze plek te kunnen komen werken. En dan zeker ook nog in zo'n fantastisch erfgoedgebouw. Ik denk dat er weinig mensen zijn die die mogelijkheid eigenlijk, die dat geluk eigenlijk hebben.
0: Ja, je wandelt direct binnen in een prachtig gebouw. Moet ik dan ook begrijpen dat andere werknemers voor verantwoordelijk zijn om bijvoorbeeld uit te denken voor Open Monumentendag, voor die speciale verjaardag, wat men dan gaat doen?
1: Wel, we zijn eigenlijk met 5 inhoudelijk medewerkers. Dus ikzelf, Sherin en dan een collega voor collectiemedewerker en een collega educatief medewerker en communicatiemedewerker. En de educatief medewerker kijkt dan vooral eigenlijk voor de organisatie van activiteiten in samenspraak met de rest van het team. Ja. En de communicatiemedewerker is dan eigenlijk degene die vooral nadenkt over hoe dat we dat kunnen brengen naar het publiek. Maar ook altijd eigenlijk samen met de rest van het team. Dus als team, we zijn dusdanig klein in feite, dat we eigenlijk bij alles bij elkaar ook betrokken zijn. En dat we dus vanuit verschillende invalshoeken de werking van elkaar kunnen versterken.
0: Ja. Ik heb aan Sherin de vraag gesteld, is er een favoriet stuk in de collectie? Ik ga aan u dezelfde vraag stellen. Is er een stuk waar u een bijzondere band mee heeft, wat u graag ziet?
1: Ja, ik vind het eigenlijk een moeilijke vraag, omdat er zoveel stukken boeiend zijn en hun eigen verhaal vertellen. Zelf ben ik eigenlijk bijzonder gecharmeerd dan door het verhaal en de persoon van Elisabeth de Sadeleer en de stukken die we van haar bewaren. Maar ook die zijn eigenlijk momenteel in depot en hebben eigenlijk ook een conservatiebehandeling nodig. En dan van de objecten uit de vaste opstelling vind ik persoonlijk een wandtapijt waarop zo'n beertje staat afgebeeld. Ik vind dat echt een heel schattig beertje. Dus ja. dat draagt ook wel mijn liefde weg.
0: Kijk, het hoeft niet allemaal ingewikkeld te zijn, beste luisteraars. Ook een schattig beertje kan u naar Oudenaarde brengen. Ik zou zeggen, kom zeker naar hier om het te bewonderen. Je laat daar een naam vallen. Kunt u iets meer vertellen over die figuur? Wie was zij? Waarom is er een deel van de collectie zit nu wel in depot? Maar waarom vormt zij een onderdeel van de collectie van het museum?
1: Wel, in het museum, het voormalig collectiebeleid, was ook gericht op de ruimere regio. Is daar eigenlijk ook nog wel op gericht. En Elisabeth de Sadeleer was eigenlijk een kunstenares die gevestigd was in Schorisse, Markendal, waar zij haar atelier had, een studio, in de 20e eeuw, waar zij dus samen met werknemers eigenlijk wandtapijten produceerde. Zowel wandtapijten en vloerkleden eigenlijk. Die internationaal wel faam genoten. Intussen is zij iets minder gekend. Haar vader kende de meeste mensen wel iets beter, Valerius de Sadeleer. Maar zij had dus ook echt wel een kunstenaarscarrière met prachtige ontwerpen en weefsels. En dus ja, wandtapijten. We hebben niet enkel historische wandtapijten in de collectie, maar ook dus een deelcollectie met hedendaagse wandtapijten. De nadruk ligt dus duidelijk op de wandtapijten. Ja. En dan het hele verhaal eigenlijk van het concept tot aan de productie van het wandtapijt en verkoop. En dan ook zelfs de fases daarna, de eeuwen daarna en de huidige conservatie en restauratie. Daar ligt de nadruk op. En daarnaast is er ook het zilver dat dan gebracht wordt eerder thematisch. Thematisch rond bijvoorbeeld eetservies, zilver eetservies, maar ook bijvoorbeeld snuifdoosjes of bijzondere schertsbekers die eigenlijk heel grappig waren en die de bedoeling had voor op feestjes of zo om daarmee uit te pakken of waar dat dan een drankspelletje aan verbonden was en zo in het verleden. Dus dat is eerder zo'n beetje thematisch opgevat.
0: Ja, ik kijk er eigenlijk naar uit om eens rond te gaan in het museum. We hoorden het al, hè, dus voornamelijk eigenlijk geconcentreerd op de wandtapijt. En dan kijk ik naar u, Shirin, om ons wegwijs te maken, een beetje in de collectie. En want momenteel zitten we eigenlijk in de coulissen, zeg maar, in een vergaderzaal. Is het mogelijk om rond te gaan in de collectie en te gaan bewonderen waar u zo hard aan werkt?
2: Ja, dat is zeker een mogelijkheid, ja.

Zo, dierbare medepelgrims, zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van onze pelgrimstocht, die ons zal laten kennismaken met de geschiedenis van Oudenaarde op weg naar onze lieve vrouw van Kerselare. In een volgende aflevering volgen wij Shirin en Kim langsheen de prachtige collectie wandtapijten van het Mouwmuseum Oudenaarde. En dat doen we in het bijzonder omdat er niet alleen prachtige bloem- en plantmotieven als ook dieren terug te vinden zijn, wat ons toestaat om ons op deze wijze ook te verwonderen aan de schepping, maar ook

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 8:30 en bidden samen de lauden, de ochtendgebed van de kerk. Op deze vrijdag 11 september, vrijdag in de 23e week door het jaar. U kan de Ibne vinden op pagina 717, de psalmen vanaf pagina 1073 en de korte schriftlezing vanaf pagina 1076. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Heer Jezus, o Gij dageraad, wend naar ons toe uw licht gelaat. Uw Geest die in de waarheid leidt, zij onze gids in deze tijd. Geef dat ons hart mag zijn gericht op U die ons verstand verlicht, opdat Uw naam ons steeds nabij, Uw lof op onze lippen zij. Totdat met alle engelen saam we zingen, heilig is Gods naam, en zien U in het zalig licht, van aangezicht tot aangezicht. Jegens U alleen heb ik gezondigd. Heer, ontferm U over mij. God, ontferm U over mij in Uw barmhartigheid. Delg mijn zondigheid in Uw erbarmen. Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden. Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrip voor ogen. Jegens u allen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan. Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel. Is het bonis dat gij veld gegrond? Ach, met de schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving. Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Hij heeft mij geleerd in eigen hart te zien. Spreng mij met isop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw. Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed. Wend uw ogen af van mijn gebreken. Schel mij al mijn schulden kwijt. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest. Wil me niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef me weer de welde van uw zegen. Maak me sterk in edelmoedigheid. Dan zal ik de dwalen uw wegen leren, alle schuldigen terugvoeren tot u. Houd me ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. In geschenken heb gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet. Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermoerseld en vernederd hart wijs gij niet af. Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op. Dan ontvang je alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt er weer offeren op uw altaar. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jegens u alleen heb ik gezondigd. Heer, ontferm u over mij. Heer, we waren afvallig. We hebben misdaad tegen u. Mijn ogen verdrinken in tranen. Geen dag, geen nacht heb ik rust. Verpletterd is Sion, de jonkvrouw. Geveld door een gruwzame slag. Ga ik het veld in, rondom mij. Doden vermoord door het zwart. Kerk terug in de straten. Geramden door honger verteerd. Zelf de profet en de priester. Dolen versoeft door het land. Hebt gij dan Juda verstoten? Heb gij van Sion genoeg? Heer, waarom slaapt gij ons toch? Is het voor ons geen genezing? We hoopten op vrede, maar kregen ze niet. Een tijd van herstel, het werd rampspoed. Heer, we waren afvallig. De schuld onze vaderen is ons bekend. We hebben misdaad tegen u. Geef ons niet prijs aan smaad om uw naam. Ontert niet de troon van uw glorie. Wees ons indachtig, Heer. Breek uw verbond met ons niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, we waren afvallig. We hebben misdaad tegen u. Waarlijk, de Heer is God. Wij zijn Gods kudde, zijn volk. Juicht voor de Heer alle landen, dient met blijdschap de Heer. Treedt voor zijn aanzicht met jubel. Waarlijk, de Heer is God, Hij is de Schepper en Meester. Wij zijn kudde, zijn volk. Trek met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem. Gij is ons goedgezind, eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waarlijk, de Heer is God, wij zijn Gods kudde, zijn volk. Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. Ik zal het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Daarom leid ik om Christus wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen, want ik vertrouw op u. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. In zijn milde erbarmen heeft God genadig neergezien en heeft Gij zijn volk verlost. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. En redder heeft Hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe. Zoals Gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten. Verlossen uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal Gij onze Vader en warmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen. De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn. En gij, kind, zult profet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden. Dankzij de innige warmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in de duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In zijn milde erbarmen heeft God genadig neergezien en heeft Gij zijn volk verlost. Richten wij ons in gebed tot Christus. Hij is voor zijn volk geboren, gestorven en verrezen. Zeggen wij daarom vol vertrouwen: Heer, red allen die Gij met uw bloed hebt verlost. Geprezen zijt Gij, Jezus, verlosser van de mensen. Voor ons hebt Gij lijden en kruist tot ondergaan. Met uw kostbaar bloed hebt Gij ons vrijgekocht. Heer, red allen die Gij met uw bloed hebt verlost. Hij heeft beloofd water te geven dat opborrelt tot eeuwig leven. Stort uw geest uit over alle mensen. Heer, red allen die Gij met uw bloed hebt verlost. Uw leerlingen hebt Gij uitgezonden om overal het evangelie te prediken. Schenk uw hulp aan allen die kracht van uw kruis verkondigen. Heer, red allen die Gij met uw bloed hebt verlost. Geef moed en geduld aan wie door ziekte of rampen zijn getroffen, aan allen die leven in de schaduw van uw kruis. Heer, red allen die Gij met uw bloed hebt verlost. En voor al deze intenties bidden we samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Almachtige Vader, kom met uw licht in ons hart, zodat wij de weg gaan van uw geboden en u altijd volgen als onze herder en leidsman. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Best Losterachs van Radio Maria. U bent verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Boren, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen ons met de kerk en haar intenties.
1: Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel is juist. Behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
2: Amen.
1: Welkom in deze Eucharistieviering op de vrijdag in de 23e week door het jaar. Laten we aan het begin van deze Eucharistieviering, van dit heilig mysterie, voor God verschijnen, zoals we zijn. Met onze verdiensten, maar ook met onze beperkingen, met onze fouten. Laten we nederig en berouwvol vergeving vragen voor wat we fout gedaan hebben in de voorbije tijd. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. En mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.
1: Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: En laat ons bidden. Heer onze God, dikwijls veroordelen wij de anderen, terwijl wij de ogen sluiten voor eigen tekorten en gebreken. Wij bidden dat wij barmhartig mogen zijn en vergevensgezind, zoals uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, dat ik het evangelie predik is voor mij geen reden om te roemen. Ik kan niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Deed ik het uit eigen beweging, dan had ik recht op loon. Maar zo is het niet. Het is een taak die mij is toevertrouwd. Wat is dan mijn verdienste? Dat ik het evangelie kosteloos verkondig en geen gebruik maak van het recht aan de prediken verbonden. Van allen onafhankelijk heb ik mij de slaaf van allen gemaakt, om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Met de zwakken ben ik zwak geworden, om de zwakken te winnen. Alles ben ik voor allen, om er tot elke prijs enkele te redden. En ik doe alles voor het evangelie, om er ook zelf deel aan te krijgen. Gij weet het, de hardlopers in het stadion lopen alle, maar slechts één wint de race. Loopt, zodat ge wint. En de atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen. Ze doen dat om een vergankelijke krans, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet in een blinde. Ik boks niet als één die in de lucht slaat. Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang om niet na anderen gepredikt te hebben zelf te worden verworpen. Tot zover deze lezing.
4: Wij danken God.
3: Psalm: Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom. Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar u, de God die leeft. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats, de zwaluwen een nestje voor hun broed. Voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten, mijn koning en mijn God. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, die u daar altijd mogen prijzen. Gelukkig die op u mag steunen. Hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Want God de Heer is als een zon en als een schild. Hij geeft ons zegen en bescherming. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beide in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester, maar zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder? En waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog. Dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit. Dit is het woord van de Heer.
1: Dank u, God.
0: Beste broeders en zusters, Jezus is toch soms wel intrigerend. Ja, hij confronteert ons nu en dan met ontluisterende waarheden. Zoals ook vandaag. Wanneer hij zegt: waarom kijkt je naar de splinter in het oog van uw broeder? En waarom slaat je geen acht op de balk in uw eigen oog? Daar zit natuurlijk veel waarheid in. Zoals altijd bij Jezus. Ja, we zien vaak een klein gebrek bij anderen, terwijl we soms grote gebreken bij onszelf niet zien. Of misschien zelfs weigeren te zien. We kennen allemaal wel dat spreekwoord: wilt je de wereld veranderen? Wilt je de wereld beter maken? Begin dan bij jezelf. En dat is eigenlijk hetgene dat Jezus hier ook zegt, dus ik zelfs meer dan dat, maar voilà, dat spreekwoord kunnen we gebruiken om te verstaan wat Jezus, waarmee Jezus ons hier confronteert. Laten we eerst aan onze eigen fouten en gebreken werken alvorens anderen te willen helpen. En ook Paulus kan soms heel raak en inspirerend uit de hoek komen. Met radicale uitspraken. Zoals ook in de eerste lezing van vandaag. Waarin hij een pleidooi houdt voor de verkondiging van het evangelie. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Zo schreeuwt hij het uit. Paulus ziet die verkondiging van het evangelie blijkbaar als een morele verplichting. Maar daar houdt het niet bij op. Hij beseft ook dat hij, als hij dat evangelie verkondigt, ook zelf volgens dat evangelie moet leven. Dat hij dat evangelie ook zelf moet beleven. Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang. Zo zegt hij op het einde van de eerste lezing. Hij spreekt ook van training. van oefening doen, van inspanningen leveren. En inderdaad, het evangelie beleven, je bekeren, een goed mens worden, dat gaat niet vanzelf. Dat doe je niet met een vingerknip. Nee, dat vergt heel wat inspanningen. Oefening. Training. Maar als je die inspanningen levert, en dat is dus een noodzakelijke voorwaarde, en als je daarbij ook rekent op de genade van God, want dat is vaak ook een voorwaarde, dan kun je echt wel vooruitgang maken op de weg van de heiligheid. Dan kan je erin slagen om echt meer en meer volgens het evangelie te leven. En zo echte christenmensen te worden. Zo echt Christus na te volgen. Dat wens ik u, beminde broeders en zusters, allemaal aan elk van jullie toe. Laten we ons oefenen. Laten we ons trainen. Om, voilà, dat evangelie dat we willen verkondigen, dat we zouden moeten verkondigen, om dat ook zelf

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één. Gij deelt in ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Besef van onze onmacht en onze schuld vragen dat onze verantwoording aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uitgenomen aan u, tot lof en eer van zijn naam, tot wensing van ons en de Heer zijn heiligheid.
0: God, Gij schenkt ons de genade U te dienen in geest en waarheid en in vrede te leven. Mogen wij U eren met deze gave en door ons deelnemen aan deze viering de eenheid in het geloof versterken door Christus onze Heer. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Zijn heengaan uit het leven, gedenken wij met liefde. Zijn opstaan uit de dood, belijden wij in oprecht geloof. Zijn komst in heerlijkheid, verwachten wij, vervuld van hoop. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn en zeggen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. God onze Vader, we danken u met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen we vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om Hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

in het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

kuste nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed. En reikte hem over aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf die doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gave aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Fabien en aan allen die je als herder in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met het hele volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

0: heilige geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam. En maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij altijd met u.
2: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons uw vrede.
0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Zoals een hert verlangt naar waterbronnen, zo dorst mijn geest naar u, o God. Mijn geest verlangt naar God, naar hem die leeft, de sterke.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: En laat ons bidden. Heer, Gij voedt en sterkt de gelovigen door Uw woord en sacrament. Verleen ons dat wij in deze grote gave de kracht vinden om voor altijd te delen in het leven van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Mijn broeders en zusters, afgelopen dinsdag hadden we het liturgische feest van de geboorte van de maagd Maria. En morgen, 12 september, viert de kerk de heilige naam van Maria. Twee mariale feesten, die onze aandacht naar onze heilige moeder God strekken. Zij die hier in Borin is verschenen in al haar glorie. We mogen ons nu tot haar richten. We zullen dat doen vandaag met het gebed tot onze lieve vrouw van Borin, waar u, beste luisteraar, beste luisteraarster, van thuis uit of in de wagen, u in gebed geestelijk kunt aansluiten, terwijl het hier in de kapel in Borin door de aanwezigen samen gebeden wordt. We kunnen onze vreugde en onze zorgen via dit gebed bij onze lieve vrouw brengen. Onze lieve vrouw van Borin, onbevlekte maagd, breng al de intenties die wij u vandaag toevertrouwen naar Jezus, uw Zoon. Moeder met het gouden hart, die de tederheid van de Vader weerspiegelt, kijk met liefde naar de mensen van onze tijd en vervul hen met de vreugde van uw aanwezigheid. U die beloofd hebt de zondaars te bekeren, help ons de oneindige barmhartigheid van onze God te ontdekken. Doe in ons de genade van de bekering ontwaken, opdat heel ons leven de weergave worden van deze barmhartigheid. Heilige Moeder van God, buig u neer over onze ellende. Troost ons in ons leed. Geef kracht en sterkte aan allen die lijden. Koningin van de hemelen, die gekroond is met licht, help ons te groeien in geloof, hoop en liefde. En we zullen altijd blijven dankzeggen. U hebt Jezus ter wereld gebracht. Mogen wij door het gebed, door het verkondigen van zijn woord en het getuigenis van een leven vol liefde en vreugde hem doen geboren worden in alle harten. Geef dat elk ogenblik van ons bestaan een ja wezen op de woorden die u vandaag tot ons richt. Bemint u mijn Zoon? Bemint u mij? Offer u dan op voor mij. En het rijk van Jezus zal tot stand komen in de wereld. Amen. Onze lieve vrouw met het gouden hart, bid voor ons. De Heer zij met u.
1: En
0: zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Borin, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.

Ja, nu hoor ik jou. Alles goed met jou? Alles was perfect. Prima. Zijn we blij om te horen.

zolang de... Ja, precies, ja. Nee, ja, juist. Nee, nee. We testen op voorhand en dan zien we wel.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We bespreken het leven van de heilige Theresia en proberen daarna ook wat uit de leer van de heilige Theresia van Lisieux te halen voor ons eigen geestelijke leven. De heilige Theresia van Lisieux is kerklerares. Ze heeft ons dus iets bij te leren. En we waren gekomen aan het moment dat de familie Martin, het gezin waar Theresia van Lisieux in is grootgebracht, naar Lisieux is vertrokken. We hebben Lisieux wat besproken. En het is een moeilijk moment voor al de kinderen en ook de vader van het gezin, want de moeder Zélie is onlangs gestorven, in augustus 1877. Vandaag zullen we de jaren 1878-79 verder bespreken. Het leven van de heilige Theresia, zoals ze het zelf beschrijft, is rustig en gelukkig. Maar we weten ook dat het niet altijd gemakkelijk was. Zelf zegt ze dat haar karakter vanaf die leeftijd, van 4 jaar en een half, eigenlijk wat veranderde. Ze werd wat meer verlegen. Ze heeft eigenlijk de rouw omwille van het verlies van haar moeder misschien niet altijd even goed verwerkt. Maar wat ze van haar moeder blijft herinneren, neemt ze echt met zich mee voor haar leven. Zo ook een heel klein schietgebedje dat ze zelf vaak zal herhalen en waarvan ze zich herinnert dat haar moeder het haar heeft geleerd. Het klinkt als volgt. Mijn God, ik geef je mijn hart. Neem het aan alstublieft, zodat geen enkele schepsel het kan bezitten, maar alleen jij, mijn goede Jezus. Dat kleine schietgebed heeft de heilige Theresia dus geleerd van haar moeder en draagt ze mee in haar hart. Naar eigen zeggen is dat natuurlijk van de heilige Theresia niet het enige gebed dat ze doet. Ze gaan met het gezin naar de mis, ze volgen vaak de getijdengebeden, waaronder de vespers, maar de heilige Theresia zal ook persoonlijk bidden. Reeds op die leeftijd bouwt ze eigenlijk een heel geestelijk leven uit. Ze houdt ervan om met de goede God gewoon om te gaan, als met een vriend. Wanneer de vader gaat vissen en zij meegaat, heeft ze heel veel tijd om in de mooie natuur te bidden. Ook in haar kamer zal ze een gebedshoekje organiseren, die ze goed verzorgt. De goede God gaat nooit weg uit haar gedachten. We zouden op dit moment misschien kunnen denken dat de heilige Theresia van Lisieux echt wel een modelkind is. En jawel, dat is ze. Maar tegelijkertijd heeft ze ook enkele punten waar ze later spijt van zal hebben. Ook zij zal zoals iedereen af en toe naar de biecht moeten gaan. Maar haar biecht zal altijd zeer specifiek zijn, zeer goed voorbereid en tegelijkertijd wetende wat ze zegt. Ze zal ook komen tot volmaakt berouw, zo zegt ze later zelf. En we gaan even terugblikken op een moment dat Theresia van Lisieux zelf beschrijft wanneer ze later haar autobiografie schrijft. Het gaat over enkele episodes gebeurd in het huis in Lisieux met de huishoudhulp Victoire. En we kunnen lezen in haar autobiografie. Ze zegt: ik hield veel van de goede God en vaak vertrouwde ik hem mijn hart toe met het schietgebedje dat mama mij geleerd had. We hebben dat gebedje zo net even uitgesproken. Toch beging ik op een dag, of liever op een mooie meiavond, een fout die wel de moeite van het vertellen waard is. Want die gaf mij alle reden om mij te vernederen en ik geloof dat ik er een volmaakt berouw over gehad heb. Omdat ik te klein was om mee te gaan naar de avonddienst in de meimaand, bleef ik thuis met Victoire, de huishoudhulp.
En ik deed mijn gebeden in mijn meimaanddienstje, dat ik helemaal naar mijn eigen smaak inrichtte, in haar gebedshokje. Kandelaars en bloempotten, alles was er zo klein dat twee waslucifers het gemakkelijk konden verlichten. Soms verraste Victoire mij met twee waslichtjes, maar dat gebeurde niet vaak. Op een avond was alles klaar om samen te gaan bidden. Ik zei toen: Victoire, wilt u beginnen het memorare te bidden? Dan ga ik de lichtjes aansteken. Zij deed net alsof zij ging beginnen, maar zei niets en keek mij lachend aan. Ik zag hoe mijn kostbare waslucifers vlug opbranden en ik drong er nog eens op aan dat zij toch beginnen zou. Maar ze zei helemaal niets. Toen stond ik op en begon haar luidkeels te vertellen dat ze erg stout was en mijn gebruikelijke kalmte prijsgevend stampte ik zo hard ik kon op de vloer. Die goeie Victoire vond het helemaal niets meer om te lachen, keek mij verbaasd aan en liet mij de waslichtjes zien die ze had meegebracht. Terwijl ik eerst tranen van woede had geschreid, huilde ik toen tranen van oprecht berouw en ik was beslist voornemens om het nooit meer te doen. Dit geeft ons een getuigenis van een klein feitje waarin Thérèse zich misschien niet van haar mooiste kant laat zien. Laten we eerlijk zijn dat dat ook goed is. Dat een kind soms iets probeert, misschien dat niet mag. Om zo te komen tot meer begrip van wat berouw betekent en ook wat het vertrouwen zal betekenen in de barmhartigheid van God. Thérèse zal die barmhartigheid niet nodig hebben voor grootse zaken in haar leven, maar wel voor kleine details waarvan ze oprecht berouw over zal kennen. En dat is ook van groot belang in het geestelijke leven. Vandaag zullen we het in deze catechese ook hebben over de eerste biecht van de heilige Theresia en het grote belang van dat sacrament dat ieder van ons vaak zou moeten ontvangen. Want het laat toe om te groeien naar God toe. Zo zal Theresia het zelf ook beleven. Na elke biecht is ze zo vrolijk en gelukkig, ja, dat ze kan besluiten dat al die jaren, ondanks de moeilijkheden van het leven, gelukkige en rustige jaren zijn. We lezen tot slot van dit eerste deel nog een andere episode, wederom met Victoire, de huishoudhulp. Thérèse schrijft: een andere keer beleefde ik nog een avontuur met Victoire, maar daarover had ik helemaal geen berouw, want ik bewaarde volmaakt mijn kalmte. Ik wilde een inktpot hebben die op de schoorsteen stond in de keuken. Omdat ik te klein van stuk was om erbij te kunnen, vroeg ik vriendelijk aan Victoire om hem aan mij te geven. Maar zij wilde dat niet en zei mij dat ik maar op een stoel moest gaan staan. Ik nam zonder iets te zeggen een stoel, maar ik vond het tegelijkertijd toch niet aardig van haar. Ik wou haar dat laten voelen en ik zocht met mijn kleine hoofdje naar wat mij het meest kwetste. Zij noemde mij, als zij mij vervelend vond, kleine kleuter, wat ik kleinerend vond. Voor ik naar beneden sprong van de stoel, keerde ik mij met waardigheid om en ik zei tegen haar: Victoire, u bent een kleuter. Daarna maakte ik dat ik wegkwam en liet haar verder nadenken over het diepzinnige woord dat ik zojuist tot haar gericht had. Het resultaat liet niet op zich wachten. Ik hoorde haar meteen roepen: Juffrouw Marie, Thérèse heeft zo even gezegd dat ik een kleuter ben. Marie kwam er aan en liet mij vergiffenis vragen, maar ik deed het zonder berouw, want ik vond dat Victoire de betiteling van kleuter eerlijk verdiende,
omdat zij haar grote arm niet eens had willen uitsteken om mij een kleine dienst te bewijzen. Toch hield zij veel van mij en ik van haar. We zouden hier kunnen besluiten dat de liefde altijd overwint. Ondanks die kleine zaakjes, die kleine onaangenaamheden, die zaken die het leven soms moeilijker maken, die kleine fouten van onszelf, overwint de liefde altijd. Maar dan moet men altijd terugkeren tot die ware liefde, door elkaar graag te hebben, met veel respect. En zo was het altijd bij Theresia. Zo dadelijk gaan we verder met nog enkele episodes en we bespreken dan ook het berouw dat Therese zal hebben over haar zonde en we bespreken de eerste biecht.

We hebben zo net gezien dat wij Theresia niet zomaar als enkel en alleen een modelkind zouden moeten beschouwen. Ook zij heeft van haar kleine kant laten zien. Ook al lijkt het ons vandaag maar te gaan over enkele details, voor Theresia zijn ze veel betekenend. En gaat het hier over fouten die ook zondig zijn, waarover zij berouw zal tonen en waarover zij nederig om vergeving zal moeten vragen. We lezen even in haar autobiografie over enkele episodes die zij heeft meegemaakt in huis en hoe zij soms het leven, niet altijd door haar eigen schuld, soms wel, het leven van anderen wat moeilijker maakte. Zo staat er geschreven. Op een keer redde Victoria, de huishoudhulp, mij uit een gevaarlijke situatie waarin ik door mijn eigen schuld terechtkwam. Victoire stond te strijken met naast haar een grote emmer water. Ik stond ernaar te kijken terwijl ik zoals gewoonlijk op een stoel heen en weer zat te wippen. Ineens schiet de stoel weg en ik val, niet op de grond, maar wel pardoes in de emmer. Mijn voeten raakten mijn hoofd en ik vulde de emmer als een kuikentje zijn ei. Die goeie Victoire stond in opperste verbazing naar mij te kijken, want zoiets had zij nog nooit meegemaakt. Ik wou wel erg graag zo gauw mogelijk uit mijn emmer raken, maar dat ging niet. Mijn gevangenis zat zo klem vast om mij heen dat ik geen enkele beweging kon maken. Met enige moeite bevrijdde zij mij uit deze moeilijke situatie, maar niet mijn jurkje en mijn andere kleren. Zij moest mij wel helemaal omkleden, want ik was nat tot op de draad. En door haar speelse karakter op dat moment zal Victoire eigenlijk iets moeten doen wat ze in normale omstandigheden niet had moeten doen. Zij ziet dat als een schuld. Wij kunnen vandaag zeggen een zeer kleine schuld. Maar het toont aan tot welke details Therese bereid is te gaan om haar leven zo goed mogelijk te beleven. Altijd met de goede God. En nog een andere episode zegt: een andere keer viel ik zelfs in de open haard, gelukkig dat het vuur toen niet aan was. Victoire hoefde mij alleen maar op te tillen en de as van mij af te slaan, want ik zat er helemaal onder. Het was steeds op een woensdag, dan was u, Pauline, de zus, met Marie naar het zangkoor toe, dat dit soort avonturen mij overkwamen. Het was ook eens op een woensdag dat meneer Ducellier op bezoek kwam. Dit was de priester van de parochie. Victoire had hem gezegd dat er niemand thuis was behalve de kleine Therese. Hij kwam de keuken in om mij op te zoeken en bekeek mijn huiswerk. Ik was erg trots dat mijn biechtvader bij mij op bezoek kwam. Want kort tevoren was ik voor de eerste maal gaan biechten. Wat is dat een vreugdevolle herinnering voor mij. Over die eerste biecht kunnen we het hebben. Ten eerste zal deze biecht gebeuren gewoon in de kerk waar ze zondags naar de mis gaan. Het was niet hun geografische parochie, maar het was wel de parochie waar ze de gewoonte hadden als gezin om naar de mis te gaan. De parochie Saint-Pierre, de heilige Petrus, in Lisieux. En in die kerk, we weten niet de exacte datum, maar hoogstwaarschijnlijk was dat in het jaar 1879, zal Therese haar eerste biecht spreken. En zoals ze het reeds zei, het is een vreugdevolle herinnering. Voor ons zou het mooi zijn om dit als voorbeeld te gebruiken om zelf ook de waarde van het sacrament van de biecht terug te ontdekken. Het is vandaag de dag vaak met de gebrekkige kennis dat we over de biecht durven nadenken of spreken. Of we denken er zelfs volledig niet meer aan. Nochtans is de biecht dat grote sacrament die ons terugbrengt tot bij Jezus,
die ons dichter bij hem brengt, waardoor onze relatie eigenlijk verstevigt. Pauline, de zus van Thérèse, die als haar tweede moeder wordt gezien, zal de catechetische onderrichten aan Thérèse overbrengen, ook over de biecht. Pauline zal Thérèse voorbereiden op de biecht. En Pauline zegt het volgende. Wanneer Thérèse het over de zonde heeft, dan zegt Pauline als uitleg dat de tranen van de goede Jezus tijdens de biecht het hart weer mooi maakt. De kennis die Thérèse over God heeft, komt ons dus altijd zeer persoonlijk over. Nooit afstandelijk. Jezus is iemand die erbij hoort. Die in het leven hoort. Die een plaats krijgt in het leven. En als dat van vroeg af begint in een mensenleven, wel ja, dan groeit men op met een geestelijk leven waarbij de band met Jezus, de relatie, telkenmale sterker wordt. We gaan even Thérèse zelf laten zeggen wat zij over die eerste biecht herinnert. Ze schrijft aan haar tweede moeder, Pauline, die dan de moederoverste was in het klooster. O lieve moeder, zegt ze, met hoeveel zorg had u, Pauline, mij daarop voorbereid, op die eerste biecht? U zei mij dat ik niet bij een mens mijn fouten ging belijden, maar bij de goede God. Ik was daar diep van overtuigd en ik biechtte dan ook in een geest van groot geloof. En ik heb u zelfs gevraagd of ik meneer Dusselier, de priester, niet moest zeggen dat ik van hem hield met heel mijn hart, omdat ik in zijn persoon tot de goede God ging spreken. Met goed begrip van alles wat ik moest zeggen en doen, ging ik de biechtstoel binnen en ik knielde neer. Maar toen de priester het schuifje opendeed, zag hij niemand zitten. Ik was zo klein van stuk dat mijn hoofd net onder het plankje kwam waar je met je handen opsteunt. Toen zei hij me dat ik rechtop moest gaan staan. Ik deed dat direct, stond op en wendde mij naar hem toe, zodat ik hem goed kon zien. Ik biechtte toen als een groot meisje en ik ontving zijn zegen met een grote devotie, want u had mij verteld dat op dat ogenblik de tranen van de kleine Jezus mijn ziel zouden schoonmaken. Ik herinner mij dat de eerste aansporing die ik kreeg ging over de devotie tot de Heilige Maagd. En ik nam mij voor om nog 2 maal zoveel van haar te gaan houden. Toen ik de biechtstoel uitging, was ik zo tevreden en zo goed gestemd dat ik mij innerlijk nog nooit zo opgewekt had gevoeld. Sindsdien ben ik met alle grote feestdagen gaan biechten en het was voor mij een echt feest, iedere keer als ik ging. Een zeer mooie getuigenis over een eerste biecht van een meisje van 7 jaar, die zich jaren later alles tot in de details herinnert, zelfs nog de woorden van de priester. En die woorden zullen gaan over de Heilige Maagd Maria. We hebben nog niet veel gesproken in deze catechese reeks van Thérèse van Lisieux over de Heilige Maagd Maria. Wel dat men in het gezin de Martins heel vaak in de meimaand Maria centraal stelt. Maar nu zien we ook dat Thérèse op dat moment belooft om Maria dubbel zo graag te zien. Zij neemt die woorden die ze hoort ter harte tijdens haar eerste biecht, en ze zal dus groeien. De biecht is daardoor geen vernedering meer, maar is een groeiproces. Men wordt groter, het hart wordt ruimer. Het hart zal meer capaciteit ontvangen om de liefde van God te kunnen doorgeven. En die liefde die Thérèse ontvangt van de goede God zal ze, zo belooft ze, geven aan de Heilige Maagd Maria. Haar eerste biecht was vreugdevol.
En het is over die vreugde dat we het zo dadelijk verder zullen hebben.

Zo net hebben we het gehad over de biecht. Het belang van de biecht in het leven van Theresia, ook al waren misschien de zonden minimaal, zij had een zeer groot bewustzijn van de fout die ze maakte, hoe klein ze ook mogen zijn. Ze wenste altijd rein te zijn voor de goede God. En ze ontvangt dan ook op een hele devote manier de absolutie, de vergeving van Jezus zelf. We gaan het nu hebben over iets anders, maar iets dat daar eigenlijk ook mee te maken heeft. Want als we over de biecht spreken, is het ook van groot belang om te spreken over de Eucharistie. De Eucharistie? Wel, ze zal vanaf de eerste jaren van haar leven reeds meegaan naar de Eucharistie. Ze zal die mooie ontmoeting met de Heer nooit willen verliezen. En een van de grootste gebeurtenissen van Therese was de eerste communie. Maar we gaan het even niet hebben over haar eigen eerste communie, maar de eerste communie van haar zus Céline. Dit is de voorlaatste van het gezin. En deze eerste communie gebeurde op 13 mei 1880. Op dat moment is Therese 7 jaar. En die dag, ook al is het de eerste communie van haar zus, zal haar zo bijblijven en o zo belangrijk zijn dat ze het er later nog over zal hebben. Want eigenlijk kwam het over alsof zij zelf, Therese, haar eerste communie deed. Ze heeft de voorbereiding van Céline tot de eerste communie zelf wat mee mogen volgen. Zij begreep al heel goed wat de communie inhield. Dat men dus niet zomaar brood ontvangt, maar wel degelijk Jezus zelf. De eerste communie is o zo belangrijk dat de oudere zus, Pauline, durft uitleggen aan Céline en ook aan Therese die erbij was, dat de eerste communie een nieuw begin is van uw leven. Het leven dat mooi is en gegeven door God kent een nieuw begin op de dag van de eerste communie. Het was de gewoonte dat men bij een eerste communie heel veel intenties gaf in die tijd aan het kind dat de eerste communie deed. En dit omdat Jezus in het evangelie heeft gezegd: laat de kinderen tot mij komen. Zo geloofde men dat Jezus zeker zou luisteren naar het kind dat voor de eerste keer Jezus in de heilige Eucharistie mag ontvangen. Dat Jezus zodanig zou luisteren dat iedereen, de ouderen, de intenties zou meegeven aan dat kind. En het ging over heel veel intenties. Waarschijnlijk zal het kind nooit al die intenties kunnen onthouden. Maar men schreef ze op. Dat was de gewoonte in die tijd. En zo was het ook bij Céline. Heel veel intenties waren gegeven. En Céline zal die intenties met zich meedragen en aan Jezus voorleggen op het moment dat ze Jezus ontvangt. Therese, de zus, zal die dag dus een grote

vinden. Ze schrijft erover het volgende. Het leek me of ik zelf mijn eerste communie aan het doen was. Ik geloof dat ik op die dag heel veel genade heb ontvangen en ik beschouw die dag als een van de mooiste van mijn leven. De liefde voor de Eucharistie, ook al kan ze op dat moment zelf niet ter communie gaan. De liefde voor de Eucharistie blijft en is voor haar o zo belangrijk dat ze er vele genaden van zal ontvangen. Zelfs al is het de genade van aanwezig te zijn bij die genadevolle dag van haar eigen zus. In die tijd was het ook de gewoonte dat wanneer men de eerste communie had gedaan, Céline was op dat moment 11 jaar, dat men enkele weken later al het vormsel mocht ontvangen. Céline zal op 4 juni 1880 op het feest van het Heilig Hart het vormsel ontvangen. En dit werd haar gegeven door de bisschop van Bayeux-Lisieux, Monseigneur Hugonin. Ook voor Thérèse was dit een grote dag. Na die feestelijkheden, de eerste communie van haar iets oudere zus en het vormsel, gaat het gewone leven verder. Ze moet nog altijd haar lessen volgen thuis, gegeven door haar oudere zus Pauline. En in een van die lessen moet Thérèse een dictée opschrijven. Het is waarschijnlijk Pauline die dat dictée heeft geredigeerd en Thérèse moet schrijven zonder fouten. En het is de moeite waard om dit even te lezen. Het zijn wat niet samenhangende zinnen, maar we zien erin hoezeer de spiritualiteit, het devote leven, echt tot uiting komt. En hoe ook het belang van de feesten van zussen belangrijk zijn voor de anderen in het gezin. In dit huiswerk, in dit dictée, staat er het volgende. Céline is gisteren gevormd. Ik las vandaag het verhaal van de opstanding van Lazarus en de genezing van de 100 man. Ik hou van grote margerieten, bosbessen en klaprozen. Grote spinnen maken me erg bang. De heilige maagd ging naar de tempel toen ze 3 jaar oud was. Ze viel op tussen haar metgezellen door haar vroomheid, haar engelachtige zachtheid. Iedereen hield van haar, bewonderde haar. Maar nog meer de engelen die haar als hun kleine zusje beschouwden. De hemel vertelt over de glorie van God. Gisteren ben ik met papa naar het platteland geweest. Ik heb veel plezier gehad. Ik heb een mooie bos grote margerieten geplukt om een kroon voor mezelf te maken en ik heb in mijn mandje nog wat andere mooie bloemen voor Céline meegenomen. Het is bijna zomervakantie. Ik hou van aardbeien, frambozen, kersen, aalbessen, peren, appels, pruimen, perziken, abrikozen, druiven en vijgen. Ik heb een grote, mooie pop, maar ik hou van de kleine baby die ik van mijn tante kreeg voor Kerstmis. Ik wil een heel braaf meisje zijn. De heilige maagd is mijn geliefde moeder en kleine kinderen lijken meestal op hun moeder. En tot zover enkele zinnen uit een dictée dat Thérèse moest opschrijven en dat dictée, geredigeerd door Pauline, de oudere zus, toont aan dat Maria, Jezus, de liefde voor de andere zussen, voor het gezin, nooit ver weg zijn. Alles staat in functie van God. Maar dat neemt niet weg dat men niet op een normale manier kan leven. En dus ook Thérèse. Thérèse, zo hebben we gezien vandaag tijdens deze catechese, is een normaal meisje. Maar zij gaat tot in de details om goed te worden,
dankzij de genade van God. En die genade mag zij ontvangen via de sacramenten. En we hebben er vandaag drie besproken. De biecht, die Therese in 1879 reeds mocht ontvangen, voor de eerste maal. En waarvan ze zegt dat ze dat sacrament elke keer in haar leven voor de grote feesten heeft mogen ontvangen. We hebben het gehad over de Eucharistie en de grote waarde van de Eucharistie in het leven van Therese, ook al kon ze zelf nog niet communiceren. Ze begreep het belang van de Eucharistie. En dan hebben we het ook even gehad over het vormsel op het feest van het Heilig Sacrament en dit in het jaar 1880. En zo zijn we weer een stapje verder gekomen. Therese is nu 7 jaar. Binnenkort zal ze naar een school gaan en zal ze niet meer kunnen genieten van dat thuisonderwijs van haar oudere zus. Ook op school zal ze het later goed doen. Maar daarover zullen we het later hebben in het vervolg van deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux.

0: luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria.
2: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
3: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij gaan vandaag u een overzicht geven van de verschillende uitzendingen die wij gehad hebben afgelopen radiojaar. Wij zijn 10 keer erop uitgegaan om de mensen op straat in verschillende Vlaamse steden aan te spreken. En om zo een beeld te krijgen door middel van enkele kennisvragen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in Vlaanderen. We hebben 10 verschillende steden gedaan gedurende heel het jaar. We zijn altijd met een andere vrijwilliger op stap gegaan. En zo hebben wij alle provincies van Vlaanderen aangedaan. We zijn begonnen in Brugge. Onze tweede uitzending was in Gent. Dan zijn we naar Antwerpen getrokken, naar Tienen, naar Hasselt, Mechelen, Kortrijk, Leuven, Aalst. En we hebben ons radiojaar afgesloten in Sint-Truiden. Althans voor dit programma Quo Vadis. Waar wij met de radio op straat gaan om te weten te komen hoe de gewone Vlaming op straat tegenover het geloof staat, hoeveel zij nog weten over het geloof en of zij openstaan voor het geloof. En om hen te laten kennismaken met de radio en natuurlijk vooral om hen misschien te laten nadenken en op zoek te laten gaan naar Jezus. En zo hebben wij dus 10 verschillende Vlaamse steden aangedaan. Goed voor 104 gesprekken met wel 157 mensen. We hebben gedurende dit jaar 157 mensen gehad die bereid waren om te antwoorden op onze vragen. Maar eigenlijk hebben wij nog meer mensen gezien, want er waren wel in verschillende steden wel eens een groepje waar er een paar mensen wouden antwoorden en de rest niet. Dus in werkelijkheid hebben wij nog meer mensen gezien dan die 157. Maar 157 mensen waren bereid om op onze vragen te antwoorden. Maar dan is de vraag natuurlijk hoe goed zij konden antwoorden. En daar gaan wij deze uitzending wat langer bij stilstaan. We gaan te weten komen welke vragen het makkelijkst waren om te antwoorden, welke het moeilijkst, welke stad misschien net iets beter was in het beantwoorden van de vragen, enzovoort. Dat is voor deze uitzending. En we gaan onmiddellijk beginnen met de eerste vraag die wij altijd gesteld hebben. De eerste twee vragen waren elke uitzending hetzelfde. De overige 8 vragen die veranderden. Maar de eerste vraag was altijd, kent u Radio Maria? Wij hebben 40 keer het antwoord ja gehad en 117 keer het antwoord nee. En van die 40 mensen die de radio kenden, waren er 22 die vertrouwd waren tot op zekere hoogte met de radio, met de inhoud van de radio. En nog 18 mensen die vooral de naam kenden, maar die daarom nog niet onmiddellijk echt wisten waar de radio voor stond. Maar dus 40 ja's hebben wij gehad en 117 nee's. Of dus 25% die de radio kennen. Dus 25% van de mensen met wie wij gesproken hebben, kende Radio Maria. En de stad waar we het meest gekend waren, was de stad Leuven. Daar waren wij op stap gegaan in de maand april, samen met zuster Kasia. Laten wij nog eens luisteren naar de antwoorden op deze vraag in Leuven.
4: Kent u Radio Maria? Zo ja, van waar?
5: Ik had al van Radio Maria gehoord, inderdaad. Mijn zoon die is 26 en er is ooit zo een Radio Maria is gebruikt door een of andere artiest. Die heeft daar zo een grappig liedje van gemaakt. Vandaar eigenlijk, van toen ken ik het eigenlijk en hij vond dat wel heel grappig.
6: Wel al van gehoord, maar meer.
3: En weet u in welke context of zo? Of?
6: Ik heb eigenlijk geen idee, nee.
3: Oké, gewoon nee. De naam komt u bij.
6: Ja, inderdaad.
7: Voor mijn mama wel. Zij luistert er wel naar, denk ik. Ja, zij af en toe zet ze dan een keer op, omdat mijn mama heel gelovig is. Dus ja, ik ken het wel van naam, maar het is niet echt dat ik er persoonlijk naar luister. Maar...
8: Nee.
9: Ja, ik ken Radio Maria van de autoradio.
4: Nee. Nee.
3: Nog nooit van gehoord?
4: Nee. Ja, maar het is niet altijd evident om dat op je gewone radio te horen. Maar ik weet dat het bestaat.
9: Ik heb daar wel van gehoord, maar zelf nog niet naar geluisterd.
3: En enig idee in welke context u daarvan gehoord heeft?
9: Als dat soms in de auto, zie ik dat soms wel in staan. Of een keer is... Soms, ik denk dat ik een keer eens online heb overgelezen ook. Okay. Maar ja, dat is het dan ook.
3: Zo hoorde u het, beste luisteraars. 6 van de mensen met wie we gesproken hebben in Leuven kende Radio Maria. En het is zo dat wij in Leuven alleen maar met enkelingen gesproken hebben. We hebben dus nooit met een groep mensen gesproken, alleen maar altijd met één persoon. We hielden dus 10 gesprekken met in totaal 10 personen. En 6 daarvan waren al vertrouwd met Radio Maria. Op naar de volgende vraag. Die was ook altijd hetzelfde. In hoeveel landen is Radio Maria actief? Aangezien Radio Maria deel uitmaakt van een internationaal radionetwerk. En dan kregen ze altijd een meerkeuzevraag. Het antwoord A. Radio Maria is in ongeveer 30 landen actief. B. Radio Maria is in ongeveer 60 landen actief. C. Ongeveer in 90 landen en D, ongeveer in 120 landen. 41 mensen van dus de 157 mensen die wij gezien hebben, die wij gesproken hebben, hebben hierop juist geantwoord. Radio Maria is in ongeveer 90 landen actief. Dat is goed voor 26%. De stad Aalst heeft hier het beste op geantwoord. Wij hebben in de stad Aalst 11 gesprekken gehad en 6 van deze gesprekken, daar hoorden wij het juiste antwoord. Ongeveer 90 landen. Laten wij hiernaar luisteren.
8: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
10: Misschien 60.
11: 60? Ik denk ook 60.
12: Ja, ik ook dan.
8: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
12: Misschien 90 dan.
11: Pak 60.
13: Ik hou voor 60.
12: Ja. Ja. Ja.
14: Gaan we de 120?
8: U een gokje?
15: 90. 120.
8: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij? Goed,
13: ja. Ik gok 60. Ja, ik ook 60.
16: Rond 60 landen.
17: 90 landen.
18: 90 ook.
19: 60.
17: Ik ga dan voor 90.
14: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
3: Zo, beste luisteraars, dat waren de eerste twee vragen die overal hetzelfde waren, die we overal gesteld hebben. Vooraleer wij verder gaan met onze twee vragen over het Oude Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door onze vrijwilligster Anna, die mee was naar Aalst.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Vandaag krijgen wij een beter beeld van hoeveel juiste antwoorden wij gehad hebben op al de vragen die wij afgelopen jaar hebben gesteld. Wij zijn 10 keer op stap gegaan en hebben telkens 10 vragen gesteld aan de personen die wij tegenkwamen op straat, op de pleinen, in de parken, waar wij overal geweest zijn. En wij hebben zo net het al gehad over de eerste 2 vragen die altijd dezelfde zijn. Kent u Radio Maria en in hoeveel landen is Radio Maria actief? En dan is het tijd geworden om het te hebben over onze oud-testamentische vragen. Onze 3e en 4e vraag gingen altijd over het Oude Testament. Misschien zou u denken dat dat niet het onderwerp is waar de meeste kennis is geconcentreerd in onze contrée, maar eigenlijk waren deze vragen verrassend goed beantwoord. Vooral de vragen over Mozes. We hebben verschillende keren andere vragen gesteld die te maken hadden met Mozes. Die werden goed beantwoord, dat kunnen we wel zeggen. Maar goed, wat waren dan de concrete cijfers? Voor de 2 vragen over het Oude Testament hebben wij een gemiddelde van 40% juiste antwoorden. En dat gaat dus over 40% van de gesprekken. We hebben het niet berekend op het aantal mensen die we gesproken hebben, maar op het aantal gesprekken die we gevoerd hebben. Dus 40% van de 104 gesprekken die wij gehad hebben. En de stad Mechelen kwam hier naar boven als de stad met de meeste kennis over het Oude Testament. De 2 vragen die wij gesteld hebben in Mechelen luiden als volgt. Uit wat werd Eva geschapen? Dat was de 1e vraag. Het juiste antwoord is natuurlijk uit de rib van Adam. En de 2e vraag was: hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden? En daar is natuurlijk het juiste antwoord: God splitste door Mozes de wateren van de Rode Zee en zij konden zo over de bodem van de zee wandelen. En voor een nog vollediger antwoord zou u er kunnen bijvoegen dat wanneer de legers van Egypte erdoor trokken, dat de zee hen dan verzwolg. We gaan luisteren naar de antwoorden die wij gekregen hebben op deze 2 vragen in Mechelen. Dan gaan we naar onze Bijbelse vragen. Uit wat werd Eva geschapen?
1: Ik ben dat vergeten. Ik ben het vergeten, echt waar. Ik weet het niet. Ik ben 95 jaar.
2: Amai. Ja. Helaas, volgens de Bijbel, gewoon uit de rib van Adam, denk ik.
3: Uit wat werd Eva geschapen?
4: Ja.
3: Uit een been van Adam, denk ik.
4: Uit een rib van Adam.
2: De rib.
4: Ja. Het antwoord gaat iets langer duren, denk ik. Uit een rib, kan dat?
5: Uit wat werd Eva geschapen? Is dat iets met een slang of nee? Ik weet niet. Ja.
2: De slang komt in het verhaal voor, ja, inderdaad.
6: Ja. Het is voor de slang.
5: Geen idee.
7: De rib.
6: De rib van?
7: De rib. De rib van Adam. Ja.
8: Oh. Ik kan me nog herinneren dat dat was geen rib.
6: Zak je rib van?
8: God. Dat denk ik, nee.
6: Dat kan niet.
8: Nee. Ja, God is lang geleden godsdienst.
6: De man van Eva? En Eva?
8: Ah, Adam.
5: Ik weet het niet. Nee.
6: Nee, geen idee?
5: Oh, wacht, hè. Nee, ik weet het niet.
6: Het heeft iets met Adam te maken, als dat kan helpen?
5: Is een lichaamsdeel.
9: Oh, een arm, iets van een arm. Nee, ik weet het niet.
0: Arm, nee.
9: Nee, ik weet het niet.
0: Het is heel dicht bij het hart. Een lichaam is heel dicht bij het hart.
9: Oei. Nee, ik weet het niet.
10: En een volgende vraag. Hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden?
1: De dingen. Sahara te gaan of zoiets.
0: Inderdaad, ze vluchten de woestijn in.
11: Ja.
0: Maar juist voordat ze de woestijn binnengaan, is het iets...
1: Dat was een ding dat water dat tegengekomen is.
0: Ja.
2: Ja, ze zijn de Rode Zee overgestoken doordat Mozes met hulp van God het water heeft doen splitsen. En dan konden zij oversteken. En op het moment dat de legers eraan kwamen, werden die dan overspoeld?
3: Die zijn door de Rode Zee gegaan. Hè? En dan is de zee zich terug gaan sluiten als zij weg waren. Of was dat Mozes?
4: Oh la la. Ah, door de zee in twee te laten gaan. Ja, een pad door de zee.
12: Ah, ze gingen door het water, ja. Ze gingen door het water.
0: Kan u iets specifieker zijn? Wat gebeurde er met dat water?
12: Ja, het splitste zich open. Het splitste zich open, ja.
4: Maar dat is een moeilijke, hè? Door de zee of zo?
13: Mozes.
4: Door de zee?
13: Heeft dat iets met Mozes te maken?
0: Absoluut. Mozes was een leider die hen uit Egypte heeft geleid. En wat?
4: Die heeft de zee gespleten, zodat ze erdoor konden.
9: De zee overgestoken.
10: En weet u toevallig nog hoe dat juist in zijn werk ging?
9: Is de zee nu weggetrokken en, ja, voilà, ja. En ze konden dan verder. Ja.
7: Dat weet ik niet.
0: Weet u waar we het over hebben?
7: Ja, ja. Okay. Ik weet wel waar je het over hebt, maar ik weet het niet.
0: Heeft iets van een zee te maken?
7: Ja, het heeft iets met een zee te maken. Ja. Het opengaan van de Rode of Dode Zee.
0: Enig idee?
11: Ik heb duidelijk niet opgelet tijdens de lesgodsdienst. Sorry.
8: Dat ben ik ook aan het denken. Hè.
0: Weet je waar ik het over heb? Onder?
8: Zijn die de 40 jaar in de woestijn of wat was dat?
0: Exact. Dit is er juist voor. Dus ze zijn nog aan het ontsnappen. Hierna komen ze in de woestijn terecht. Maar daarvoor...
8: Is dat dan zo die splitsing van het water? Maar ik heb echt nog precies toch nog goed opgelet bij godsdienst.
9: Via de Rode Zee. En Mozes. De splitsing van de Rode Zee.
0: Vooraleer wij het gaan hebben over onze vragen over het Nieuwe Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Koen, die mee was naar Mechelen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn speciaal tijdens deze zomer aan het terugblikken naar alle uitzendingen die wij hebben gehad het afgelopen radiojaar. En wij zijn aan het kijken hoe goed de antwoorden nu eigenlijk waren op onze kennisvragen. En het is tijd geworden voor de vragen over het Nieuwe Testament. Onze vijfde en zesde vraag ging altijd over het Nieuwe Testament, ging altijd over Jezus. En wij hebben een gemiddelde van juiste antwoorden van 36%. Dus gemiddeld konden 36 groepjes of personen juist antwoorden. En dit op het aantal gesprekken die wij gevoerd hebben, 104. En in de stad Brugge lag het percentage het hoogst. Daar hebben wij 7 op 10 juiste antwoorden gehad op onze eerste vraag. Waar werd Jezus geboren? En 9 op 10 juiste antwoorden voor onze tweede vraag. Wie verraadde Jezus? Maar aangezien dit ook wel misschien 2 van de makkelijkste vragen waren die wij gesteld hebben over het Nieuwe Testament, willen wij graag ook Hasselt vermelden. Want zij scoorde na Brugge het beste op deze vragen. 4 op 10 heeft spontaan juist geantwoord op de eerste vraag. En dan ook nog eens 4 die het antwoord wisten na een hint. En de eerste vraag die wij in Hasselt gesteld hebben, luidde als volgt. Vul deze uitspraak van Jezus aan. Ik ben de weg en de waarheid en... Dus 4 groepjes konden spontaan het juiste antwoord zeggen en dan nog 4 groepjes konden dit ook na een hint gekregen te hebben. En de tweede vraag over het Nieuwe Testament in Hasselt werd 8 keer juist beantwoord. En deze vraag luidde als volgt. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon in de parabel die Jezus vertelt? Heel specifiek was het juiste antwoord. Hij viert feest en laat het vetgemeste kalf slachten. Maar we hebben wel net iets breder ook juist gerekend. Laten wij luisteren naar de antwoorden op deze vragen in Brugge en Hasselt. Waar werd Jezus geboren?
1: In Bethlehem.
2: In Bethlehem.
3: In Jeruzalem. Nee, ik weet het niet.
4: Ah, in Bethlehem, hè?
3: In Jeruzalem.
5: Bethlehem.
6: In Nazareth.
7: Nee.
8: In Bethlehem.
9: In een stalletje in Bethlehem.
10: Ah, in Nazareth, hè?
9: Het is niet Nazareth.
10: Ah, nee, in Bethlehem.
9: In Bethlehem.
10: Oh ja, natuurlijk. Ja.
9: In Bethlehem?

0: Wie verraadde Jezus?
1: Judas.
2: Oké, dat heb ik geleerd, maar ben vergeten.
0: Ja. Nee?
3: Nog nooit in mijn leven godsdienst gedaan, dus eigenlijk...
0: Dan wordt het moeilijk.
3: Ja.
0: De naam begint ook met een J. Als dat een hulp kan zijn?
4: Johannes?
0: Nee. Dat is een van de leerlingen van Jezus, inderdaad. Ja. Want dat is niet de persoon die we zoeken, het is Judas.
5: Ja. Judas.
0: Ja, inderdaad. Meerdere zijden het hier. Het is inderdaad Judas.
4: It was one of the apostoli, I don't know.
0: Yes, one of the apostles.
4: Okay. The name is Judah.
5: Judas.
0: Ja, inderdaad, mooi. De anderen zijn aan het kijken en begrijpen niet waar hij de antwoorden vandaan haalt.
4: Judas?
5: Ja, Johannes.
6: Nee, ik weet het, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Judas.
7: Ah, Judas, hè.
0: Judas?
8: Ik ga een uitspraak geven die Jezus gedaan heeft. In de Bijbel staat die. En jij moet ze aanvullen. Ik ben de weg, de waarheid en...
4: God.
8: Ja, en het geloof.
4: De waarheid.
8: Het leg.
0: Dat zegt hij ook, maar dat is niet deze specifieke uitspraak.
8: Dat is alles woord vertaald van God.
4: Ik ben het. De waarheid en...
8: Het geloof.
0: Vind ik een goed gokje, maar het is
8: de
0: niet...
8: De profeet.
0: Dat is hij ook, hè. Dat is niet het juiste antwoord.
8: Dat weet ik het niet.
9: Ik weet het ook niet.
0: Het begint met een L, als dat kan.
9: Leven.
10: Het licht.
0: Dat is een heel goede gok, maar dat is niet het juiste antwoord. Hij zegt dat ook, hè. Hij is ook het licht, maar dat is niet deze uitspraak.
10: Ik ben de weg, de waarheid en het woord.
0: Ook juist op zich, maar niet, ook niet de uitspraak. Hij is ook het woord.
10: Ja, ik heb twee goede gokken gedaan.
9: Je hebt ook het licht al gezegd, hè. Ja, ik ging dat ook zeggen. De waarheid, de weg en het kompas.
0: Dat past er wel bij, maar dat is niet juist.
9: Nee, oké, dan heb ik het op.
0: Dus het begint met een L, het...
10: Licht, maar dat was het niet. Het leven.
4: Ik weet dat niet. Ik weet niet zeker.
0: Maar altijd een gokje wagen, hè?
4: Leven.
7: Het leven?
4: Het leven.
8: Als je enig idee hebt, mogen we een gokje doen. De weg.
4: De winnaar.
8: Hij is zeker een winnaar. Maar dat is niet hetgeen dat hij heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en... Het is nog een kleine gok. Nu een kameraad misschien.
4: Schipper.
8: Schipper.
4: Schipper.
11: Nee, die weet ik ook niet. Ik ben de zin eigenlijk al kwijt.
8: Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het...
11: Lichaam.
4: En het leven. Heelal. Nee.
8: Hij heeft het heelal gemaakt. Niet met een L. Met een L.
4: Het leven.
11: Ik denk de steun, maar ik ben niet zeker.
8: Het geloof. Het begint met een L.
4: Het leven.
0: Jezus vertelt op een gegeven moment een parabel over de verloren zoon. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon? Hebben jullie dat ooit al eens gehoord?
4: Nee.
0: Oké. Dat moet je gokken, hè, want ja. Maar misschien moet ik de parabel een beetje vertellen. Het is dus Jezus... weet je wat een parabel is? Dat is een soort verhaal dat Jezus vertelt. Waarin dat er een vader twee zonen heeft. En de oudste zoon is een harde werker die altijd doet wat de vader van hem vraagt. En de jongste zoon gaat op een gegeven moment aan de vader vragen voor zijn erfenis. En dan krijgt hij zijn erfenis al. En dan gaat hij eigenlijk gewoon feest vieren en het goede leven en niet van werken. Hij doet al het geld op. En op een gegeven moment moet hij hard werken. En dan denkt hij, zelf de dienaars van mijn vader, die hebben het veel beter dan ik het nu heb. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus enig idee hoe de vader dan reageert?
4: Hij zal blij geweest zijn.
8: Ja, nee, eigenlijk andersom.
9: Blij.
0: Zeg je nog eens mooi in de micro?
9: Blij.
10: Oei. De parabel van de verloren zoon. Kan je nog eens kort zeggen wat er daarin gebeurt?
0: Zeker. Dus, er is een vader met twee zonen. De oudste zoon is een harde werker, doet eigenlijk ja, alles wat de vader van hem vraagt. De jongste zoon vraagt op een gegeven moment zijn erfenis al op voorhand. En zijn vader geeft het dan ook aan hem. En dan gaat hij eigenlijk ja, braspartijen houden. Goed al zijn geld op, geniet van het goede leven. En dan moet hij... Hij heeft geen geld meer, dus dan moet hij werken voor eten te kunnen verzamelen. En dan beseft hij dat zelfs zijn dienaren van zijn vader het eigenlijk veel beter hebben dan hij het heeft. Want hij moet met de varkens... het eten van de varkens eten om zelf eten te kunnen hebben. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus met al zijn erfenis opgedaan. En...
9: Ik denk dat de vader boos reageerde.
10: Ik denk niet. Als ik denk aan de Bijbel, dan zou ik denken dat de vader de zoon vergeeft en dat hij zijn les heeft geleerd en hem terug binnen laat.
11: Was hij niet blijste, maar ook weer zo een beetje van waarom ben je eigenlijk terug? Oh.
7: Gelukkig.
1: Die is blij en die heeft dadelijk een groot feest.
11: Blij?
0: Ja, blij.
11: Blij? Na het feesten?
8: Na het feest inderdaad. Hij is geld gaan opdoen enzovoort.
11: Ja,
8: maar
11: inderdaad.
8: Hoe reageert de vader als zijn zoon terugkomt?
11: Hij is blij en hij geeft een feest. Zijn zoon is teruggekeerd. De jongste zoon een beetje jaloers op. Ja, ja. Van waarom krijgt hij een feest en ik die dat heel mijn leven al voor u zit te zorgen en de schapen zit te voeren, ik krijg geen feest.
0: Heel boos.
8: Dat zou je denken, dat zou een menselijke reactie zijn.
0: Hij was heel blij toen dat de zoon terugkwam.
11: Ja, hij neemt hem terug op en vergeeft hem.
12: Wij zijn al, beste luisteraars, over de helft van de vragen. Maar vooraleer wij verder gaan met de meer specifiek katholieke vragen, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Thomas, die mee was naar Hasselt.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn samen aan het ontdekken welke soort vragen het beste zijn beantwoord afgelopen radiojaar. We zijn namelijk elke maand op stap gegaan naar een andere Vlaamse stad en hebben daar 10 vragen gesteld aan de mensen die wij passeerden. Wij hadden een aantal categorieën waarin de vragen varieerden en die zijn wij nu samen aan het overlopen en aan het zien hoe goed deze allemaal beantwoord zijn. We hebben al onze 2 vragen over Radio Maria gehad, onze Bijbelse vragen, 2 over het Oude Testament, 2 over het Nieuwe Testament. En dan zijn we nu aanbeland aan onze meer specifiek katholieke vragen. Die konden een beetje over van alles gaan, over de paus, over het Vaticaan, liturgische vragen, veel over de liturgische kalender ook. En deze vragen zijn zeker niet slecht beantwoord. We hebben een gemiddelde van 39% juiste antwoorden. En dit dus gerekend op de 104 gesprekken die wij hebben gevoerd. En ook hier hadden wij in Brugge het meeste juiste antwoorden gekregen. Maar ook hier, Brugge was de eerste stad die we gedaan hebben, hebben zij misschien ook wel de makkelijkste vragen gekregen. 10 op 10 voor de vraag, wat vieren wij met Pasen? En 9 op 10 voor de vraag, van welk land is onze paus afkomstig? En dus, aangezien dit toch vergeleken met de andere vragen wel de makkelijkste waren, willen wij ook graag nog een eervolle vermelding doen voor Aalst. Want daar was er ook een heel mooi cijfer. We hebben een keer 6 gehad op 11 juiste antwoorden en 8 op 11. En dat ging om de vragen, aan welke heilige is de meimaand gewijd? Dus 6 van de 11 personen of groepen die wij gesproken hebben, wist hier het juiste antwoord op. En dan als tweede vraag, waar we 8 juiste antwoorden hebben gekregen. Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af? De juiste antwoorden zijn natuurlijk de Heilige Maagd Maria en Pinksteren. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die we hebben gekregen, zowel in Brugge als in Aalst. En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
1: Amerika.
2: Amerika, Verenigde Staten.
0: Ja, ja inderdaad, Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Een bonusvraagje?
2: Leo, ja.
0: Ja, inderdaad, Leo.
1: Amerika?
0: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
1: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee, ik weet het niet meer.
0: Leo de 14e, pas Leo de 14e.
1: Nee, dat heb ik niet geweten.
3: Ik weet het niet meer. Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
0: Ja, helemaal juist, Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
3: Leo?
4: Ja, iets met Leo.
0: Ja, helemaal juist, dus Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
3: 16e?
0: Nee, een beetje naar beneden.
3: 14e.
0: Ja, 14e. Ja. Leo de 14e.
5: Argentinië.
6: Ah nee, dat was het vorige.
7: Dat was Amerika.
5: Ja, Amerika, ja.
0: Ja, de Verenigde Staten, inderdaad. En weten jullie ook zijn pauselijke naam?
5: Nee, Titus of zo?
0: Nee, het is niet Titus.
5: Ik zou het niet. Geen idee.
3: Is from South America. Is not lion, no.
8: Niet paus Franciscus, hè?
0: Nee, dat was de vorige paus.
8: Peru.
0: Peru is een juist antwoord. Hij is een burger van Peru. Er is ook nog een tweede antwoord. Zou iemand de tweede antwoord weten?
8: Waar dat hij nu woont.
0: Waar dat hij geboren is. Dus hij is een burger van Peru, maar hij is niet van
8: Peru zelf.
0: Ja.
8: Amerika?
0: Ja, de Verenigde Staten van Amerika. Helemaal juist. Goed gedaan.
8: Dat heb ik gehoord om nieuws.
0: Ja, ja, dat is onlangs gebeurd, hè. Weet je zijn pauselijke naam ook toevallig?
8: Theo of Leo?
0: Leo, inderdaad. Leo de 14e, heel goed.
1: Ik weet dat hij van Zuid-Amerika komt. Nee.
4: Nee, dat is een woord, hè.
6: Zijn?
0: Ja.
6: Van Amerika? Van allee, de USA?
4: Allee, wat was het hier? Dat was speciaal, omdat het...
6: Ik weet het niet meer, nee.
4: Ik had het geweten, maar ik weet het niet meer. Nee.
1: Okay. Ik ook niet.
0: Van Amerika?
7: Zuid-Amerika.
9: Verenigde Staten van Amerika, hè.
0: Dat is helemaal correct. Kent u ook zijn pauselijke naam?
9: Ja, Leo de 14e.
4: Amerika.
1: Ja, Argentinië, hè.
0: Argentinië is
1: pardon. Nee. Ja, Amerika. Ja, nee. Argentinië was de vorige.
0: Ja,
1: inderdaad. Ja. Ik ben...
0: Hij is van de Verenigde Staten van Amerika.
1: Ja, hè.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. En misschien een bonusvraagje. Kennen jullie zijn pauselijke naam?
1: Augustinus.
0: Hij is een

0: Nee, geen idee.
1: Onze radio is naar haar vernoemd.
0: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
1: Het is een vrouw.
2: Maria.
1: Exact.
2: Maria.
3: Maria. Dat is niet moeilijk.
4: Ja, Maria.
5: Maria.
1: Maria. Het is een vrouw.
0: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Ik doe een tipje.
1: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
0: Maria?
5: Maria?
6: Zo?
1: De meimaand. Dus de maand mei. Jullie kennen...
6: Blokjes.
1: Is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
6: Ah, het is een Maria.
7: De meimaand.
1: Ja, dus de maand mei.
7: Je weet het.
5: Maria.
6: Heilige. Nee.
1: Je kent haar sowieso?
6: Nee. Moeder Maria dan?
5: Maria.
1: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
0: Geen idee. Ik weet ze in... Ja, nee, in mijn zoon. Ja, nee. Sorry.
8: Hangt meestal een verlofdag aan vast.
1: Ja, de maandag, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
0: Ja, ik ben niet zo goed met de feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
1: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
0: Nee.
8: 50 dagen na Pasen.
9: Pinkstermaandag.
1: Pinkstermaandag.
3: onze lieve Heer in mijn hart.
1: Nee, het is nog daarna.
3: Het is Sinkse.
7: Ja.
5: Pinksteren.
7: Onze lieve vrouw hemelvaart.
8: Nee.
7: Pinkster.
8: Maar Witte Maandag is
7: Pinkster.
8: Pinkster.
1: Ja.
7: Witte
8: ik kan niet, Is dat 50 dagen Pinkster? Ja. Dat moet ik een beetje Pasen. Misrekenen.
0: Na Pasen.
1: Na Pasen. Het is ook nog na onze lieve Heer hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof.
0: Ja.
6: Pinksteren.
7: Nee, dat daarvoor.
0: Nee.
7: Hemelvaart.
6: Is dat niet zo lichtfeest? Hemelvaart.
7: Nee.
1: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
7: Dat is ongeveer een goede maand. Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
1: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
7: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
6: Ja, ik weet het ook niet. Wapenstilstand?
1: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode.
7: Wacht,
9: hoe is dat?
7: Het is
9: vakantiedag.
1: Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school?
6: Lichtfeest, lichtmis.
1: Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
7: Allee, ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we toch vrijdag
6: dat
7: van.
6: Denk ik.
7: Pinkstermaandag.
1: Ja?
5: Oh, de
6: Pinksteren?
1: Ja.
5: Wacht, hè. Onze lieve Heer Hemelvaart.
9: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja, ja. Dat is nog 10 dagen later.
5: Is dat niet die vlammetjes die...
9: Ja.
5: De nederdaling van de
9: Heilige Geest. Geest. Ja, ja.
8: Goed, hè.
5: Ja, ja.
9: Kent u de naam?
5: Nee. Ja, ik ken als je mij zegt...
1: Beste luisteraars, wij hebben nog

één categorie vragen te gaan. De meer lokale vragen. Maar vooraleer we het daarover hebben, gaan we eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door vrijwilligster Theresia, die mee was naar Brugge.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Quo Vadis. Een uitzending speciaal voor tijdens de zomer. Wij krijgen een beter beeld van hoe de mensen nu juist geantwoord hebben op alle vragen die we hen gesteld hebben afgelopen radiojaar. We hebben in totaal wel meer dan 100 vragen gesteld. En dat was altijd in verschillende categorieën opgedeeld en wij zijn ondertussen aangekomen aan de laatste categorie om te bespreken, de lokale vragen. Deze gingen dus altijd over de stad waar wij ons op dat moment bevonden. Over de stad en natuurlijk ook nog altijd iets van een link met het religieuze, het katholieke. 38% is de score op deze vraag. Die is dus gemiddeld 38% juist beantwoord. En ook hier hebben wij een winnaar die we al eens gehad hebben. De stad Mechelen heeft het hier het beste gedaan. Zoals ook het geval was bij de vragen over het Oude Testament. De eerste lokale vraag had iedereen juist die wij gesproken hebben. En die vraag luidde, waar is de zetel van ons aartsbisdom? Dat wist dus iedereen in Mechelen. De tweede lokale vraag was, hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen? En deze was een stuk minder goed beantwoord als de eerste. We kregen 3 spontane goede antwoorden en dan nog 2 mensen die een hint nodig hadden vooraleer zij op het antwoord konden komen. Laten wij naar deze juiste antwoorden luisteren.
1: Dan gaan we naar de lokalere vragen. Waar is de zetel van ons aartsbisdom?
2: In Mechelen.
3: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel is hier in Mechelen.
2: Mechelen. Hier in Mechelen?
4: Hier in Mechelen.
2: Mechelen.
4: In Mechelen natuurlijk, ja. We wonen in Mechelen of we wonen niet in Mechelen, hè.
1: Ja. Jullie wonen in Mechelen?
4: Ja, ja.
2: Mechelen. In Mechelen, hier een beetje verder, achter de toren, in de... Is dat Merode straat? Nee.
5: Nee. Dat is de...
1: Het bisschopshuis bedoelt je misschien. Ja.
6: Hier in Mechelen...
7: Hier in Mechelen.
2: Is dat hier niet?
8: Sint-Rombouts-kathedraal.
9: Mechelen.
6: Mechelen.
10: En dan de laatste vraag. Hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen?
2: Nee, ik ben het vergeten.
3: Nog nooit gezien, maar het is vernoemd naar een kerk hier ook. Allee, van parochie hier. Goh. Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen?
3: Nee. We wonen bijna 3 jaar in Mechelen, maar...
1: Maar de processie nog niet gedaan, hè? Ja.
3: Nee.
2: Oh, dat weet ik niet.
1: Nee? Geen idee?
2: Ja, ik heb dat al gehoord, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd, dus dat onthoud ik zo niet.
11: De Hanswijk-processie.
12: Hanswijk-processie. Onze lieve vrouw van Hanswijk-processie.
11: Hanswijk-processie? Daar heb ik nog in meegelopen ooit.
1: Ah, ja?
11: Maar ja, als de Deilen. In blauw dus.
6: Onze lieve vrouw. Nee, wacht. Ja.
10: Het heeft met onze lieve vrouw te maken, vrouw, inderdaad.
6: Allee, de heilige processie. Oh.
10: Ja, het is soms moeilijker op te komen hè, als je zo'n vraag krijgt.
6: Amai, dat moet ik weten.
10: Het is een bepaalde wijk.
6: Hanswijk-processie.
7: Dat weet ik niet.
10: En het is een verwijzing naar een wijk?
7: Nee, ik ken de wijk niet. Nee.
2: Dat weet ik niet.
1: Nee? Geen idee? Weet u hoe de basiliek heet? Er is een basiliek in Mechelen.
2: Tuut! Ik weet niet.
1: Het is naar een bepaalde wijk van Mechelen.
2: Hanswijk?
9: Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen of niet?
5: Ja.
8: Helaas. Muizen eigenlijk, dus die is er net naast. Hoe noemt hij?
9: Fijk te maken.
8: Ja.
1: Er is een basiliek in Mechelen die ook zo heet.
8: Schaamtelijk dit. Geen idee. Nee. Vertel het ons.
5: De bloedprocessie. Nee.
1: Dat is Brugge.
5: De stroppendragers.
1: Dat is Gent.
5: Dat is Gent. Oh. Nee, dan weet ik het niet.
1: Het heeft iets te maken met een wijk van Mechelen. Dus dat kan helpen.
5: Nee.
1: Weet niet toevallig hoe de basiliek hier heet?
5: Sint Rombouts.
1: Ja, dat is de kathedraal. Ja, dat is ook een basiliek.
5: De basiliek, nee.
0: Beste luisteraars, wij staan nog even stil bij deze laatste vraag of deze laatste categorie. De lokale vragen. Want er volgt nog een eervolle vermelding van de stad Gent. Zij zijn erin geslaagd om twee heel uiteenlopende antwoorden te geven. Zij hebben een vraag die heel goed is beantwoord en een vraag die heel slecht is beantwoord. Een beetje in dezelfde trant zoals we juist gehoord hadden in Mechelen eigenlijk. En de eerste vraag die dus heel goed is beantwoord, daar hadden wij 8 juiste antwoorden op 11 gesprekken. En de tweede vraag, ook over Gent, had maar 1 juist antwoord. Daar gaan wij ook nog eens naar luisteren.
1: In Gent, waar we zijn, bevindt zich een wereldberoemd religieus kunstwerk. Over welk kunstwerk hebben we het?
13: Een god.
14: Is dat het Lam Gods?
13: Is dat het Lam Gods?
15: Ik woon nog maar 4 jaar in Gent. Ik zou het niet weten.
16: Het Lamschot. Het Lamschot, ja.
17: Over welk kunstwerk hebben we
1: het? Het Lam Gods?
18: Oh, ja. Ja. Ik heb dit meermaals. Ik weet wel. Oh, wat is de naam ook weer? Mijn oom wil heel graag dat ik dit schilderij zie. Het enige... Is het iets met een schaap?
1: Ja?
18: Ja, oh. Oké, okay, nee. Iets met een schaap. Ik heb er meermaals van gehoord. Ik kom even niet op de naam.
19: Geen idee.
20: Ja. Amai. Allee. Hoe heet dat nu weer? Is dat van de gebroeders van Eyck? Is dat dat? Ja, ja. Ah, Luweta. Met die 12... Nee, we zijn dat 12 panelen. Ik weet niet meer het aantal. Hoe heet dat nu weer? Nee, dit... Amai, dat is erg dat ik dat niet meer weet.
1: Weet je nog hoe het eruit ziet? Want het is de naam is heel centraal op het schilderij ook. Allee, dat... Niet de naam uitgeschreven, hè, maar je weet wat
20: nee,
1: ik bedoel.
20: Ja, ik weet wat je bedoelt. Allee... Nee, sorry. De naam ontglipt mij even.
1: Dan is de volgende vraag. Wie is het Lam God?
21: Dat is Christus. Dat is Jezus.
14: Oei. Jezus?
13: Het is dan met 12 stukken, hè. Waar dat er een stuk van gestolen is.
1: Dat is waar. De rechtvaardige rechters. Dat paneel is gestolen.
13: Wie dat geschilderd had?
1: Nee, de vraag is, wie is het Lam God? Dus het schilderij is onder andere, staan heel veel mensen en zo op.
13: Ja.
1: Maar ook het Lam God, dat is dus een lam dat geofferd wordt.
13: Ja.
1: De vraag is, wie is het Lam God?
13: Ik denk Jezus. Dat dat de offering was voor de zonden.
1: Dat is helemaal correct, Jezus.
14: Wie?
1: Ja.
14: Huh? Wie is het Lam God?
1: Ja.
14: Het is geen tafereel, hè. Het is, is het geen... Hoe zei dat? Een object, een religieus object? Nee. Ah, het is toch het is een persoon?
1: Ja.
14: Ah, dan zal het... Ja, niet van God, want van God mag je, dacht ik, geen afbeelding hebben. Dus het is een verwijzing naar God, denk ik dan.
1: Het is...
14: Omdat
1: het
14: geen mensen... beeld van God, dacht ik, mocht hebben? Dat je dan een anders een verwijzing naar? Of?
9: Voor katholieken mag dat eigenlijk wel.
14: Mag het wel. Ah, ja. Ik dacht dat dat niet 100%...
9: Jezus, God de Zoon, mag absoluut afgebeeld worden. En het lam Gods is Jezus.
14: Het is toch Jezus.
9: Ja, het is
14: dat
9: hij
14: God
9: die
14: waarde, dan eigenlijk wel
9: geofferd wordt voor onze zonde. Dat is het lam Gods.
14: Oké.
17: Dat ga ik zeker niet weten.
22: Het is zo de belangrijkste persoon in het christendom.
17: God, Jezus?
16: Dat weet ik niet.
22: Nee. Dat is wel de meest belangrijke figuur uit het christendom. Allee, de belangrijkste.
16: Jezus, het schaap.
9: Dus inderdaad, het lam.
16: Of het lam, het lam.
9: Ja. Het lam, ja. Het is het lam dat geofferd wordt, enig idee. In de katholieke theologie, ja, de christelijke theologie, wie dat lam is. Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
16: Jezus?
23: Is Jezus niet schaap?
16: Jezus?
23: Ja.
24: Jezus.
23: Oh, nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
9: Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
23: Jezus? Jezus?
17: Lam Gods, wees lam Gods. Moet dat Jezus zeggen? Ik weet niet meer, ze weet altijd.
24: Nee, dat weet ik niet. Ah, Jezus? Nee?
9: Ja. Welke link heeft 1 oktober met Gent?
25: Oei. Ook geen idee, nee.
13: Ja, ik ben zelf niet van Gent, ik heb echt geen idee.
14: Religieus te maken of
9: ja.
14: Goh, ik zou denken dat het is een maand voor ongeveer maand voor Allerheiligen, Allerzielen.
9: Ja, het heeft daar niets mee te maken.
14: Nee?
9: Het is echt specifiek met Gent te maken.
14: Met Gent te maken.
9: Ja.
14: Als ik het ga horen, ga ik denken van ah.
17: Oh, dat weet ik helemaal niet.
9: Het is de feestdag van de patroonheilige van Gent.
17: Hebben wij dat? Oh, oké. Ga ik nu iets bijleren?
16: Dat weet ik niet. Nee.
26: Sint-Baafs. De kinderen gaan naar Sint-Bavo, dus. Daarom weten we dat. En ik was daar ook. Dus 1 oktober staat in mijn geheugen. Gegrift moest altijd naar de kathedraal. Dus kijk.
23: Geen idee.
14: Een dag na mijn verjaardag. 1 oktober. Ik ook niet. Geen idee.
24: Oei, 1 oktober. Ik wist niet dat er een link was tussen die twee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij het gaan hebben over onze laatste cijfers, namelijk over de cadeautjes die we hebben uitgedeeld, luisteren wij nog naar een lied gekozen door vrijwilligster Lize toen zij mee was in Gent.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben namelijk elke keer dat wij op stap gingen in een Vlaamse stad ook altijd cadeautjes meegenomen. En dan konden de mensen die geïnterviewd werden kiezen tussen ofwel een balpen van Radio Maria, ofwel, afhankelijk van de uitzending, een rozenkrans of een medaille. We hebben in totaal 154 van deze geschenkjes uitgedeeld. Er waren een paar keer een groep mensen waarvan dan maar één persoon iets gekozen heeft. Vaak was dat dan een koppel en dan hebben we het aangeboden om elk een cadeautje te geven. Maar volstond één volgens hen. Daarom dat we dus meer mensen gesproken hebben dan dat wij cadeautjes hebben uitgedeeld. Maar in totaal dus 154 rozenkransen, medailles en balpennen uitgedeeld. En van deze 154 waren er 69 stilo's en 84 van de religieuze cadeautjes. Van de 84 hebben we het over 53 rozenkransen en 31 medailles. Dit komt neer op 55% die koos voor het religieus cadeautje en dus 45% wou graag de balpen van Radio Maria. In Kortrijk viel het op dat de overgrote meerderheid gekozen had voor het religieus cadeautje. 13 van de uitgedeelde cadeautjes waren wel degelijk een rozenkrans. En slechts 2 stilo's hebben wij daar uitgedeeld. Laten we daar even naar luisteren. Ik zou u heel graag nog als bedankje willen laten kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
1: Ik ga liever de rozenkrans.
0: Liever de rozenkrans.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Enorm bedankt, mevrouw.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne dag nog, hè.
1: Dank je wel.
0: Dag.
2: Dank
0: je
2: wel.
3: Jarmo gaat dat wel.
0: Ja, oké. Alsjeblieft.
3: Dank je wel.
0: Ook eentje? Allee, ik bedoel, we hebben er genoeg mee om.
3: Nee hoor, dankjewel.
0: Is het goed?
2: Ja. Oké. Ik ga iets origineels nemen, een rozenkrans.
4: I chose the prayer beads. Ik kies...
0: Ik kies de
4: hozenkrans. Ik kies de hozenkast. Ik kies
5: balpen. Liever dat er. En iedere keer moet je lezen aan bolken wagen.
0: Ja, inderdaad. Dus het is altijd een tientje, altijd een onze vader. 10 wees je groetjes, eer aan de vader.
5: Ja. Wat een goed.
0: Ja.
5: Goed dat je daar een keer uitlegt. Radio Maria.
0: Ja, absoluut.
5: I'll be there.
0: Fantastisch. Ja, dank u wel, meneer. Fijne dag, hè.
5: Dank
0: u
5: wel.
0: Dag.
6: Dank u wel.
7: Ja, ik hou ook al van de rode krans.
0: Oké, ik heb er nog hoor. Jullie mogen allemaal iets kiezen.
7: Dank
0: je
7: wel. Wacht, hè. Het was heel interessant. Mogen we wel nog een foto nemen? Dat we
0: ja,
7: iets van bewezen
0: hebben. Dat gaan we wel treffen.
7: Het is toch voor godsdienstouw te laten zien. Dus
0: ja.
7: Op zich.
0: Ja, het is wel een goede gelegenheid.
7: Ja, inderdaad.
0: Sorry, wie wou nog een roze krans?
7: Ja, allemaal, denk ik.
0: Allemaal?
7: Ja.
8: Een roze krans.
0: Een roze krans, fantastisch.
8: Dat zijn 9 weesgroetjes en 1 onze vader.
0: 10 weesgegroetjes.
8: Ah, 10? Ja.
0: Dus bij elk tientje, 10 ja. Weesgegroetjes, 1 onze vader, 10 weesgegroetjes en het eer aan de vader.
8: Oké. Okay.
0: En dat is 5 keer. Maar als u eens wil meebidden, meneer, op Radio Maria, elke dag om 12:15 smiddags bidden we de rozenkrans, of s'avonds om 6:30. Dan kan u zo meebidden, dan kan u volgen.
8: Oké, okay. Kan dat vroeger vinden dat.
0: Ah ja, oké. Okay. Of 's ochtends trouwens ook om 7:00.
8: Oké, okay, dankjewel. Allee, dag.
0: Enorm bedankt, meneer.
8: Ja,
0: dag. Fijne dag.
9: Oh, nee, een stilo is goed.
0: Stilo is goed.
9: Dat is altijd, kan altijd gebruiken.
0: Die ziet er zo uit, maar een stilo.
9: Dankjewel. Merci. Hè.
0: Als allerlaatste wil ik jullie graag nog een geschenkje geven.
3: Oh.
0: En jullie kunnen kiezen tussen een stilo van de radio
3: ja?
0: Of een rozenkrat.
3: Dat mag een rozenkrat.
0: Een rozenkrat zijn, alsjeblieft.
3: Zo.
0: Wilt u ook iets, meneer? Of is het...
10: Nee, dank u.
3: Een rozenkrans. Jij draagt dat graag, toch?
11: Wat? Ja, ik draag al graag rozenkrans als accessoire. Ja, hij kent dat.
10: Ja, mode.
0: Ja, dit is een rozenkrans.
11: Ik wil dat, ik wil dat ook.
0: Wil jij wel dat, alsjeblieft?
10: Ja.
0: Wil jij ook eentje, of niet?
10: Ja.
0: Oké. Okay. Dit even...
11: Ah, lijkt het. Ja. Dit is wel een mooie.
6: Dat zijn zo de kleuren van de continenten.
0: Eigenlijk is het een missie, rozenkrans. Elk tientje stelt een van de continenten voor. Alsjeblieft. Okay. Oh, sorry, dat zijn er.
10: Ja.
0: Alsjeblieft. Dus je hebt, als jullie geïnteresseerd zijn, wacht, ik moet even nadenken. Dus blauw is Oceanië, de oceaan. Okay. Wit is Europa voor de kleur van de paus.
10: Okay.
0: Rood is Amerika voor het vuur van hun geloof.
10: Okay.
0: Afrika is groen voor de regenwouden.
10: Ja.
0: En geel is Azië, omdat het oosten is waar de zon opkomt.
10: Okay.
0: Ja. Okay. Dat is een missie, Rozenkrans. Ja. Zo, beste luisteraars, zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Wij delen na het volgende lied nog een mooie getuigenis met jullie. Maar eerst het nummer, gekozen door vrijwilligster Eline toen zij mee was naar Kortrijk.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn vandaag te weten gekomen hoe de verschillende vragen die wij gesteld hebben, hoe goed die zijn beantwoord afgelopen jaar. En misschien om dus nog even toe te lichten welke soort vragen het best is beantwoord. 40% heeft juist geantwoord op de twee vragen over het Oude Testament. Dat is de beste score die wij gehad hebben. Maar heel nauw gevolgd op de tweede plaats door de katholieke vragen, 39% juist beantwoord. En dan vlak daarna de lokale vragen, 38%. Dus heel nauw op elkaar. En ook de vragen over het Nieuwe Testament volgen daar eigenlijk heel snel op. Daar hebben 36% juist geantwoord. De vragen over Radio Maria, die waren net iets minder, nog altijd goed. Maar 26% juist op de vraag over het aantal landen waarin wij actief zijn. En 25% is natuurlijk niet juist. Maar en dan de laatste vraag is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord. Maar 25% kende Radio Maria. En zoals daarnet gezegd, het laatste cijfer om te delen is dat 55% gekozen had voor een rozenkrans of een medaille. Beste luisteraars, de eerste uitzending die wij gedaan hebben in Brugge, die liep in het begin niet zo heel vlot. We hadden het een beetje moeilijk om de juiste plaats te vinden om mensen te interviewen. We waren wel op drukke plaatsen, er waren heel veel mensen rondom ons, maar weinig mensen die bereid waren om te antwoorden. En dat was wel even echt lastig. We waren door Brugge aan het zwerven, op zoek naar mensen die wilden antwoorden. En toen kwamen wij in het Minne Waterpark. En daar was de eerste persoon die we hebben geïnterviewd een bekeerlinge. Iemand die heel recent was bekeerd tot het christendom. En dat heeft ons eigenlijk nieuwe moed gegeven. En dan hebben wij daarna heel vlot mensen gevonden en was het een heel mooie ervaring. Maar speciaal daarvoor luisteren wij nog naar die getuigenis van die mevrouw.
1: Dankjewel om onze vragen te beantwoorden. Mag ik misschien kort eens vragen? U is veel van de vragen juist. Bent u gelovig opgevoed? Of?
2: Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ben wel eigenlijk sinds anderhalf jaar of zo tot geloof gekomen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Ah, mag ik je daar wel over vragen? Hoe is dat gebeurd?
2: Wow. Ik weet niet of ik dat heel kort kan even denken. Ik ben eigenlijk altijd zoekende geweest. Zoeken naar antwoorden, naar wat is nou waar. En daarin ben ik ook wel zeg maar op het verkeerde pad terecht gekomen. En uiteindelijk ben ik op een punt terecht gekomen dat dat dit tot mij kwam als, hoe noem je dat? Ja, ik zeg de waarheid. Ja. Dus dat eigenlijk, ja.
1: Oké, zo op een moment dat je het gevoel had dat dit de waarheid was? Of was het meer intellectueel?
2: Er zijn wel meerdere dingen die natuurlijk daaraan bijgedragen hebben.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik wel sowieso altijd al geloofd heb in God en ook in Jezus. Daarin ben ik een beetje van het pad afgeraakt in de zin van wat dan daarin klopte. En doordat een goede vriendin van mij ook tot geloof was gekomen, hadden we pittige gesprekken en kritische vragen die ze stelde.
1: Oké.
2: En zo is het balletje gaan rollen, ja.
1: Oké, heel mooi. Dankjewel. Ja. Ik zie nu ook dat u oorbellen daar heeft bij kruisjes aan.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Volgende maand, dan gaan wij wat meer focussen op de vrijwilligers die telkens zijn meegegaan en op nog enkele mooie getuigenissen die wij hebben mogen horen het afgelopen radiojaar. Gewoon door mensen willekeurig op straat aan te spreken. Vergeet ook niet, beste luisteraars, dat u al deze uitzendingen kunt terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan ze dus daar allemaal herbeluisteren. Enorm bedankt voor het luisteren. Herinner ook zeker al deze mensen die wij gehoord hebben in uw gebed. En tot een volgende keer.

0: Radio Maria. Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 12:00 en we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht mogen worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, dan bidden wij nu het middaggebed op deze vrijdag in de derde week van het getijdenboek. U kan de hymne volgen op pagina 758, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 1078 en de korte schriftlezing volgt daar gewoon op. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
3: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouw Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid.
2: Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht en met ziekte vertrouwd.
1: Mijn God, waarom verlaat Gij mij? Ver blijft de redding bij mijn kreet om hulp.
2: Mijn God, ik roep bij dag, maar geen verhoring. Ik roep des nachts en nimmer vind ik rust.
1: Toch woont Gij in uw heiligdom. Gij, roem van Israël.
2: Op u vertrouwden onze vaderen. Zij rekenden op u en zijn verlost.
1: Ze riepen tot u en ze zijn gered. Ze hoopten op u en zijn niet beschaamd.
2: Maar ik ben als een worm geen mens meer. Verstoten door de mensen, door het volk veracht.
1: Ze lachen met mij, allen die mij zien. Ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.
2: Hij steunt toch op de Heer, laat die hem redden. En hem bevrijden als hij hem bemint.
1: Gij zijt het die hem mij hebt geleid vanaf de moederschoot. Mij veilig hebt gelegd aan moedersborst.
2: Bij mijn geboorte werd ik u gegeven. Vanaf de moederschoot zijt gij mijn God.
1: Houd u niet ver van mij nu ik in nood ben. Blijf mij nabij nu ik geen helper heb.
2: Zij dringen om mij heen als kalveren. Als Basanstieren sluiten zij mij in.
1: Zij laten mij hun tanden zien, bloeddorstig brullend als een leeuw.
2: Als water ben ik uitgegoten. Heer, mijn gebeente is ontwricht.
1: Mijn hart is zacht als was geworden, gesmolten in mijn lijf.
2: Mijn keel is als een scherf zo droog, mijn tong kleeft in mijn mond. Gij hebt mij in het stof geworpen van de dood.
1: Een meute honden jaagt mij op, een bende booswichten houdt mij omsingeld.
2: Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorboord. Mijn beenderen kan ik wel tellen.
1: Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit, verdelen zij mijn kleren onderling en dobbelen om mijn gewaad.
2: Ach Heer, houd u niet ver van mij. Mijn steun, kom haastig om mij bij te staan.
1: Red gij mijn leven van het dreigend zwaard, mijn lichaam uit de tanden van de honden.
2: Verlos mij uit de leeuwenmuil, mij hulpeloze van de buffelhorens.
1: Uw naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders, uw lof verkondigen voor heel het volk.
2: Gij dienaars van de Heer, verheerlijkt hem. Heer het geslacht van Jacob, breng hem hulde.
1: Eerbiedig hem, heel Israëls geslacht, want hij bekommert zich om de gekwelde.
2: Hij wendt zijn aangezicht niet af, maar luistert naar zijn roepen.
1: Voor heel de menigte zal ik u prijzen. Bij de Godvrezenden breng ik u dank.
2: De armen zullen eten en verzadigd worden, en allen die God zoeken, prijzen hem. Hun moed zal weer herleven.
1: Dan zullen alle landen van de aarde de Heer gedenken en zich tot hem keren.
2: En nedervallen zullen voor zijn aangezicht. De stammen en de volken overal.
1: Want aan de Heer komt toe het koningschap. Hij is de heerser over alle naties.
2: Die rusten in de aarde zullen hem aanbidden. Voor hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.
1: Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven. Mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
2: Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt, van zijn gerechtigheid aan die geboren worden. Dit heeft de Heer gedaan.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij zagen hem, de man van snarten, geminacht en met ziekte vertrouwd.
2: Thans is buiten de wet om Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven. Rechtmatig zijn de bevelen des Heren, bevredigend voor het gemoed.
1: Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog. En laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd Gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden U, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, dan nodigen wij u uit nu samen met onze rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Het is vrijdag en we bidden ook zeer speciaal voor onze overledenen. En bijzonder ook voor de overleden luisteraars van Radio Maria. We bidden en bemediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangt.

0: geleven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. De beker die ik drink, zult gij drinken. En met het doopsel waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zonden.

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef
0: ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede mysterie, Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Kana. Zo maakte Jezus te Kana een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde mysterie. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Als ik omhoog geheven ben, zal ik allen tot mij trekken. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde mysterie. Jezus wordt van gedaante veranderd. Onder het afdalen verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Beste luisteraars, we hebben er ons hoedje gebeden. Bidden wij nu nog het volgende gebed tot ons lieve vrouw in eenheid met het heiligdom van Montlignon in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen.
2: Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed, ook hier op aarde, vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaarders op deze aarde, om elke dag beter te leven met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijkwakers hunkerend naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

beste luisteraars. Gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag en we bidden en bemediteren de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij ons verlosser brengen.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Goede Jezus, ik wil uw heilig en smartelijk lijden aandachtig en langzaam overwegen. Prent uw heilige passie diep in mijn hart, omdat ik u met meer liefde zou bejegenen, zodat ik met meer christelijke naastenliefde mijn naaste zou behandelen. De eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Goede Jezus, gij wordt door Pilatus onrechtvaardig tot de smadelijke kruisdood veroordeeld. Hoe dikwijls benaderde ik u met mijn evennaaste op een onrechtvaardige manier. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke onrechtvaardigheid die ik beging. Barmhartige Jezus, omwille van uw onrechtvaardige veroordeling erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur hun zonden van onrechtvaardigheid uitboeten. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Goede Jezus, om ons te verlossen hebt gij zonder klagen het kruis op uw doodwonde door wonde schouders genomen. Heer, hoe vaak kwam ik in opstand tegen uw goddelijke voorzienigheid, tegen de dagelijkse moeilijkheden. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke opstandigheid tegen uw heilige wil. Barmhartige Jezus, omwille van de totale overgave waarmee gij het kruishout aanvaard hebt, erbarm u over al de gelovigen die in het vage vuur hun zonden van opstandigheid uitboeten. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen.
2: De derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Goede Jezus, de uitputting en de vermoeidheid doen u vallen onder het kruis. Heer, hoe dikwijls kwam ik tekort in mijn plichten ten opzichte van u en van mijn naaste door luiheid of gemakzucht. Barmhartige Jezus, omwille van uw eerste val, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur hun zonden van luiheid en gemakzucht uitboeten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen.
2: De vierde statie. Jezus ontmoet zijn heilige moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Goede Jezus, de onpeilbare liefde tussen u en uw moeder uit zich in sprakeloosheid, slechts in een tedere blik. Heere, dikwijls was ik liefdeloos door misbruik van mijn tong. Uit het diepste van mijn hart betreur ik elke zonde die ik betreef met mijn tong. Barmhartige Jezus, omwille van de sprakeloze ontmoeting tussen u en uw bedroefde moeder, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur de zonden uitboeten die zij bedreven hebben met hun tong. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen.
2: De vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Goede Jezus, hoe dankbaar zijt gij als Simon van Cyrene uw kruis helpt te dragen. Heer, hoe dikwijls was ik ondankbaar tegenover u en tegenover mijn naaste. Uit het diepste van mijn hart betreur ik elke zonde van ondankbaarheid. Barmhartige Jezus, omwille van de dankbaarheid die gij betoonde aan Simon van Cyrene, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur hun zonden van ondankbaarheid uitboeten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen.
2: De zesde statie. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Goede Jezus, gij beloont de moed van Veronica door uw gelaat in het doek achter te laten. Heer, hoe vaak heb ik u beledigd omdat ik te laf was om voor u te getuigen. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke zonde van lafheid. Barmhartige Jezus, omwille van de dapperheid van deze vrouw, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur hun zonden van lafheid moeten uitboeten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen.
2: De zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Goede Jezus, door de ruwheid van de straatstenen valt gij een tweede maal. Heer, hoe vaak herval ik in mijn zonden. Ik smeek u, geef mij de genade om u niet meer te beledigen. Barmhartige Jezus, omwille van de tweede val, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur boeten, omdat ze steeds weer opnieuw in dezelfde zonde hervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen.
2: De achtste statie. Jezus ontmoet de vrouwen van Jeruzalem. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Goede Jezus, in uw smartelijke pijnen wendt gij u nog troostend tot de wenende vrouwen. Heer, hoe vaak heb ik u en mijn naaste gekwetst door mijn ikzucht en door mijn hoogmoed. Uit het diepste van mijn hart betreur ik elke vorm van egoïsme en hoogmoed. Barmhartige Jezus, omwille van de troost die gij verleende aan de wenende vrouwen, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur hun zonden van egoïsme en hoogmoed uitboeten. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen.
2: De negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Goede Jezus, een derde keer valt gij in het slijk van de aarde. Uw kruis is zo zwaar. Heer, hoe dikwijls heb ik het slijk van de aarde opgezocht. Door mijn hebzucht besteed ik meer aandacht aan werelds klatergoud, aan genot, aan menselijke bewondering dan aan uw belangen. Uit het diepste van mijn hart betreur ik elke vorm van hebzucht. Barmhartige Jezus, omwille van uw derde val, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur boeten, omdat ze het slijk der aarde hebben nagejaagd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen.
2: De tiende statie. Jezus wordt ontdaan van zijn kledij. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Goede Jezus, wat een vernedering moet gij doorstaan als men u van uw klederen berooft. Heer, hoe dikwijls heb ik gezondigd met en door mijn lichaam. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke vorm van onzuiverheid die ik beging. Barmhartige Jezus, omwille van uw pijnlijke vernedering, erbarm u over al de gelovige zielen die in het vage vuur hun zonden van onkuisheid en onzuiverheid uitboeten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen.
2: De 11e statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Goede Jezus, met welke

0: hebben tegen het gebod van de liefde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen.
0: De 12e statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Goede Jezus, tijdens uw 3 uur durende doodstrijd hebt gij uitgeroepen: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heer, hoeveel malen heb ik u beledigd, omdat ik verblind was door het schijnlicht van de wereld. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke zonde die ik beging in verblinding. Barmhartige Jezus, omwille van uw vreselijke doodstrijd, erbarm u over al de gelovige zielen in het vage vuur. Ook zij waren dikwijls verblind en wisten niet wat ze deden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen.
0: De 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen en teruggegeven aan zijn heilige moeder Maria. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Goede Jezus, wat een onuitsprekelijk verdriet kent uw moeder als u uw ontzield lichaam aan haar hart drukt. Heer, hoe vaak vergat ik dat Maria onder het kruis aanvaard heeft om ook onze moeder te worden. Uit het diepste van mijn hart betreur ik het dat ik uw heilige moeder verdriet heb berokkend. O Maria, moeder en koningin van de zielen in het vage vuur, wees een goede voorspreekster voor alle gelovige zielen, maar vooral voor hen die hier op aarde een devotie tot u hadden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen.
0: De 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Goede Jezus, uw heilig lichaam wordt in een kil en donker graf neergelegd. Heer, hoe dikwijls heb ik...

0: Ik u en mijn naaste kil behandeld door mijn onverschilligheid. Uit het diepst van mijn hart betreur ik al mijn zonden van onverschilligheid. Barmhartige Jezus, door uw oneindige rechtvaardigheid moeten de gelovige zielen die hier op aarde kil en onverschillig waren een zware loutering ondergaan in het vage vuur. Ik prijs uw rechtvaardigheid, maar ik smeek u, omwille van de kilte van uw heilig graf, erbarm u over alle gelovige zielen, ook over hen die zwaar bestraft zijn. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: En dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen.
0: Goede Jezus, laat het heilig bloed dat uit uw barmhartig hart vloeide als een waterval op alle gelovige zielen neerkomen, omdat allen gereinigd in uw bloed en op voorspraak van uw heilige moeder zo spoedig mogelijk het paradijs mogen betreden. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

begon. Als een vader aan zijn kind, blijft u mijn trouw. Als ik twijfel.

Beste luisteraars, gaan mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw, samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, welkom in het programma Bijbel in één jaar. Wij lezen samen de volledige Bijbel op één jaar tijd. En wij zijn vandaag dag 11. Sluit u nu pas aan of heeft u een van de voorbije uitzendingen gemist, dan is het geen enkel probleem, want u kan alle uitzendingen herbeluisteren op onze website. www.radiomaria.be. Zoals jullie weten, lezen wij alle verhalen, de boeken van de Bijbel, na elkaar. En lezen wij ondertussen ook de niet-verhalende boeken. Wij gebruiken de Willy Brocht-vertaling uit 1995. Vandaag, tijdens dag 11, lezen wij Genesis, hoofdstuk 22 en 23, Job, hoofdstuk 11 en 12, en Spreuken, hoofdstuk 2, vers 9 tot en met 15. Wij bevinden ons in de tijdsperioden patriarchen. Momenteel zijn wij nog aan het lezen over Abraham, de eerste patriarch van het volk van Israël. Vandaag lezen wij in Genesis onder andere over de beproeving van Abraham. Het welgekende verhaal van Abraham die bereid is zijn zoon Isaac op te offeren. En zoals uit het verhaal blijkt, is ook Isaac vol vertrouwen op God. Want hij doet gewillig wat zijn vader van hem vraagt. En is oud genoeg om het hout voor het brandoffer de berg op te sleuren. Ook een van de dingen om in het

denken dat hij iets verkeerd heeft gedaan en dat dat de reden is waarom hij nu gestraft wordt door God. Maar Job blijft volhouden dat hij wel degelijk een rechtvaardig man is en zoals we weten is dat ook effectief het geval. Vandaag lezen wij het eerste betoog van nog een derde vriend die ook weer in dezelfde trant Job beschuldigt. En we lezen het eerste deel van Job zijn verdediging. Vooraleer wij beginnen te lezen, gaan wij eerst bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid. Met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis hoofdstuk 22. De beproeving van Abraham. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham. En hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei: Ga met Isaak, uw zoon, uw enige die u lief hebt, naar het land van de Moria, en draag hem daar op de berg die ik u zal aanwijzen, als brandoffer op. Daarna ging hij op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tegen zijn knechten: Jullie blijven hier bij de ezel. Ik ga met de jongen daarginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug. Daarop liet Abraham zijn zoon Isaak het hout voor het brandoffer dragen. Zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaak tegen zijn vader Abraham: Vader, hij antwoordde: Hier ben ik, mijn zoon. Isaak zei: We hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier? Abraham antwoordde: God zal zelf wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. En samen gingen zij verder. Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren, riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe: Abraham, Abraham. En hij antwoordde: Hier ben ik. En hij zei: Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt mij, uw zoon, uw enige, niet willen onthouden. Abraham keek om zich heen en zag een ram die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats de Heer ziet. Vandaar dat men nu nog zegt: Op de berg van de Heer laat hij zich zien. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei: Bij mijzelf heb ik gezworen, Godspraak van de Heer. Omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden,

zal ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Om uw zaad zullen alle geslachten van de aarde zich gezegend noemen, omdat u naar mijn stem hebt geluisterd. Daarop keerde Abraham naar zijn knechten terug. Samen gingen zij naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Nakomelingen van Nachor. Na deze gebeurtenissen kreeg Abraham dit bericht. Ook Milka heeft aan uw broer Nachor zonen geschonken. Us, zijn eerstgeborene, diens broer Bus, Kemuel, de vader van Aram, Keset, Gaso, Pildas, Jitlaf en Betuel, die de vader werd van Rebekka. Deze 8 kinderen schonk Milka aan Nachor, de broer van Abraham. Hij had ook een bijvrouw, Reuma genaamd, en deze schonk het leven aan Tebach, Gacham, Tachas en Maaka. Hoofdstuk 23. De begrafenis van Sara. Sara bereikte de leeftijd van 127 jaar. Toen stierf zij in Kiryat Arba, ook Hebron geheten, in Kanaan. Abraham hield eerst de rouwklacht over Sara en beweende haar. Daarna liet hij zijn overleden vrouw alleen en richtte het woord tot de Hittieten. Hij zei: ik ben bij u maar een vreemdeling. Daarom vraag ik: geef mij een eigen begraafplaats waar ik mijn overleden vrouw kan begraven. De Hittieten antwoordden Abraham: Heer, luister naar ons. U bent voor ons een vorst van God. Begraaf uw overledene in het mooiste graf dat wij hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren of beletten dat u daarin uw overleden vrouw begraaft. Toen stond Abraham op, boog diep voor de Hittieten, de ingezetenen van het land, en richtte het woord tot hen. Als u ermee instemt dat ik mijn overleden vrouw begraaf, luister dan naar mij en gebruik uw invloed bij Efron, de zoon van Sochar, zodat hij de grot van Makpela, die zijn eigendom is en die aan de rand van zijn akker ligt, aan mij verkoopt. Laat hij die in uw aanwezigheid voor de volle prijs aan mij verkopen, zodat ik een eigen begraafplaats heb. Onder de aanwezige Hittieten bevond zich ook Efron zelf. En Efron de Hittiet antwoordde Abraham, terwijl alle Hittieten die zitting hielden bij de stadspoort toehoorden: geen sprake van heer, luister naar mij. Het stuk land schenk ik u. En de grot die erop ligt, geef ik u ook. Ten overstaan van mijn volksgenoten geef ik ze u. Begraaf uw doden. Opnieuw boog Abraham diep voor de ingezetenen van het land. Abraham richtte het woord tot Efron, terwijl iedereen toehoorde: wees zo goed naar mij te luisteren. Ik wil voor de grond de volle prijs betalen. Neem die van mij aan, dan kan ik mijn doden begraven. Maar Efron antwoordde Abraham: och heer, luister naar mij. Een stuk grond van 400 sikkel zilver. Wat maakt dat nu uit voor mij of voor u? Begraaf dus uw doden. Abraham ging op Efrons aanbod in en woog het zilver af dat Efron ten overstaan van de Hittieten had genoemd. 400 sikkels, zoals in de handel gangbaar was. Zo werd in aanwezigheid van alle Hittieten die zitting hielden bij de stadspoort het stuk grond van Efron in Makpela in het oosten van Mamre, de grond met de grot en alle bomen op het terrein, eigendom van Abraham. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Makpela, ten oosten van Mamre of Hebron, in Kanaan. Zo werd het stuk grond met de grot door de Hittieten aan Abraham overgedragen en kreeg hij een eigen begraafplaats.
Job, hoofdstuk 11. Eerste betoog van Sofar. Toen kwam Sofar, de Naamatiet, aan het woord en hij sprak. Zo'n veelprater moet een antwoord krijgen, anders denkt hij nog gelijk te hebben. Legt die onzin van jou ons het zwijgen op? Zou niemand tegen die laster in verzet komen? Jij beweert, volgens mij ben ik rein. Dus ben ik ook rein in uw ogen. Als God zich maar liet horen, zijn mond liet spreken, uitlegde hoe mysterieus zijn wijsheid is, hoe ondoorgrondelijk zijn daden zijn, dan zou je weten dat God je om rekenschap vraagt. Dacht je God te doorgronden, de Almachtige alzijdig te omvatten? Hij overtreft, wat wil je, de hoogte van de hemelen, de diepte van de Sjool, de lengte van de aarde, zelfs de breedte van de zee. Als hij aanstormt, je gevangen zet en veroordeelt, wie houdt hem dan tegen? Hij weet wie onoprecht is. Moeiteloos doorziet hij de ondeugd. Een leeg hoofd spreekt geen zinnig woord. Een wilde ezel werpt geen tamme. Maar jij, bezin je, strek je armen uit naar God. Als je kwaad hebt bedreven, doe het weg. Geef het geen onderdak. Dan kun je weer fier uit je ogen kijken. Ben je zonder smet. Vaststaand als een beeld, onbedreigd. Je ellende zul je vergeten. Je zult het je herinneren als water dat voorbij is gestroomd. Je wereld straalt glanzender dan de middagzon. Duisternis wordt dageraad. Zelfbesef keert terug, want er is weer hoop. 'S Avonds loop je de ronde en je gaat rustig naar bed. 'S Nachts zal niemand je wakker laten schrikken. Iedereen zoekt vriendschap met je. Maar de goddelozen teren weg in eenzaamheid. Ze voelen zich nergens geborgen. De dood is hun enige verlangen. Hoofdstuk 12. Jobs antwoord aan Sofar. Hier bracht Job tegen in. Ach ja, kijk, hier zijn de wijzen, met wie de wijsheid staat of valt. Ik heb ook verstand, net zo goed als jullie. Ik loop niet achter. Wie kent die leer niet? Mijn vrienden lachen om mij, omdat ik God om een antwoord vraag. Zij lachen om de vrome en onschuldige. Ongeluk krijgt minachting op de koop toe. Daar houdt de gezeten burger het op. En wie struikelt, geven zij een trap na. Maar overweldigers bezitten een vredig huis. Degenen die God uitdagen, zijn veilig. Met volle hand schenkt hij hun geluk. Vraag het de dieren, ze zullen het je zeggen. De vogels kunnen het uitleggen. Spreek tot de aarde, zij zal het je leren. De vissen vertellen het, allemaal weten ze het. Zo handelt God. Alle leven is in zijn hand. Elk wezen dankt aan hem zijn adem. Oren kunnen toch horen en smaak kan toch proeven. Wijsheid bij de ouden van dagen, inzicht bij de hoogbejaarden. Bij hem is wijsheid en kracht. Hij doorziet en leidt de dingen. Wat hij omverhaalt, wordt niet herbouwd. Wie hij gevangen zet, komt niet meer vrij. Houdt hij het water tegen, dan verdort het land. Geeft hij het vrij, dan wordt alles overspoeld. Aan hem is de macht en de wijsheid.
Zondaar en kwade genius zijn aan hem onderworpen. Raadsheren stuurt hij berooid de straat op. Rechters zet hij voor schut. Gordels van koningen maakt hij los. En hij bindt een lendenschort om hun heupen. Ook priesters stuurt hij berooid de straat op. En gezetenen brengt hij ten val. Adviseurs snoert hij de mond. Ouderlingen maakt hij kortzichtig. Machtigen maakt hij kwetsbaar. En hij dompelt ze onder in smaad. Hij openbaart de diepten van de duisternis en brengt de schaduw van de dood aan het licht. Natiën verheft en vernietigt hij. Volken verspreidt en verzamelt hij weer. Van leiders verbijstert hij het verstand en zij dwalen langs ongebaande wegen. Zij tasten rond in het duisternis en waggelen als dronkaards. Spreuken, hoofdstuk 2, vers 9 tot en met 15. Dan zul je gerechtigheid verstaan, recht en rechtschapenheid en alle goede wegen. Wanneer de wijsheid je hart binnenkomt en de kennis is prettig voor je ziel, dan zal de bedachtzaamheid je bewaken, het inzicht je behoeden. Om je te redden van de slechte weg, van de man die slinkse taal spreekt, van hen die de rechte paden verlaten, om duistere wegen te bewandelen, van hen die hun vreugde vinden in kwaad doen en juichen over slinkse streken tegen hun naaste, van hen die kronkelwegen gaan en dwalend hun sporen volgen.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn dag 11 en hebben zo net Genesis hoofdstuk 22 en 23, Job hoofdstuk 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 2 vers 9 tot en met 15 gelezen. En vooraleer wij deze leesdag afsluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. Ook wel bekend in het Nederlands als Sint Jan Guldenmond. En het citaat gaat als volgt. Merk op met welke zachtmoedigheid Isaac vraagt. Wij hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier? En wat was het antwoord van de vader? God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. Hiermee uitte hij een profetie dat God zelf een offer zou voorzien in zijn zoon. En ook dan kwam het uit. Beste luisteraars, daarmee sluiten wij dag 11 van ons leesjaar af. Morgen is het dag 12 en dan lezen wij Genesis hoofdstuk 24, Job hoofdstuk 13 en 14 en Spreuken hoofdstuk 2 vers 16 tot en met 19. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven geheel vrijwillig heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. We zijn dankbaar op dit uur biddend met jullie verbonden te zijn. Dompelen wij ons onder in de barmhartigheid van de Heer en aanbidden en verheerlijken we ze. En roepen we de almacht van de barmhartigheid in voor elk van ons en voor de gehele wereld. Bidden wij zo, vol vertrouwen, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid, van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God,
Almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. We danken u voor het meebidden en wensen u nog een gezegende dag. Mogen de Heer en zijn barmhartigheid steeds in uw hart verblijven.

0: Pace sia con tutti voi!
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ook vandaag gaan we dat opnieuw doen, door onder meer te luisteren naar de catechese die de paus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag. Verder gaan we het ook hebben over zijn pastoraal bezoek aan een mariaal heiligdom niet zo heel ver van Rome. En daar heeft hij de heilige mis gecelebreerd op de vooravond van het feest van Maria geboorte. Uiteraard gaan we daar ook nog luisteren naar de homilie. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken even naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo kijken we naar woensdag 9 september. Dan zien we dat hij bisschoppen heeft ontvangen die bevriend zijn, zeg maar, met de Focolare-beweging. Op donderdag 10 september ontving de paus de apostolische nuncius in Irak, monsieur Miroslav Stanislav Wachowski. Ook ontving hij de apostolische nuncius van de Democratische Republiek Congo, monsieur Mitya Leskovar. Tot slot verleende hij ook een audiëntie aan de deelnemers van de vormingscursus voor nieuwe bisschoppen.

Het is een middeleeuws Italiaans stadje op ongeveer zo'n 40 kilometer van Rome. En zij mochten paus Leo XIV verwelkomen op maandagavond 7 september. En dat is natuurlijk de vooravond van het feest van de geboorte van de heilige maagd Maria. De paus die heeft namelijk een bijzondere band met dit heiligdom. Op 10 mei 2025, 2 dagen na zijn verkiezing tot paus, tot bisschop van Rome, bracht hij een privébezoek aan het heiligdom. Het is een uiting van zijn devotie tot onze lieve vrouw, die, zoals hij zelf in het gastenboek van het heiligdom schreef, terwijl hij zijn hele pontificaat en ook zijn leergezag aan haar toevertrouwde, namelijk dat onze lieve vrouw hem zijn hele leven heeft begeleid. En zo staat er, zo schreef de paus, met haar moederlijke aanwezigheid, haar wijsheid en het voorbeeld van haar liefde voor haar zoon, die altijd het middelpunt van mijn geloof is. De weg, de waarheid en het leven, aldus paus Leo XIV. Om 16:30 werd de paus verwacht op het Piazzale della Pace, waarna hij in de pausmobiel naar het heiligdom is gereden en onderweg natuurlijk de vele mensen die zich hadden verzameld heeft gezegend. Ja, zo een bezoek van de paus, dat is natuurlijk altijd een groot gebeuren, maar zeer zeker als dat gaat over wat kleinere gemeenschappen. En we zien dan ook als de Heilige Vader onder zo wat kleinere gemeenschappen, Italiaanse gemeenschappen komt, de grote vreugde van de paus in hun midden te mogen kennen. En paus Leo XIV die heeft ondertussen al toch wel enkele van die pastorale bezoeken afgelegd. We hebben er vele kunnen bespreken tijdens Radio Vaticaan. En deze komt er zeker ook bij, in het bijzonder omdat de Heilige Vader er zelf ook een hele sterke band mee heeft met dit heiligdom. Dus het leverde ook prachtige beelden op van de paus die de vele gelovigen heeft kunnen begroeten en zegenen. Bij aankomst werd de paus verwelkomd door de autoriteiten, ook de gemeenschap van Augustijners paters en bisschop Mauro Parmigiani van de bisdommen Tivoli en Palestrina. Bij het binnentreden van het heiligdom knielde de paus een tijd in de gebeden neer voor een beeld van de gekruisigde Christus, dat er ook in het bijzonder wordt vereerd. Om daarna naar de kapel van onze lieve vrouw van Genazzano te gaan om er voor de beeltenis van de heilige maagd Maria met het kind Jezus te bidden. Een belangrijk moment tijdens het bezoek van paus Leo XIV was de overhandiging van een gouden roos met 3 takken aan de moeder van de Goede Raad. Zo wordt de heilige maagd Maria daar aanroepen met die specifieke titel. Op de voet van de roos stonden de wapenschilden van het heiligdom van de moeder van de Goede Raad en van Martinus de Vijfde, de eerste paus die het heiligdom in 1431 een gouden roos schonk, die later jammer genoeg tijdens het Napoleontische tijdperk verloren ging. Ook het wapenschild van paus Leo de XIII, die het heiligdom van Genazzano tot basiliek verhief. En dan ook natuurlijk het wapenschild van paus Leo de XIV, die ook met dit bezoek een gouden roos schonk aan de heilige maagd Maria van de Goede Raad. Vervolgens werd ook een prachtig muurschildering onthuld van Marco Innocenzi, een voormalige restaurateur bij het Laboratorium voor de Restauratie van Schilderijen en Houten Materialen van de Vaticaanse Musea. Het toont paus Leo XIV in profiel, knielend bij een bidstoel

0: kijkend naar de icoon van Onze Lieve Vrouw. Een heel mooi aandenken, zeg maar, aan het bijzondere bezoek van de paus aan Genazzano. Het schilderij hangt dus ook in de kapel, waar portretten te zien zijn van onder meer de verschillende pausen die Genazzano in het verleden hebben bezocht. In die zin is het dus een traditie daar om dan een portret te maken van de paus in kwestie die het heiligdom bezoekt. Onder hen bevinden zich onder meer Urbanus de VIII, die in 1630 het door de pest geteisterde Italië aan de heilige maagd Maria toevertrouwde. Ook de zalige paus Pius de IX, die op 15 augustus 1864 een pelgrimstocht naar Genazzano maakte en een diepe devotie koesterde voor de moeder van de Goede Raad. De heilige paus Johannes de 23e, wiens portret werd geschilderd na zijn bezoek op 25 augustus 1959, en de heilige paus Johannes Paulus II, ook afgebeeld terwijl hij bidt voor het heilige beeld van Onze Lieve Vrouw tijdens zijn pelgrimstocht op 22 april 1993 aan de vooravond van zijn apostolische reis naar Albanië. De aartsbisschop Giovanni Perugine van Schöderpult, die reis eveneens vanuit Albanië naar Rome om samen met de Heilige Vader de Heilige Mis erop te dragen. Volgens de overlevering werd het beeld van de moeder van de Goede Raad, dat in het heiligdom van Genazzano wordt bewaard, door engelen vanuit de Albanese stad Schöder aangevoerd en verscheen het op wonderbaarlijke wijze op 25 april 1467. Het beeld werd later herkend door twee Albanese pelgrims. En tot op de dag van vandaag viert het heiligdom elk jaar op 25 april de komst van de heilige afbeelding, terwijl Albanese katholieken de moeder van de Goede Raad aanroepen onder de oude titel Vrouwen van Albanië. Andere concelebranten tijdens deze heilige mis waren pater Jozef Farrell, de prior-generaal van de orde van Sint-Augustinus, en zeker een gekende van paus Leo XIV. Pater Gabriele Perichino, de prior van de Augustijner provincie van Italië. Pater Pasquale di Lernia, de procurator-generaal van de orde van Sint-Augustinus. En pater Rocco Ronzani, prefect van het apostolisch archief van het Vaticaan en zelf afkomstig uit Genazzano. En uiteraard ook de Augustijner broeders van de plaatselijke gemeenschap en de rector van het heiligdom, pater Ludovico Centra, hebben geconcelebreerd. De paus droeg het albe, kazuifel en mijter die door de gelovigen van Genazzano aan de heilige vader werden geschonken. Het borduurwerk daarop verwees naar water en daarmee naar de bruiloft te Cana, het eerste wonder van Jezus, verricht in aanwezigheid van Maria. De kazuifel en de mijter werden daarna aan het museum van het heiligdom van Genazzano geschonken en zullen daar worden bewaard. We gaan luisteren naar de homilie die de Heilige Vader heeft uitgesproken tijdens de heilige mis in het mooie heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Goede Raad in Genazzano.
1: Come ricorderete già nei primi giorni del pontificato, ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Genazzano.
0: Dierbare broeders en zusters, zoals u zich wellicht herinnert, voelde ik reeds in de eerste dagen van mijn pontificaat de plicht en een diep verlangen om naar Genazzano te gaan, naar het heiligdom van de Madonna del Buon Consiglio, dat mij mijn hele leven lang heeft begeleid, met haar moederlijke aanwezigheid, met haar wijsheid en het voorbeeld van haar liefde voor de Zoon, die altijd het middelpunt van mijn geloof is. Met vreugde ben ik hier opnieuw om samen met jullie de vigilie van de geboorte van de Allerheiligste Maagd te vieren. En aan het kindje Maria toe te vertrouwen wat in deze arme en prachtige mensheid nog steeds geboren wordt. Kwetsbaar als een pasgeboren kind, maar een teken van Gods trouw. Ja, Maria is de dageraad van een andere dag, van onze wereld die eindelijk van het kwaad is bevrijd. En wij zijn hier, bij haar, rond het altaar, van waar het heil tot ons komt en ons verandert, tot kinderen in de Zoon. Laten wij haar om haar goede raad vragen, om het goddelijke woord te ontvangen, het in ons te bewaren en het tot uitdrukking te brengen, door moedige en wijze beslissingen, beslissingen van authentieke bekering. Dierbaren, op deze plaats waar de Augustijnen al sinds oudsher aanwezig zijn, wil ik terugkomen op de zojuist voorgelezen Bijbelteksten met de hulp van de heilige Thomas van Villanova, een Augustijner monnik en bisschop die door zijn leven te wijden aan de dienst aan de armen de waarheid van het geloof tot in de diepste kern heeft doorgrond. Hij wist de paradox te zien van de kleinheid en om zo te zeggen de marginaalheid van Maria, die toch een centrale plaats inneemt in het heilsplan Gods. Laten wij ons afvragen, wat betekent de geboorte van een meisje in de tijd van Joachim en Anna? De heilige Thomas gaat diep in op deze vraag. Ik heb er vaak over nagedacht, schrijft hij, en ik heb mij afgevraagd waarom de evangelisten die zo uitvoerig over de heilige Johannes de Doper en de apostelen hebben gesproken, ons zo beknopt het verhaal vertellen van de maagd Maria, die iedereen overtreft door haar levensloop en haar persoonlijke grootheid. Waarom, vraag ik mij af, is ons niet beschreven hoe haar geboorte, haar opvoeding, haar gewoonten, de deugden die haar sierden, de menselijke band die ze met haar zoon onderhield, hoe zij met hem omging en hoe zij na zijn hemelvaart met de apostelen leefde. Al deze zaken waren belangrijk en de gelovigen zouden ze met bijzondere devotie hebben gelezen en het volk zou er plezier aan hebben beleefd. O evangelisten, ik richt mij tot u. Waarom hebt u ons met uw stilzwijgen van zo'n grote vreugde beroofd? Waarom hebt u zulke vreugdevolle, zo lang verwachte, zo aangename details weggelaten? In deze woorden vinden we een belangrijke aanwijzing voor ons geloof. De schrift en haar auteurs bevragen, met de tekst in discussie gaan en een dialoog aangaan met de getuigen van de openbaring alsof het vrienden zijn. We zijn immers medeburgers van de heiligen en leden van Gods gezin. En van Maria zelf leren we de wijsheid die met God in gesprek gaat, die vragen stelt en de gebeurtenissen interpreteert door ze in haar hart te bewaren en te overwegen. Het evangelie volgens Matthäus lijkt echter door zijn stilzwijgen de heilige Thomas van Villanova gelijk te geven. We hebben het gehoord. Het vermeldt de aanwezigheid van Maria, maar geen enkel woord van haar. Toch zet het simpele feit dat Maria er is en de Zoon in haar de hele geschiedenis in beweging, die van Jozef, van zijn hele huisgezin. De aanwezigheid van Maria veroorzaakt als het ware een sprong in de genealogie, als een onverwachte vernieuwing, die niet alleen de verwachtingen, maar ook het voorspelbare gedrag van een man kan veranderen. Wat Jozef hoort, wat hij besluit en wat hij doet, is in feite een antwoord op God en op de aanwezigheid van Maria, op haar absolute anders zijn, dat elk mogelijk discours en elk verhaal overstijgt. In Maria vindt de verlossing een thuis, God met ons. Onze heilige Thomas schrijft verder, wel nu, wat betreft deze overwegingen van mij, waarnaar ik verwees, over de vraag waarom er geen boek is geschreven over de daden van de maagd, zoals dat wel is gedaan voor de daden van Paulus, kan ik alleen maar bedenken dat het zo was, omdat het de Heilige Geest zo behaagde. En dat de evangelisten uit een innerlijke drang over haar hebben gezwegen. Om de eenvoudige reden dat de glorie van de maagd, zoals we in de psalm lezen, geheel in haarzelf lag. En meer kon worden voorgesteld dan beschreven. En dat als samenvatting van haar geschiedenis volstaat, wat in de titel wordt uitgedrukt. Dat uit haar Jezus werd geboren. Wat wil je nog meer weten? Wat zoek je nog meer in de maagd Maria? Het volstaat te weten dat zij de moeder van God is. Dierbare broeders en zusters, we voelen ons bijna duizelig bij dit mysterie. Het is onmogelijk om eraan te wennen. We vieren de geboorte van een meisje dat geroepen is om de moeder van haar schepper te worden. De moeder van de God die redt. En toch wordt er gewoon een meisje geboren. Net als de dochters en kleindochters die wij in onze armen houden. Vandaag kennen we voor haar verheven en hoogwaardige titels, zoals vrouwen en koningin. Maar de weg van God was en blijft eenvoudiger en stiller. En toch niet minder krachtig en transformerend. Het is de weg van Jezus zelf, de eerstgeborene onder vele broeders. Wel nu, net als Maria, zijn ook wij voorbestemd om aan het beeld van de Zoon gelijkvormigd te worden. Door genade, zeker, maar door zijn weg, zijn keuzes, zijn pad te verlangen en boven andere wegen te verkiezen. In Jezus Christus heeft God de nederigste historische omstandigheden en het nederigste van alle schepselen gekozen om de originaliteit van zijn koninkrijk te openbaren, waarin hoogmoed geen plaats heeft en almacht bestaat uit schepping, dienstbaarheid en zorg voor het leven. Vervolgens voegt de heilige Thomas van Villanova hieraan toe: laat je fantasie de vrije loop, verruim de grenzen van je begrip en schilder in het diepste van je ziel een jonge vrouw die volkomen zuiver, uiterst voorzichtig, beeldschoon, zeer vroom, uiterst nederig, zeer zachtmoedig, vol van alle genade, rijk aan heiligheid, getooid met alle deugden, verfraaid door alle charisma's en volkomen welgevallig aan God is. Vergroot haar beeld zoveel je kunt, stel je voor wat je maar kunt. De heilige Thomas nodigt ons uit tot deze prachtige oefening in verbeelding en hij merkt op: de Heilige Geest heeft haar niet op schrift beschreven, maar heeft gewacht tot jij haar innerlijk zou afschilderen. Dierbare broeders en zusters, zo is het inderdaad. In het contemplatieve gebed krijgt datgene vorm wat de wereld ons niet vertelt, maar wat al bestaat. Wat nog onzichtbaar is, maar op zichzelf een nieuw soort kracht in zich draagt. Het gaat hier niet om fantasie, maar om profetie. We hebben dit nodig, in tijden van vernietiging en onzekerheid, om het werk van God te zien en het te dienen. De profeet Micha heeft in het kleine Bethlehem de komst van een vredeskoning voorzien, dankzij wie we eindelijk in veiligheid op aarde kunnen leven. En vandaag, in het openingsgebed, hebben we ons tot de kleine Maria gewend en gevraagd dat het feest van haar geboorte de vrede in ons mag doen groeien. Ja, geliefden, laten wij ons de vrede voorstellen, de grenzen van ons begrip verruimen en haar in onze ziel afschilderen, om te erkennen dat zij reeds bestaat, om haar te verwelkomen en haar te dienen. Het is de gave van God, de adem van de verrezene, het werk van de Heilige Geest. Laten wij de vrede in ons laten groeien. Zij zal in de wereld ontkiemen en de moeder van de goede raad zal ons bij deze missie begeleiden. De woorden van paus Leo XIV tijdens de heilige mis die hij opdroeg in dat prachtige heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Goede Raad in Genazzano. Opnieuw een prachtige homilie over Maria. En zo zijn er al enkele geweest tijdens dit pontificaat. Zo brengt de Heilige Vader opnieuw het belang van die devotie tot de Heilige Maagd Maria naar voren. En gebruikt een van de figuren die voor hem zeer belangrijk zijn, de heilige Thomas van Villanova, jawel, dat is ook de naam die de pauselijke parochie draagt in Castel Gandolfo. Wel, die is voor hem in die zin belangrijk en dat komt hier ook duidelijk naar voren. In die zin dat het dus leert hoe wij het beeld van Maria kunnen schilderen in het binnenste van onze ziel. De Heilige Geest heeft gewacht. En daarom is de Heilige Maagd Maria niet uitvoerig beschreven in de Heilige Schrift, tot wij haar zouden schilderen in onze ziel. Mooie woorden van de heilige Thomas van Villanova. Andere mooie woorden die in het Engels en het Frans werden uitgesproken waren de videoboodschap die paus Leo XIV heeft gestuurd ter gelegenheid van de eerste jeugddag van West-Afrika die van 7 tot en met 12 september plaatsvindt in Accra in Ghana. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV tot de jeugd van West-Afrika.
2: Dear young people, Chef Jong, peace be with you. La paix soit avec vous. I'm happy to join you on this joyful occasion of the first West Africa.
0: Ik ben blij dat ik bij jullie mag zijn ter gelegenheid van deze vreugdevolle eerste West-Afrikaanse jeugddag. Ik ben verheugd over dit prachtige initiatief van de bisschoppenconferenties van jullie landen die jongeren centraal hebben gesteld in hun pastorale prioriteiten. Ik ben ervan overtuigd dat deze indrukwekkende momenten die jullie samen beleven, jullie zullen helpen om in het geloof te groeien en steeds dieper verrijkt te worden door waarden als ontmoeting en openheid naar anderen toe. In een tijd waarin zoveel crisis jullie horizon lijken te verduisteren, wil ik jullie aanmoedigen om vooruit te gaan zonder de hoop te verliezen. Ik weet hoe zwaar de last van twijfel, onzekerheid en soms ook onveiligheid op jullie schouders kan drukken en jullie plannen voor de toekomst in de war kan brengen.
2: Dans l'église, famille de Dieu.
0: Jullie zijn echter geen verloren jeugd, zoals velen misschien denken. In de kerk, de familie van God, zijn jullie het vandaag van God, het vandaag van de kerk. Zoals paus Benedictus XVI zei, jullie zijn rijk aan kwaliteiten, energie, dromen en verwachtingen, rijkdommen die jullie in overvloed bezitten. Jullie jeugd is een onschatbare schat, niet alleen voor jullie zelf, maar ook voor anderen, voor de kerk en voor de wereld. Een van de uitdagingen waar jullie voor staan, is om samen op weg te gaan, om positieve veranderingen in jullie samenlevingen teweeg te brengen. Samen op weg gaan betekent ervoor zorgen dat niemand gemarginaliseerd, geïsoleerd, uitgesloten of afgewezen wordt. Wees bruggenbouwers tussen volkeren, culturen en religies. We moeten ons ertoe verbinden te leven zoals Jezus, onze meester en Heer, hoe Hij leefde, die niemand van zijn reis uitsloot. Hij herkende de aanwezigheid van God in diegenen die in de marge van de samenleving leefden, zelfs in diegenen die niet tot zijn eigen volk behoorden. Dierbare jongeren, ik reken op jullie en ik vertrouw jullie. De kerk vertrouwt jullie. Geef met jullie woorden en daden een krachtige boodschap aan onze wereld die geteisterd wordt door oorlogen en allerlei soorten conflicten. Wees getuigen van liefde, gerechtigheid en vrede. Offer jullie zo kostbare jeugd niet op aan de altaren van schijnplezier en oppervlakkigheid. Want onze diepste vragen vinden geen gehoor en geen antwoord in de eindeloze stroom op onze mobiele telefoon die onze aandacht trekt, maar onze geest vermoeit en ons hart leeg achterlaat. Ze brengen ons niet ver als we ze in onszelf of in te kleine kringen opgesloten houden. De verwezenlijking van onze authentieke verlangens vereist altijd dat we uit onszelf weggaan. Ik vertrouw jullie toe aan de heilige maagd Maria, koningin van de vrede, waarbij ik in het bijzonder denk aan jullie landen die soms met complexe crisis te maken hebben. Mogen zij bij haar zoon, Jezus Christus, ten beste spreken voor de integrale menselijke ontwikkeling van jullie dierbare naties. Over jullie, de geestelijken en allen die met jongeren werken, roep ik een overvloed van goddelijke genade af.
2: Je vous donne de tout mon cœur la bénédiction. May the Lord keep you always in his love. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
0: De woorden van Paus Leo XIV tot de jeugd van West-Afrika, die dus gedurende enkele dagen samenkomen voor de eerste keer dat dit wordt georganiseerd in Ghana. Bijzonder mooie boodschap opnieuw voor de jeugd, waarbij enkele citaten onder meer van Paus Benedictus de XVI werden gebruikt. De gelegenheid van de 25e Wereldjongerendagen in 2010 onder meer, maar waar de paus ook zichzelf citeerde toen hij de jeugd toesprak op 7 oktober 2025. Het is een prachtige boodschap aan de jeugd voor West-Afrika. Voor ons gelegenheid om deze intenties, ook deze jonge mensen, mee te nemen in ons gebed en toe te vertrouwen aan de heilige maagd Maria. Hoog tijd geworden om samen het Angelus te bidden. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar de catechese die werd gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 9 september.
3: Angelus Domini nuntiabit Mariae.
4: Et concepit de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
4: Et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: E con spirito tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 9 september.
6: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti. La Costituzione conciliare Gaudium et Spes.
0: De conciliaire constitutie Gaudium et Spes, door het eerste hoofdstuk te wijden aan de waardigheid van een mens, benadrukt dat deze de basis en voorwaarde is voor die waarden die tegenwoordig het meest worden gewaardeerd, maar dat ze eerlijk gezegd niet het verband met hun goddelijke bron mogen verliezen om mogelijke vervormingen door de corruptie van het menselijke hart te vermijden. De weg die heeft geleid tot het benadrukken van de kenmerken en fundamentele rechten van de menselijke waardigheid is zeker een van de meest betekenisvolle pagina's in de menselijke geschiedenis. Toch is het pad dat nog afgelegd moet worden niet voltooid en moet het de tegenstrijdigheden, zowel oude als nieuwe, aanpakken die een volledige uitvoering ervan beletten. De kerk biedt duidelijk haar bijdrage door te herinneren dat menselijke waardigheid voortkomt uit het wezen van de persoon zelf. Ik heb dit ook benadrukt in de recente encycliek Magnifica Humanitas. Elke persoon is door God bedacht en gewild om in een verhaal van gemeenschap met hem te komen, met de ander en met de schepping. Zijn waardigheid hangt niet af van de capaciteiten die hij heeft, van rijkdom of van de rol die hij vervult, of van de juiste of verkeerde keuzes die hij maakt, maar is een gave die hem voorafgaat en hem overtreft, gegeven door God als uitdrukking van zijn liefde die nooit ophoudt. De oneindige waardigheid van de mens is dus geworteld in zijn identiteit als schepsel, gemaakt naar het beeld van God, in staat om zijn schepper te kennen en te beminnen. Een project en gave van liefde die de andere geschapen realiteiten overstijgt, welke aan zijn zorg zijn toevertrouwd, om ze te beheersen en te gebruiken tot eer van God. In geloof kunnen we de ultieme grondslag van de waardigheid van de persoon begrijpen, aangezien de Zoon het mysterie van de Vader en zijn liefde openbaart en ook de mens volledig aan zichzelf onthult en hem zijn allerhoogste roeping toont.
7: La persona dice sempre relazione, comunione.
0: De persoon zegt altijd relatie, gemeenschap, deelname ten opzichte van God en anderen. Dus een kinderlijke band met God de Vader en een broederlijke relatie met Christus en met alle mensen. Hij sluit zelfgerichte geslotenheid uit. Persoon zijn betekent jezelf zien als een gave om te delen, terwijl je groeit en rijpt in acceptatie, wederkerigheid en dienstbaarheid. Deze waardigheid wordt toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van een ieder. Tegelijkertijd vereist het ook solidariteit en zorg voor elkaar. waarbij de vele vervalsingen en manipulaties die nog steeds het beeld ervan verstoren en de verwezenlijking ervan belemmeren, worden overwonnen. Omdat door de keuzes tegen zijn waardigheid, die door de geschiedenis heen zijn gemaakt, de mens zich nog steeds gespleten in zichzelf bevindt en het hele menselijke leven, zowel individueel als collectief, de kenmerken vertoont van een dramatische strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis. Deze kwetsbare en beperkte toestand kan echter met hoop worden bekeken, omdat de Heer zelf gekomen is om de mens te bevrijden en hem kracht te geven, hem innerlijk te vernieuwen en de vorst van deze wereld, die hem tot slaaf van de zonde maakte, te verdrijven. De Constitutie, Gaudium et Spes, stelt bovendien dat de menselijke waardigheid betrekking heeft op de totaliteit van de persoon en dat daarom dualistische visies moeten worden overwonnen. De mens is een eenheid van ziel en lichaam. Het reduceren van het lichaam tot een object waar men willekeurig over kan beschikken, is altijd een ontkenning van de waardigheid van de persoon. Het is niet toegestaan het lichamelijke leven van de mens te verachten en men moet het eigen lichaam goed en waardig om te eren achten, juist omdat het door God is geschapen en bestemd is voor de verrijzenis op de laatste dag, terwijl men waakzaam is dat het niet tot slaaf wordt van de verkeerde neigingen van het hart, aangezien wij allemaal door de zonde zijn gekwetst. Tot slot zijn er drie uitdrukkingen die het meest de waardigheid van de persoon benadrukken, zoals genoemd in Gaudium et Spes. Het verstand dat de mens een onverzadigbare zoeker van de waarheid maakt. Het geweten, waardoor hij zijn leven zin en samenhang geeft. En de vrijheid, die hem een verantwoordelijke hoofdrolspeler in zijn keuzes maakt. Deze dimensies zijn nauw met elkaar verbonden. Het is in het geweten dat de waarheid als zodanig wordt erkend en de vrijheid deze als basis en mogelijkheid kan ervaren. De Heilige Geest, die leven geeft in Christus, maakt ons vrij en verzekert ons voortdurend van onze waardigheid als kinderen van God door ons te bevrijden van angst en ons te leiden naar het uiteindelijke doel. Dat leven in volheid na de dood dat Christus ons heeft beloofd. Alleen in Hem vindt het mysterie van de mens echte verlichting. Van Hem ontvangen we licht over het raadsel van pijn en dood. En met Hem gaan we de opstanding tegemoet. Dierbare broeders en zusters, geschapen naar het beeld van God, door Christus en voor Hem, hebben we een unieke en onuitwisbare waardigheid ontvangen. Laten wij ons inzetten om deze altijd te promoten en te verdedigen met het licht en de kracht van het evangelie. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 9 september. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Wij hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de Heilige Vader eerwaarde heer Gerardo Antonio Vargas Cruz benoemd tot co-adjutor-bisschop van het bisdom van Fajardo-Humacao in Puerto Rico. Verder benoemde hij Monseñor Julio César Gómez Morera tot bisschop van het bisdom van Rubiataba-Mozarlandia in Brazilië. En benoemde hij tevens eerwaarde heer José Paulino Francisco Neto tot bisschop van Porto Nacional in Brazilië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer. We doen ons best om u verder op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Zeer zeker nu we langzamerhand toegaan naar het moment waarop de Heilige Vader naar een van onze buurlanden zal afreizen, namelijk naar Frankrijk van 25 tot en met 28 september is dat. Vergeet het ook zeker niet in uw agenda te zetten en in uw gebed. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Beste luisteraars, welkom bij het tweewekelijkse programma van Kerk en Nood op Radio Maria. Mijn naam is David Tessin. Sinds begin dit jaar ben ik nationaal directeur van Kerk en Nood België-Luxemburg. En vanaf nu heb ik de eer en het plezier om jullie elke twee weken hier op Radio Maria mee te mogen nemen de wereldkerk rond. In deze aflevering blikken we terug op de zware aardbevingen die deze zomer plaatsvonden in Venezuela, Colombia en Indonesië. Landen waar Kerk en Nood al heel lang actief is en waar we een bijzondere band mee hebben. Maar eerst even dit. U kunt het niet zien, maar hier voor mij heb ik een boekje. Het heet De Toren. Het is het abdijblaadje van de abdij van Tongerlo, waar eind 1946, nu bijna 80 jaar geleden, een pater een artikel schreef waarmee hij de wereld zou veranderen. Ik lees even voor. Toen het voor het eerst kerstmis werd, waren de wegen naar Bethlehem gevuld met mensen. En zo was er voor Maria, die Jezus dicht bij haar hart droeg, geen plaats in de herberg. De auteur maakt de vergelijking met de puinhopen van na de Wereldoorlog, waar onder meer in Duitsland honderden steden toen in puin en as lagen. De inwoners, schrijft hij, leven nu op straat, in ruïnes of in oude bunkers. Er is geen vuur, geen warmte, behalve de warmte van de andere lichamen rondom. Beste luisteraars, het zijn de woorden van onze oprichter, pater Werenfried van Straten. En met dit artikel zou hij een beweging van solidariteit en naastenliefde op gang brengen die vandaag, 80 jaar later, nog steeds doorwerkt via Kerk en Nood. Maar 80 jaar later is het niet alleen maar de oorlog die mensen dakloos maakt. Het is de aarde zelf die openbarst. En deze zomer alleen al gebeurde dat 3 keer. In Venezuela, Colombia en Indonesië. En telkens de foto's en verhalen bij ons binnenkwamen, moest ik denken aan het beeld dat pater Werenfried beschreef. Mensen zonder dak, zonder muren, op straat of onder een noodtent. Geen huis, geen kerk, geen plaats om te slapen. En telkens is het, net als toen, de kerk die er als eerste staat. Met de steun en het gebed van onze weldoeners in Vlaanderen en de rest van de wereld.
1: Dit is Kerk in Nood.
0: Laat ons beginnen met Venezuela, een land op de noordelijke schouder van Zuid-Amerika, uitkijkend over de Caraïbische Zee. Het is een land waar Kerk in Nood al veel langer actief is. We herbouwden er bijvoorbeeld recent de pastorie van Tarmas in het bisdom La Guaira, nadat die door de orkaan Julia was verwoest. Vlak voor de zomer, op 24 juni in de vroege avond, het was 6 uur, werd het land opgeschrikt door niet 1, maar 2 zware aardbevingen vlak na elkaar. Eerst een voorschok van kracht 7.2. En amper 39 seconden later gevolgd door een hoofdschok met een kracht van 7.5. Bijna 800 gebouwen stortten volledig of gedeeltelijk in. Bijna 60.000 gebouwen raakten beschadigd. Meer dan 130 naschokken volgden. Het dodental? Ondertussen spreken we al over 6.400 doden. Om een voorbeeld te geven, in de parochie van Ciudad Chavez in het bisdom La Guaira verloor pater Alfredo Bustamante zowat 80% van zijn gelovigen, dood of vermist. De tienduizenden mensen raakten dakloos. En zelfs de mensen wiens huis nog overeind stond, sliepen de eerste nachten op straat, doodsbang dat het alsnog zou instorten. Met Kerk en Nood schoten we onmiddellijk in actie. We maakten $150.000 noodhulp over aan de lokale bisschoppen, want we weten uit onze ervaring hoe belangrijk de kerk is op zo'n moment. Zeker in Venezuela, een land waar de overheid vaak te zwak staat om snel te reageren bij een zware crisis. Ik kreeg toen bijna dagelijks een briefing van onze collega's die de situatie van nabij opvolgden. En ze vertelden ons hoe pleinen, parken, sportvelden werden omgetoverd tot altaren in open lucht, voor de heilige mis, gewoon buiten, tussen de tenten en de puinhopen, omdat er in dat gebied nergens nog een kerk overeind stond om in te vieren. Bij de basiliek van Santa Teresa in Caracas droegen ze het beeld van de Nazarener, heel geliefd daar, gewoon naar de ingang, zodat mensen die niet meer naar binnen durfden, toch konden komen bidden. 50 seminaristen trokken naar de vluchtelingenkampen om bij de mensen te helpen, met de kinderen te spelen en te zingen. Kloosterzusters kookten warme maaltijden en openden hun deuren voor wie geen dak meer had. Ook hier is de kerk onmisbaar in tijden van nood. En net omdat Kerk in Nood al zo lang actief is in dat gebied, wilden we ook snel laten zien dat we hen niet vergeten waren. Regina Lynch, onze uitvoerend president, bezocht Venezuela zelf begin juli, enkele dagen na de aardbeving. En achteraf vertelde ze het verhaal aan ons en onze collega's. En dat was een indrukwekkende getuigenis. Regina is iemand die al heel lang de projectafdeling geleid heeft in Königstein, het hoofdbureau van Kerk in Nood, en ze is dus wel wat gewend, maar ook zij was nu echt aangedaan. Ze zag bergen puin, hele appartementsblokken scheefgezakt en onbewoonbaar. Apocalyptisch was het woord dat ze gebruikte. Maar er zijn ook tekenen van hoop en veerkracht. Zo bezocht ze een jonge vrouw, Gizmeli, in het ziekenhuis. En Gizmeli is 31 jaar. Ze viel tijdens de aardbeving van de 12e verdieping van het appartementsgebouw waar ze woonde. Ze overleefde het, maar verloor een been. Toch is ze optimistisch. Het zal niet gemakkelijk zijn, zegt ze, maar het leven is meer dan dat. De bisschop van La Guaira, Monseigneur Pablo Modesto González Pérez, vertelde hoe vlak naast elkaar 5 gebouwen van zijn seminarie instortten. Maar, godzijdank, alle 16 seminaristen overleefden het. En achteraf verklaarde hij, als God ons de gave van het leven gaf, is het om in dienst van anderen te leven. Beste luisteraars, enkele dagen geleden gaf de aartsbisschop van Venezuela een interview. Hij bedankte iedereen die hem geholpen had, de paus, de bisschoppenconferenties, maar ook organisaties als Kerk in Nood. Hij dankte ons en onze weldoeners voor de noodgoederen en het geld dat we gestuurd hebben, maar ook omdat we zelf op het terrein zijn gaan kijken en hen op die manier nabij waren.
1: Dit is het programma Kerk in Nood.
0: Beste luisteraars, nog geen 2 maanden later was het de beurt aan Colombia. En ook daar is Kerk in Nood al jaren aanwezig. Bouwen we kerken en ondersteunen we religieuzen. Maar op 10 augustus, 's morgens vroeg, vond er een aardbeving plaats van 7.4, de sterkste aardbeving die Colombia in de voorbije 10 jaar trof. Meer dan 170 gebouwen stortten in. Bruggen, wegens, luchthavens, overal was er enorme schade. 265 doden en bijna 3500 gewonden. Meer dan 12.000 woningen volledig verwoest en nog eens 74.000 beschadigd. In een kerk in Bogota was een priester net bezig met de consecratie toen de aarde begon te beven. De lamp boven het altaar zwaaide heen en weer, maar de priester bleef gewoon doorgaan. En de mensen bleven geknield zitten. Dichter bij het epicentrum, in de Heilige Drievuldigheidskerk in het bisdom Palmira, was pater Oscar net de communie aan het uitreiken toen het begon te beven. Hij bleef bidden, nam zelf de ciborie naar het Allerheiligste en bracht ze in veiligheid terwijl hij zijn mensen naar buiten begeleidde. De toren en een stuk van de koepel stortten in, maar niemand raakte gewond. In Colombia is er ook een nationaal secretariaat en mijn collega Maria en haar ploeg trokken naar de plaatsen waar de aardbeving het zwaarst had toegeslagen om er de schade op te meten en om er de bevolking een hart onder de riem te steken.
1: Dit is Kerk in Nood.
0: Alsof dat al niet genoeg was voor 1 zomer, was amper 5 dagen later Indonesië aan de beurt. En in Indonesië is er een heel bijzonder eiland, Flores. In het grootste moslimland ter wereld is Flores een van de weinige eilanden met een meerderheid aan christenen. En Kerk in Nood is al jaren aanwezig op Flores. We bouwen er kerken en steunen er de priesteropleiding. Op 15 augustus, het feest van Maria ten Hemelopneming, trof een aardbeving van kracht 7.7 het eiland. Minstens 70 doden, meer dan 1000 gewonden, 10.000 mensen ontheemd en meer dan 75 kerken en kapellen beschadigd of verwoest. Indonesië kennen we bij Kerk in Nood in België heel goed. Vader Liberatus, een jonge Indonesische priester, studeert hier bij ons in Leuven met de steun van Kerk in Nood. En enkele maanden geleden heeft vader Liberatus ons over Indonesië verteld. Ook over het eiland Flores, het eiland waar Franciscus Xaverius in de 16e eeuw voet aan land zette en het christendom bracht. Na de aardbeving kwam vader Liberatus opnieuw naar onze abdij. Hij nam een filmpje op om ons te helpen bij het campagnevoeren en vertelde ons over de schade aan de kerken en de gebouwen op Flores, waar hij vele vrienden en kennissen heeft. Hij dankte ons allemaal voor onze steun aan de kerk in Indonesië.
1: Dit is het programma Kerk in Nood.
0: Beste luisteraars, twee continenten, drie aardbevingen en telkens de lokale kerk die er staat. Als eerste om de bevolking te helpen en te troosten, om te rouwen en om hoop te koesteren. Ik heb hier nog steeds het boekje van pater Werefried liggen, met de woorden die nu bijna 80 jaar oud zijn, maar nog steeds zeer actueel. Voor vele mensen uit de landen die ik net beschreven heb, was of is er geen plaats in de herberg. Mensen leven zonder dak, zonder muren en kunnen nergens terecht. En ook nu weer is het antwoord hetzelfde als toen. Iemand opent zijn deur, maakt een kamer vrij, bewaart een plaats aan de tafel. Een klooster wordt een slaapplaats, een plein wordt een altaar. En dat antwoord, beste luisteraars, komt ook van u. Telkens als wij een noodoproep doen, helpen jullie ons enorm, met steun en met gebed. Dank u daarvoor uit de grond van ons hart. Als u meer wilt weten over onze noodactie in Venezuela of onze projecten in Indonesië, kunt u daarvoor terecht op onze website. Beste luisteraar, over 2 weken ben ik er terug met meer nieuws uit de Wereldkerk. Graag tot dan en ondertussen gaan we verder met jullie hulp met bouwen, herbouwen en herstellen tot iedereen plaats heeft in de herberg.

0: Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het 5 uur geworden, 5 uur op deze vrijdag 11 september. En het is dus tijd geworden om samen het avondgebed van de kerk, de Vespers, te bidden. We zijn vandaag vrijdag in de 23e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 718. De psalmen vanaf pagina 1082. En gevolgd door de korte schriftlezing en slotgebeden. En die kan u vinden vanaf pagina 1084. We bidden vandaag zeer speciaal op deze 11 september voor alle slachtoffers van de aanslagen 25 jaar geleden. We bidden ook voor sterk steun en kracht voor degenen die het overleefd hebben en voor familie. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O God, poetseerder van de mens, die alles plaats geeft, tijd en grens, zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild getiert, die ook de grote dieren schept en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid, in orde en gehoorzaamheid. Maak ons gehoorzaam, trouw en stil, verdrijf al wat ons schade wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein. Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden. Loof de naam des Heren, looft hem, dienaars van de Heer. Gij die staat in Seren tempel, in de voorhof van Gods huis. Loof de Heer, hij is genadig, eert zijn hoogverheven naam. Jacob heeft hij uitverkoren, Israël tot zijn bezit. Ja, ik weet het, machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden. In de hemel en op aarde doet hij wat hij wil, op de zee en in de diepste oceanen. Wolken voert hij aan vanaf de rand der aarde, regen slaat hij neer met bliksemvuur, haalt de storm tevoorschijn uit zijn schuren. Alle eerstelingen van Egypte sloeg hij, mensenkinderen, zowel als vee. Hij deed tekenen en wonderen voor hen, voor de farao en al zijn knechten. Vele volkeren heeft hij verslagen, sterke koningen heeft hij gedood. Sichon van de Amorieten, Och, de vorst van Basan, alle koningen van Canaan. En hun landen schonk hij aan een ander, gaf hij tot bezit aan Israël zijn volk. Heer, uw naam blijft altijd leven. Elk geslacht zal u indachtig zijn. Want de Heer beschermt zijn volk. Hij ontfermt zich over wie hem dienen. Heidengoden zijn van zilver en van goud, werk van mensenhanden.
hebben wel een mond, maar spreken niet. Hebben ogen zonder iets te zien. Hebben oren, maar zij horen niet. En er is geen adem in hun mond. Laat hun makers worden zoals zij, allen die op hen vertrouwen. Loof de Heer dus, huis van Israël. Loof de Heer dus, Aarons geslacht. Loof de Heer dus, stam van Levi. Loof de Heer, gij allen die God vreest. Hoog geprezen zij de Heer uit Sion, Hij die in Jeruzalem verblijft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der eeuwen. Wie zou u, Heer, niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken, want Gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer.

Korte schriftlezing. Uit de brief van de heilige Jacobus. Acht uzelf heel gelukkig, wanneer u allerlei beproevingen overkomen, want gij weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En de standvastigheid moet zich ten volle verwerkelijken, zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt, en in niets tekort schiet. Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed. Christus heeft ons lief gehad en ons verlost tot zijn bloed. Hij heeft ons voor God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En ons verlost door zijn bloed. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed. De Heer trekt zich zijn dienaren aan, zijn milde erbarming indachtig. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer trekt zich zijn dienaren aan, zijn milde erbarming indachtig.

De Heer Jezus is om onze misslagen overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Bidden wij tot Hem. Heer, ontferm U over ons. Heer, wees ons genadig. Wij bekennen voor U dat wij zondaars zijn. Schenk ons vergeving en vrede. Heer, ontferm U over ons. Waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Laat uw genade al onze zonden bedekken. Heer, ontferm u over ons. Allen zijn wij zondaars, Heer, maar uw barmhartigheid is onbegrensd. Keer u tot ons en wij zullen ons bekeren. Heer, ontferm u over ons. Heer, red uw volk uit hun zonde en laat uw welbehagen op ons rusten. Heer, ontferm u over ons. Gij hebt voor de goede moordenaar het paradijs geopend. Wil voor onze doden de poorten van de hemel niet gesloten houden. Heer, ontferm u over ons. En bidden we dan samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Laat ons bidden. Heilige Vader, gij hebt gewild dat uw Zoon zijn leven gaf als losprijs voor allen. Wij bidden u, laat ons zo leven dat wij, door te delen in zijn lijden, de kracht ontvangen van zijn verrijzenis. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ja, u heeft het gehoord, het moment is opnieuw aangebroken, waarop wij even terugblikken op de voorbije dagen en uren van uitzending op Radio Maria dat u dus deze week hebt mogen ontvangen. We beginnen ook vandaag met u eraan te herinneren dat wij op 6 oktober naar Banneux gaan. Een prachtige bedevaart in de oktobermaand die u kan meemaken met Radio Maria en waar u zich nog steeds voor kan inschrijven. U heeft de mogelijkheid om daarvoor naar onze website te gaan, www.radiomaria.be/Banneux. Of u klikt gewoon op de banner op onze website, dan komt u ook op de juiste pagina terecht. Daar kan u zich volledig online inschrijven, inclusief de betaling. Het is pas nadat u de betaling heeft gedaan dat ook uw inschrijving officieel wordt. Lukt u dat allemaal niet online, geen paniek, dan kan u altijd met ons telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van de radio op het nummer 016 41 47 47 of u kan een e-mailtje sturen naar info@radiomaria.be. We doen er alles aan om u zo goed mogelijk op weg te helpen. Uiteraard kan u ook terecht op onze website om de programma's die u in deze aflevering van ons weekoverzicht zal te horen krijgen, althans enkele fragmenten van die programma's, wel die kan u integraal opnieuw beluisteren via onze website natuurlijk www.radiomaria.be. Dat gezegd zijnde gaan wij van start met ons weekoverzicht en beginnen wij op maandag 7 september. In het bisdom Gent werd de heilige bisschop Hilduardus gevierd, een reizend missiebisschop die in Vlaanderen, vooral in de Scheldevallei, het geloof verkondigde. Hij werkte in de streek van Dendermonde en stichtte een klooster te Dikkelvenne. Hij stierf er omstreeks 760 en zijn relieken rusten te Dendermonde. In Elke dag telt die dag ging het echter over twee andere heiligen, want vorig jaar kregen we op die datum er twee heiligen bij. De heilige Carlo Acutis en de heilige Pier Giorgio Frassati. In het programma Catechismus gingen wij verder samen met onze programmadirecteur, priester Carlo, in een catechetische reeks over de heilige Thérèse van Lisieux. Wie was deze heilige nu eigenlijk en wat kunnen wij vandaag van haar leren? We gaan luisteren naar een fragment uit de catechese die u werd gegeven door priester Carlo.
2: We gaan haar nu schetsen in het gezin waarin ze is opgegroeid. Zij is geboren uit Louis Martin, die zelf geboren is op 22 augustus 1823, en Zélie Guérin, de moeder, geboren op 23 december 1831. Het zijn woelige tijden waarin Louis en Zélie zelf worden grootgebracht. En ze worden grootgebracht beiden in zeer katholieke gezinnen, in gezinnen die het gebed centraal stellen. Een gebed dat zij uitvoeren in het gezin. Zelf zullen ze trouwen op 12 juli 1858. We gaan even kijken naar de vader. De vader is Louis Martin. Hij is de jongste uit een gezin van 5 kinderen. Zijn 4 broers en zussen sterven allen vroegtijdig. Zijn vader was militair. Louis zal daarom een opvoeding ontvangen met aandacht voor discipline. Zelf zal hij niet aangetrokken worden door het leger, ook al omdat het soldij in die tijd, midden in de 19e eeuw, gehalveerd was ten opzichte van het begin van die eeuw. Door echter bij een kozijn te gaan logeren, die horlogemaker was, zal hij zelf ook die stijl aanleren. En om dit nog te verbeteren, zal hij een tijd in Zwitserland doorbrengen. Toen ook al gekend voor de gekende uurwerken. En daar zal hij de mooie abdij, Le Grand Saint-Bernard, leren kennen. Dat is deze abdij die zeer hoog in de bergen ligt op 2500 meter en die nu nog, maar zeker toen, enorme hulp bood aan mensen die in de problemen waren in de hoge bergen. En wanneer hij die abdij bezoekt, Louis, dan zal hij daar denken dat hij misschien wel geroepen wordt. Hij gaat zijn eigen roeping nagaan. Dankzij deze reis zal hij ook voor het verdere verloop van zijn leven een grote liefde hebben voor het reizen en voor bedevaarten te doen. Wel nu op 22-jarige leeftijd zal hij echt serieus beginnen nadenken over de richting die hij in zijn leven wil nemen. Hij denkt dus een roeping te hebben. Maar omdat hij geen kennis heeft van het Latijn, en dat was wel een noodzaak, in die tijd zal zijn eerste aanvraag bij een abdij geweigerd worden.
1: In De Kerk Spreekt kon u luisteren naar een nieuwe aflevering van een voorlezing van een encycliek die geschreven werd door de heilige paus Johannes Paulus II, namelijk Fides et Ratio, over de verhouding tussen geloof en reden. Om 14:15 gingen we Nonkel Pater achterna en kwamen we terecht in Berlijn. We gaan luisteren naar een fragment uit Nonkel Pater achterna van maandag.
3: Om 9:10 kwamen we aangestoomd in de Potsdammer Bahnhof van Berlijn. Het is dus woensdag 16 september, 3 dagen na het vertrek uit Brugge, bijna 1000 kilometer van huis. Men heeft hier met ons veel beziens, en waarin wij zelven ook ons bezien hadden. In de spoorhallen telde overal het belangrijkste om onze 34 of 35 pakken goed in de ogen te houden en om alzo te gedienstige pakkendragers zenden te wandelen. Dan, met een nuchtere maag, nog een half uur staan schilderen en redetwisten met de baanobersten over de besproken slaapwagons, het bewaren en overbrengen van al het reisgoed, het wisselen van geld enzovoort. Daarna sukkelen door de stad, 20 minuten verre, naar het Krep-hotel of het Katholisches Verein. En als we bij Krebs binnenkomen, meenden we nog te moeten krebben bijten. Het was bijna 11:00 eer dat we iets over onze tong kregen achter dikwijls vragen en hervragen. Het was enkel na het middageten rond 1:30 dat we ons wat echt voldaan bevonden. Al trok het nog niet veel op Vlaamse kost. Het waren snijbonen en azijn, wit getrokken met het uitzicht van Blankenbergse vlerkens, wat vlees, bessengelei, appeltrut, rapen enzovoort. En genoeg brood om de gaatjes te stoppen van onze maag. Na het schrijven van een brief en zichtkaartjes besluiten de paters om de stad te bezoeken. En hij beschrijft het al zo. We zijn gaan spatsieren in de ernstige stad Berlijn. En ik haal enkele beschrijvingen naar boven. De pater heeft het over een statig officieel gebouw in zwart geworden arduinsteen uit de helft van de 18e eeuw. En hij vergelijkt het met, en ik citeer verder, met het Justitiepaleis van Brugge, maar dan hoger en donkerder. Met een vieren vergulden arendtop, een borstbeeld van een of andere keizer en een gekapt opschrift. Aan keizer Friedrich den Große enzovoort, Willem den Diene of Heinrich den Gunten, keizerlich dit en keizerlich dat. De meeste van die staatsgebouwen staan langs een brede laan midden in de stad, Unter der Lindenstraße. Verderop staan linden in die straat. Hier en daar staan een ploeg wapenlui met helm en geweer voor die gebouwen, of ze wandelen ernstig en zwijgzaam. Krijgslui ziet je hier genoeg. Ze zitten meestal boven op het dak van omnibussen, waar ze met een krultrap op moeten klefferen. Er schijnt hier alom een droevige indruk van overheersing en dwang. Het volk, klein en groot, loopt ernstig en stijf over de straten, gestreng in houding en kledij. Geen opgeschikte modepoppen of lichtgeklede juffers, lijk in Brussel of elders. Het was ook die dag wat killig en overtrokken lucht. In zijn korte berichten op de zichtkaarten vermeldde de pater eerder over Berlijn het volgende. Het valt geweldig mee.
1: We maken zo reeds de brug naar dinsdag 8 september, feest van Maria geboorte. U hoorde het al, op maandag 8 september vierden wij het feest van de geboorte van de heilige maagd Maria. Zo weer klonk het ook in de Eucharistie om 9 uur.
4: 9 maanden geleden hebben we natuurlijk het hoogfeest gevierd, op 8 december het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Maria die zonder zonde is en vandaag wordt de heilige maagd geboren. En dat is een feest dat ook in de hemel wordt gevierd natuurlijk. Het is namelijk een feest waarop we vieren dat Maria als maagd natuurlijk haar hele leven zou leven. Niet alleen als maagd omdat ze nooit een man zou hebben gekend, maar ook als maagd omdat ze nooit de zonde zou hebben gekend. Een prachtige dag die we met heel veel vreugde en met heel veel liefde mogen vieren.
1: Om 10:30 een gloednieuw programma op Radio Maria. Namelijk Chris en Jaak zijn onze kunstzoekers. We bezochten samen met hen de Sint-Pauluskerk te Gent. Een harmonische neo-romaanse kerk met witte steen. De kerk ademt rust en eenvoud uit en de muren zijn wit, maar er is wel degelijk kleur in de kerk te bekennen. De kleur komt van de buitengewone, prachtige glasramen van glazenier Camille Ganton de Foix. Er is ook een Mariabeeld met een bijzonder verhaal en een mooie boodschap. En dat alles werd ons gebracht door Chris en Jaak, onze kunstzoekers van dienst. We gaan luisteren naar een fragment uit De Kunstzoekers van dinsdag.
5: We hebben al over de glasramen het een en het ander gehoord en door meneer Pastoor. Maar we gaan ze nu eens wat van dichterbij bekijken. Jaak, heb jij een van de glasramen die je mooier vindt dan de andere?
6: Nee, niet bepaald. Ik vind ze allemaal even mooi. Ze zijn echt fantastisch om naar te kijken.
5: Ik heb wel een favoriet. Daar gaan we straks eens naartoe. Maar laten we ons gewoon logisch beginnen. We staan nu achteraan in de kerk en we gaan naar links. En we wandelen dan langs de linkermuur naar voren. Het eerste wat we zien is de doopkapel met 3 mooie glasramen. We zien tegen de muur ook een reeks witte beelden. Die zijn tegelijk met de kerk ontworpen. Eigenlijk, die staan hier, net als de glasramen, eigenlijk ongeveer van bij de bouw van de kerk. Maar hier valt iets op. Het is geen wit beeld, maar een buste. Het is een buste in brons. Ongeveer levensgroot, denk ik. En het is van de zalige priester Poppe. In brons, een heel fijn gezicht, open ogen die ons aankijken.
6: Chris, waarom staat dat hier?
5: Wel, priester Poppe heeft geen band, voor zover ik weet, toch met deze kerk, maar wel met de parochie hier vlakbij, dus die aangrenzende parochie, die noemt Sint Coleta. En de zalige priester Poppe werd daar als hele jonge man, 25 jaar maar, benoemd tot onderpastoor in 1916. 1916, een volle oorlogstijd. We hebben al verteld dat Sint Paulus een vrij welvarende wijk is, toch toen het gebouwd is. Wel, zo rijk als de mensen in de herenhuizen rond het station waren, zo arm waren de bewoners van Sint Coleta. Het was er een wirwar van steegjes en beluiken, en in de volksmond noemden ze de wijk Slechte Colette. Daar heeft priester Poppe, Wartje Poppe, heel hard gewerkt tussen de jongeren, de kinderen en de werkmensen. Zo hard gewerkt dat het zijn gezondheid volledig heeft ondermijnd. Hij is daar dan na 2 jaar moeten weggaan en op nog geen 34 jaar oud is hij overleden. Toen hij zalig verklaard werd in oktober 1999 door Johannes Paulus II... heeft een kunstenaar uit Gent, Paul de Bruyne, een aantal bustes van hem gemaakt. En dat is wat we hier zien. Een buste gemaakt door Paul de Bruyne. Er staat van dezelfde kunstenaar in de kerk ook nog een paar andere werken. Maar daar komen we nog aan.
1: Om 1 uur was er weer ruimte voor mystieke lectuur. U gebracht door eerwaarde heer Paul van der Stuift. En we mochten kennis maken met een bijzondere figuur, namelijk Thomas à Kempis, die wereldberoemd is geworden dankzij zijn boekje De Navolging van Christus. En dat boekje vormde ook een heel groot onderdeel van het spirituele leven van Lucie Christine, die we in de vorige afleveringen beter mochten leren kennen. In heel deze tocht die we hebben ondernomen met eerwaarde heer Paul van der Stuift, hebben we gezien dat de hele leerschool van het gebed erin bestaat om in niets de werking van God in ons te belemmeren. Wij kunnen zelf niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden of koorden door te knippen die ons vasthouden en ons belemmeren om op te stijgen, om een waar kind van God te worden, in eenvoud en nederigheid van hart. We stonden stil bij de heilige Johannes van het Kruis, die het beeld van een koortje gebruikt dat volstaat om een vogel te beletten te vliegen. Meer dan het koortje doorknippen is dus niet nodig, opdat de vogel weer zonder moeite kan vliegen. Introductie van de aflevering over Thomas van Kempen en de navolging van Christus in mystieke lectuur op dinsdag.
7: De nadruk op nederigheid, zelfverachting en het vluchten van zelfs religieuze schijn is weliswaar gericht op novicen, maar ze bepaalt eveneens de fundamentele toon van elk christelijk leven dat zich in een ernstige institutionele crisis bevindt en dat zich voortaan in vele opzichten alleen zal moeten opbouwen. In die zin blijft de navolging van Christus het referentiewerk van de moderne spiritualiteit. Laten we nog eens alles op een rijtje zetten van wat deze passage ons op het hart drukt. De tekst raadt dus een houding van terughoudendheid en nederigheid aan tegenover geestelijke vertroostingen. Bij de terughoudendheid wordt men afgeraden zich door de ontvangen genade te laten opwinden of er te veel over te spreken om te voorkomen dat men er zich overdreven aan hecht. En wat de nederigheid betreft, moet de gelovige zichzelf beschouwen als iemand die een dergelijke gunst in feite niet verdient. Ten slotte moeten we waakzaam zijn en ervoor oppassen de genade niet als een blijvend bezit te beschouwen dat we voor altijd hebben, want zij kan snel in haar tegendeel veranderen. De schrijver benadrukt tevens dat geestelijke vooruitgang niet alleen blijkt uit het ontvangen van genade, maar ook uit de manier waarop men de afwezigheid ervan doorstaat. De gelovige moet zijn gewone praktijken, gebed en dagelijkse plichten met volharding voortzetten, geduldig zichzelf verloochenend, ook in tijden van dorheid of angst. Omdat de weg van de mens niet geheel in diens eigen macht ligt, moet hij zich aan Gods wil overgeven. De tekst benadrukt dat God alleen volgens zijn welbehagen geestelijke vertroosting geeft, onthoudt of wegneemt. Daarbij waarschuwt hij voor het gevaar van ongeduld. Velen vervallen namelijk in luiheid of ongeduld wanneer het hun niet lukt en tonen daarmee dat zij hun eigen kleinheid niet inzien. In de tweede helft van de tekst waarschuwt Thomas tegenover geestelijke hoogmoed. Wie op eigen kracht wil handelen of zich eerder laat leiden door de emotionele gevoelens van het hart dan door het verstand, is onvoorzichtig en vervalt in ellende omdat hij uit aanmatiging heeft gehandeld. De ware maatstaf van verdienste wordt ons hier ook voorgehouden. De verdienste wordt niet afgemeten aan visioenen, kennis van de schrift of aanzien, maar aan werkelijke nederigheid, goddelijke liefde en het verlangen Gods eer te zoeken.
1: Op dinsdagavond om 8:00 kon u luisteren naar een herhaling van Menslievend, dat steeds op vrijdag ook te beluisteren is om 10:30, de eerste vrijdag van de maand. Deze keer mocht Radio Maria op bezoek bij WZC De Pastorij in Denderhouten. We kregen er een rondleiding door het gebouw en mochten enkele bewoners en medewerkers vragen stellen. Althans, Marieke natuurlijk, die het programma tot bij u brengt. Zo sprak ze met directrice Elke en medewerkers Lies en Rama over hun werk. Maar Nick vertelde ons hoe hij als vrijwilliger in het woon- en zorgcentrum is begonnen en welke taken hij allemaal op zich neemt. En met de bewoners Emile, Christine, Lieve, Raymond en Goddelieve gingen ze in gesprek over hun leven en hun ervaringen in het huis. En ook Roland kwam aan bod, zowel vrijwilliger als bewoner in een serviceflat. Een prachtig bezoek in Menslievend. We gaan luisteren naar een fragment en maken zo de brug naar woensdag 9 september.
8: We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum De Pastorij in Denderhoutem. Daarnet waren wij op de beschermde afdeling, hebben wij mogen spreken met bewoonster Lieve. Nu zijn wij terug naar de inkom gekomen, want vrijwilliger Marnik was hier op ons aan het wachten. Dankjewel Marnik om met ons te willen spreken.
9: Geen probleem.
8: Zou u zelf kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
9: Ik ben Marnik en... Ik werk hier. Ik kom als vrijwilliger hier momenteel, ik denk, goed jaar. Dus eigenlijk, ik ben 2 jaar op mijn pensioen. Dus.
8: Hoe is dat gekomen dat u hier vrijwilliger geworden bent?
9: Dat is eigenlijk een beetje via mijn zoon gekomen. Die zei, ja, papa, dat zei ik nog altijd in de plus, papa... Ga met pensioen. En ik heb misschien iets voor u een beetje bezig te houden. Want ik weet niet anders, met die sociale contacten dat je gekregen hebt op je vorig werk, iets misschien dat u zou liggen. Wilde hij dan een keer proberen? Ik zeg ja, dus goed. Zal ik dan een keer proberen? En daarmee ben ik eigenlijk een beetje ingestroomd.
8: Want uw zoon werkt hier.
9: Mijn zoon werkt hier 13 jaar, denk ik. Ja, zou zoiets zijn, denk ik.
8: Hij zou een van de langste medewerkers zijn, die al het langst werkt,
9: ja,
8: heb ik gehoord.
9: Ja, ja.
8: En wat doet u dan zoal hier, als vrijwilliger?
9: Ja, ik, aangezien ik thuis ook graag een beetje in de tuin werkte, ben ik hier toegekomen en heb ik een beetje gekeken van, ja, hier is precies een beetje werk aan de winkel. Ik ga dat hier proberen een beetje op te knappen. Dus, en dat heb ik dan gedaan. He.
8: Dus u doet onder andere de tuin onderhouden?
9: Ja, ik doe de tuin en ik rij het gras af. Dus, ja.
8: Ja, hier kunnen we het niet zien, maar daarnet in de cafetaria had ik een mooi uitzicht op de tuin.
9: Ja.
8: En het ziet er mooi uit, hè? Een mooi grasveld en dan perkjes met bloemen.
9: Ja, maar ja, het is eigenlijk nog maar... Allez. Ik ben nogal een beetje de precieze. Als van mij afhangt, ja, is de bedoeling van dan nog een beetje beter, stilletjes aan een beetje beter op te werken. Dus eigenlijk dat de bewoners, als ze in de rolstoel een keer passeren of zo, dat ze kunnen genieten van, dat ze zeggen, oh, dat is prachtig. En dat heb ik ook nog in mijn tuin staan had vroeger. Dat ze toch nog een beetje herinneringen kunnen ophalen. Het is eigenlijk meer voor de bewoners dan men dat doen.
1: Op woensdag 9 september vierde men in het bisdom Brugge de heilige Audomarus. Een bisschop, geboren Normandier en monnik in de abdij van Luxeuil. Nadien dus stichter van de abdij van Saint-Omer. En eerste bisschop. Tevens stichter van Terwaan, Pas-de-Calais, waartoe een gedeelte van het latere bisdom Brugge behoorde. Hij overleed op 1 november omstreeks 670. En diezelfde dag vierden we ook de heilige Petrus Claver, die in 1580 te Verdoux in Spanje werd geboren. Na zijn studies aan de Universiteit van Barcelona trad hij in 1602 in bij de Sociëteit van Jezus. Zijn missieroeping ontdekte hij vooral door de inspanning van de heilige Alonso Rodriguez. Om 10:00 waren wij opnieuw helemaal live verbonden met Vaticaanstad en konden we de generale audiëntie meevolgen van Paus Leo XIV. Gevolgd door de verhalen van Sint-Jozef, uiteraard op de woensdag, de dag die traditioneel toegewijd is aan deze grote heilige. Om 1:00 weerklonk eveneens een gloednieuw programma op Radio Maria, ons gebracht door Don Zeeman, namelijk het programma Onderweg. Het klinkt als een cliché, maar we bevinden ons allemaal ergens op de weg van de wieg naar het graf. Een levenspad met mooie momenten, maar ook met stevige uitdagingen. In deze reeks die u op Radio Maria in de komende tijd zal horen, gaat Don Zeeman op stap met mensen die openhartig hun levensverhaal met ons delen. Een verrassend verhaal van geloof, hoop en liefde. We gaan luisteren naar een fragment uit Onderweg.
10: Los van het feit dat zijn zus het syndroom van Down had, was er nog wel een reden voor Fred om interesse te hebben in de medische wetenschap. Naast geloof bleek ook ziekte een rode draad in het leven van zijn vader. Niet dat dit de predikant ervan weerhield zijn roeping te blijven volgen, maar een duidelijk impact had het wel.
11: Hij heeft heel Limburg rondgekrost om overal te helpen, te ondersteunen, te bouwen. En toen is hij ziek geworden. En nog altijd tot op van vandaag.
12: 40 jaar terug heb ik de eerste hersentumor gehad. Ik ben 5 keer eraan geopereerd. Ik ben vorig jaar voor de 25e keer geopereerd. Hè. Dus dat is in mijn hoofd begonnen en het is helemaal door in mijn lichaam heen gegaan. En ik heb dus uitgezaaide prostaatkanker nu. Ik ben hartpatiënt, longpatiënt, nierpatiënt, prostaat. Dat heeft wel ook onze kinderen, denk ik, gevormd. Onze Fred was 12 jaar, onze oudste, toen ik de eerste operatie had.
11: Ja, ik was 12 jaar. Dat is het enigste wat ik me herinner. En sindsdien positief, negatief, goede operaties, slechte operaties, foute operaties. Er is zoveel gebeurd. Een lijdensweg voor mijn ouders, ja. Maar hij heeft nooit gestopt met willen preken of willen helpen of willen bijbelstudies geven. Daar is hij nooit mee gestopt.
13: Heeft dat je vraag opgeleverd bij jezelf van God, waarom is dit zo?
11: Waarom een zieke papa? Waarom een zus? Waarom, waarom, waarom? Ja, vooral toen ik jonger was. Ik herinner mij nog één moment. En ik herinner mij heel weinig, zelfs mijn kinderen bevestigen dat ik bijna niks meer herinner.
13: Okay.
11: Dat ik echt boos was op God. Ja. Ik herinner mij nog op mijn kamer, op mijn bed, dat je echt zoiets hebt van, allee jongens, wat is dat hier allemaal? Waarom ben ik hier? Waarom moet mijn pa ziek zijn? Waarom moet ik zo'n zus hebben? Waarom, waarom, waarom? Maar dat is het mooie. Bij God mocht je die waarom-vraag stellen. Je mocht boos zijn, je mocht teleurgesteld zijn, je mocht verdrietig zijn.
13: Maar voor iemand uit zo'n christelijk gezin met een predikant als vader, dan zijn we toch geen vragen.
11: Wij zijn ook maar gewone kinderen met heel veel vragen, met dezelfde vragen als iedereen. Maar we hebben wel een prachtig boek waar heel veel antwoorden in staan. En in dat prachtige boek, Gods woord, staat dat God altijd voor ons zal zorgen. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken, dat Hij er altijd is. En daar staat ook dat als wij voor de zwakken zorgen, dan zal Hij voor ons zorgen. En dat heb ik thuis gewoon gezien. Mijn ouders hebben altijd voor anderen gezorgd. En God heeft heel goed voor ons gezorgd, ondanks de ziekte en moeite en uitdagingen van het leven. En al die dingetjes die we toen moeilijk vonden, die hebben ons vandaag gevormd.
1: Om 4 uur was er een herhaling van Elke Dag Telt, waar Marieke in gesprek ging, waar Marieke ons de getuigenis bracht van een Litouwse zangeres die zeer bekend werd door haar deelnames aan de nationale Litouwse selecties voor het Eurovisie Songfestival. Een verhaal van indrukwekkende bekering. We gaan luisteren naar een fragment uit Elke Dag Telt van die dag en maken zo de overgang naar donderdag 10 september.
14: Rugelet groeide op, omringd door New Age spiritualiteit. Haar moeder en grootmoeder voelden zich aangetrokken tot een mengeling van spirituele tradities. En een huis vol boeken voedde haar eigen nieuwsgierigheid naar God. Naarmate ze ouder werd, bracht die zoektocht haar door verschillende landen, overtuigingen en praktijken. Totdat ze diep betrokken raakte bij het moderne shamanisme. Ze vertelt ons dat ze op zoek was naar verlichting.
15: And I was aiming for enlightenment, because that's what New Age teaches, that you can get enlightened, you can become another Jesus, ascended master and so on. So I wanted all of that.
14: Tijdens haar studie jazz in Nederland nam ze deel aan ceremonies met ayahuasca, een krachtig psychedelisch brouwsel dat in sommige Zuid-Amerikaanse religieuze tradities wordt gebruikt. Het is een heel sterke en gevaarlijke drug. En uiteindelijk begon ze zelf spirituele retraites te leiden. Van buitenaf leek haar leven steeds succesvoller te worden. Ze trad op televisie op en bouwde een carrière uit als zangeres. Terwijl ze anderen leerde hoe ze spirituele vervulling konden vinden. Van binnen wist ze echter dat er iets ernstig mis was. Ze voelde zich slechter en slechter. Een constante depressie. Ze was ongelukkig.
15: I was going worse and worse. Inside I was tortured emotionally, spiritually, mentally. I had hysteria sometimes. I felt terrible. I could not control my emotions. I felt like constant slight depression. I was unhappy.
14: Ze kon haar emoties niet reguleren. Ze was diep ongelukkig. Ze vertelt ons ook, ik voelde me een leugenaar. Want over haar pogingen om andere mensen naar geluk te leiden, terwijl haar eigen mentale en spirituele toestand achteruit ging.
15: I was a spiritual teacher, but inside I was feeling terribly. So what a liar can do that? Feel terribly and teach other people to live like them. What is that?
14: Ze voelde zich innerlijk verschrikkelijk en toch ging ze aan andere mensen uitleggen hoe zij moesten leven. En nu ze daarop terugkijkt, denkt ze: wat een leugenaar was ik. Haar twijfels werden ook gevoed door iets wat ze opmerkte bij mensen die naar haar retraites terugkeerden. Ze beschreef veel beoefenaars van New Age als zachtaardige en vredige mensen die oprecht op zoek waren naar antwoorden. Maar ze begreep niet waarom sommigen jaar na jaar terugkwamen en er altijd slechter aan toe waren. Uiteindelijk begon Regulé de overtuigingen die ze in de loop van de jaren had verzameld in twijfel te trekken en begon ze bijna onverwacht de Bijbel te lezen.
1: Op donderdag om 10:30 was er een nieuwe aflevering van De Rots in de Branding. Daar kon u opnieuw horen over het thema van het christendom en dit in een tweede deel. Na de dood van Christus rustte de toekomst van de kerk op 12 ontmoedigde en angstige apostelen. Maar in een recordtijd zien we hen verspreid over het Romeinse Rijk en daarbuiten. In 3 delen, en deze keer dus het tweede deel, overliep Jos de Kok enkele scharniermomenten in de eerste eeuwen van het christendom samen met zijn echtgenote Lut. De grote confrontatie met de Romeinse godenverering leidde tot de vele golven van christenvervolging. We namen een procesverslag ter hand in De Rots in de Branding van donderdag.
16: Professor geschiedenis Michel Rouche blijft dan even stilstaan bij de kenmerken van de heidense Romeinse religie. Om de context beter te kunnen begrijpen waarbinnen deze vervolgingen plaatsgrepen. Een Romein geloofde dat het de goden zijn die de instellingen, de huiselijke cultus en alle ceremonies hebben ingesteld om de samenleving, de stad, te consolideren. Reeds voor onze jaartelling verklaarde de Romeinse redenaar en filosoof Marcus Tullius Cicero dat het Romeinse volk het meest religieuze volk is dat er is, omdat deze religie gebaseerd is op een uiterst nauwgezet ritueel. Men geloofde dat als de Romeinse wereld dit stadium van enorme voorspoed had bereikt, het alleen was door de steun van de goden. De goden ondersteunden deze beschaving, waardoor de Romeinen overtuigd waren dat de barbaren aan de andere kant van de Rijn, de Donau of de Sahara op voortreffelijke wijze konden worden tegengehouden. Rome is eeuwig. Het was een van de sterkste geloofsovertuigingen van deze Romeinse wereld.
1: In Radio Vaticaan kon u onder meer luisteren naar een catechese die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 9 september. En in Heiligen Getuigen gingen wij verder in het levensverhaal van de heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïtenorde in Magister Ignatius in Heiligen Getuigen. En we maken zo de overgang naar vrijdag 11 september. Op vrijdagochtend om 7:30 hoorde u Pelgrim in Eigen Land, het begin van een nieuwe pelgrimstocht, namelijk van Oudenaarde, stad naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare. In een eerste aflevering mochten we kennis maken met de Oudenaardse geschiedenis en waren wij te gast in het Mouw Oudenaarde, waar we in gesprek mochten gaan met Kim en Shirin. Oudenaarde vooral gekend omwille van zijn wandtapijtenindustrie. Een indrukwekkende collectie is daar te bezichtigen en wij mochten er langs gaan. We gaan nog luisteren naar een fragment uit Pelgrim in Eigen Land en dan wens ik u van ganser harte een zeer fijne dag toe. Blijf zeker luisteren naar Radio Maria in de komende uren, dagen en weken. En dan zijn we er opnieuw volgende week. Van harte dank en graag tot dan. Hoe moeten we ons dat eigenlijk voorstellen? Waaruit bestaat die restauratie bijvoorbeeld? Gaat dat dan echt over beschadigingen? Hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk?
8: We hebben twee grote luiken. Ten eerste een preventieve conservatie. Dat wil zeggen dat we dus goed voor de objecten gaan zorgen zolang ze nog in goede staat zijn. Dus dat is vooral de museumwerking dan. Dat is klimaat op zaal, pestcontrole, geregelde controle van de objecten, de conditie. Maar het actief restaureren doen we hier dus ook. En dat wil zeggen de wandtapijten die dus eigenlijk grote slijtage hebben opgelopen, gaan we terug gaan conserveren volgens de richtlijnen van de ICOM, gaan we die conserveren om eigenlijk terug langer te laten kunnen ophangen op zaal en bewonderd worden door het publiek.
1: Kunt u een concreet voorbeeld geven van een herstelling van het beginpunt tot het eindpunt? Wat omvat het eigenlijk? Wat moet u eigenlijk allemaal doen om zo'n herstelling mogelijk te maken?
8: Er zijn er drie grote fases in. Het eerste is het eigenlijk het reinigen van de wandtapijt. Dat kan droog reinigen zijn of nat reinigen, naar gelang de conditie of de staat. Dat is heel belangrijk, want dat brengt de flexibiliteit van de vezels terug, waardoor dat object veel meer terug zijn originele staat kan aannemen. Een volgende fase is eigenlijk het gaan ondersteunen van het weefsel. Dus eigenlijk gaan we gaan onderzoeken hoe werd dat geweven en hoe kunnen we dat ondersteunen, waardoor dat eigenlijk die, ja, vooral de zwaartekracht en de trekkracht op dat stuk zal verminderd worden. Dus we gaan eigenlijk een weefsel aan de achterkant van het wandtapijt gaan aannaaien. Met heel veel steken, er liggen daar duizenden steken achter, maar gans het wandtapijt wordt eigenlijk ondersteund door een conservatieweefsel of een steunweefsel noemen wij dat, waardoor het eigenlijk in veel betere conditie kan ophangen en dus minder snel zal degraderen. En het laatste fase is het voeren van een wandtapijt. Dat is belangrijk voor het beschermen van vuil en stof die in de ruimte aanwezig is. En ook daar wordt er een ophangsysteem aan voorzien, waardoor het dus ook volledig wordt ondersteund bij ook ophanging. Dat we dus weten als het op zaal hangt, dat eigenlijk wel een hele goede ondersteuning terug ophangt. Ja.

0: Beste Loisterers, we sind zusammen in der Studio, um zusammen mit Juli in Rosenkranz zu bieten. Vor der Intensis von Radio Maria, in alle unsere persönlichen Intensis. Und we willen van dag ook speziell bieten vor de Priesters und de Biskopen und von de Heilige Paus. In den Namen van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van Hemel en Aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisig is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God zij almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheilig, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wij gaan samen bieden droevige mysteries. De eerste mysterie, Jezus biedt in dankzang tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheilig, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gesegnet seid gij boven alle vrouwen, en gesegnet is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, armen Sünders, nu en et heure van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, armen zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, armen zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, armen zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, armen zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, armen zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Derde, droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, armen zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, armen zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons, armen zondaars, nu eine Tür von uns dort. Amen.
0: Vis Chrut Maria, Volvan Genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Vierde droevige mysterie. Jezus draag zijn kruis naar de berg van Calvarie. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Vijfde droevige mysterie. Jezus sterf aan het kruis. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, und gesegnet ist die Frucht von Ihrem Jesus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns, arme Sünder, nu eine Tür von unserem Tod. Amen.
0: Wies gegrüßt Maria, voll von Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist die Frucht von Ihrem Jesus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns, arme Sünder, nu eine Tür von unserem Tod. Amen.
0: Wies gegrüßt Maria, voll von Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist die Frucht von Ihrem Jesus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns, arme Sünder, nu eine Tür von unserem Tod. Amen.
0: Wies gegrüßt Maria, voll von Gnade, der Herr ist mit dir. Gesegnet seid ihr boven alle Frauen, und gesegnet ist die Frucht von Ihrem Jesus.
2: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns, arme Sünder, nu eine Tür von unserem Tod. Amen.
0: Ehr an den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist.
2: So als es war in den Beginn und nu in Altheit, in den Ewen der Ewen. Amen.
0: Heilige Macht Maria, Mutter von Gott.
2: Bitt für uns.
0: Heilige Josef.
2: Bitt für uns.
0: Heilige Erzengel Michael.
2: Bitt für uns.
0: In den Namen von der Vater, und der Sohn, und der Heilige Geist.
2: Amen.
0: Beste Leuchterers, wir haben zusammen Rosenkranz gebeten. Möge Christus uns verhören ob der Vorsprach von der Mutter Gottes.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars. Het is vrijdagavond, bijna 7:30. En zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we ook vandaag op deze vrijdag verbonden zijn met de gemeenschap Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeuskerk, om samen met hen een avondgebed te bidden. We verenigen ons samen in gebed.

Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abram: laat uw blik rondgaan en kijk vanaf de plaats waar u staat naar het noorden en het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat u ziet, schenk ik aan u en aan uw nageslacht, voor altijd. Ik zal uw nakomelingen zo talrijk maken als het zand op de aarde. Alleen iemand die het zand van de aarde kan tellen, zal uw nakomelingen kunnen tellen. Ga het hele land door in de lengte en in de breedte, want ik schenk het aan u. Toen sloeg Abram zijn tent op en ging wonen bij de eik van More te Hebron. Daar richtte hij een altaar op voor de Heer. Woord van de Heer.

Broers en zussen, vandaag staan we met ons gebed stil bij de ontelbare slachtoffers van terroristische aanslagen en van de vele vormen van geweld in de wereld. Vandaag, 25 jaar geleden, lieten in New York duizenden mensen het leven doordat verschillende gekaapte vliegtuigen zich her en der in gebouwen boorden. Velen van ons herinneren zich wellicht nog de plek waar ze waren toen dit nieuws hen bereikte. Zelf was ik onder de indruk omwille van dit nieuws dat onwerkelijk leek, maar ook omdat een oude man in een woonzorgcentrum me dit meldde, met daarbij nog de woorden: dit is het begin van de derde wereldoorlog. Er zat een voorspelling in zijn uitspraak toen. Want in de jaren die volgen op 9/11 zijn de terroristische aanslagen en oorlogen in de wereld op dramatische wijze toegenomen. Paus Franciscus sprak meermaals over die derde wereldoorlog als een oorlog die in stukken uitgevochten wordt, wijzend op de zoveel conflicten met een duidelijke toename van burgerslachtoffers. Deze avond, met dit gebed van het kruis, willen wij ons richten tot Jezus die voor ons gestorven is en allen herdenken die hun leven verloren door het geweld en het blinde gebruik van wapens. We willen bidden voor de weerloze slachtoffers overal ter wereld die hun leven lieten omwille van geopolitieke belangen. De wraakactie die volgde op 9/11 heeft steeds meer onschuldige slachtoffers gemaakt in vele landen. Ook Europeanen werden van dichtbij met aanslagen geconfronteerd. Een gevoel van angst en onzekerheid voor de toekomst heeft zich voorgoed genesteld in onze samenleving. Er is een toekomstvisie ontstaan gekleurd door pessimisme en waarschuwingen voor nog meer oorlog. Maar als christenen willen wij ons vrijmaken van deze visie. Naast onze aandacht voor wat er gebeurt in de wereld, zijn wij eerst en vooral kinderen van de barmhartige Vader. En vandaag, met het gebed bij het kruis, worden wij eraan herinnerd dat God ons roept om onze blik op te slaan. Zoals hij dat vroeg in het boek Genesis aan Abraham. Kijk eens goed om je heen, zegt God. Ja, als leerling kunnen we leren zien met medelijden. Andrea Riccardi, stichter van Sant'Egidio, zegt in zijn boek Kiezen voor Vrede. Ik citeer: sla je blik op. Te veel landen zijn ziek van de oorlog. Wat je ziet, gaat jou aan. Wat kunnen wij doen? Bidden. Voor God is alles mogelijk. Je kunt niet lui of ontgoocheld aan de kant blijven staan en naar jezelf kijken. Je moet bidden met geloof en aandrang. Je blik laten rondgaan en richten op waar de oorlog is, waar niemand naar kijkt. Zo zegt God aan Abraham: kom, doorkruis het hele land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven. Het zijn landen die God aan mensen schenkt, zegt Andrea Riccardi hierover. Einde citaat. In Sant'Egidio bidden we al jarenlang trouw voor vrede in de wereld. De kracht van het evangelie is groter dan onze bekommernissen en onze zorgen. Allen waren we verheugd toen in 1992, na lange onderhandelingen, de strijdende partijen van Mozambique in het huis van de gemeenschap van Rome de vrede ondertekende. Het gebed in alle gemeenschappen in de wereld en de concrete inzameling van geld en hulpmiddelen zijn teken van solidariteit in deze grote familie. Dat is het minste dat we kunnen doen voor broers en zussen uit Oekraïne. Levend in de oorlog hielpen zij met de ingezamelde hulp tot nog toe 2 miljoen mensen. Velen die aanvankelijk aankloppen voor hulp sluiten zich aan en worden zelf deel van de familie van Sant'Egidio en versterken zo nog de concrete hulp aan oorlogsvluchtelingen.
Tot slot, wijze woorden van Paus Franciscus in 2021 te Rome aan de slotceremonie van het gebed voor de vrede. We moeten medelijden opbouwen, de anderen aanvoelen, zijn lijden tot ons lijden maken. Zijn gezicht herkennen. Dat is echte moed, de moed van medelijden, die ons verder doet gaan dan ons rustige leventje. We moeten het leven van de volkeren niet laten herleiden tot een spel tussen de machtigen. Tot daar, Paus Franciscus. We smeken deze avond de barmhartige Vader voor vrede onder de volkeren en troost voor iedere lijdende en wanhopige mens.

0: Heer, leer ons bidden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt verheerlijkt, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: O Heer, in het lawaai en de verwarring van deze stad en van ons leven hebben wij van ver de kreet van uw kruis gehoord. Wij hebben ons verwant gevoeld met zoveel mannen en vrouwen tijdens uw lijden. Heer, wij willen uw gebed voortzetten door niet meer voor onszelf te leven. Heer, in dit uur op deze dag voor uw kruis bidden wij, vergeef onze zonden. Wij willen geen ijdele woorden vermenigvuldigen om een vraag te verstikken, om de pijn van een kreet te begraven, om een onderbroken gebed dat vraagt om hervat te worden te beëindigen. Heer, help ons niet voor onszelf te leven. Leer ons, Heer, tot u te bidden. Wij bidden in het bijzonder voor onze Joodse broers en zussen die hun Rosh Hashanah, hun nieuwjaar, vieren. Wij bidden u, Heer, zegen en behoed allen, nu en altijd.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de Sant'Egidio-gemeenschap een avondgebed hebben gebeden. We wensen u een zeer fijne vrijdagavond toe en alvast een mooi en gezegend weekend.
1: Welkom bij Radio Maria.

luisteraars. Ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Onderweg. Openhartige gesprekken met mensen op hun levensweg. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Don Zeeman.

0: klinkt als een cliché, maar we bevinden ons allemaal ergens op de weg van de wieg naar het graf. Een levenspad met mooie momenten, maar ook met stevige uitdagingen. Soms een brede baan, soms een duister kronkelpad. In de reeks Onderweg ga ik op stap met mensen die een openhartige blik tonen achter de schermen van hun leven. Een verrassend verhaal rond geloof, hoop en liefde.
1: Dag Kenji.
2: Hoe gaat het, meneer?
1: Savant. En met jou? Ook goed. Je kent ons wekelijkse minuutje, hè? Babyfrietje, mayonaise, twee vleeskroketten en een slaatje. As usual.
0: Op vrijdagmiddag, eens in de twee weken, stapt Fred Monsuur binnen in wat hij de beste frituur van Hasselt noemt. Iedere keer doet hij dezelfde bestelling, al is die vreemd genoeg niet voor hemzelf.
1: Nee, die doen we voor Piet. En Piet is al heel lang een goede vriend uit een oudere generatie, maar toch. En die is de laatste jaren heel snel achteruit aan het gaan, omwille van multiple sclerose. En dat is wel heel moeilijk om te zien hoe iemand waar ik 10, 15 jaar geleden nog gewoon mee in de auto stapte om iets leuks te gaan doen, die dan in een rolstoel terechtkomt, dan nog een beetje beweeglijk is vanuit die rolstoel en nu sinds 4, 5 jaar gewoon vastgekluisterd ligt aan zijn bed. Maar wel een prachtige man met een prachtige geschiedenis.
3: Maar die woont niet meer thuis dan? Hè?
1: Nee, die woont sinds heel wat jaren in een verzorgingstehuis waar eerst zijn zus voor hem zorgde, maar die is te vroeg overleden. En nu heeft hij ook in de buurt helemaal geen familie meer.
3: Een verzorgingstehuis, zeg je? Dan krijgt hij toch zijn eten?
1: Ja, maar hij vindt dat niet lekker. Dus hij zorgt niet goed voor zichzelf. Hij laat ook niet voor zichzelf zorgen. Daar is hij te koppig voor. Wat eigenlijk wel mooi is. Maar als je dan eens met een frietje binnenkomt en die geur komt de kamer binnen, dan zie je hem genieten. En dat is voor mij ook genieten. Voor mij is dat een rustuurtje. Ik kom binnen, daar is het stil, daar is het rustig. Mijn telefoon staat even op mute. Niemand stoort. En genieten van een frietje in de stilte. Met iemand die heel dierbaar is. Dat is heel speciaal. Ah. Ik zeg ook altijd tegen Piet dat ik heel dankbaar ben dat ik daar gewoon eventjes mag zijn. Ja. Ik zou dat veel meer moeten doen. Gewoon stilzitten. Dankjewel, Kenji. Jij ook, hè. Zeker. Salutjes.
0: Voordat Fred met de friet naar Piet gaat, wil ik eerst ontdekken wie hij eigenlijk is. Daarvoor maken we een tussenstop aan zijn ouderlijk huis. Freds vader is geboren en getogen in Hasselt, maar dan wel in een Nederlandse stad met dezelfde naam. In zijn jonge jaren trok hij naar Vlaanderen, waar hij en zijn vrouw zich al zo'n halve eeuw thuis voelen.
1: Naar mijn ouders en mijn zus. Die hebben deze morgen mijn zus opgehaald, hè, van het tehuis waar ze woont.
4: Je zus woont al een tijd niet meer thuis?
1: Die woont al een hele tijd niet meer thuis, inderdaad. Ja, het is voor mijn ouders onhaalbaar gebleven. Naar ouderdom, maar ook naar achteruitgang van mijn zus. En hij heeft zijn tijdje bij één dagcentrum geweest, dan bij een 24 uur. En nu sinds kort in een zwaardere verzorging terechtgekomen.
4: Jij komt vaak bij je ouders?
1: Niet vaak genoeg. Is dat duidelijk? Ik zou liever vaker willen komen. Ja, ik denk dat ze dat ook wel weten.
4: En draag je dan op een of andere manier nog bij aan de zorg voor je zus of niet?
1: Op dit moment minder dan vroeger. Ja. Maar we proberen regelmatig op bezoek te gaan. Maar je kunt heel weinig doen, hè. Als iemand lichamelijk bijna 50 is en in haar geest bijna 3 is en sterk achteruit gaat, sterk dementerend is, afwezig is. Maar dan moeten wij juist meer aanwezig zijn, hè.
4: Maar wat kun je betekenen?
1: Gewoon aanwezig zijn. Daarnaast zitten. Een hand geven. Meer gaat niet.
4: Hoeft ook niet.
2: Nee, maar dat is wel voor de meeste mensen heel ongemakkelijk. Wat moet ik zeggen, wat moet ik doen? Je moet niks zeggen, je moet niks doen. Gewoon ernaast zitten, er zijn.
4: En dat gaan we nu ook doen?
2: Ik ben heel benieuwd. Ik kan alle kanten opgaan. Ik kan heel emotioneel zijn. Niet in de positieve zin. Het kan ook heel gezellig zijn. You never know.
4: We gaan zien.
2: Ja.

0: Van Down heeft last met epilepsieaanvallen, is autist, ja, het is een samen van alles heeft ze eigenlijk. Hè? Dus, maar ze is geboren als anderhalve kilo. En ik weet dat die kinderarts in Boom, wij woonden toen de tijd bij Boom, die zei tegen ons, jullie moeten geen geboortekaartjes maken, want anders moet je een rouwkaartje erachteraan sturen, want het kind heeft geen overlevingskansen. Na een tijdje was het, het kind zal misschien 3 maand worden. Toen was het, misschien moeten jullie het kind afstaan, dat het naar een kinderhuis gaat, want dit gaat een drama voor jullie als gezin worden. Je hebt een gezond kind en die gaat niet de aandacht krijgen die hij nodig heeft als je dit kind bij jullie thuis houdt. Nou, en nu zie je, ze is nu 48 en we zijn er heel dankbaar mee. Hè? We hebben natuurlijk onze zorgen, ons verdriet ervan gehad. Maar we mogen ook ervaren dat Johanny toch heel veel, ook al heel veel vreugde heeft gegeven.
1: En was het een drama, zoals de dokter zei?
0: In het begin wel. Voor mij was het in het begin van, God, waar ben je? God, hoe kan het nu dat je ons een kind geeft waar we zoveel zorgen mee gaan hebben? Dat was moeilijk. Mijn vrouw ging wandelen bij ons in de straat. In Hemiksen woonden wij toen. En ik weet, de vrouw van de burgemeester, die keek bij mijn vrouw in de kinderwagen. En van, hey, wat heb jij voor een kind? Ik zou me schamen als ik zo'n kind had. Weet je, zulke opmerkingen kreeg je, dat is nu natuurlijk 48 jaar geleden, kreeg je veel van zulke opmerkingen. En dan zat je elke keer van, hoe moet ik daarmee omgaan?
2: Het is en blijft je kind. Dus je gaat toch verder. Ja, en als van die opmerkingen, die leg je gauw naast je neer, want dan denk je, daar klopt niks van. Want het is een schat van een kind.
1: Hoe ver heeft dat gewogen op de andere kinderen in het gezin?
0: Ja, ik weet niet hoe Fred het ervaren heeft. Hè? Maar ik denk, juist door ons Johanny, doordat Fred daarmee opgroeide, is hij toen de tijd, toen hij student was, is hij in Leuven bezig gegaan met erfelijkheid, met de DNA, met chromosomen en alles. En ik denk dat een heel deel het onze kinderen gevormd heeft naar waar ze nu mee bezig zijn eigenlijk, met handen en voeten laten zien in deze maatschappij wat het is om christen te zijn. Het heeft hun gestimuleerd, het heeft hun nadoen denken, het heeft hun in beweging gebracht voor anderen met zorgen. Ik weet niet wat hij zelf zal zeggen, maar ik denk niet dat ze zullen zeggen dat ze het als negatief ervaren.
3: Na deze introductie trekken we verder. We stoppen bij een verzorgingshuis aan de rand van Hasselt, dat zich vreemd genoeg midden in een KMO-zone lijkt te bevinden.
4: Alsjeblieft.
5: Dank u.
4: Hier staat met mooie letters herstelverblijf.
6: Ja. Ja. Dat is het assistentiewoningen, woonzorgcentrum. En hier is herstel. Wat altijd een beetje confronterend is, want je weet dat de meeste mensen die hier zitten niet herstellen. Lift of trap?
4: Of doe het trap, maar ja? Is goed voor de conditie.
6: Alsjeblieft.
4: Dank u.
6: Dag Piet, hier zijn we weer.
7: Ja.
6: Ik heb hier frietjes bij, Piet.
7: Oh, super.
6: Het is weer vrijdag, hè?
7: Yes.
6: Yes. Wil jij met ons bidden? Dank je voor de frieten.
7: Vader, wij dank u. En loof u. Prijs u. En dank u. En dank u ook voor de frietjes vanmiddag. Heer, nog onze zorg. Heer, dank u. Dank u. Dank u. In Jezus' naam. Amen.
6: Amen. Eet smakelijk, Piet. Ik ga u eventjes wat omhoog doen, hè. Je ligt zo laag. Ik ga iets voorlezen, hè. Uit Romeinen, hoofdstuk 15. De God, nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En dat is het mooiste wat er is, hè, Piet. Dat we een God hebben van hoop. Dat hij jou mag vervullen met blijdschap en vrede.

0: Leden in het geloof. En dat is het belangrijkste wat we aan iedereen kunnen meegeven, hè, Piet?
1: Mm-hmm.
0: Ja, ook voor jou, hè. Ik ben naar school geweest in Hasselt. Naar de muziekschool geweest in Hasselt. Mm-hmm. Dus muziek is wel iets belangrijks voor mij.
2: Professioneel of...
0: Ik had dat wel gewild.
2: Maar
0: dat is er niet van gekomen. Ik heb alle jaren die ik muziekschool mocht doen of kon doen, heb ik gedaan. En toen was dat nog 14 jaar. En dan wou ik door naar het Lemmens Instituut. Maar dat is dan toch een beetje uit mijn hoofd gepraat. Omdat muzikanten niet zo goed verdienen, altijd moeten werken als anderen vrij hebben. Maar soms heb ik zo wel iets van... Had ik toch maar doorgedaan met muziek. Dus muziek is voor mij wel iets heel belangrijks. Ja.
1: Wat heb je dan in de plaats gedaan toen het geen muziek werd?
0: Chemie. Ja. En dat is iets heel anders natuurlijk. Maar ik herinner mij nog dat mijn ouders op zoek waren van wat kunnen we dan gaan doen. En dan via iemand die we kenden, die zei... Ah, maar de chemie is altijd werk. Er zijn altijd te weinig mensen in de chemie. En dan ben ik chemie gaan doen, ja.

0: Er zijn verschillende richtingen in de chemie en ik had dan de medische chemie gedaan.
1: Met bepaalde toekomstverwachtingen?
0: Oh, misschien zat mijn zus daar ook wel tussen. Mm-hmm. Ik had een brief geschreven naar professor Freins. Dat was toen de professor voor genetische ziektes. En ik mocht er dan ook mijn stage gaan doen. En ik vond dat wel interessant om dan ook echt te begrijpen hoe dat allemaal werkte, van die genetica en de ziektes. Naar dingen gaan graven, dingen willen begrijpen, onderzoek doen naar en liefst innovatief zijn.
1: Je zei, er is altijd werk in, dus je had ook gelijk werk toen je afgestudeerd was.
0: Nee, dat was het gekke. Ik heb meer dan een jaar moeten wachten voordat ik werk vond. En dat is altijd wel de grap, dat ik eerst een beetje gewerkt heb in de rioleringsbuizenfabrieken. En uiteindelijk ben beland in mijn eerste job, klinische chemie, op de dienst gastroenterologie, maag- en darmziektes, waar je dan andere dingen die ook in de riolering terechtkomen moet gaan onderzoeken. Welke ziektes kunnen we opsporen? En maar dat was een fantastische professor die mij heel veel kansen heeft gegeven om ook innovatief onderzoek te doen. En vandaag is die mevrouw waar ik mee samenwerkte de rector van Leuven geworden. Dus dat is wel heel speciaal dat je zo in een innovatief centrum gewerkt hebt waar tot op vandaag nog altijd mensen bekend raken.
1: Maar je bent niet de hele tijd aan de universiteit verbonden gebleven, hè?
0: Nee, de universiteiten geven bijna geen vaste contracten. Huisje, tuintje, kindje. En dan denk je, ja, nu wil ik toch wel een stabieler inkomen hebben en zeker weten dat ik volgend jaar nog werk heb. En dan via de bedrijven die leveranciers waren van onze toestellen, mocht ik dan bij een van die bedrijven gaan werken. En zo ben ik van een puur klinische laboratoriumonderzoeksinstelling terechtgekomen in een commerciële functie, waar ik ook weer fantastische bazen gekregen heb. En die commerciële functies die zijn gegroeid van puur baanvertegenwoordiger tot verantwoordelijke voor nieuwe ontwikkelingen wereldwijd. En dat was een supermooie ervaring die ik heb mogen doen voor bijna 20 jaar.
2: Los van het feit dat zijn zus het syndroom van Down had, was er nog wel een reden voor Fred om interesse te hebben in de medische wetenschap. Naast geloof bleek ook ziekte een rode draad in het leven van zijn vader. Niet dat dit de predikant ervan weerhield zijn roeping te blijven volgen, maar een duidelijk impact had het wel.
0: Hij heeft heel Limburg rondgekrost om overal te helpen, te ondersteunen, te bouwen. En toen is hij ziek geworden. En nog altijd tot op van vandaag.
3: 40 jaar terug heb ik de eerste hersentumor gehad. Ik ben 5 keer daaraan geopereerd. Ik ben vorig jaar voor de 25e keer geopereerd. Hè. Dus dat is in mijn hoofd begonnen en het is helemaal door mijn lichaam heen gegaan. En ik heb dus uitgezaaide prostaatkanker nu. Ik ben hartpatiënt, longpatiënt, nierpatiënt, prostaat. Dat heeft wel ook onze kinderen, denk ik, gevormd. Onze Fred was 12 jaar, onze oudste, toen ik de eerste operatie had.
0: Ja, ik was 12 jaar. Dat is het enigste wat ik me herinner. En sindsdien positief, negatief, goede operaties, slechte operaties, foute operaties. Er is zoveel gebeurd. Een lijdensweg voor mijn ouders, ja. Maar hij heeft nooit gestopt met willen preken of willen helpen of willen bijbelstudies geven. Daar is hij nooit mee gestopt.
1: Heeft dat je vragen opgeleverd bij jezelf van God, waarom is dit zo?
0: Waarom een zieke papa? Waarom een zus? Waarom, waarom, waarom? Ja, vooral toen ik jonger was. Ik herinner mij nog één moment. En ik herinner mij heel weinig, zelfs mijn kinderen bevestigen dat ik bijna niks meer herinner.
1: Okay.
0: Dat ik echt boos was op God. Ja. Ik herinner mij nog op mijn kamer, op mijn bed, dat je echt zoiets hebt van, allee jongens, wat is dat hier allemaal? Waarom ben ik hier? Waarom moet mijn pa ziek zijn? Waarom moet ik zo'n zus hebben? Waarom, waarom, waarom? Maar dat is het mooie. Bij God mocht je die waarom vraag stellen. Je mocht boos zijn, je mocht teleurgesteld zijn, je mocht verdrietig zijn.
1: Maar voor iemand uit zo'n christelijk gezin met een predikant als vader, dan zijn het toch geen vragen?
0: Wij zijn ook maar gewone kinderen met heel veel vragen. Met dezelfde vragen als iedereen. Maar we hebben wel een prachtig boek waar heel veel antwoorden in staan. En in dat prachtige boek, Gods woord, staat dat God altijd voor ons zal zorgen. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken, dat Hij er altijd is. En daar staat ook dat als wij voor de zwakken zorgen, dan zal Hij voor ons zorgen. En dat heb ik thuis gewoon gezien. Mijn ouders hebben altijd voor anderen gezorgd. En God heeft heel goed voor ons gezorgd, ondanks de ziekte en moeite en uitdagingen van het leven. En al die dingetjes die we toen moeilijk vonden, die hebben ons vandaag gevormd. Piet, wat betekent dat voor jou? Hoop. De beroemde geloof, hoop en liefde. En wat betekent die hoop voor jouzelf, Piet?
4: Zeker weten.
0: Dat is een mooie.
4: De hoop die in mij is. Dat ik het zeker mag weten.
0: Het is wel mooi dat je zegt dat dat een zekerheid is voor jou. Dat lied hebben we gezongen. Dat lied wat jij altijd meegeeft. Ik dacht, ik ga die in de lijst van liederen moeten zetten. Want Piet luistert daar al zo graag naar. Gaan we eens opzoeken, hè. Hier, Piet. Maar mijn speaker doet het niet meer goed van de telefoon. Amai. Maar je kent hem, hè, Piet.

Dat wens ik jou dan toe, hè. Dat de God van de hoop jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof, in het blindelings vertrouwen op God, zodat jij overvloedig kunt zijn in de hoop, niet door jouw eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest.

0: bezoekuurtje is alweer om. Het gespreksuurtje is voorbij. Piet wordt moe. Ik ga je terug een beetje beter leggen. Hè. Venster terug dicht. Vuistje. Zit er nog kracht in het vuistje? Ja, ja, er zit nog kracht in het vuistje. Nee, ik zegen jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Dank u.
0: Tot de volgende keer, hè.
1: Ja.
2: Als je weet dat herstel hier niet mogelijk is, hoe zit het dan met jouw hoopverlening?
0: De mooiste hoop is de toekomst die we hebben.
1: Ja.
0: Maar dat klinkt zo cliché, hè. Dat klinkt zo... een christelijk antwoord waar niemand iets aan heeft.
2: Kan Piet blij zijn?
0: Af en toe zie je een glimlach.
2: Je las nu vooruit de Bijbel en Patmen staat dan wees vrolijk. Is dat ook niet heel confronterend dan voor iemand die...
0: Ja, maar daar staat wees vrolijk door de kracht van de Heilige Geest.
2: Mm-hmm.
0: Maar dat is waar. Want daarom is het niet uit onze kracht, hè.

0: Weinig mensen kijken er naar uit om later naar een verzorgingstehuis te moeten gaan. Maar soms kan het niet anders. Ook in het gezin Montsuur moest er een keuze gemaakt worden, toen vader en moeder de zorg voor Johanny niet langer op zich konden nemen. Tijd voor Fred om in actie te schieten.
1: Mijn zus stond toen, 2015, al 15 jaar op de wachtlijst. Dan stuurt je een brief naar de toenmalige minister van Welzijn, Jo van Deurze. Mijn ouders zijn echt niet in de gezondheid om voor mijn zus te blijven zorgen en er is geen plaats. Hoe kan dat dan verder? Ons huis was ook vol. Ergens wilt je ook je zus blijven helpen, je ouders blijven helpen. En dan krijg je een brief van de minister terug. Een heel mooie brief, maar één zinnetje. Dat zal ik nooit vergeten. Onze quota zijn behaald. Ja, amai. Onze quota zijn behaald. Een mens is geen quota. Het spijt me, het kwaliteitssysteem. Het mag kwaliteit zijn, maar mensen kun je niet in statistieken steken. Kun je niet in quota steken. En dat is bij mij blijven hangen. En dan heb ik zoiets gehad van oké, dan moet ik zelf voor een oplossing gaan zoeken. Want ik merkte dat het nergens vandaan ging komen. Het huis naast ons kwam te koop te staan. En dan zijn we daarmee gestart om dan dat huis aan ons huis te trekken, zodat mijn zus naast ons kon komen wonen. En daarom hebben we ook onze VZW trisomie genoemd, met een haatje tussen tris en omie. Een home voor mensen met trisomie 21. En zo zijn we ooit begonnen in 2015.
2: Maar dit hele huis was niet voor jouw zus?
1: Nee, één verdieping. Dus we hebben dan één verdiep volledig verbouwd. Ondertussen komt iemand anders die ook noden heeft. En dan denk je, ja, dat huis is er nu toch. Dan zullen we die andere persoon op een andere verdieping zetten. Dan komt er nog een vraag van iemand. Dan denk je, ja, misschien moeten we een tweede huis erbij gaan nemen.
2: Dat is ook gebeurd.
1: En dan ga je zoeken en dan komt er een tweede huis bij. En dan zit dat huis ineens ook vol. Blijf je vragen krijgen. Denk je, zouden we het financieel aankunnen? Met de bankjes gaan babbelen. Op zoek gaan naar huizen die groot genoeg zijn. Dan komt er een sponsor die aanbiedt om mee te helpen. Die dat project super vindt. En dan ga je op zoek naar een derde huis. En zo blijft het doorgaan.
0: Tussen de bonte verzameling van mensen die in deze huizen wonen komen we ook een beetje bekende Vlaming tegen. Hij was te zien in het televisieprogramma Down the Road. Graag beschrijft hij hoe het leven hier eruit ziet.
3: Ik ben Ruben Martens van Rungs in Hasselt. Mm-hmm. En ik kon hier in een appartement op de studio van Pleit wonen.
4: Mm-hmm. En woonde hier al lang?
3: Ja. Eerst was ik 21 jaar. Mm-hmm. En nu ben ik 38, dus dat is dan 15 jaar.
4: Dat is al een hele tijd, ja. Ja.
3: Ja. Op de maandag dan ben ik hier in Rungs. Tot aan de vrijdag. En in de weekend ben ik bij mijn papa.
4: En wat heb je vandaag gedaan? Want je was weg, hè?
3: Ik was vandaag gaan werken in het dagcentrum van het Roer. Zoals bij toe daar werken van weer van auto van Citroën. Mm-hmm. Zo van die kleine busjes van de ring van de auto van Citroën.
4: Dus de Citroëns die rijden dankzij u?
3: Ja.
4: Je bent ook op tv geweest, hè?
3: Ja, ik ben ook bij tv geweest van Dood de Rood met Dieter Koppers en Saar.
4: Mm-hmm.
3: Ja, veel dingen gedaan, activiteiten en is ervoor op te bouwen. Uit een vriendschap te maken, ja, met de mensen. Ja.
4: Je hebt daar veel vrienden?
3: Ja, ik heb ook heel veel vrienden ook overgehouden met 4GSM.
1: Trisomie is een genetische term, een term uit de genetica, moet ik zeggen, van een chromosomale afwijking. Dus trisomie is een chromosoom. En op trisomie 21, voor mensen met syndroom van Down, zoals Ruben en zoals mijn zus, zijn er dan 3 chromosomen in plaats van 2. En daardoor hebben zij een beperking. Ruben is eentje die goed kan praten, die kan lezen, die kan schrijven, kan een berichtje sturen, kan zijn plan trekken, boterhammen smeren, zelfstandig naar het dagcentrum gaan. Mijn zus heeft ook syndroom van Down, ook trisomie 21. Kan niet lezen, kan bijna niet praten, kan zeker niet voor haarzelf zorgen. Dus daar zit je gigantisch verschil in trisomie. Want iedereen kent dat wel van Down the Road, maar daar wordt een beetje een verkeerd beeld geschept. Maar ik vind het een prachtig programma, hè? Maar we mogen niet vergeten dat er enorme diversiteit is in trisomie.
4: Je was een verkoper. Een goede verkoper? Of?
1: Ze zeggen van wel, ja. Ik heb ergens nog een award staan. Dus blijkbaar was dat toch goed genoeg om goed voor beloond te worden. Dus dat was wel best speciaal. Ja,
4: klinkt naar een mooie carrière.
1: Ja, heel de wereld gezien. Echt prachtige dingen gezien. Wetende dat ik helemaal niet graag reis. Dus dat was altijd een ergernis en een stress om weer het vliegtuig te moeten pakken. Weer een week weg te zijn naar een of ander farmabedrijf ergens in de wereld. Om technologie uit te leggen, om nieuwe dingen uit te werken. Patenten, prachtige projecten, echt waar prachtig. Maar dat reizen, dat was niks voor mij. Nee.
4: Maar op een bepaald moment heb je dan gezegd, ik stop met mijn carrière in de farma.
1: Ja, ik voelde al een paar jaar dat ik niet meer op mijn plaats zat. Zo van, ik weet dat ik iets moet gaan doen. Maar tegelijkertijd voelt je ook niet goed in je dagelijks leven. En zijt je aan het keihard aan het werken. Maar ja, voor wat zijt je aan het werken? Oké, die premies zijn mooi. Je verdient goed. Je hebt alles wat iedereen wilt. De carrière blijft goed gaan. Je kunt nog. En toch was het dan niet.
4: En daarom heb jij dus ook die commerciële wereld achter je gelaten om een nieuw hoofdstuk in je leven aan te vatten, of?
1: Ja, omdat je ziet dat die wachtlijsten zo gigantisch zijn. Niemand begint eraan. Ergens, dankzij mijn werk, heb ik geleerd hoe dat je plannen moet schrijven, hoe dat je met mensen communiceert. Je krijgt dan van die superdure opleidingen over crucial conversations en careful communication. En hoe gaat je met mensen om, wanneer moet je wat zeggen? En hoe gaat je met presidents en binnenbedrijven, CEO's? Dus blijkbaar door al die jaren heen heb je iets opgebouwd waardoor je ineens professioneel overkomt bij iedereen en dingen kunt doen die een ander niet kan doen.
4: En dat begon dus met onderdak te vinden voor je zus.
1: Ja.
4: En dat groeide uit naar?
1: Naar verschillende WZW's met allemaal dezelfde gebroken harten, maar voor verschillende doelgroepen. Een doelgroep jongeren met een beperking. Een doelgroep jongeren vanuit bijzondere jeugdzorg. Een doelgroep thuis- en dakloze jongeren, al of niet met verslavingsproblematiek, die allemaal een dak boven hun hoofd nodig hebben, allemaal kwetsbaar zijn. Allemaal tijd, liefde, aandacht. Allemaal God nodig hebben. We zijn ook VZW Credo aan het helpen. Dat is een stichting uit Nederland die ook in België gestart is. Wel een heel mooi voorbeeld, omdat ze een prachtig draaiboek hebben van liefde, tijd en aandacht voor thuis- en dakloze jongeren. We kunnen eens naar Credo rijden, maar dat is natuurlijk 20 minuutjes van hier.
4: Ja. Jij doet zo heel wat kilometers waarschijnlijk. Of valt dat mee?
1: Maar dat is vooral door alle projecten.
4: Ja.
1: Waar je dan af en toe lange afstanden voor doet. Maar we zitten gemiddeld aan een 40.000 kilometer per jaar. En dat is ook een rustmoment, hè. In de auto zitten. En dan heb je een uur de tijd of langer soms om alles weer te laten bezinken wat er gebeurd is. Actief de rust zoeken, dat gebeurt veel te weinig. Dat moet ik nog leren.
4: Nu gaan we ineens ook naar iets dat een stuk zakelijker is met gebouwen en huizen en dat soort zaken.
1: Ah, Credo Genk is niet zo zakelijk, maar natuurlijk een huis kopen is zakelijk.
4: Ja.
1: Nieuwbouw zetten is zakelijk. Aannemers, gronden zoeken, dat is allemaal heel zakelijk. Maar wat er op die gronden gebeurt en in die huizen gebeurt, dat is natuurlijk puur vanuit het hart van de mensen die daar zijn, de jongeren die daar wonen. En daar hebben wij het hart vooral voor de kwetsbaarste kinderen en jongeren. En kwamen we tot de conclusie dat jongeren die weten dat ze 18 worden en in de bijzondere jeugdzorg zitten door trauma, thuissituaties, kwetsbaarheid, misbruik, mishandeling, dat die jongeren, als die 18 worden, waar gaan die naartoe? Wat moeten die gaan doen? Waar moeten die gaan wonen? Wie gaat voor hen zorgen? Dus heel veel van die jongeren die stoppen met school, die gaan werk zoeken, die gaan proberen een huurwaarborg bij in te sparen, want ik word 18, dus ik moet voor mijzelf gaan zorgen. En dat is zo jammer, want daardoor hebben ze dan niet het diploma wat ze nodig hebben om wel verder te gaan in het leven. Komen ze vaak de verkeerde mensen tegen, of huisjesmelkers, of andere verkeerde toestanden, gaande van dealen tot prostitutie, om sneller geld bij in te krijgen. En dan heb je daar zo lang in geïnvesteerd vanuit je hart en dan zie je dat het op een half jaar helemaal misgaat. En daarom zijn we gestart met project Steunfonds Samen Sterk. En Samen Sterk wil eigenlijk zorgen dat die jongeren weten, daar mag ik gaan wonen. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Want als je zorgen maakt, dan wordt alles moeilijker in het leven, hè. En zoals ze dat in de businesswereld heel mooi noemen, we willen hun ontzorgen. Door hun huisvesting aan te bieden. Maar natuurlijk, huisvesting zonder begeleiding, zonder relatie, daar word je ook eenzaam van. Dus elk huis voor deze jongeren heeft ook mensen nodig die daar rondstaan en die jongeren vastpakken, omarmen, begeleiden en kansen geven die ze anders niet meer krijgen. Dit is een van de huizen, hè. Maar niet al onze huizen zijn credo-huizen. We hebben trisomie-huizen, we hebben credo. Ja. Eigenlijk kunnen we het allemaal mentorhuizen noemen. En sommige huizen vallen onder credo, omdat daar dan een mooi handboek bij zit van liefde, tijd en aandacht. En dat is wel belangrijk.
4: Dus van een organisatie die al langer bezig is om dit soort dingen te doen?
1: Ja. Maar nu ook in België echt dit meer vorm en meer plaats wilt geven. Maar ook daar heb je huizen nodig. En dat is dan wat we met VZW Steunfonds verzorgen wij eigenlijk de vierkante meters, zodat die projecten ook echt van start kunnen gaan. Want die projecten hebben huizen nodig. Huizen kosten geld. En dat is wat we in VZW Steunfonds doen. Zullen we eens naar binnen gaan?
0: Ja. Binnen ontmoeten we Rianne die, samen met haar man, uit Nederland overkwam om zich hier met hart en ziel in te zetten. Enthousiast legt ze uit wat dit huis is, wie de jongeren zijn en wat haar motiveert om veel tijd in hen te steken.
5: Een credohuis is een huis waar jongeren tussen de 16 en de 25 terecht kunnen die dak- of thuisloos zijn of gaan worden, zodat de jongeren een periode heeft voordat hij volledig zelfstandig gaat wonen om te groeien in zijn ontwikkeling. Bijvoorbeeld leren koken, de was doen, voor school nog iets doen. Of eigenlijk leren we ze op elk gebied, alle domeinen, om zelfstandig te worden. Heel vaak moeten jongeren op hun 18 uit een instelling vertrekken als ze in een instelling zijn opgegroeid. Ja, een 18 is nog wel heel jong om volledig alleen op eigen benen te moeten staan. Dus het is dan heel fijn als je dan een transitieperiode hebt van enkele jaren om dan toch volledig zelfstandig te kunnen gaan wonen. En dan niet afhankelijk te raken van een uitkering, maar gewoon de job te gaan doen die je heel graag wil doen. En dan echt zelfredzaam zijn.
4: En jullie hebben een opleiding in die richting?
5: Ik ben zelf psychologe en verpleegkundige. En de collega's hebben ook allemaal een opleiding maatschappelijk werk of ervaring. We hebben ook ervaringsdeskundigen die zelf op straat zijn gezet geweest en met hulp van pleegzorg of andere manieren eruit zijn gekomen. Het kan eigenlijk van alles zijn.
4: Kunnen jullie hier dan repareren wat bij anderen is misgegaan?
5: Ja, ik geloof wel dat er herstel plaatsvindt. Gewoon door in de rust te komen en te zien dat je een nieuwe kans krijgt. Ook al is het hiervoor misgegaan, zie je dat in die rust ga je nadenken. En ga je denken, hoe kan ik dit oplossen? Wat is er eigenlijk gebeurd? Want de meesten zijn gewoon verdoofd door alles wat hun overkomen is. Dat heb je niet in de hand. En ik denk, door hier te komen, tot rust te komen, zien we op een hele korte tijd jongeren heel positief veranderen.
0: En dan vertellen jullie ook God helpt?
5: Ja, dat vertel ik, daar lachen ze mee. En ze denken, oh, die is een beetje gek. Maar ja, keer op keer, als we aan Jezus vragen om te helpen, dan helpt hij ook.
1: En dan nog hebben wij de taak om van hen te houden en voor hen te zorgen. En dan krijg je inderdaad jongeren of pubers die zeggen, ik moet niks van God weten, zwijg daarover. Maar ze weten gewoon dat ze in een christelijke voorziening zijn of in een huis zijn waar christen zijn belangrijk is. Maar we gaan niet met bijbels smijten, we gaan niet met bijbelteksten smijten. We gaan gewoon zeggen, wij houden van jullie en God houdt van jullie. Ja, maar ik wil niks van God weten, maar God wil het wel van jou weten. En dan gaan ze ook alles uittesten. Hè. Of ze gaan expres vloeken om te kijken van hoe gaat hij nu reageren, want hij heeft dat niet graag. Of ze gaan expres zeggen, God, daar moet ik niks van weten. Gewoon om eventjes een shockreactie te krijgen. Mm-hmm. En ook daar blijf je dan.
2: Maar dat stoort jou niet.
1: Nee. Als ik weet wat die kinderen hebben meegemaakt, amai.
0: Welke rol speelt geloof in dit hele verhaal?
5: Het is geïnspireerd op het geloof, op de liefde van Jezus. Maar het is wel zo dat iedereen welkom is. We hebben respect voor elk geloof. Wat we wel belangrijk vinden is dat je je begeleidbaar opstelt. Dus dat je iets wil maken van je leven. En dat je doel is dat je uiteindelijk zelfstandig wilt gaan wonen. Dan willen we ze daarbij helpen. Met liefde, tijd en aandacht.
0: De Bijbel zegt geloof, hoop en liefde. En de credohuizen zeggen liefde, tijd en aandacht. Wat is het verschil ertussen?
1: Ik denk niet dat er veel verschil is. Maar zonder liefde hou je het niet vol om veel tijd te geven. Zonder veel liefde hou je het niet vol om veel aandacht te geven. En uiteindelijk, uit die liefde komt heel veel hoop. En heel veel geloof. En als je dan weet dat geloof in de Bijbel betekent blindelings vertrouwen, dan is dat wat we de jongeren ook willen gunnen, dat ze Gods onvoorwaardelijke liefde doorheen ons mogen zien, mogen proeven, mogen voelen in die tijd en aandacht die we geven. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Je zegt onvoorwaardelijke liefde. Wat is dat dan?
1: Dat is elke dag nieuwe kansen krijgen. Niet omdat we het verdienen, maar omdat God ons die kansen elke dag geeft. Zoals ze dan een heel duur woord zeggen, pure genade. Maar jongeren snappen heel vaak het woord genade niet. Maar God geeft ons elke dag nieuwe kansen. En dat is onvoorwaardelijke liefde, ongeacht wat er gebeurd is. Want die jongeren zijn al zo vaak bedrogen in de liefde, in de tijd, in de aandacht, in de hoop voor de toekomst en perspectief, dat dat gewoon superbelangrijk is. Dat maakt het verschil voor die jongeren.
5: Ik zeg altijd, we kijken niet naar het vallen, we kijken naar het opstaan. En we geloven ook in het positief aanmoedigen. Dus vooral wat iemand goed doen, bekrachtigen. Want uit onderzoek blijkt dat dat 10 keer zo goed werkt als straffen. Dus belonen is gewoon de mooiste manier van met elkaar omgaan. En daar zoeken we naar het positieve in iedereen en elkaar en onszelf. Mijn man die is zelf van zijn 14e tot zijn 44e, is zwaar alcoholist geweest. Is alles kwijtgeraakt, zijn vrouw, zijn huis, zijn auto, zijn vrienden. En toen heeft hij eigenlijk een tweede kans gehad. En dan zijn wij elkaar in Nederland tegengekomen op een bijbelschool. En dan zijn wij getrouwd en we hebben zelf nu ook tieners. En van daaruit hebben we ook wel gezien van hoe kostbaar het is om familie te zijn. En voor tieners en jongeren te kunnen zijn.
6: Voor wie zoekt maar nergens vindt, voor wie vecht maar zo vaak niet wint.

0: Staan de jongeren effectief open voor liefde?
1: Dat is een moeilijke vraag. Staan ze open voor liefde? Ze zijn daar heel bang voor. En sommigen hebben liefde niet leren kennen en snappen niet goed wat die liefde is die we dan willen geven. Want een arm om een schouder leggen kan al heel verkeerd overkomen tegenwoordig als jongeren heel veel verkeerde liefde gekregen hebben. Maar daarom dat onze houding, onze elke dag er zijn, elke dag vanaf nul opnieuw beginnen, niet met oei, dit is gisteren gebeurd, dus vandaag gaan we anders met jou om. Nee, dat is niet onvoorwaardelijk. Vraag eens aan een jongere, wat is liefde? En die heeft een heel andere definitie, want de wereld heeft zoveel soorten liefde, helaas, waar ook misbruik gemaakt wordt van liefde. En dan hoop ik toch dat ze mogen proeven dat Gods liefde een heel andere definitie is van liefde.
0: In welke zin is die anders?
1: In die onvoorwaardelijke zin. En dat het oprecht is vanuit het hart. Echt van, wij zijn er altijd, ongeacht wat er gebeurt. Zoals God er ook altijd is, ongeacht wat er gebeurt.
0: Ja, want ik neem aan dat je wel eens een wantrouwen wordt.
1: Dat is waar. Ook als je zegt, zullen we samen naar de winkel gaan? Dat vinden ze al heel ongemakkelijk. Ga je eens mee naar de kerk? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Zullen we eens samen een ijsje gaan eten? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Want waarom zou je dat doen? Want ze denken altijd dat je iets terugverwacht. En dat is niet onvoorwaardelijk. Iets terugverwachten, dan ben je niet meer aan het spreken over onvoorwaardelijkheid. En na een tijdje beginnen ze dat te zien van, wauw, je neemt ons mee en je verlangt niks terug van ons. En je blijft ons telkens vragen.

0: het leven oneerlijk? Als ik naar je eigen familiesituatie kijk, naar je thuis met je zus en je vader en...
1: Voor veel mensen waarschijnlijk wel, ja. Maar God is niet oneerlijk, hè. Voor die kinderen is het super oneerlijk. Maar God is daarom niet oneerlijk. En dat is het moeilijke, dat je dan altijd die vragen terugkrijgt. Ja, maar Fred, als God bestaat, waarom moet ik dan dit allemaal meemaken? En waarom gebeurt dit dan? En waarom zijn er zoveel problemen in de wereld? Ja, dat is niet omdat God dat wil, hè. God wil dat helemaal niet. God heeft de aarde perfect geschapen, prachtig, iedereen in volle harmonie. En wij hebben er een zooitje van gemaakt. Dus alsjeblieft, laten we niet naar mensen kijken, maar laten we naar God blijven kijken. En wij zijn de vertegenwoordigers die dat mogen uitleven.

0: Hoeveel tijd besteed je hier aan?
1: Volgens mijn vrouw te veel. Ik denk niet dat er voldoende tijd is in een dag om hier aan te spenderen. In mijn fulltime job was tijd iets heel duurs, heel kostbaars. Er werd veel mee gedaan en dat voelde ook als tijd. Maar met deze jongeren bezig zijn voelt niet meer als tijd. En dat is misschien ook het gevaar daarvan. De uren die zijn eigenlijk niet belangrijk.
0: Maar de tijd loopt door.
1: Maar de tijd loopt door. En ik heb helaas nog altijd geen klok gevonden met 48 uur in een dag. Hoewel ik dat heel graag zou willen.
2: De agenda van Fred is alle dagen overvol. En daarom is het de hoogste tijd om het Credohuis in Genk te verlaten. We stappen in de auto en gaan terug naar Hasselt.
0: Nog in de farmen werkte. Hoe hectisch was je leven toen?
1: In uren waarschijnlijk even hectisch als nu, maar toen voelde het hectisch aan en nu niet meer. Toen was het vliegtuig in, vliegtuig uit, hotel in, hotel uit, taxi in, taxi uit. En mensen overtuigen van de meerwaarde die je kunt brengen aan hun technologieën en oplossingen bieden. En nu is het puur mensenwerk.
0: Op welk moment vind je rust?
1: Dan moet ik in mijn agenda kijken en dan moet ik mij er elke dag bij bepalen dat ik mijn wekker vroeg genoeg zet om heel eventjes tot rust te komen. En dat is het rustmoment wat ik ook echt nodig heb. Als die misgegaan is door een onverwachte afspraak of een onverwacht iets anders of een oververmoeid momentje, dan voel je ook wel dat de rust gemist is de rest van de week. Dus ja, 's morgens staat in mijn agenda een vast moment. Ik en God, zo staat het in mijn agenda.
0: En dat is dan de echte rust?
1: Ik en God is de echte rust, ja.
0: En druk je dat dan in minuten uit? Of is dat, denk aan kwaliteit of kwantiteit?
1: Een combinatie misschien, ja. Nee, niet misschien, heel zeker een combinatie. Van stil zijn, met God praten. En wat ik nog het meeste moet leren, waar ik elke dag mee worstel, is: heb ik wel genoeg geluisterd en tijd gemaakt om ook te luisteren naar God en niet alleen stil te zijn en te lezen in Gods woord, maar ook: God, wat wilt je vandaag tegen mij zeggen?
0: Krijg je wel eens een berichtje van Jezus? Of?
1: Ja, misschien niet in de vorm van een tekstberichtje, maar wel in de vorm van rust en van doe dit maar of doe dat maar. Of mensen die in je gedachten komen dat je denkt, ja, daar moet ik echt nog eens tijd voor maken. Ga daar nog maar eens naartoe. Of bel die eens. Ja. Want wij leven niet voor onszelf, hè.

0: je de wachtlijsten intussen korter gemaakt?
1: Dat is een interessante vraag. Ik denk dat de wachtlijsten sneller groeien dan dat wij ze korter kunnen maken. En daarom hebben we ook een droom uitgeschreven vorig jaar van 100 huizen te willen hebben binnen 10 jaar. Sommigen van ons bestuur zeggen dat ik het verkeerd heb, dat het gaat om 100 jongeren. Ik heb echt zoiets van, ik zou supergraag 100 huizen willen. Maar zelfs als ik het verkeerd heb, het gaat om heel veel.
0: Maar dan neem je in feite het werk van de overheid over.
1: Ah, dat is een leuke uitspraak. Die krijg ik soms nog van, ja, maar dat is toch niet jouw taak, dat is toch de taak van de overheid. Nee. En waarom moeten wij ons geld daar dan in steken? Nee, dat is niet de taak van de overheid. Dat is de taak van ons als christenen. Er staat nergens in de Bijbel dat de overheid verantwoordelijk is voor kwetsbare mensen. Daar staat wel dat wij voor onze naasten moeten zorgen. En zeker voor kwetsbare kinderen. De overheid heeft die taak genomen van de kerk. Want vroeger was dat de kerk die dat deed. En ik denk dat we in een fase aan terechtkomen zijn, of al zitten, waar de overheid duidelijk ziet, wij kunnen dat niet meer. Wij kunnen het niet. We weten het niet. En dat wij als christenen terug onze taak moeten oppakken en tonen dat het God is die dat doet en niet de overheid.
0: Hoe is jouw relatie met de overheid dan?
1: Iedereen krijgt van mij een uitnodiging om kennis te komen maken. En ineens krijg je inderdaad toegang tot de minister of toegang tot de gouverneur of een burgemeester. Dat is gewoon heel mooi om te zien dat op die manier de overheid ons begint te leren kennen. De empathie in die wereld is natuurlijk iets heel anders, hè. Maar dankzij de empathie en de professionaliteit tegelijkertijd kun je iets unieks brengen bij de overheden, bij de banken, bij ministers, bij CEO's. En dat is iets wat in die functies heel weinig gezien wordt. De combinatie van superprofessioneel kunnen handelen en toch heel menselijk zijn.
0: Speel je dan op het gevoel of op feiten?
1: Twee, ja.
0: En wat spreekt het meest aan?
1: Wel, een van de ministers waar ik mee gesproken heb, had ik niet verwacht dat hij emotioneel ging reageren na onze presentatie. Maar het feit dat je professioneel kunt spreken en toch de emotie erin kunt leggen, de empathie erin kunt leggen en vertellen dat God zorgt voor kwetsbare mensen, dan zie je dat ook zij echt wel mensen zijn. En dat ze daar ook niet altijd de kans krijgen om die menselijke kant naar boven te laten komen. En dan krijg je soms de vraag, is iedereen dan welkom bij jullie? En dan is er gewoon een prachtige Bijbeltekst. Want dat was onder andere de vraag van minister Beenders. Fred, is dan iedereen welkom? Zegt de Bijbel, heeft een prachtige tekst en die zegt, heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Daar staat niet en uw christen naaste als uzelf. God is inclusief. Iedereen is welkom bij God, dus ook bij ons.
0: Als je die projecten presenteert, dan besteed je toch redelijk wat aandacht aan de christelijke identiteit, hè?
1: Ja. Iedereen die komt luisteren, of dat nu de minister is of iemand anders, in de eerste 5 minuten krijgt hij te horen dat we een huis met een hart zijn en dat er maar één is die een hart heeft wat groot genoeg is om heel de wereld te vullen. En dat is Gods hart, Gods vaderhart. En dat we in al onze projecten Gods eigenschappen willen vertegenwoordigen. Gods liefde, Gods respect, Gods onvoorwaardelijke liefde, de veiligheid. Alles wat maar aan God gekoppeld kan worden.
0: Maar krijgen die boodschap verkocht, zal ik zeggen?
1: Mensen begrijpen dat niet meer. En daarom is ons leven delen, dingen doen voor anderen. Je bent zo dankbaar voor alles wat God gedaan heeft, dat je het wilt doen. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt doen. Zonder dan een Bijbeltekst op tafel te leggen waar mensen zeggen, nee, daar wil ik niks van weten of dat interesseert mij niet, moeten ze proeven aan ons wie wij zijn. Dat we een licht mogen zijn en dat we het licht mogen verspreiden en dat op die manier mensen God zien.
0: Gooi je niet een beetje je eigen ramen in als je eerst dat hele christelijke naar voren brengt?
1: Ik weet dat ik daar heel veel gesprekken over heb met directies. En moeten we niet voorzichtiger zijn? En zouden we dat wel zeggen? En kunnen we dat niet beter laten liggen tot later? En nee, want dan zijn we een voorziening, een VZW zoals er honderden zijn. En waar is dan nog het verschil tussen ons en de rest van de wereld?
0: Toch niet een beetje naïef?
1: God is de reden dat wij bestaan. God is de reden dat we die huizen kunnen kopen. God zorgt voor mij. Niet mijn werk, niet mijn status. Ook al klopt dat maatschappelijk helemaal niet en zou dat problemen kunnen geven op de rekening. Maar mijn rekening staat niet minder dan vroeger en we komen niks tekort. Laat ik dan maar naïef zijn. Als God voor mij zorgt, dan heb ik blijkbaar de beste werkgever die er is. Ik vind dat heel speciaal. Ik kan dat niet anders uitleggen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk te completen op deze vrijdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting terugvinden vanaf bladzijde 681. Gevolgd door de hymne, die u vindt op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1212. En voor het verdere verloop van de dagsuiting keert u dan terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag kunnen we opnieuw onze dankbaarheid uitdrukken tegenover God. Dankbaar voor de genade die Hij ons heeft geschonken, voor de momenten waarop Hij ons nabij was. Het is ook een goed moment om even terug te blikken op de dag die voorbij gegaan is, om stil te staan bij die momenten waarop wij ons hebben verwijderd van Hem, waarop wij hebben gezondigd. En dan kunnen wij van dit moment gebruik maken om met een oprecht berouw ons tot Hem te keren en om vergeving te vragen. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Gij, Christus, die het daglicht zijt en wijken doet de duistere nacht, Gij die voor ons zijt licht van licht, hebt eeuwig licht voor ons bereid. Wij smeken U, verheven Heer, beschut ons in dit nachtelijk uur. Kom met uw vrede in ons hart. Uw stilte dalen op ons neer. En als wij zelf nog slapend zijn, geef dat ons hart toch wakend is. Bescherm dan met uw rechterhand uw dienaars die uw vrienden zijn. Zie neer op ons naar wie Gij zocht en onderdruk die ons belaagt. Geleid ons die uw kinderen zijn en door uw bloed zijn vrijgekocht. Christus die onze koning zijt, zij onze lof en dank en eer, die met de Vader en de Geest ons leidt in alle eeuwigheid. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die al door hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. U groeten wij, Maria, Koningin en Moeder vol goedheid. Bij u vinden wij het leven, de vreugde en de hoop. Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht. Wees de lijdende mensheid nabij. Gedenk ons, zie barmhartig op ons neer en leid ons door het leven naar Jezus, uw Zoon, Moeder vol goedheid en liefde, Heilige Maagd Maria.

Beste luisteraars, ga mee op bedevaart. Op dinsdag 6 oktober gaan we met Radio Maria naar Banneux. Onze jaarlijkse bedevaart om ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. Tijdens de bedevaart om 11 uur hebben we de Eucharistie. Er wordt samen gegeten en we gaan ook samen bidden en luisteren naar het woord van God. Vertrouw u, uzelf, uw familie, toe aan onze lieve vrouw samen met Radio Maria. Op 6 oktober, iedereen van harte welkom. Aarzel niet om u in te schrijven op het nummer 016 41 47 47 of kijk naar onze website www.radiomaria.be. Van harte welkom op onze bedevaart naar Banneux op 6 oktober.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 13 ter verdediging van het geloof. Niet alleen tijdgenoten van Ignatius zoals Polanco, Nadal en Ribadeneira, maar ook alle biografen na hen hebben erop gewezen dat in hetzelfde jaar 1521, waarin Ignatius gewond werd in Pampeluna, Maarten Luther in Worms definitief brak met de kerk. Er zijn nog meer opmerkelijke punten van overeenkomst. Op 4 mei 1521 werd Luther door de soldaten van de keurvorst Frederik van Saxen naar de Wartburg gevoerd, waar hij in afzondering verbleef tot 1 maart 1522. Gedurende diezelfde tijd bracht Ignatius na zijn verwonding op 20 mei 1521 de tijd van zijn genezing in afzondering door in zijn ouderlijk huis Loyola, dat hij als bekeerling verliet tegen eind februari 1522. Dit soort vergelijking tussen Luther en Ignatius werd een gemeen plaats, terwijl er misschien toch een grotere overeenkomst bestond tussen Calvijn en Ignatius. Gemakkelijk concludeert men dan daaruit dat Ignatius de Sociëteit van Jezus zou hebben gesticht om een dam op te werpen tegen het protestantisme. Voor velen is Ignatius de grote voorvechter uit de contrareformatie of gewoonweg de anti-Luther. Zulke beweringen zijn niet bestand tegen de historische kritiek. Ignatius stichtte de sociëteit om God en de kerk te dienen. Zijn ideaal was Gods meerdere eer en de dienst aan de naaste. Dat ideaal van dienstbaarheid werd voor hem concreet in de nederige en totale beschikbaarheid voor de paus, in wie hij de vertegenwoordiger en plaatsbekleder van Christus zag. Doen wat de paus wilde was voor hem Gods wil doen en zijn eigen leven en dat van zijn volgelingen in dienst stellen van het belangrijkste wat maar denkbaar was. In de roerige tijd waarin Ignatius leefde, waren voor de kerk de hervormingen van haar eigen instellingen het allerbelangrijkst als midden de verdediging tegen het protestantisme dat geleidelijk een groot deel van Europa in zijn greep kreeg. In de plannen van Ignatius moest het geloof vooral daar verdedigd worden waar het meest bedreigd werd, dus in Duitsland en Engeland. Wat de sociëteit tijdens Ignatius' leven op dat gebied verrichtte, was niet meer dan een begin van wat zij in de twee volgende eeuwen zou doen. Als wij ons beperken tot het leven van Ignatius, zijn er twee aspecten te onderscheiden. Enerzijds het werk van de sociëteit in Midden-Europa, anderzijds de strategie die Ignatius had ontworpen om het protestantse gevaar het hoofd te bieden, een strategie die hij ook krachtig propageerde. Al heel gauw werden drie van de eerste gezellen aangewezen om te gaan werken in Duitsstalig gebied. Favre verliet Rome in oktober 1540 met de opdracht dokter Ortis te vergezellen. We zien hem in Worms aanwezig bij het godsdienstgesprek tussen katholieken en protestanten en het volgend jaar bij gelegenheid van de Rijksdag in Regensburg. Daar doet hij op 9 juli 1541 zijn plechtige professie en vertrekt de 27e van die maand naar Spanje, nog steeds samen met dokter Ortis. Bobadilla komt in datzelfde jaar aan in Duitsland, samen met kardinaal Giovanni Morone. Jailly lost Favre af. Deze keert in 1542 naar Duitsland terug. Verschillende malen verklaarde hij liever in Duitsland dan in Spanje te werken, waarschijnlijk omdat de nood daar het grootst was. Maar hij moet gehoorzamen en zo zien we hem in 1544 opnieuw naar Spanje en Portugal vertrekken. Gelukkig had hij de jonge Petrus Canisius voor de sociëteit weten te winnen, die in Duitsland tot een goed einde zou weten te brengen wat zijn leermeester had ingezet en voorbereid.
In Spanje bereikte Favre de opdracht om naar Trente te gaan. Hoewel door allerlei ziekten reeds sterk verzwakt, gaat hij in juni 1546 op weg. Op 1 augustus, enkele dagen na zijn aankomst in Rome, sterft hij. Boadilla's bezoekt met wisselend succes verschillende steden in Duitsland en Oostenrijk. Enige tijd vergezelt hij het leger van de keizer. In 1548 ziet hij zich gedwongen Duitsland te verlaten. Hij was door de keizer uitgewezen vanwege zijn kritiek op het interim dat dat jaar aan de protestanten verleend was. Hij keert terug naar Rome. Jai blijft in Duitsland tot aan het eind van zijn leven. Hij sterft in Wenen op 6 augustus 1552. Het werk van deze Jesuiten is helemaal in de lijn van wat er met de stichting van de sociëteit bedoeld werd. In volledige beschikbaarheid gaan waarheen ze worden gezonden of waar naar hun inzicht grotere geestelijke vrucht te bereiken valt. Zij geven de geestelijke oefeningen, preken, verrichten missiearbeid in de steden, nemen deel aan godsdienstgesprekken met de protestanten, beoefenen het apostolaat van het gesprek, dat naast de geestelijke oefeningen het meest doeltreffend blijkt. Om hun werk vastere vorm te geven, overwogen zij een vaste verblijfplaats te stichten voor de sociëteit. Vooral Favre wilde dit graag. Zijn wens ging in vervulling in Keulen, waar reeds in 1544 een college werd begonnen met 7 Jesuiten, onder wie ook de neef van Ignatius, Milan de Loyola. De Kartuizers, de grote vrienden en weldoeners van de Jesuiten in die stad, en ook anderen, zorgden voor hun onderhoud. Toch bleven ze niet gespaard voor moeilijkheden. Zo ging de bisschop in 1546 over tot het Lutheranisme. In 1550 woonden er 14 Jesuiten, 17 in 1551, 21 in 1556, met als overste Leonard Kessel. In 1549 kwam het plan op om een college te stichten in Ingolstadt. Op aandringen van de hertog van Beieren, Willem de Vierde, werden Jai, Canisius en Salmeron daarheen gezonden. Voor hun vertrek gaf Ignatius hun een van zijn befaamde instructies. Helaas moesten vanwege de dood van de hertog de plannen worden opgeschort, want zijn opvolger Albrecht toonde zich minder gunstig gezind. Het zou duren tot 1556 voordat het college werd ingewijd. In 1551 werd het college te Wenen gesticht. Ondanks tegenstand van de universiteit groeide het voorspoedig. Bij Ignatius' dood waren er 320 leerlingen. Ook werd in Wenen een noviciaat geopend. Voor Duitsland was Petrus Canisius de man van de voorzienigheid. Hij trad in 1543 in de sociëteit nadat hij onder leiding van Favre de geestelijke oefeningen had gedaan. In Rome bij Ignatius werd hij in het religieuze leven ingeleid. Na een eerste benoeming in Messina ging zijn wens in vervulling. Toen er een college in Ingolstadt gesticht zou worden, mocht hij in Duitsland gaan werken. Als de plannen voor dat college voorlopig worden uitgesteld, gaat hij werken in Wenen en geeft er colleges aan de universiteit. Zijn prestige groeit er voortdurend. In 1553 wordt hij voorgedragen voor een bisschopszetel, maar hij wijst deze af. In 1554 wordt hij decaan van de theologische faculteit. Zijn grote werk was de catechismus in 3 redacties: de grote catechismus, de middelgrote en de kleine, aangepast aan het intellectueel vermogen van de lezers. In 1556 werden door Ignatius 2 Duitse Jesuitenprovincies opgericht: Germania Superior en Germania Inferior. Van de laatste werd Canisius tot provinciaal benoemd. In 1556 ging Canisius naar Praag, waar in dat jaar een college geopend werd, waarvoor Ignatius 12 Jesuiten bestemde.
Met in totaal 19 medewerkers konden de lessen op 7 juli van dat jaar beginnen. Ignatius en het protestantisme. Hoe stond Ignatius tegenover het protestantisme? Men kan zich allereerst afvragen wat hij ervan afwist. Er is op gewezen dat in zijn brieven Luther maar zelden en de andere hervormers helemaal niet genoemd werden. Over Luthers dood in 1546 wordt niets gezegd. Betekent dit dat Ignatius niet veel afwist van de hervormers en hun leer? Of duidt het op een tegelijk instinctieve en bewuste weerzin? Waarschijnlijk was dit laatste het geval. Zonder twijfel berustte zijn kennis niet op een grondige bestudering van protestantse boeken. Hij zou waarschijnlijk minder gemakkelijk dan Lainé en Salmeron op verzoek van kardinaal Cervini voor de concilievaders in Trente een lijst hebben kunnen opstellen van de stellingen, de hervormers, of een andere lijst met schriftplaatsen waarmee die stellingen weerlegd konden worden. Toch is het duidelijk dat hij door zijn ervaring en aanvoelen, of zoals hij zelf zou zeggen door zijn fijne neus, heel goed inzag welk een groot gevaar de eenheid van de kerk bedreigde. Afgezien van wat hij er misschien in Spanje over gehoord had, heeft hij zeker in de 7 Parijse studiejaren de hervormingsbeweging van dichtbij meegemaakt. In oktober 1534 was hij getuige van het schandaal der plakkaten tegen het misoffer en van de wrede represailles daartegen. In Venetië en Rome nam hij duidelijk de eerste verschijnselen waar van het protestantisme in Italië. We zagen reeds dat de onrechtszinnige prediking van Agostino Mainardi de aanleiding was geweest voor de vervolging in 1538, waarin het bestaan van de sociëteit op het spel kwam te staan. In de loop van zijn theologiestudie had hij de katholieke leerstellingen met die van de hervormers kunnen vergelijken. Ten slotte blijkt uit de regels voor de juiste opvatting die wij in de strijdende kerk moeten gevoelen, uit de geestelijke oefeningen, dat hij de strijdpunten van zijn tijd met aandacht volgde. Daarbij is het minder van belang te weten of deze regels in Parijs of in Rome werden opgesteld en of ze vooral tegen Erasmus of tegen Luther waren gericht. In die regels blijkt duidelijk wat zijn standpunt was. Voor Ignatius speelde het drama van zijn tijd zich vooral af in de gewetens. De taak die hij op zich wilde nemen was de innerlijke hernieuwing van de mens, maar dan wel binnen kerkelijke grenzen. Tegenover de opvattingen van Luther en Calvijn stelde Ignatius trouw en onderwerping aan de hiërarchische kerk, omdat hij ervan overtuigd was dat de geest van Christus en die van de kerk één en dezelfde is. De kerk is niet alleen een gemeenschap van uitverkorenen, maar ook een lichaam onder gezag van de paus. Daarom zegt de eerste regel: met terzijdestelling van eigen oordeel moeten wij onze geest klaar en bereid houden om in alles te gehoorzamen aan de ware bruid van Christus onze Heer, onze Heilige Moeder, de hiërarchische kerk. Het woord hiërarchisch zegt alles. In de eerste Latijnse vertaling had Ignatius toegevoegd Roomse. De katholieken moeten de voorschriften van de kerk niet bestrijden, maar veeleer redenen zoeken om ze te verdedigen. Prijzen, een woord dat in deze regels minstens 9 maal herhaald wordt. Eerder dan bekritiseren, opbouwen, eerder dan afbreken. De hervorming van de kerk moet op de eerste plaats tot stand komen door de heiliging van haar leden.

Succes in Duitsland. Het is interessant te zien wat Ignatius voor plannen had om het katholiek geloof te verdedigen. We hebben al gezien dat hij enkele van zijn beste medewerkers naar Duitsland zond. Voor hen stelde hij een reeks van 7 instructies op, waaruit wij zijn strategie goed leren kennen. Voor alles, vertrouwen in de bovennatuurlijke middelen. Ze moeten edelmoedig op God vertrouwen, schreef hij. Het gebed moet het voornaamste wapen zijn. Daarom gaf hij alle priesters van de sociëteit de opdracht eens per maand een heilige mis te lezen voor de geestelijke noden in Duitsland en Engeland. Daarmee wilde hij in heel Duitsland steun geven aan de zuiverheid van het geloof, de gehoorzaamheid aan de kerk en uiteindelijk aan de gezonde en goede zeden. Het tweede middel moest zijn het goede voorbeeld. Meer daden dan woorden. Vervolgens kwam de prediking in haar verschillende vormen. Dit is misschien het meest karakteristieke punt. Hij was ervan overtuigd dat het veel doeltreffender was om de waarheid te prediken in een geest van zachtmoedigheid dan rechtstreeks de stellingen van de andersdenkenden te bestrijden. Persoonlijke gesprekken en de geestelijke oefeningen waren hierbij het belangrijkst. Vooral daaraan schreef Favre het succes in Duitsland toe. Jailly was het daarin helemaal met hem eens. In de brief aan de Jesuiten die naar Ingolstadt zouden gaan, schreef Ignatius: op deze wijze prediken, lesgeven, de katholieke leer uiteenzetten, aantonen en bevestigen, zal een vreedzamere wijze van handelen zijn dan wanneer men veel stof doet opwaaien door de ketters te vervolgen. Als men in de prediking rechtstreeks tegen hen ingaat, worden ze alleen maar halstarriger. Alles moet in bescheidenheid gebeuren en met christelijke liefde. Er mogen dus geen beledigingen geuit worden, nog minachting worden getoond jegens hen, maar veeleer deernis. Ja, men moet zelfs niet rechtstreeks tegen hun dwalingen ingaan, want door de katholieke leer uiteen te zetten, zal vanzelf blijken dat hun leerstellingen onjuist zijn. Het is opmerkelijk dat deze manier van doen overeenkomt met die van Pierre Favre, zoals deze in 8 punten aan Leyné in 1546 uiteenzette. De eerste raadgeving was een grote liefde te hebben voor de ketters en ze oprecht te beminnen. De tweede, dat men ze voor zich moest winnen door met hen vertrouwelijk te spreken over zaken die wij met hen gemeen hebben en twistgesprekken te vermijden. Op de derde plaats is het beter hun hart te raken dan hun verstand te onderrichten. Daarna komen de andere raadgevingen en brengen tot goed zedelijk gedrag, want vaak blijken afwijkingen van de leer hun oorsprong te vinden in een slecht leven en aansporen tot goede werken, want niet zelden is uit verwaarlozing daarvan het verlies van het geloof gekomen. Vaak lijkt het hun onmogelijk om de geboden na te leven. Daarom moet men hen bemoedigen en sterken, zodat bij hen de hoop gaat leven dat zij, met Gods genade, alles zullen kunnen volbrengen en verdragen wat er van hen gevraagd wordt, en zelfs nog meer. Ze moeten dus in één woord worden opgewekt en gebracht tot de vreze en liefde des Heren en tot het doen van goede werken. Favre schreef tot slot dat het kwaad vaak niet in het verstand was gelegen, maar in de handen en voeten van het lichaam. Volgens hem had Duitsland het meest behoefte aan heiligheid van leven en offergeest. De situatie was er zo geworden dat met enkel wetenschap er niets te bereiken valt. Want de wereld is reeds zo ongelovig geworden dan dat men met zijn bloed en goede werken zal moeten getuigen. Anders zal het kwaad nog verder voortwoekeren en zullen de dwalingen steeds talrijker worden. Nog 2 andere middelen moeten worden toegevoegd: mondeling en schriftelijk onderricht in de geloofsleer en het stichten van colleges. Ignatius droeg Leyné op om een samenvatting op te stellen van de theologie ten behoeve van katholieken en protestanten. Vanwege de drukke bezigheden van Leyné kwam dit compendium niet tot stand. Daarentegen kreeg de catechismus van Petrus Canisius in zijn 3 redacties een enorme verspreiding.
Wat de colleges betreft, alle geschiedschrijvers erkennen eenstemmig de enorme invloed van de Jesuitencolleges bij het tot staan brengen van het protestantisme in heel Europa en met name in Duitsland. Die invloed bleek pas heel duidelijk na de dood van Ignatius, maar de colleges van Keulen, Wenen en Ingolstadt werden reeds tijdens zijn leven gesticht. Verstrekkende gevolgen had de stichting in 1552 van het Collegio Germanico in Rome. Het initiatief voor dit college kwam van kardinaal Giovanni Moroni en Ignatius zette zich er met grote vasthoudendheid voor in, waarbij hij vooral financiële problemen kreeg op te lossen. De opzet was om in het centrum van de christenheid een groep getalenteerde jonge mannen in een college bijeen te brengen, afkomstig uit verschillende Duitsstalige gebieden. Uit hen zouden de toekomstige herders en bisschoppen voor Duitsland gerecruiteerd worden. Om dit plan te realiseren maakte Ignatius gebruik van al zijn vaardigheid als onderhandelaar en van alle invloed die hij bij hooggeplaatste personen en met name bij de paus bezat. Dat waren de raadgevingen en richtlijnen die Ignatius aan zijn onderdanen meegaf. Wanneer hij echter zijn mening moest kenbaar maken aan geestelijke en wereldlijke autoriteiten die over de dwangmiddelen tegen de ketterij konden beschikken, kregen zijn woorden een strengere toon. Zo gaf hij aan Zacharia Delfino bij diens benoeming in 1553 tot nuncius aan het hof van de toekomstige keizer Ferdinand I de raad om voor alles het goede voorbeeld onder de geestelijken te bevorderen. Alle soorten van hebzucht moesten worden vermeden, daar deze al zoveel schade heeft aangericht en oorzaak is geweest dat er slecht over de apostolische stoel wordt gedacht. Voor de scholen moesten katholieke leraren worden gekozen en geen Lutheranen worden aangesteld. Ketterse boeken moesten uit de scholen worden verwijderd en vervangen door katholieken. Uit voorgesprekken in zijn instructie over de katholieke opvoeding van de jeugd. In de instructies voor zijn gezellen had Ignatius sterk het belang onderstreept van persoonlijke gesprekken. Deze beval hij ook bij de nuncius aan, maar daarnaast ook openbare disputen op de Rijksdagen en bij andere bijeenkomsten. Op 13 augustus 1554 zond Ignatius twee instructies aan Petrus Canisius. In de ene in het Italiaans geschreven gaf hij hem richtlijnen voor zijn eigen gedrag. De andere in het Latijn was minstens indirect bedoeld voor de toekomstige keizer. Deze tweede brief was waarschijnlijk de neerslag van een bespreking van Ignatius met enkele naaste medewerkers. Hierin zette hij uiteen welke middelen de koning naar zijn oordeel moet aanwenden om de ketterij uit te roeien waar ze wortel had geschoten en om te voorkomen dat ze zich zou verspreiden in nog katholieke streken. In een voorwoord laat hij het aan de wijsheid van Canisius over om te beoordelen welke van de voorgestelde middelen al dan niet onder de aandacht van Ferdinand gebracht moesten worden. Ze kunnen als volgt worden samengevat.

niet verkeerd zijn. Immers, de lezer zou sympathie kunnen opvatten voor de schrijver en zo gemakkelijk verleid worden tot zijn leer. Verder gaf Ignatius de raad om synodes bijeen te roepen waar de dwaling ontmaskerd kon worden. Op straffe van een boete moest worden verboden dat een ketter zich evangelisch noemde. Om ketterij in nog katholieke streken te voorkomen, moesten volgens Ignatius op verantwoordelijke posten alleen echt rechtgelovige mensen worden benoemd. Er moesten bisschoppen en priesters worden aangesteld met de opdracht om in de verschillende gebieden het evangelie op de juiste wijze te verklaren. Pastoors zonder goede vorming moesten uit hun parochie worden verwijderd. Grote zorgvuldigheid was nodig bij de benoeming van schoolleiders en leraren. Er moest een goede catechismus van de christelijke leer worden samengesteld en verklaard. Ten slotte suggereert Ignatius het stichten van 4 soorten van seminaries voor de vorming van toekomstige priesters. Daar hoort ook het Collegium Germanicum in Rome bij. Katholieken en protestanten vonden dit een harde instructie, met name omdat er 2 maal wordt gesuggereerd dat de doodstraf een middel kon zijn tegen de ketterij. Zulke methodes druisen geheel in tegen onze opvatting van godsdienstvrijheid. Maar het moet worden gezien in het licht van die tijd en men moet rekening houden met een manier van denken die toen zowel bij katholieken als bij protestanten heel vanzelfsprekend was. Bovendien moet erop worden gewezen dat de doodstraf niet zonder meer wordt voorgesteld, maar genoemd wordt als alternatief naast verlies van bezittingen of verbanning. In een volgend deel van de brief wordt gezegd dat het misschien een goede raad zou zijn de schuldigen met verbanning of kerker te straffen en zelfs 1 enkele keer met de dood, maar, voegt Ignatius aan toe, ik spreek niet over laatstgenoemde straf, noch over de inquisitie, omdat de huidige situatie in Duitsland zoiets waarschijnlijk niet zou toelaten. Woorden als misschien en zelfs 1 enkele maal zwakken de mogelijkheid van de doodstraf af. In de tweede passage verwerpt hij de doodstraf en de inquisitie voor Duitsland. Voor Rome en Portugal had hij die wel aangeraden, maar de toestand in Duitsland scheen hem anders toe. Het is dienstig de houding van Ignatius te vergelijken met die van Thomas More. In zijn Utopia in 1516 verschenen had deze zich voorstander betoond van verdraagzaamhed. Enige jaren later nam hij tegenover de hervorming van Luther een radicaal standpunt in. In die gevaarlijke situatie greep hij terug naar de middeleeuwse theorie die ketterij gelijkstelde met verraad. Daar het om een gevaar ging, zowel voor het geloof als voor de openbare orde, zo schreef hij, zagen de vorsten en de volken zich gedwongen om de ketterij te bestraffen met de dood. Het is niet zeker of Canisius de raadgevingen van Ignatius aan Ferdinand deed toekomen. Maar het valt niet te ontkennen dat enkele van de door Ignatius voorgestelde middelen doeltreffend waren voor het behoud van het katholicisme in Oostenrijk, Beieren en andere streken in Duitsland. Joseph Lorz, de bekendste geschiedschrijver van de reformatie in Duitsland, schrijft over het werk van de Jezuïten in deze streken. Ongetwijfeld komt aan de Jezuïten de verdienste toe van de vernieuwing van het katholicisme, ook in Duitsland. Maar dat betekent niet dat een sociëteit die van niet-Duitse oorsprong was, in Duitsland alles heeft opgebouwd op geheel nieuwe fundamenten. Het nieuwe elan van Ignatius' volgelingen vond een vruchtbare bodem in de middeleeuwse elementen van de Duitse vroomheid. Zij werden het meest gesteund door hen die daaruit leefden. Dan vraagt Lord zich af, wat voor wezenlijk nieuws brachten de Jezuïten naar Duitsland? Waardoor waren zij in staat om, weliswaar heel geleidelijk, die totale hervorming te ondernemen die noodzakelijk geacht werd? Gerard Kalkbrenner, de prior van het Kartuizerklooster in Keulen, duidde het al dus aan. Het zijn mannen die vol zijn van de geest Gods met nieuw enthousiasme en nieuwe kracht. Hun woorden zijn als rondspattende vonken, zij zetten de harten in gloed.

Weinig resultaat in Engeland, Ierland en Polen. Ten gevolge van de ongunstige omstandigheden was het werk van de Jezuïeten in Engeland en in Ierland minder succesvol dan in Duitsland. Met blijdschap had Ignatius in 1541 de benoeming aanvaard van Salmeron en Brouet tot apostolische nuncii in Ierland, dat door het schisma besmet dreigde te geraken. Voor hen schreef hij een van zijn instructies. De twee kwamen aan in Ierland, maar hun zending liep reeds na enige dagen stuk op het verzet dat zij ontmoetten. Zij keerden naar Rome terug over Schotland, waar zij een onderhoud hadden met koning James V. Vele jaren later begrootte Ignatius met vreugde het huwelijk tussen Philips II en Marie Tudor, dat in 1554 werd gevierd. Hij schreef de koning een felicitatiebrief. Het scheen dat de band met Rome weer voorgoed hersteld ging worden. Maar het was een korte illusie. In 1558 besteeg Elisabeth I de troon, hetgeen vernieuwing van het schisma betekent. Het duurde tot 1562 voordat de Jezuïeten, en dan nog alleen in het geheim, naar Engeland konden terugkeren. Ook in Polen, een katholiek koninkrijk, maar bedreigd door het protestantisme, kon de sociëteit tijdens Ignatius' leven geen vaste voet aan de grond krijgen. In 1555 werd Boabdilla als gezel van de nuncius Luigi Lippomano erheen gezonden. In oktober kwamen zij in Warschau aan. Boabdilla reisde door naar Wilna. Korte tijd later keerde hij naar Rome terug om de paus over de stand van zaken in Polen te informeren. Aanwezig op het Concilie van Trente. Onder de inzet van de Sociëteit voor de Verdediging van het Geloof verdient met name genoemd te worden het werk van enige Jezuïeten bij de beide zittingsperiodes van het Concilie van Trente, 1545 tot 1547 en 1551 tot 1552. Vanaf het begin nam Claude G. aan het concilie deel als gevolgmachtigde van de bisschop van Augsburg, kardinaal Otto Truchsess. In februari 1546 gaf de paus aan nog drie andere Jezuïeten de opdracht om naar Trente te gaan, Lainé, Salmeron en Favre. De eerste twee kwamen daar aan op 18 mei. Favre kreeg het bericht in Spanje. Hij ging onmiddellijk op reis en kwam midden juli in Rome aan. Maar door de lange reis en ziekte, verzwakt, stierf hij op 1 augustus, slechts 40 jaar oud. De naar Trente gezonden Jezuïeten waren aanvankelijk alleen belast met de geestelijke zorg voor de prelaten en hun gevolg afgezien dan van mogelijk apostolische werk in de stad. In het midden van 1546 schreef Ignatius voor hen een instructie over de gedragslijn die zij daarbij moesten volgen. Maar reeds een week na hun aankomst werden zij opgenomen onder de theologen die de stof voor de concilievergaderingen moesten voorbereiden. Aanvankelijk moesten met name de Spaanse prelaten niet veel hebben van deze jonge, slecht geklede en onaanzienlijke priesters. Maar geleidelijk groeide hun prestige toen duidelijk werd dat achter dat bescheidene voorkomen een solide theologische vorming schuilging. De legaat kardinaal Marcello Cervini koos Lainé als biechtvader. Tijdens de plenaire zittingen namen Lainé en Salmeron het woord om te spreken over de erfzonde, de rechtvaardigingmaking en de sacramenten. Bijzondere indruk maakte het geleerde betoog van Lainé tegen de theorie van de dubbele rechtvaardigmaking, de immanente en de aangerekende, die door Girolamo Scripando werd verdedigd. Na het besluit dat het concilie naar Bologna zou verhuizen, vertrokken Lainé en Salmeron op 14 maart 1547 uit Trente. In Bologna woonden zij de negende zitting bij en zetten hun inzichten uiteen over de sacramenten van de biecht, het heilige oliesel en het huwelijk. Petrus Canisius voegde zich daarbij hen. Kardinaal Truchsess had hen gezonden om met Jailly samen te werken. Het concilie werd gedurende 4 jaar, 1547-1551, onderbroken
en kwam weer bijeen in Trente op 1 mei 1551. Ditmaal kwamen Lainé en Salmeron erheen als pauselijke theologen. Tijdens de zittingen van deze periode voerden zij het woord toen de decreten over de Eucharistie, de biecht en het priesterschap aan de orde waren. Lainé maakte vooral in de 14e zitting diepe indruk, toen hij op 7 december 1151 met grote kennis van zaken uitvoerig sprak over de mis als offer. Tijdens deze tweede zittingsperiode werden de protestantse theologen verwacht, maar zij kwamen niet opdagen. De situatie werd nog ingewikkelder toen prins Maurits van Saksen na zijn overgang tot het lutheranisme een leger begon bijeen te brengen voor rekening van de lutheranen. Karel V verkeerde in een moeilijke situatie toen de protestanten midden april 1552 Augsburg bezetten. De nabijheid van de legers bedreigde het ongestoord verloop van de zittingen. Daarom besloot paus Julius III op 15 april 1552 het concilie op te schorten. Met de val van Innsbruck op 19 mei vervloog alle hoop op verdere voortzetting van het concilie. De Jesuiten trokken zich terug om ander werk te gaan doen. Maar nog afgezien van hun werk tijdens het concilie hadden veel bisschoppen door hen voor het eerst kunnen kennismaken met de pas gestichte orde. Dit zou later vrucht dragen bij het stichten van colleges in Duitsland en Oostenrijk. Een ander resultaat van hun aanwezigheid was dat Martin de Olabe, een Baskisch theoloog die door kardinaal Truchsess naar het concilie was gezonden, voor de sociëteit werd gewonnen. Hij deed de geestelijke oefeningen en besloot in 1552 in te treden. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jesuitenorde. Morgen gaan we verder met hoofdstuk 14. Tot dan!

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn reeds aan het vierde deel gekomen van deze catechese reeks en we hebben reeds een schets gegeven van het gezin de Martins, het gezin waarin Theresia van Lisieux is grootgebracht, met de ouders Louis en Zélie, die zelf ook heilig verklaard zijn. En we hebben reeds gezien hoe mooi het gezin is en hoezeer ze met elkaar verbonden zijn. Hoe God ook een plaats krijgt te midden van het gezin. Het gezin heeft 9 kinderen, waarvan er 5 het hebben overleefd na de kinderjaren. Zo hebben we Louise, de oudste, geboren in 1860. Dan Pauline, geboren in 1861. Léonie, die vrij zwak was en misschien wel het moeilijkste kind was van het gezin, geboren in 1863. Daarna zijn er 3 kinderen die vroegtijdig zullen sterven. En dan zullen we zeggen het 4e kind, levende kind, geboren in 1869, en dat is Céline. Dan is er weer een kind die heel vroeg sterft. En dan in 1873 komt Theresa. We hebben dus 5 kinderen die in dat gezin zullen grootgebracht worden. Louise, Pauline, Léonie, Céline en Theresa. Alle 5 zullen ze een mooie roeping hebben. En die zullen we in de komende catechese-lessen zeker samen kunnen ontdekken. Maar toch moeten we nu reeds vermelden hoezeer de 5 zussen aan elkaar gehecht zijn. Hoezeer ze elkaar lief hebben en elkaar ondersteunen, ook in het geloof. Pauline, de 2e, was voor een bepaalde tijd in een klooster en eigenlijk in een soort van internaat gelinkt aan een school. En de moeder, Zélie, zal heel vaak met haar kinderen en zeer speciaal met Pauline communiceren via brieven. En we lezen een deel van een brief van de moeder, Zélie, gericht aan Pauline, waarbij ze het heeft over de andere kinderen. De moeder schrijft: toen ik gisteren om 10 uur naar bed ging, ging ik naar Louise's kamer. Ik dacht dat ze in bed lag, want ze was al 2 uur vroeger naar boven gegaan. Ik vond haar lezend in boeken uit de bibliotheek. Ik was een beetje kwaad en luid, waardoor Céline wakker werd. Toen Louise, na de storm, naar bed ging, zei de kleine tegen haar: alsjeblieft, mijn kleine Louise, vergeet niet je hart aan God te geven. Dat is goed voor zo'n jong kind. Ik dank God met heel mijn hart, gaat de moeder verder. Céline maakt nooit de minste opzettelijke fout. En wat Therese betreft, zij zou voor geen geld ter wereld liegen. Zij heeft een geest zoals ik bij geen van jullie ooit heb gezien. We zien met deze brief van de moeder van Theresia hoe goed de zussen zijn met elkaar en hoe hecht ze eigenlijk met elkaar verbonden zijn. Er heerst ook in het gezin een groot respect voor het unieke dat ieder in zich heeft. En zo ook dus in de familie Martin. We hebben dit gezegd om te komen tot een punt dat men niet moet denken dat het gezin het zo gemakkelijk heeft. Niet alles is gemakkelijk. Ze hebben soms moeilijke momenten. En een van die moeilijke momenten is in 1877 op 24 februari zal de zus van Zélie, dus de tante van Therese, sterven. Zij was kloosterzuster. Zij had haar leven gegeven bij de visitandinnen. En daar is zij overleden. Het doet heel het gezin heel pijn, want ze waren zeer gehecht aan haar als tante, maar voor Zélie natuurlijk ook als zus. En het zijn de kinderen,
Thérèse, Louise, Pauline, Léonie en Céline. Die enkele bezittingen van de tante zullen ontvangen. En dat bestaat uit een rozenkrans, een kruis en ze zullen ook enkele relieken ontvangen. Natuurlijk relieken tussen aanhalingstekens, maar dat werd in die tijd wel degelijk vaak behouden. En het gaat hier over enkele haren. En zij zullen heel veel belang hechten aan die objecten. Al de kinderen zullen zien hoe de tante gestorven was met God op de eerste plaats. En de dood is een belangrijk onderwerp, ook voor christenen, en dus ook in het gezin van de Martha's. Zij zullen heel vaak met de dood geconfronteerd worden. We hebben dat reeds gezegd door het vroegtijdig overlijden van verschillende kinderen. Nu is er weer een overlijden van de tante, maar binnenkort zullen we ook zien dat Zélie zeer veel te lijden zal hebben. De moeder zal stervende zijn. En dat zal van groot belang zijn in de groeifase van de verschillende kinderen. Zo zal de jongste, Thérèse, nog meer moeten kunnen rekenen op de hulp van de zussen. Want dat was nu al het geval. Thérèse is op dit moment 4 jaar. Zélie zorgt heel goed voor haar kinderen, maar ze moet natuurlijk ook tijd besteden aan haar handarbeid. En dus is het de oudste zus, Louise, die zeer vaak zorgt voor de opleiding van de jongste. Zo zal Thérèse eigenlijk als eerste lerares of juffrouw haar zus hebben, Louise. En dat zal natuurlijk helpen om gehecht te blijven aan elkaar en elkaar graag te zien. Om nog even terug te komen op het overlijden van hun tante bij de visitantinnen, wel een van de zussen, Pauline, zal een droom hebben. En die droom wordt overal verteld. Tijdens die droom zag ze haar gestorven tante glimlachend naar zich toestappen. En ze heeft dat opgeschreven en gestuurd in een brief naar haar moeder en zo is dat verhaal verder verteld. En dat gaf hen heel grote hoop. En eigenlijk ook een zeer sterk geloof. Voor ons zou dat ook mogen een punt zijn om vaker te denken aan de verrijzenis, aan het eeuwige leven. Omdat daarin net het centrum, de kern van ons geloof schuilt. En ze zullen bij de familie Martha die hoop echt nodig hebben. Want het is in die tijd dat Zélie, de moeder, zal ontdekken dat ze eigenlijk zwaar ziek is. Ze heeft al heel lang pijn in een van haar borsten. En men overweegt een operatie, maar eigenlijk zal die operatie geweigerd worden omdat men denkt dat Zélie daaraan vroeger zal kunnen sterven. En de zorgen op dat moment zijn dus groot voor de moeder, voor de vader en natuurlijk ook voor de kinderen. Zélie is stervende. Nochtans is de hoop op genezing zeer groot. Zo schrijft ze aan haar schoonzus in 1877 op 12 april. Het lijkt me dat het onmogelijk is voor mij om te vertrekken. Ik denk dat ik hier moet blijven en dat ik ook zal blijven. Ik ben zoals al die personen die ik heb gekend en die hun eigen toestand eigenlijk niet goed inzien. Het zijn enkel de anderen die wel duidelijk zien hoe erg het met iemand gesteld kan zijn. Maar over zichzelf, en dat is eigenlijk wel verbazend, denken we daar altijd anders over
En we beloven onszelf nog een hele lange tijd. En wel, zo ben ik. Dit spreekt van een zeker realisme dat Elie zal hebben en tegelijkertijd ook van de hoop. Want er wordt veel gebeden. Er werd gevraagd aan de verschillende kloosters in de omstreken om te bidden voor de genezing van Zelig. Er zal gebeden worden, er is hoop. Maar het zal toch anders verlopen. Gods wil is ondoorgrondelijk. En daarover zullen we het zo dadelijk verder hebben.

Te midden van de moeilijkheden in het gezin, door de slechte gezondheidssituatie van de moeder, Celie, zullen de kinderen natuurlijk op een normale manier verder groeien. Wanneer Pauline op een gegeven moment niet meer in het internaat is, maar eigenlijk op vakantie thuis, zal zij een brief schrijven naar een van haar vriendinnen, die ook Louise noemt, die wel op het internaat is gebleven. En in die brief schrijft Pauline over Thérèse. Namelijk dat Thérèse voor het eerst zichzelf uit als iemand die zich geroepen voelt voor het religieuze leven. Het kind Thérèse is nog maar 2 jaar en een paar maanden. We lezen even een deel uit die brief. Pauline heeft het dus over de religieuze roeping van haar kleine zus. Pauline schrijft: hier zijn de redenen die haar zullen leiden. Gisterenavond deed ze al haar bekentenissen aan mij en het was echt genoeg om te lachen. Ik zal zuster worden in een klooster omdat Céline daarheen wil. En ook mijn Pauline. Je moet mensen leren lezen, zie je. Maar ik zal nooit degene zijn die ze lesgeeft. Want dat zou me te veel vervelen. Het is Céline. Maar ik zal de moeder zijn. Ik zal alleen in het klooster lopen. En dan zal ik met Céline gaan. En we zullen met zand en poppen spelen. Maar ikzelf, Pauline dus, antwoordde: denk je, mijn kleine Thérèse, dat je de hele dag dan zult kunnen praten? Ach, antwoordde ze, jammer dan, ik zal niks zeggen. Maar wat ga je dan doen, Thérèse? Wel, ik zal bidden tot de goede Jezus. Maar, vraagt ze zichzelf af, hoe kan ik tot hem bidden zonder iets te zeggen? Ik weet het niet. Wie zal het me tonen, aangezien ik dan de moeder zal zijn? Ik had een vreselijke drang, zegt Pauline, om te lachen, maar ik bleef serieus en ze bleef me bedachtzaam aankijken. Haar gezichtje had zo'n openhartige uitdrukking en alles wat ze tegen me zei kwam zo uit het hart dat het onmogelijk was niet geïnteresseerd te zijn. Eindelijk, na enkele ogenblikken nagedacht te hebben, richtte ze haar grote blauwe ogen op mij en grijnsde ze, zwaaide met haar armpjes als een volwassene en zei tegen mij: ten slotte, mijn kleine Pauline, is het niet nodig je nu al te kwellen, want ik ben nog te klein, zie je? Als ik zo groot zal zijn als jij en als Louise, voordat ik het klooster in ga, zullen ze me wel vertellen hoe het moet. En zo is het, mijn liefje, antwoordde ik. Maar nu is het laat. Laten we ze gaan slapen. En toen gingen we beiden naar boven. Ik legde haar in haar bed en, zich niet herinnerend wat ze me had verteld, viel ze rustig en zonder er verder over na te denken in slaap. Een mooi getuigenis van Pauline over Thérèse. En hoe mooi Thérèse reeds spreekt over een religieuze roeping. Hoewel ze er nog niet veel van af weet, natuurlijk, ze is zelf nog maar 4 jaar. Maar alles zal wel uitgelegd worden. Het vertrouwen dus op de voorzienigheid is bijna ingeboren bij Theresia. En dat zal natuurlijk een krachtig punt zijn om de moeilijke situatie die zal volgen door de slechte gezondheidstoestand van de moeder eigenlijk te beleven en te verwerken. Vertrouwen op God, vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid en berusting in zijn wil, hoe moeilijk het soms ook mogen zijn. En hetgeen dat Thérèse dus heeft verteld aan haar zus Pauline, schrijft Pauline aan een vriendin, Louise. En Thérèse zal zelf ook een deeltje in die brief schrijven. En we gaan dat even lezen. Mijn lieve kleine Louise, schrijft Thérèse, 4 jaar oud. En we zullen zien dat de zus Pauline eigenlijk de stilo vasthoudt van Thérèse.
Mijn lieve kleine Louise, zegt Thérèse, ik ken je niet, maar ik hou heel veel van je. Pauline zei dat ik je moest schrijven en ze houdt me op haar schoot omdat ik niet weet hoe ik een pennenhouder moet vasthouden. En ze wil dat ik je vertel dat ik een lui meisje ben, maar dat is niet waar, want ik werk de hele dag en haal kat en kwaad uit met mijn arme zusjes. Vaarwel, mijn kleine Louise, ik stuur je een dikke kus en geef mijn beste wensen aan de visitandinnen. Dat wil zeggen, aan mijn zusje, aan Louise, want ik ken geen anderen. Een heel mooi woordje, het eerste, dat we als geschreven woordje ontdekken bij Theresia van Lisieux. Hoe mooi, en sommigen zouden zelfs zeggen schattig. Maar het is nodig dat Theresia zich nu voornamelijk laat begeleiden door haar zussen, omdat ze heel binnenkort haar moeder zal moeten missen. De slechte gezondheidstoestand zal alleen maar erger worden. Célie Martin is, zoals we reeds hebben gezegd, stervende. Ondanks alles blijft Célie hoopvol. En ze bereiden een bedevaart voor naar Lourdes. In Lourdes zou ze misschien kunnen genezen. En in juni 1877 zal deze reis die zij zal ondernemen, samen met de drie oudste kinderen, wel degelijk vruchten brengen. Maar misschien niet zoals verwacht. Maar ondertussen schrijft Célie nog even iets over Thérèse. Thérèse die haar geloofsleven echt al begint te beleven. Want zo schrijft Célie. Onze lieve kleine Céline en Thérèse zijn altijd engeltjes. Ze zijn een zegen. Thérèse is dan weer het geluk van Louise en haar glorie. Het is ongelooflijk hoe trots ze daarop is. Het is waar dat ze op haar leeftijd een zeer zeldzame repliek heeft. Céline zei laatst nog, hoe komt het dat de goede God in een zeer kleine hostie is? En Thérèse antwoordde, dat is toch niet zo verwonderlijk, want God is almachtig. En wat betekent almachtig, werd er dan gevraagd. Ze antwoordde, het betekent dat hij doet wat hij wil. Voor Thérèse is het geloof zeer sterk. En zij heeft een antwoord op die kleine vragen. Hoe komt het dat Jezus aanwezig is in de Eucharistie, in die hostie? Dat is omdat God almachtig is en voor God is alles mogelijk. Hij doet wat hij wil. En dat geloof zal ze nodig hebben om de zware tijden die zullen komen te overleven. Want, zoals gezegd, Célie zal op reis vertrekken. Een bedevaart met de hoop om te genezen van de tumor in haar borst. Ze is zwaar ziek, stervende, maar de hoop is aanwezig. En die hoop wordt eigenlijk doorgegeven aan het hele gezin. We gaan het zo dadelijk hebben over deze reis naar Lourdes.

Zélie is zwaar ziek, stervende, en ze gaat op bedevaart naar Lourdes, samen met de oudste dochters. En het is op 17 juni 1877 dat ze zal vertrekken. Ze gaat eerst bij de visitandinnen langs, waar haar zus was en onlangs zelf overleden is. En daar treft ze Marie, Louise en Pauline aan. En zo zal ze vertrekken. De hele gemeenschap van de visitandinnen belooft nog om voor haar te bidden en een algemene communie te doen. Terwijl de kapelaan, die daar de mis deed, een dankmis voor haar genezing nu reeds aan het plannen is. En dan gaan ze vertrekken. Om 7:30 op maandag de 18e vertrekt een groep van het bisdom met Zélie naar Lourdes. Het verslag van Zélie op de terugweg beschrijft een hele reeks tegenslagen van deze dagen op bedevaart, die vol waren van verschillende beproevingen en vooral ook leed voor Zélie zelf. In feite, schreef ze, moest ze in de trein ten eerste op haar dochters passen, die elk reeds hun eigen ellende hadden. En aangekomen in Lourdes om 5:00 's morgens, deed een vergissing in de accommodatie hen verder lopen. Bij de mis in de grot wierp Zélie zich uitgeput in het koude water van het bad, van het water in Lourdes. En daar heeft ze een pater ontmoet, die zich over het hele groepje ontfermde. En die wilde zelfs een mis voor Zélie opdragen, maar dat lukte niet. Want de plaats waar de mis ging doorgaan was reeds bezet. En zo zijn er verschillende tegenslagen die Zélie zal moeten verwerken tijdens deze bedevaart. En ze zegt daarbij, niets dan onnoemelijke tegenslagen en ellende overkwamen me. Het water en de reservoirs in Lourdes lekten. Het water lekte uit die reservoirs. Ze verloor ook nog de rozenkrans van haar zus. En Pauline, een van de dochters, verloor ook de haren, samen met enkele medailles van haar tante. En zo waren er alleen maar problemen. Op vrijdag 22 juni zullen ze terugkeren. Maar ze is niet genezen. En ze gaat terug langs bij de visitandinnen. En daar zullen ze terug aanvaarden dat ze nog meer moeten bidden. Want Zélie vertelde dat ze in Lourdes 4 keer in het water was gedoken. Maar tegelijkertijd dat ze zieke mensen had gezien die er veel slechter aan toe waren dan zij. Zélie heeft nog steeds pijn, maar ze besluit. Ik heb er geen spijt van dat ik naar Lourdes ben gegaan, al heeft de vermoeidheid me zieker gemaakt. Ik verwijt mezelf tenminste niets. Ik zal niet loslaten met te bidden tot ik genezen of tot ik dood ben. Bij haar terugkeer ondergaat ze ook nog de glimlach van ongeloof van verschillende mensen die nooit in de wonderen van Lourdes hebben geloofd. Tegelijkertijd vindt ze ook haar man, die tevergeefs heeft gewacht op het bericht van haar genezing, maar haar man blijft sterk. Hij is verbaasd voornamelijk over de moraal van Zélie en haar hoop op genezing. En aan Pauline schrijft Zélie in deze laatste weken nog van haar leven dat Maria ook aan Bernadette enkel heeft gezegd: ik zal je gelukkig maken, niet in deze wereld, maar in de volgende. En dat moet moed en vertrouwen geven. Want jawel, Pauline is een van de dochters die erg boos is geweest op de heilige maagd Maria tijdens de reis naar Lourdes. En Zélie besluit tot slot: maar ik leg zelf alles in de handen van God.
En enkele dagen later zal het heel erg worden. De ziekte wordt heel zwaar. Zélie zal bijna niet meer kunnen slapen. Ze heeft overal pijn en de pijn gaat niet meer weg. Het wordt hard. En zo zijn de laatste dagen, weken ingezet voor Zélie als moeder van het gezin. En binnenkort zal ze haar kinderen moeten achterlaten en haar man Louis. Dit alles zal natuurlijk een grote impact hebben op de kleine Theresia. Ze is nu 4 jaar en een half en later zal ze schrijven. Alle details van de ziekte van onze geliefde moeder zijn nog in mijn hart aanwezig. Ik herinner me vooral de laatste weken die ze op aarde doorbracht. We waren, Céline en ik, als arme ballingen. Elke ochtend kwam een vrouw ons halen en brachten we de dag bij haar thuis door. Op een dag hadden we geen tijd om te bidden voor we vertrokken. En tijdens de reis zei Céline zachtjes tegen me: "Moeten we haar zeggen dat we nog niet hebben gebeden?" "O ja," antwoordde ik. Waarna ze heel schuchter tegen de vrouw zei, die antwoordde: "Nou, mijn kleine meisjes, jullie gaan het doen." En toen zetten ze ons beiden in een grote kamer en vertrok. Toen keek Céline mij aan en zei: "Ach, het is hier niet zoals bij mama. Zij liet ons altijd bidden." Tijdens het spelen met de kinderen achtervolgde de gedachte aan onze geliefde moeder ons altijd. En op een keer boog Céline, toen ze een mooie abrikoos had gekregen, zich voorover en zei zachtjes tegen me: "We gaan hem niet opeten. Ik ga hem aan moeder geven." De impact natuurlijk op het kleine meisje Therese zal groot zijn. En dat zullen we zien in een van de volgende catecheses. Maar wat we nu reeds kunnen onthouden is natuurlijk, in deze levensloop en schets van het leven van Theresia, dat de dood niet weg te denken is. En dat is misschien op zich moeilijk te zeggen, maar eigenlijk is dat realistisch zijn. Is het niet zo dat wij bij elk wees gegroet zeggen aan Maria: "Bid voor ons nu en in het uur van onze dood"? Wel nu, ook de familie Martin heeft dat gebed elke dag zoveel malen gebeden. De dood is die realiteit, waarmee ook het gezin Martin zal mee moeten omgaan, hoe moeilijk ook. En hoe dat gaat, ook voor Theresia, wel, zullen we zien in een komende catechese.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 106, versen 1 tot en met 48. Halleluja! Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Wie kan de machtige daden van de Heer verwoorden? Toereikend zijn lof verkondigen. Gelukkig wie zijn bestel eerbiedigt, wie altijd gerechtigheid doet. Denk aan mij, Heer, U die uw volk bemint. Kom mij te hulp en red mij. Laat mij delen in het geluk van uw uitverkorenen, in de vreugde van uw volk, in de glorie van het volk dat u toebehoort. Wij hebben gezondigd, zoals onze vaderen. Afgedwaald zijn we. We hebben misdreven. Zij hebben uw wonderen in Egypte miskend, geen aandacht geschonken aan uw talloze gunsten. Bij de Rietzee bedroefden zij u. Toch redde hij hen omwille van zijn naam, om zijn grote macht te laten blijken. Hij bezwoer de Rietzee en zij viel droog. Hij loodste hen door de watervloed als door een woestijn. Hij redde hen uit de macht van hun haters, bevrijdde hen uit de macht van hun vijand. En boven hun belagers sloot zich het water. Niet één bleef er over, niet één. Toen pas vertrouwden zij op zijn woord. Zij zongen een loflied op hem. Zij vergaten weer snel wat hij had gedaan. Zij zagen geen heil in zijn beleid. In de woestijn dachten zij alleen nog aan eten. Zij daagden God uit door hun gedrag in de steppe. Toch schonk hij hun alles waar zij om vroegen, zoveel zelfs, dat het hun tegenstond. Sommigen in het kamp werden jaloers op Mozes en op Aaron, de gewijde van de Heer. De aarde spleet open en verzwolg Datan. Boven de aanhang van Abiram sloot zich de aarde. Vuur verslond hun aanhang totaal. Vlammen verteerden de schuldigen. Een stierenbeeld richtten zij op bij de Horeb. Zij bogen diep voor dat metalen maaksel. Zij ruilden hun heerlijke God voor een beeld, voor het beeld van een rund dat gras vreet. Zij vergaten de God die hen had gered, die in Egypte machtige daden verrichtte, die wonderen deed in het land van Chaam, indrukwekkende wonderen bij de Rietzee. Daarom had hij besloten hen uit te roeien. Als niet Mozes, zijn uitverkorene, tegenover hem op de bres was gaan staan om zijn dodelijke toren te keren. Zij keken neer op zijn land, dat prachtige land, en vertrouwden niet op zijn woorden. Zij spraken opstandige taal in hun tent en wilden niet luisteren naar de bevelen van de Heer. Toen strekte de Heer zijn hand tegen hen uit. Zij zouden verloren gaan in de woestijn. Hun nazaten zouden onder de volken verloren gaan, verspreid worden in alle landen. Zij lieten zich in met Baal Peor, namen deel aan dodenoffers. Zij daagden hem zo uit door deze praktijken dat een hevige plaag bij hen uitbrak. Pinehas greep toen als scherprechter in en de plaag werd tot stilstand gebracht. Dat werd hem als gerechtigheid aangerekend van generatie op generatie voor altijd. Zij wekten Gods woede weer op bij Meribas water. Zelfs Mozes brachten zij ongeluk. Zo bitter hadden zij hem gestemd dat hij zijn woorden niet in bedwang had. Zij roeiden de Kanaanieten niet uit, al had de Heer hun dat bevolen. Zij knoopten betrekkingen aan met hen en namen hun praktijken over. Aan hun afgoden brachten zij goddelijke eer. Dat werd hun valstrik en ongeluk. Zij offerden hun zonen en dochters als een offer voor die idolen. Onschuldig bloed vergoten zij. Het bloed van hun zonen en dochters als offer aan de goden van Kanaan, zodat hun land door dit bloed werd ontwijd. Zo werden zij zelf onrein. Door die riten pleegden zij ontucht. Toen ontstak de Heer in woede tegen hen. Hij moest van zijn eigen volk gruwen. Daarom leverde hij hen aan de vreemden uit. Hun vijanden werden hun meesters. Zij vielen ten prooi aan hun tirannie. Voor hun overmacht moesten zij bukken. Hoe dikwijls heeft hij hen gered. Maar zij verzetten zich tegen zijn leiding. Steeds dieper zakten zij weg in hun schuld. Maar nauwelijks vernam hij hun jammerlijk klagen of hij kreeg weer oog voor hun nood. Hij dacht terug aan zijn verbond met hen. Zo groot is zijn liefde dat hij zich ontfermde. Zij vonden genade dankzij hem bij mensen die hen hadden weggevoerd. Red ons, Heer onze God. Breng ons bijeen bij de vreemden vandaan. Dan zullen wij uw heilige naam prijzen. Met fiere stem uw lof verkondigen. De Heer zij gezegend, Israëls God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En heel het volk antwoordt: Amen. Halleluja.

De psalmen. Psalm 107, versen 1 tot en met 43. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Zo moeten degenen spreken die de Heer heeft bevrijd. Bevrijd uit de klauwen van de vijand. Verzameld uit alle landen, uit oost en west, van noord en zuid. Sommigen doolden in de barre woestijn en vonden geen weg naar een stad om te wonen. Zij teerden weg van honger en dorst. Hun levenskracht ging hen verlaten. In hun nood riepen zij de Heer aan en Hij redde hen uit hun ellende. Hij bracht hen weer op de goede weg, op de weg naar een stad om te wonen. Zij moeten de Heer om zijn liefde prijzen, om zijn wonderen voor mensen verricht. Hij lest de dorst van versmachtende kelen. Hij voedt hongerige monden met overvloed. Anderen zaten in het afgrondelijk duister, rampzalig in ijzeren boeien geketend. Zij hadden zich tegen Gods woord verzet, het beleid veracht van de Allerhoogste. Door tegenspoed was hun de moed ontzonken. Zij lagen versuft en niemand kon helpen. In hun nood riepen zij de Heer aan en Hij redde hen uit hun ellende. Hij leidde hen weg uit het afgrondelijk duister. Hun ijzeren boeien brak Hij stuk. Zij moeten de Heer om zijn liefde prijzen, om zijn wonderen voor mensen verricht. Hij breekt bronzen deuren open, verbrijzelt ijzeren grendels. Dan zijn er nog dwazen, ziek van hun zonden, ontredderd door eigen zonde. Van voedsel konden zij alleen nog maar walgen. Zij stonden vlak voor de poort van de dood. In hun nood riepen zij de Heer aan, en Hij redde hen uit hun ellende. Eén woord van Hem, en ze waren genezen. Hij redde hen van de ondergang. Zij moeten de Heer om zijn liefde prijzen, om zijn wonderen voor mensen verricht. Dankoffers moeten zij brengen, vol blijdschap getuigen van wat Hij deed. Weer anderen varen met hun schepen op de zee, vervullen hun taak op het machtige water. Die mensen zagen met eigen ogen de wonderdaden van de Heer op de oceaan. Op zijn bevel stak de stormwind op. Op zijn bevel gaan de golven hoog. Nu eens rijzen zij op tot de hemel, dan weer vallen ze in de diepte. In dat gevaar ontzonk hun de moed. Zij tollen, slingeren als dronkaards rond. Het is afgelopen met hun stuurmanskunst. In hun nood riepen zij de Heer aan en Hij redde hen uit hun ellende. Hij wist de storm tot zwijgen te brengen. Zo viel het geweld van de golven stil. Wat waren ze blij toen die gingen liggen. Hij bracht hen naar de gewenste haven. Zij moeten de Heer om zijn liefde prijzen, om zijn wonderen voor mensen verricht. Zij moeten Hem prijzen in hun gemeenschap, Hem verheerlijken in de kring van de oudsten. Rivieren maakt Hij tot wildernis, borrelend water tot land dat versmacht, en van vruchtbaar land maakt Hij zilte grond, vanwege de slechtheid van degenen die er wonen. Maar Hij maakt ook woestijn tot zompig moeras, uitgedroogd land tot borrelend water. Hongerige mensen laat Hij daar wonen. Zij stichten een stad om in te leven. Zij bezaaien akkers, wijngaarden planten zij. Die brengen een oogst aan vruchten op. Hij zegent hen en zij groeien in aantal. Talrijk maakt Hij ook hun vee. Of zij nemen in aantal af.
en bezwijken onder zorgen en verdriet. Over hoge heren stort hij minachting uit. Hij laat hen uitzichtloos dolen in onherbergzame streken, maar misdeelden heft hij op uit hun nood. Hij maakt hun families zo talrijk als kudden. De rechtvaardigen zien dit en zijn verheugd, maar de bozen staan met hun mond vol tanden. Wie is wijs? Die deze dingen bewaart en die er de liefde van de Heer in ziet.

U, Heer, wil ik prijzen onder de volken. Over U wil ik zingen bij alle naties. Want tot boven de hemel reikt Uw liefde. Tot in de wolken reikt Uw trouw. Verhef U boven de hemel, o God. Laat over heel de aarde Uw glorie stralen. Zorg toch dat Uw vrienden worden gered. Laat Uw rechterhand ons helpen. Geef ons antwoord. En God sprak in zijn heiligdom. Juichend zal ik Sichem verdelen. De meetlat leggen op het dal van Sukkot. Gilead en Manasse zijn van mij. Ephraim is een helm voor mij. Juda is voor mij een scepter. Moab moet mijn waskom zijn. Mijn voetzool zet ik op Edom. Ik schreeuw triomf over Filistea. Wie brengt mij naar de versterkte stad? Wie voert mij binnen in Edom? U toch, o God, die ons had verstoten en niet langer meer optrok met onze legers. Sta ons bij tegen de vijand, want hulp van mensen is nutteloos. Samen met God staan wij sterk. Hij zal onze vijand vertrappen.

De psalmen. Psalm 109, versen 1 tot en met 31. Voor de leider, op naam van David, een zangstuk. God die ik bezing, ach, blijf niet zwijgen. Ze zetten een mond op vol laagheid en list, met een tong vol laster en leugens. Ze sluiten mij in met woorden van haat. Ze vallen mij aan zonder reden. Aanklacht op aanklacht, hoezeer ik ook bid. Dat is het loon voor mijn vriendschap. Goed met kwaad vergelden ze mij. Ze vergelden mij vriendschap met haat. Geef zijn verdediging in handen van een schurk. Laat een aanklager rechts van hem staan. Schuldig verklaren, dat moet en dat zal. Zijn beroep op God geldt zelfs als zonde. Zijn leven telt maar weinig dagen. Zijn ambt komt toe aan een ander. Zijn kinderen zullen wezen zijn. Zijn vrouw zal weduwe worden. Zijn kinderen komen uit hun krotten. Als bedelaars zwerven zij rond. De woekeraar legt beslag op zijn rijkdom. Zijn zo moeizaam verworven bezit wordt door vreemden geroofd. Niemand toont nog medelijden met hem of ontferming voor zijn verweesden. Zijn familie wordt tot uitsterven gedoemd. Met één generatie is zijn naam verdwenen. De Heer zal aan de schuld van zijn vader denken, de zonde van zijn moeder niet vergeten. Hun zonde en schuld blijven bestaan bij de Heer. Op aarde zal hun nagedachtenis verdwijnen. Zo'n man denkt aan geen medelijden. Hij jaagt achter armen hulpbehoevenden aan en zoekt de dood van al die wanhopigen. Hij koestert vervloeking, laat die hem dan treffen. Hij wil niets van zegen weten, laat die dan bij hem vandaan blijven. Laat hij de vloek dragen als een jas. Laat die een vocht zijn dat doordringt tot zijn hart, als olie die in zijn gebeente dringt. Laat de vloek de jas zijn die hij draagt, de gordel die hem altijd omsluit. Dat is het loon van de Heer, voor iedereen die mij beschuldigt, voor iedereen die zint op kwaad tegen mij. Maar God, mijn Heer, handel met mij naar uw naam. Uw liefde is groot, red mij. Want arm en hulpbehoevend ben ik. Zo diep gewond is mijn hart. Ik verga als een vallende schaduw. Een springhaan die wordt afgeschud. Mijn knieën zijn slap van het vasten. Mijn lichaam krijgt geen spiertje vet. Ik ben een voorwerp van spot geworden. Ze kijken naar mij en schudden hun hoofd. Help mij, Heer mijn God. Red mij zoals uw liefde vraagt. Laat hun zien dat het uw hand is, uw kracht, Heer, die dit heeft gedaan. Zij mogen vloeken als u maar zegent. Laat hen begaan, wel tot hun eigen schande, maar tot vreugde van uw dienaar. Bedek mijn aanklagers met vernedering. Omhul hen met een mantel van schande. Dan zegt mijn mond voortaan dank aan de Heer. Ik zing zijn lof, zodat ieder het hoort. Ja. Hij staat aan de zijde van de armen om hem van zijn rechters te redden.

De psalmen. Psalm 110, versen 1 tot en met 7. Opname van David, een zangstuk. Gods spraak van de Heer tot u, mijn Heer. Ga zitten aan mijn rechterhand en ik leg uw vijanden als een voetbank voor uw voeten. De Heer zal uw macht vanuit Sion uitbreiden. Zwaai de scepter over uw vijand. Op de dag van de strijd zal uw volk bereid zijn. Uw jeugd zal gekleed zijn in heilige uitrustingen, als dauw uit de schoot van de morgen. De Heer heeft een eed gezworen en hij zal er geen spijt van krijgen. Zoals Melchisedek bent u priester voor altijd. De Heer staat aan uw rechterhand. Koningen verslaat hij als zijn woede ontvlamt. Zo vonnist hij over de volken, overal in het rond liggen lijken. Hij verplettert hun leiders overal op aarde. Hij drinkt uit een beek aan de juiste weg en trots heft hij het hoofd omhoog.

De psalmen. Psalm 111, versen 1 tot en met 10. Halleluja, Alef. Ik prijs de Heer met heel mijn hart, beet, zodat iedereen het hoort in de kring van de oprechten. Gimel. Groot zijn de werken van de Heer, Dalet. De aandacht waard van hen die er hart voor hebben. He. Aan zijn daden, zijn glorie en pracht. Wauw. Zijn weldadig werk komt geen einde. Zayin. Wonderen doet hij, om nooit te vergeten. Geet. Hij is genadig, barmhartig, de Heer. Teet. Brood geeft hij aan hen die hem vrezen. Jood. Hij blijft zijn verbond in gedachten houden. Kaf. Hij toont zijn volk zijn machtige werken. Lamed. Hij schonk hun het gebied van andere volken. Meem. Wat zijn handen hebben geschapen, is trouw en gerechtigheid. Nun. Men kan op zijn wetten bouwen, Samech. Die blijven staan, voor altijd, voorgoed. Ayin. Die zijn gevormd naar trouw en recht. P. Hij bracht zijn volk verlossing. Tzade. Eeuwig blijft zijn verbond, dat heeft hij bepaald. Kof. Heilig en vreeswekkend is zijn naam. Resh. De grondslag van de wijsheid is ontzag voor de Heer. Sin. Iedereen die daarnaar handelt, krijgt inzicht. Tau. Gods roem houdt stand in eeuwigheid.

De psalmen. Psalm 112, versen 1 tot en met 10. Halleluja, Alef. Gelukkig de mens die de Heer vreest, beet, en steeds vreugde vindt in zijn geboden, Gimel. Zijn nazaten zullen machtig zijn in het land, Dalet. Rechtschapenen worden gezegend, He. Aanzien en rijkdom wonen in zijn huis, Wauw. Zijn voorspoed neemt geen einde. Zayin. Voor de rechtschapenen daagt licht in het duister. Geet. Genadig, barmhartig, rechtvaardig. Teet. Het gaat goed met degene die belangeloos uitleent. Jood. En in eerlijkheid handel drijft. Kaf. Zo'n rechtvaardige wankelt nooit. Lamet. Men blijft altijd aan hem denken. Meem. Voor slecht nieuws hoeft hij niet bang te zijn. Noen. Ongeschokt blijft hij op de Heer vertrouwen. Samech. Zijn hart kent geen twijfel, geen enkele angst. Ayin. Hij kan om zijn vijanden lachen. P. Met gulheid deelt hij aan armen uit. Tzade. Aan zijn voorspoed komt geen einde. Kof. Zijn hoorn is hoog opgericht. Resh. Dat ziet de boze vol jaloezie aan. Shin. Hij knarst zijn tanden en bezwijkt. Tau. Het plan van de boze moet mislukken.

de psalmen. Psalm 113, versen 1 tot en met 9. Halleluja! Jullie, dienaren van de Heer, prijs de naam van de Heer. Geprezen is de naam van de Heer van nu tot in eeuwigheid. Vanaf het rijzen van de zon tot aan haar dalen moet de naam van de Heer geprezen zijn. De Heer staat hoog boven alle volken, zelfs boven de hemel staat zijn glorie. Wie is als de Heer onze God? Hij troont in de hemel daarboven. Hij zorgt voor de aarde beneden. Wie is als Hij in hemel en op aarde? Hij tilt de armen uit het stof. Hij trekt hem omhoog uit het vuil en geeft hem een troon bij mensen van aanzien, mensen van aanzien uit zijn volk. Zelfs wie gehuwd en onvruchtbaar is, zet hij hoog op een troon, als een gelukkige moeder van kinderen. Halleluja!

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De Psalmen. Psalm 114, versen 1 tot en met 8. Toen Israël weg was uit Egypte, de stam van Jacob weg bij dat vrede volk, is Juda hem heilig geworden. Werd Israël zijn koninklijk domein. Dit zag de zee en zij sloeg op de vlucht. Dit zag de Jordaan en hij schrok terug. Als rammen sprongen de bergen op, als jonge schapen de heuvels. Wat is er, zee? Waarom vlucht je? Wat is er, Jordaan? Waarom schrik je? En jullie, bergen, waarom springen jullie als rammen en jullie, heuvels, als jonge schapen? Voor de Heer moet je sidderen, land, voor de God van Jacob, die rotsen maakt tot een waterval, graniet tot een borrelende bron.

De psalmen. Psalm 115, versen 1 tot en met 18. Denk niet aan ons, Heer, niet aan ons. Denk aan uw eigen naam. Laat de glorie zien van uw liefde en trouw. Waarom zeggen de volkeren toch, waar blijft hun God? Onze God is God in de hemel. En hij doet alles waar hij genoegen in heeft. Hun godsbeelden zijn van zilver en goud, maaksels van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Ze hebben wel ogen, maar kunnen niet zien. Ze hebben wel oren, maar kunnen niet horen. En ook een neus, maar ze ruiken niet. Handen hebben ze, maar ze kunnen niet voelen. Voeten hebben ze, maar ze kunnen niet lopen. Hun keel geeft geen enkel geluid. Wie op zulke maaksels vertrouwen, zullen hun evenbeeld worden. Maar Israël vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. Het huis van Aaron vertrouwt op de Heer. Hij is zijn helper en schild. Allen die de Heer vrezen, vertrouwen op de Heer. Hij is hun helper en schild. De Heer denkt aan ons. De Heer zal ons zegenen. Het huis van Israël zegenen. Het huis van Aaron zegenen. Hij zal groten en kleinen zegenen. En iedereen die de Heer vreest. De Heer zal zegen op zegen schenken aan jullie en je kinderen. Wees gezegend door de Heer. Hij heeft hemel en aarde gemaakt. De hemel is de hemel van de Heer. Aan de mensen schonk hij de aarde. Niet de doden prijzen de Heer. Niet zij die afgedaald zijn tot de stilte. Maar wij zingen de lof van de Heer. Van nu tot in eeuwigheid. Halleluja.

De psalmen. Psalm 116, versen 1 tot en met 19. De Heer heb ik lief. Hij heeft mijn bidden en smeken gehoord. Aandachtig heeft Hij geluisterd, op het moment dat ik tot Hem riep. Toen de lasso's van de dood mij omsnoerden, helle ketens mij knevelden, beklemmende angst mij overviel, riep ik de Heer bij zijn naam. Heer, ach, red toch mijn leven. De Heer is genadig, de Heer is rechtvaardig. Vol medelijden is onze God. De Heer neemt de eenvoudige in bescherming. Hij heeft mij gered toen ik hulpeloos was. Ach, kom, mijn ziel, kom tot rust. De Heer heeft je goed gedaan. U hebt mij bevrijd van de dood, mijn ogen van tranen verlost, mijn voeten van vallen gered. Zo mag ik weer met God verkeren, terug in het land van de levenden. Ik behield mijn vertrouwen, al moest ik ook zeggen, hier lig ik zo diep vernederd. Al bleef ik ook denken in mijn angst, ik kan geen mens meer vertrouwen. Wat zal ik op mijn beurt aan de Heer geven voor al het goede aan mij besteed? Ik hef de beker tot dank voor uw weldaad. De naam van de Heer roep ik uit. Mijn geloften aan de Heer kom ik na, zodat iedereen het ziet voor heel zijn volk. Zwaar valt de Heer, het sterven van zijn getrouwen. Ach, zie, Heer, ik ben uw dienaar. Uw dienaar ben ik, kind van uw dienares. U hebt mijn boeien losgemaakt. Ik draag een dankoffer aan u op en de naam van de Heer roep ik uit. Mijn geloften aan de Heer kom ik na, zodat iedereen het ziet, voor heel zijn volk. In de voorhof van het huis van de Heer, in uw midden, Jeruzalem. Halleluja. Thank you.

De psalmen. Psalm 117, versen 1 tot en met 2. Alle volken, zing een lied voor de Heer. Alle landen, verheerlijk de Heer. Zijn liefde reikt ver boven ons uit. De trouw van de Heer kent geen grenzen. Halleluja.

De psalmen. Psalm 118, versen 1 tot en met 29. Dank de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Israël, kom en zeg, Zijn liefde kent geen grenzen. Huis van Aaron, kom en zeg, Zijn liefde kent geen grenzen. Jullie die de Heer vrezen, kom en zeg, Zijn liefde kent geen grenzen. Vanuit mijn beklemming riep ik Heer, en het antwoord van de Heer gaf mij ruimte. De Heer staat mij bij, ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen? De Heer staat mij bij, de Heer is mijn helper. Ik kan lachen om mijn vijanden. Beter is het te schuilen bij de Heer dan op mensen te vertrouwen. Beter is het te schuilen bij de Heer dan op hoge heren te vertrouwen. Stammen en volken drongen op rondom mij. Ik heb hen afgeweerd met de naam van de Heer. Zij drongen op, drongen aan rondom mij. Ik heb hen afgeweerd met de naam van de Heer. Als wespen zwermden zij rondom mij, een distelvuur dat zo weer dooft. Ik heb hen afgeweerd met de naam van de Heer. Zij duwden en stoten en ik viel bijna, maar de Heer kwam mij te hulp. De Heer, mijn kracht, de Heer, mijn beschermer, de Heer is mijn redder gebleken. Hoor de juichkreten over mijn redding, in de tenten van de rechtvaardigen. De rechterhand van de Heer overwint. De rechterhand van de Heer is hoog geheven. De rechterhand van de Heer overwint. Ik ben niet gedood, nee, ik leef. Van de daden van de Heer kan ik vertellen. Wel heeft de Heer mij pijnlijk beproefd, maar niet aan de dood prijsgegeven. Open de poort die gerechtigheid heet. Ik wil naar binnen en de Heer danken. Hier is de poort van de Heer. Hier mag binnen wie rechtvaardig blijkt. U dank ik. U hebt mij verhoord. U bent mijn redder gebleken. De steen door de bouwers afgekeurd, die steen is hoeksteen geworden. Dat is het werk van de Heer. Een wonder is het in onze ogen. Dit is de dag dat de Heer zich laat gelden. Een dag van jubel en vreugde. Ach, breng ons redding, Heer. Heer, breng ons toch voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God. Zijn licht zal over ons stralen. Vorm een feestelijke ronde dans, groene twijgen in de hand, rond de hoeken van het altaar. U bent mijn God, u wil ik danken. Hoog zal ik u prijzen, mijn God. Breng dank aan de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen.

psalmen. Psalm 119, versen 1 tot en met 176. Alef. Gelukkig degene die onberispelijk leeft en de weg van de wet van de Heer volgt. Gelukkig degene die zijn gebod onderhoudt en hem wil zoeken met heel zijn hart. Gelukkig degenen die geen onrecht bedrijven, maar verder gaan op zijn weg. U zelf hebt immers opdracht gegeven uw bevelen strikt te onderhouden. Ach, was mijn stap maar zo zeker dat ik uw wetten onderhield. Dan hoefde ik mij niet te schamen als ik terugdenk aan uw geboden. Met heel mijn hart wil ik u loven, nu ik zicht krijg op heel uw rechtvaardig bestel. Uw wetten zal ik onderhouden. O, laat mij niet voorgoed in de steek. Beet. Hoe houdt een jong mens zich vrij van schuld? Door naar uw woord zijn leven te richten. Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij niet van uw geboden afwijken. Ik bewaar uw woord in mijn hart, dan zondig ik nooit tegen u. Gezegend bent u, Heer. Maak mij vertrouwd met uw wetten. Mijn lippen vertellen alles wat uw mond heeft uitgevaardigd. De weg van uw geboden verblijdt mij meer dan

rijkdom en overvloed. Uw voorschriften blijven in mijn gedachten. Ik overweeg de weg die u wijst. Uw wetten zijn voor mij een vreugde. Nooit zal ik uw woord vergeten. Gimel. Behandel uw dienaar goed en hij zal leven om trouw uw woord te onderhouden. Open mijn ogen en laat mij de wondere kracht van uw wet aanschouwen. Ik ben een vreemdeling op aarde. Ach, houd uw richtlijnen niet voor mij verborgen. Mijn ziel wordt alle dagen verteerd door heimwee naar uw rechtvaardig bestel. U dreigt de trotsen met uw vloek, iedereen die uw richtlijnen verwerpt. Neem alle vernedering en spot van mij weg. Ik houd mij immers aan uw geboden. Al gebruiken de machtigen het recht tegen mij, ik blijf uw wetten in gedachten houden. Uw geboden begroet ik met vreugde. Zij zijn het die mij werkelijk raad geven. Dalet. Ik lig in het stof verzonken. Schenk mij leven zoals u hebt beloofd. Ik sprak mijn ervaringen uit. U gaf mij antwoord. Maak mij vertrouwd met uw wetten. Laat mij zien waarheen uw bevelen wijzen. Dan zal ik uw wonderen in gedachten blijven houden. Ik ween tranen van verdriet. Schenk mij redding zoals u hebt beloofd. Houd mij ver van het pad van de trouwelozen. Geef mij de genade van uw wet. Ik kies het pad van de trouw. Ik houd uw voorschriften voor ogen. Aan wat u bepaalt, klamp ik mij vast. Heer, maak mij niet te schande. Geestdriftig ga ik de weg van uw geboden, want u hebt mijn inzicht verruimd. Hey, wijs mij, Heer, de weg van uw wetten, en ik zal hem volgen tot aan het einde. Laat mij zien hoe ik uw wetten moet bewaren, onderhouden met heel mijn hart. Leid mij langs het pad van uw geboden, dat is mijn enige wens. Richt mijn hart op wat u gebiedt en niet langer op winstbejag. Laat het zinloze mijn oog niet verblinden. Laat mij leven vinden op uw weg. Maak uw beloften aan uw dienaar waar, want ik heb diep ontzag voor u. Houd de vernedering die ik vrees weg van mij. Uw voorschriften zijn zo weldadig. Mijn enige wens is wat u beveelt. Laat mij leven vinden in uw gerechtigheid. Wauw. Laat mij, Heer, uw genade ervaren, uw heil, zoals u hebt beloofd. Dan kan ik mijn spotters van repliek dienen, want ik vertrouw op uw woord. Laat uw waarheid in mij niet verstommen. Ik wacht op wat u mij beveelt. Ik zal uw wet voor altijd onderhouden, voor eeuwig en voor altijd. Dan zal ik in nieuwe vrijheid leven, vol overgave aan wat u beveelt. Van uw geboden zal ik getuigen, voor koningen zelfs, zonder schroom. Uw voorschriften zijn voor mij een vreugde. Zij zijn mijn enige liefde. Naar uw voorschriften strek ik mijn handen uit. Van uw wet is mijn denken vervuld. Zayin. Houd het woord aan uw dienaar in gedachten, waarmee u mijn hoop hebt gewekt. In mijn ellende is dit mijn troost. Uw belofte geeft mij opnieuw het leven. Al dagen de trotsen mij uit met hun gespot. Ik wijk niet van uw wet af. Als ik weer aan uw oude wetten denk, Heer, dan vind ik daarin troost. Woede vlamt op, grijpt mij aan, als ik zie
hoe de bozen uw wet verzaken. Uw wetten klinken voor mij als een lied, zelfs waar ik als vreemdeling huis. Ook 's nachts, Heer, staat uw naam mij voor ogen. Ook 's nachts onderhoud ik uw wet. En dit alleen telt voor mij. Geet. Uw opdrachten zal ik volbrengen. Ik prijs mij gelukkig, Heer, dat ik uw woord mag onderhouden. Ik vraag om uw gunst met heel mijn hart. Schenk mij genade zoals u beloofd hebt. Ik overdenk de weg die ik ga en richt mijn voeten naar uw geboden. Ik haast me en aarzel niet om te onderhouden wat u gebiedt. Als spannen de bozen hun strikken rond mij, uw wet vergeet ik nooit. Zelfs in het holst van de nacht sta ik op om uw rechtvaardig bestel te loven. Ik weet mij verbonden met iedereen die u eert, met iedereen die onderhoudt wat u bepaalt. Heel de aarde is vol van uw liefde. Breng mij de kennis van uw wetten bij. Teet. Uw dienaar hebt u goed behandeld, Heer, zoals u hebt beloofd. Leer mij uw geboden proeven en doorgronden. Zij zijn mijn enig houvast. Voor ik door lijden werd gekweld, was ik het voetspoor kwijt. Maar nu houd ik mij aan uw woord. Ach, u bent goed en u doet goed. Breng mij uw wetten bij. Al klagen trotsen mij lasterlijk aan, ik volg uw voorschriften met heel mijn hart. Hun hart is lomp en gevoelloos, maar ik schep vreugde in uw wet. Het was goed voor mij dat ik moest lijden. Zo heb ik uw wetten geleerd. De wet uit uw mond is mijn geluk. Meer waard dan een schat aan zilver en goud. Jood. Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd. Geef mij inzicht en ik ken uw geboden. Iedereen die u eert ziet mij met vreugde. Naar uw woord zie ik met verlangen uit. Ik weet, Heer, uw bestel is rechtvaardig. U bent trouw, ook als u op de proef stelt. Uw liefde is mijn troost, zoals u uw dienaar hebt beloofd. Als u zich over mij ontfermt, kom ik opnieuw tot leven. En welke vreugde is uw wet voor mij? Maak degene die zich trots gedragen en mij bedriegen en kwellen te schande. Slechts op uw voorschriften blijf ik bedacht. Maar welkom zijn voor mij degenen die u eren en die uw geboden erkennen. Laat mij in alles trouw zijn aan uw wetten, dan sta ik nooit te schande. Kaf. Mijn ziel smacht naar uw weldaad. Naar uw woord zie ik met verlangen uit. Mijn ogen smachten naar uw woorden. Wanneer, o wanneer brengt u troost? Al verschrompel ik als een wijnzak in de rook. Uw wetten vergeet ik nooit. De dagen van uw dienaar zijn zo kortstondig. Wanneer valt uw vonnis over mijn achtervolgers? De trotsen, zij die zich niet storen aan uw wet, hebben een kuil gegraven. Uw geboden zijn betrouwbaar, allemaal, maar mijn achtervolgers zijn niet te vertrouwen. Ach, help mij. Ze hebben mij bijna neergekregen, maar uw voorschriften laat ik niet los. U die zo goed bent, laat mij leven. Wat uw mond mij zegt, zal ik onderhouden. Lamed. Voor eeuwig, Heer, staat uw woord in de hemel bereid. Van generatie op generatie duurt uw trouw. U hebt de aarde gesticht en zij houdt stand.
Zij blijven overeind zoals u beschikt tot op de dag van vandaag, want alles staat u ten dienste. Als ik mijn vreugde niet vond in uw wet, dan was ik al lang van ellende bezweken. Nooit meer vergeet ik uw voorschriften, want daardoor schenkt u mij leven. Ik ben van u, ach, red mij toch. Ik geef mij over aan wat u beveelt. De bozen zijn belust op mijn ondergang, maar ik blijf bedacht op uw geboden. Van alles wat volmaakt is, zie ik de grenzen. Alleen uw gebod is onbegrensd. Mem. Ik heb uw wet zo lief. Zij is geen ogenblik uit mijn gedachten. Ik bezit meer wijsheid dan al mijn vijanden. Uw gebod is voorgoed mijn rijkdom. Ik heb meer kennis dan al mijn meesters, omdat ik over uw geboden nadenk. Ik heb meer inzicht dan alle oudsten, omdat ik volgens uw voorschriften leef. Ik vermijd alle paden van het kwaad, om enkel en alleen uw woord te onderhouden. Van uw voorschriften wijk ik niet af, want u zelf wilt mij onderwijzen. Hoe kostelijk streelt uw woord mijn gehemelte, kostelijker dan honing mijn mond. Door uw voorschriften heb ik inzicht verworven. Ik heb een afkeer van dwaalwegen. Noem. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Uw woord is een licht op mijn weg. Ik zwoer een eed en ik doe hem gestand. Uw rechtsorde zal ik bewaren. Zoveel kwellingen heb ik doorstaan. Schenk mij leven, Heer, zoals u beloofd hebt. Aanvaard, Heer, een loflied uit mijn mond en leer mij uw voorschriften kennen. Mijn leven staat elk moment op het spel, maar uw wet vergeet ik nooit. Al zetten de bozen een valstrik voor mij op, ik wijk niet af van uw voorschriften. Uw geboden zijn voor mij een rijkdom die blijft, de opperste vreugde van mijn hart. Ik heb mijn hart aan uw wetten verpand. Ik zal er naar leven voor altijd en eeuwig. Samech. Van halfslachtigheid heb ik een afkeer. En uw wet heb ik lief. U bent mijn beschermer, mijn schild. Ik zie met verlangen naar uw woorden uit. Ga weg van mij, jullie verleiders. Ik houd mij aan wat God gebiedt. Wees voor mij een steun, zoals u beloofd hebt, en ik zal blijven leven. Beschaam mijn vertrouwen niet. Ach, sta mij bij en ik ben gered. Dan houd ik uw wetten altijd voor ogen. U veracht iedereen die uw geboden ontloopt. Hun streven leidt tot niets. Alle bozen van de aarde verwerpt u als uitschot. Eens te meer heb ik uw voorschriften lief. Mijn lijf huivert van vrees voor u, van diep ontzag voor uw geboden, Ayin. In oprechtheid wijd ik mij aan het goede. Geef mij niet aan die tirannen prijs. Ach, sta toch borg voor het welzijn van uw dienaar. Laat die trotsen mij nooit tyranniseren. Mijn ogen smachten naar uw verlossing, naar uw rechtvaardig woord. Behandel uw knecht naar uw genade en breng mij uw wetten bij. Uw dienaar ben ik. Ach, geef mij inzicht en leer mij uw geboden verstaan. Heer, de tijd van handelen is daar. Ze hebben uw wetten verkracht. Ja, ik heb uw geboden lief. Meer dan goud, dan het zuiverste goud.
Uw geboden zijn voor mij het rechte pad. Ik heb een afkeer van dwaalwegen. P. Uw voorschriften zijn volstrekt een wonder. Daaraan houd ik mij met heel mijn ziel. Als uw woord zich ontvouwt, schenkt het licht. Brengt het ongescholden tot inzicht. Met de mond wijd open hijg ik het uit van verlangen naar uw geboden. Keer u tot mij en wees mij genadig. Zoals u bent voor degene die uw naam bemint. Richt mij schreden, zoals u hebt beloofd. Geef het onrecht geen macht over mij. Verlos mij van de dwingelandij van de mensen. Dan blijf ik uw voorschriften trouw. Laat uw gelaat voor uw knecht oplichten en breng mij uw wetten bij. Stromen van tranen wellen op uit mijn ogen, omdat men niet leeft naar uw wet, Tzade. Heer, u bent rechtvaardig en uw voorschriften zijn onberispelijk. Rechtvaardig zijn de bevelen die u geeft. Daarop kan men zich helemaal verlaten. Ik zou kunnen sterven van ergernis nu mijn vijand uw wetten vergeet. Uw woord is gelouterd, uw woord is zuiver. Uw knecht staat ervoor in vuur en vlam. Al ben ik geminacht en tel ik niet mee. Uw voorschriften vergeet ik nooit. Heilzaam voor altijd blijft uw bestel. Men kan zich gerust op uw wet verlaten. Al troffen nood en ellende mij. Toch zijn uw geboden mijn vreugde. Wat u voorschrijft, blijft heilzaam voor immer. Verleen mij inzicht en ik zal leven. Kof. Heel mijn hart roept u, Heer, geef mij antwoord. Ik wil uw wet onderhouden. Ik roep tot u, red mij. Ik zal uw geboden bewaren. Nog voor het morgen is, roep ik om hulp. Naar uw woord zie ik uit met verlangen. Voor de nachtwaken begint, ben ik wakker. In gedachten bezig met uw belofte. Luister naar mijn stem, u die liefde bent. Heer, laat mij leven, dat wil immers uw gebod. Hoe dichter de schurk mij nadert, des te verder staat hij van uw wet. Maar u, Heer, blijft dicht bij mij. Al uw geboden bewijzen uw trouw. Sinds jaar en dag is mijn diepste overtuiging, uw wetten liggen voor eeuwig vast. Resh, ach, zie mij en red mij uit de nood, want uw wet vergeet ik nooit. Bezorg mijn pleit en breng verlossing. Schenk mij leven zoals u hebt beloofd. De bozen staan mijlen ver van uw heil. Om uw wetten geven zij niets. Uw medelijden kent geen grenzen. Heer, laat mij leven. Dat wil immers uw gebod. Talrijk zijn mijn vijanden en belagers. Van uw voorschriften wijk ik niet af. Ik walgde toen ik hun ontrouw zag. Zij storen zich niet aan uw woord. Uw voorschriften zijn mijn enige liefde. Schenk mij leven, Heer, u die genade bent. Begin en eind van uw woord is trouw. Uw rechtvaardig bestel geldt voor eeuwig. Zien. Dat machtigen mij opjagen raakt mij niet, maar ik blijf wel beducht voor uw woord. Ik ben gelukkig met uw belofte, gelukkiger dan de mens die een rijke buit in de schoot krijgt geworpen. Ik haat de leugen, ik walg ervan. Uw wet is mijn enige liefde. 7 maal per dag zing ik uw lof. Want uw bestel is rechtvaardig. Wie uw wet bemint, komt tot geluk en vrede. Geen steen meer waaraan hij zich stoot.
Heer, ik smacht naar uw heil. Ik zal uw geboden volbrengen. Uw voorschriften wil ik bewaren. Die liefde gaat mij voor alles. Uw gebod en uw voorschrift houd ik in ere. Mijn handel en wandel liggen open voor u, Tao. Laat mijn smeekbede bij u komen, Heer. Schenk mij inzicht, zoals u hebt beloofd. Laat mijn gebed tot u doordringen, Heer. Ach, red mij volgens uw woord. Mijn lippen willen u uitbundig geloven, want u onderwijst mij uw wetten. Laat mijn mond zingen over uw openbaring, want wat u voorschrijft is heilzaam. Uw helpende hand staat mij bij. Boven alles kies ik uw voorschriften uit. Heer, ik verlang naar uw heil. Uw wet is mijn enige vreugde. Laat mij leven. Laat mij u prijzen. Uw voorschriften helpen mij. Als ik verloren loop als een dwalend schaap, ach, kom uw dienaar dan zoeken. Want uw geboden vergeet ik nooit.

De psalmen. Psalm 120, versen 1 tot en met 7. Een bedevaartslied. Bij de Heer klaag ik mijn nood. Hij zal mij zeker verhoren. Verlos mij, Heer, van lippen die liegen, van de tong die mij verraadt. Waarmee zal hij jou dubbel en dwars betalen, jij, tong, die mij verraadt? Met spitse boogschutterspijlen en gloeiende kolen van bremhout. Helaas, ik moet leven in het vreemde Mesek, huizen in Kedar, ver weg. Veel te lang moet ik leven met mensen die vrede haten. Hoe ik ook spreek van vrede, zij hebben de mond vol van geweld.

De psalmen. Psalm 121, versen 1 tot en met 8. Een bedevaartslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van welke berg komt mijn hulp? Van de Heer komt mijn hulp, die hemel en aarde gemaakt heeft. Struikelen laat hij je niet. Sluimeren doet je wachter niet. Nee, hij die waakt over Israël, slaapt niet en sluimert niet. De Heer is je wachter. De Heer, de schaduw aan je rechterzij. Overdag zal de zon je niet steken. En 's nachts de maan niet. De Heer waakt tegen alle kwaad. De Heer zal over je waken. Hij waakt over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.